0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in de beeld op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïense drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
4: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-6799-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: misschien. Heel misschien is het voor u overbodig. Maar voor onze one of diehard marktvertrouwelingen en vooral tegen de eeuwige twijfelaars zeg ik het toch. Met de weinige reclameinkomsten kunnen wij ons vooralsnog geen topdirecteursalarissen permitteren. Wel de hoognodige onkostenvergoedingen, premies of commissies. Voor de zoveelste keer maken wij bekend dat Mart niet structureel wordt gesubsidieerd. Wij draaien voor 100% en met bijzonder veel trots op eigen kracht. Zelfs support dus. Met uw dankbare en onbaatzuchtige donatie betalen wij de huur, gas en licht, inkt, printpapier, de schoonmaker, versnaperingen, onderhoud van onze website, verzekeringen, KPN, Vodafone, Ziggo, koffie, water, suiker, melk en thee, vervoer en internetabonnementen. De grootste hap gaat naar de zo belangrijke zendtijd. Want dat is zeer noodzakelijk om wederzijds en voornamelijk informatief in verbinding met u te zijn. Indien u doneert en meer transparantie van ons verwacht, krijgt u op verzoek en op afspraak meer toegang en inzage tot onze administratie. Ons motto is: niet het vele is goed, maar het goede is ons veel. Ook dit is Mart. Interactieve communicatie uit het hart. Creatief, verrassend en spraakmakend. Sinds 1984. En dat allemaal met een enorme dosis aan doorzettingsvermogen. Ope, minanga yusago chibri. De no tomorrow.
1: Mart.
0: Betrouwbaar, dienst en vooral dankbaarheid. Nu en als het aan ons ligt, voor altijd.

0: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM. Flying on trusted wings.

0: 1976. Een wereldhit voor de legendarische Stevie Wonder. Uit zijn even legendarische LP toen. Songs in the Key of Life. En luisteraars, tegenover mij zit een muziekspecialist. Hij is mijn gast vandaag, de heer Henk Saruku. Ik ken hem niet anders dan muziek en nog eens een keer muziek. Alhoewel ik heb gehoord dat hij ook heeft gevoetbald en in het binnenland heeft gewerkt. Maar nu staan we morgen voor achter Pocutori, Henk. Vertel ons, discotheek in, discotheek uit, platenwinkels in, platenwinkels uit. Watermolenstraat, sterker nog, je hebt ook pokus voor mijn moeder verkocht. Dus daar gaan we nooit mee bezig, maar Henk, man. Mooi, vertel.
1: Wat mooi PC. Mieve pleibal.
0: Ja?
1: Mie vindt dat mieve de redelijk pleibal. Amansan sapt dat mieve pleibal na etje rust.
0: Oké.
1: Okay. Dus die Mika Holland daarin, deze apparatuur zijn mieve abi.
0: Mm-hmm.
1: Dan miser, dan etje tek den
0: over.
1: Tik de over dat etje begin draai. Na later met lazy, dus is in een abassen aan jongsu, lek van ja ben no via social media. Tak etje schrijft door een nationaal, etje play voetbal.
0: Je toen af ons, ja, we play
1: bal. We play je toen af, en minister, we hebben van daaruit a go in nationaal team voor zijn naam. Maar dat mis op te gaan play, want to interland.
0: Oké.
1: Maar minister, we hebben in singing, dus Jimmy, Samuel is het abo ons. Is a force in a maxi single be konto.
0: Yeah.
1: And fa boy be nemba ka Rotterdam be pers de single. Aso na man. Man be da kruiskade man. Frisse. Frisse.
0: Zo. Luisteraars, hij is even bezig. Ieder bezig.
1: Ai.
0: Maar goed. Kruiskade bij perspokoe. Frisse.
1: Frisse bij een label toch. Frisse na man zijn eigenlijk. Beginners. Dus ja, dus regelmatig zijn dan muziek uit, voornamelijk de maxi-single. Apisena dan mee bero, kan raf. Dan een bakken Albert Kuip drap is er dan woeie bon, pokoe een keer meneer Pengel ben abeng. En dus na frisse ben waka, den oude maxi-single van Caribbean Combo.
0: Okay.
1: Dan een album voor Caribbean Combo, na frisse ab den rechter.
0: Mooi.
1: Weet mooi. Je
0: Maar Poku in Jolibi betekent wel heripi, ook toen je meer. Ik vond de muziek niet op trassani, eerlijk gezegd. Trahobis nog, hè?
1: Want je barif me. Maar joh, dus te meer soms je tegen me dat de man is abetoa LP. Me tak, oh, mine sabi. Mine ben sabi, want ano ala Poku bedoro zo.
0: Nee.
1: Weet je, maar you know, mami is op dat je bij welke platenwinkel uit. Dus dat smeer je.
0: Dat is een
1: smeer de man, tak luku wa nyua opo drak.
0: Mi bestribi, amin lo Poku, mi collecteur, no akomender natuurlijk, download en vinden plaats. Internet en je puno. Maar je bent altijd op de hoogte, want zo is mijn jere, je verteert het, Sumagwe, Sumakonio.
1: Ja.
0: Wie? De laatste nieuwkomers zijn heen gegaan, wie?
1: Vorige week, Braziliaan, João Gilberto, maar ben de bossa nova man, if you look at him, moest van wang pokoefen, João Gilberto, maar schrijf me al, zelf na inschrijf me eens genada, of na desafinado. Maar in elk geval, hij was een van de grote. Dus als het gaat om maar ik wist nooit dat hij uit Bahia kwam. Want Bahia, Salvador, dat na bakermat eigenlijk voor Blaka Brazilië. Drape den Blaka Malai. En de man die afwan herwiki, pe minisavna in juni of juli, pe alasma e werweti. Alasma e werweti. En dus maar ik wat afwan liba drape, dat hem ego jideng. De goden, de mensen tien kruyara, dus zonder motor, de mij poesden, dus allemaal poten nyang, na kandra, fructu, vers fructu.
0: Zo.
1: Dat mij, no,
0: biggie dus.
1: Biggie happening, alle jaren had de rap in Bahia. En Gilberto Gil, of Bahia, Sarara.
0: Oké.
1: Okay. Sabapoku toch, yeah. Sarara. Gilberto Gil, nafu. En een man zijn de man voor waar last, die de man lanceren, want bericht dat Pele Dede. Terwijl na Amansa eigenlijk, dus we wijken af gaan naar voetbal.
0: Ja.
1: Amansa eigenlijk bij ontferming schreef hij over Pelé. Mm. Die al wijken af voor Zweden en zo naar die Chili. En Pelé ben de, Pelé was 17, maar wordt op 18 jaar. En Amansa bij ontferming schreef hij over Pelé, want Amar het ben de nummer 5 of nummer 6. Zo zie
0: Oké.
1: Dus je schrijft gewoon zo zie maar Braziliaan in Portugies de mijn karaman zo zie me. Amar bon een soort kuif. En dat is een. En dat is een die. Alles maar bij wana kuif. Bijna.
0: Pelle bij Abba kuif toe.
1: Maar bij Abba kuif. En wat is hem bij Pirbi en dat is je.
0: Onaf dat bij Pelle teka kuif.
1: Naf dat bij zo zie me.
0: En amal bij playbal toe.
1: Ja, dus ik kan lukken op internet tegen zo zie me. En zo zie me. Kona sernang. En Michel man sernang. Amal kona nga Bangu. Amal bij play die Bangu. En Bangu ben de wan ploeg uit Salvador. Bahia. En amal kona sernang. Amal bij de. Falgru, ter Brasilian ploeg bij Konasernang. Mine gaskoro, me go spijbel, me go lukupe de meitang. En de mame tang furu na hotel Lasli Watermolenstraat.
0: Oh.
1: Dan beli ba konbek ba.
0: Watermolenstraat, alle da baka se, dat veel ons aan het gebeur.
1: Mi be drape, mofo doro, me go wakti de man, dan me tjane man go koiri.
0: Oké.
1: Okay. Me tjane man, dan tjane man go play, dan me knapa doro se. Dus wansan in bewan, de man be akti de man banderantes. Dus dat na fraga.
0: Oh, okay.
1: Vraag af een club, dan een trui, dan een man bij Jimmy. Dus, maar tere was er met de. Dan met de chauffeur, dat kan man niet zeggen, maar jongen, hoe nu? Kan hem iba 16, 17 jaar.
0: So.
1: Dan ben ik gewoon aan de man. Maar een man dat hij eigenlijk, na man dat dede.
0: Een man dat dede, maar de man verwarring.
1: Wang, maar een Braziliaan, een Amerikaan station lanceer een bericht.
0: Oh.
1: Dan. A Engels dagblad die Observer teka bericht abra dat een man had potent op social media toe.
0: Okay.
1: Maar pelle de gewoon.
0: Ja, maar pelle bij abem tje moeilijk, gezondheid, abem ziek iets of niet?
1: Een man bij ziek, ja.
0: Ja, maar de vijf nog steeds.
1: Een man de van onze berichten zijn misschien. Want in Brazil schreef je, je moest gaan vanuit dat, if Pelle deed het werkelijk.
0: Begin jongens.
1: Manten, alle kranten, ja, voor een pagina Pelle gwe.
0: Zo,
1: weet je, maar, ja. Maar dat is het geval. Dus dat na Zozimo. Zozimo tap 80 jaar en man kon dit. Man ben een probleem naar een ati.
0: Mm-hmm.
1: En man troon weer het kampioen toe, lazy toe. Maar ja, hij is niet zo bekend geworden als Pelle, Santang, Fasin, alle geheugen. Maar in elk geval, Joe Gilberto, naf. Naar voor Bahia toe.
0: Oké, okay, we vinden een pokoe. En volgens mij leveren een bijdrage in een pokoe die is toekomt. Look where I have naar Eng. Ja.
1: Ja. Namens Telja. Ja.

0: mooi pokoe, jongen. Maar blijft even mooi. Astro Gilberto en Shao Gilberto.
1: Shao Gilberto, man en vrouw.
0: Ja, en Stan Getz op saxofoon.
1: Op saxofoon, ja.
0: Okay.
1: En mi kies van app moto na Oman. No, dus dichtbij Saudi-Arabië. Dus, en dus nou een sa.
0: Mm-hmm.
1: Na sang de luisteraar Sabi te Medina uitzending. Lekkie anonieme columnist.
0: Oké.
1: Okay. En vanuit Oman.
0: Terapeutan?
1: Nee, dus vanwege een roko adrape no.
0: Oké.
1: Dus hij is een orikon. En nou was sa, minogo karen neng. Te wan de te intro of kon je nou uitzenden. Sa karen neng. Maar, en Dave Bartolomeo. Dat kon dit toe, dat ben de oman. De meeste platen die Fats Domino heeft uitgebracht, daar stond zijn naam erop. Als componist of als arrangeur. En Dave Bartolomeo is vorige week overleden. Hij was ook afkomstig uit New Orleans. Dus die regio waar ook Fats Domino vandaan kwam. Dus. En wat bekende pokoe samen schreef hij volgens mij na Three Nights a Week.
0: Oké, nou, arke even.

0: for three nights a week. You leave me alone.
1: Was de tijd zo single van Marie Simis af single voor 5 minuten met de 1 minuut 49.
0: En die shadow doe.
1: En dat shadow
0: 1 minuut 54, ja.
1: Voilà, dat heb ik maar. De man is shadow, de man is shadow gevaarlijk.
0: Mooi.
1: Mooi, ja.
0: Trouwens, hoe bedraag je brasje een poko dat man? Dat is ook fataal mooi. Hoe is er aan het
1: Ja,
0: mooi toe.
1: Ja.
0: Maar Portugese mooi. En Frans taal, nou, mooi taal toe.
1: Taal toe.
0: En dan was hij een patois.
1: Patois.
0: Ah ja, ook toe mooi. Dus, ja, de Frans wang.
1: Ja, naar de Frans Afrika. Mm-hmm. Dus de Frans blakama is ja. Patois. Dus ja. Haiti, mm-hmm. Haiti en Congo, mm-hmm. De maat etaka patois. En mi fena mooi, maar a Portugees, mm-hmm. A Braziliaans Portugees.
0: Dat mooi.
1: Dat naman, a mana tjassol nini.
0: Oh.
1: Maar te een Portugees, soms mijn middenaar Portugees en mijn buurvrouw zijn Portugees. En schrijf het hij met een Braziliaan Portugees. Mooi moro a Portugees voor in. Als mijn tijd met een Portugees, Brazilero, muito sol. Muito sol. Ook vaarlijk mooi taal.
0: We zoeken naar een man samen met Portugees. Of Portugees, no? We zoeken. Als je vier tak jonge man of vrouw. Bel doop tjun zo in na uitzending weer. Heb je die keer dat je mij hengt, man? Zang naar de fans wie door.
1: Misa, wat man, tak abras, want fossi ibe abde man, nou wat er zei.
0: Ja.
1: Bijna mi tek a stap dat toe, want mi bon, gua brasel. Maar zo zo mi mame prakseri, dus dan mi prakseri, tak no mo ja, vrouw, voor die, de skuna be kontog.
0: De borogwe.
1: Nee, ik ben kan gua aan de skuna, maar ja, bi vrouw katapa boto. Maar ik hoorde bij Gotak den Braziliaan tegen wat op boter de mij lanceert San Goinis Tinto.
0: Oh, nee.
1: Dus ik had de verkeerde boy met hem. Maar ik zei, man, San Gona Brazil, nanga skuna, ubekarne skuna, de man ga skuna, en de man bij Takatan, ik zei, week.
0: Langa mino hier als er een man is, mijn actie van vee, een operation, zo ubekarne.
1: Brasion Cameron, man, na bra.
0: Ade.
1: Ade brasion amate takatal amad be de woman one of the man too
0: segue e koi di gronta palon tu
1: ne mama na sa brasion ama sa ba culture of the brasilian tu
0: asabden
1: and ibe a week that na brara fu ana marion so mate takapoto jisik falek tu mama te libin ser nano this one to leri a tal man inderdaad nou een mooi taal, maar ik kan draaien. One story eigenlijk, zou ik vinden, ook te belangrijk. Dus zodra je in juli het door, hè, dus een week af, dan mijn gedachte ik go naar dus nou een bepaalde proces in. Dus naar minder dan Afrika, dan blanke Amerikaan. Dus de Afro-Amerikanen. Omdat Messi van. Den conflicten is ontstaan, dus tijdens 1 juli. En er is een bepaalde muziekstuk, wat soul poko, pesernas, maar dans ik vaarlijk voor netapo. En nog steeds. En ik neem het elke keer neem ik het mee wanneer ik in de ochtend uitzenden moet zijn. En dan wil ik het verhaal van vertellen, maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga nog even geheim houden. Het heeft passende vergelijkingen met Fa a 1 juli tori. Tik in wenden. Dus a 1 juli taki amwale groepen san deso, san deso. De man ben me kwam poko toe, mami. No karan neem fa poko. Walo bekende man. Mijn naf karan toe, want mi teka documentatie van fukon wa mante en fu verter over apoku dati.
0: Oké.
1: Dus de centro, de som conflicten zijn sa na un vooral jas in Amsterdam tak dat vind taki dat na ap dat aprecht of dis aprecht fu du dati precies so de man ben de na wan sani de man bo op bo pal blaka sani in Amerika tangala nga trama bigin gwe trama san tja feti onderling. Apoku kon. Apoku kador en Yusuf Abapoku.
0: So.
1: Yusuf Abba.
0: Maar zei je, uno want draaien.
1: Omdat mij want draaien, maten in een van de uitzendingen.
0: Moet de maat ook aan wachten?
1: Moet de maat jaren aan.
0: Oké.
1: Maar is dat zomaar de reto?
0: Ja.
1: Zoek een pokoe voor de Madlets. Want dat mij wat
0: Madlets.
1: De Madlets.
0: Bekende groep dat we toe, ja. Madlets. Terwijl je takkie me zoeken.
1: Jay Williams, dat na voorzanger.
0: Ja, en soort pokoe mij kan vinden. Maakt niet uit, soort wang?
1: A bekende wang. You saba bekende want to want you must aben minima konenta bu.
0: Let's minima fin notif den ya no no kande mina tout sen bu en.
1: Okay.
0: No, me she won met let's jam a mina sabef na ding. Go tesi efef na wang. Nee, it's not the scotori.
1: No. The man's been the tapu stacks too.
0: Okay.
1: The man made the tapa stacks label and ma J. Jerry Williams, dat beda voorzanger voor de man.
0: Ja, luisteraars, als u thuis zit, je na pokoman, je verzamelt toe, je want takip chip pokutori na unu, dan mag dat hoor. J. Jerry Williams.
1: Gary Williams. Amanat dede, wacht die.
0: Wat een leuk one voor poko. Na zo lees hoe een achtergrond je lukt alsof is
1: nee,
0: je lees hoes.
1: Mie lees hoes en daarom mino op next naar YouTube eigenlijk. Omdat mi wani if mi fu poku mi moest abatasbare in mi anu.
0: Mm-hmm.
1: Dus laatst mis en volgens mij de meeste van de disc jockey boys know, de jongeren. De man is gewoon aan CD moro serifito. Je neemt toch?
0: Nee, de ben ik ook aan een stick nou.
1: De man is ook aan een stick.
0: Ja, klopt.
1: Ik begrijp een apparaat zijn, alles aan
0: de
1: nini.
0: Ja, de man laf me laatst. Nou, we gaan mijn koffer aan een CD.
1: Dat is mijn praxperi.
0: De man laf me, man. DJ Pek aan een Royce. De man, hey. De man kan een koffer in jou.
1: De man is ook aan een king computer, alles aan de nini. Alles aan de nini, zo de man draaien poko. Fosfos, hoe daar een biggie show. Ja. De kijk, spot voor show, biggie kisa ga plat nini.
0: True. Maar ook toch. De man ook aan een toestek.
1: Toestek. Dan man klaar. Alles aan de nini.
0: Klaar. En een moderne ding.
1: Na moderne ding.
0: Mi loop hoor aan.
1: Mi loop atasbaar.
0: Ja.
1: Mi wana CD of a plaat moest den mi anu.
0: Klopt. Mi fenomen een poko voor John Gary Williams. Kom.
1: Later ago solo.
0: Ja. Maar.

0: een bekende poos aan Sernaans, maar lopdans den tap. Hoe wacht die molukken even?
1: En tussendoor werd ik opgebeld. Tussendoor werd ik opgebeld om te vragen naar entree voor Kwaku Bigismade. Mensen willen dat weten. De Wangotu. Maar dan, als er iemand er meer van af weet, dan kunt u dat even doorgeven tussendoor aan ons. We tak Pokutori no, maar u mag het even hebben over Kwaku, if you want. De muziekverzamelaars, Mansa Sap over Poku, dames en heren. U kunt natuurlijk ook meedoen. Artiesten zijn Saptake, Denmoro of juist Kong, Tapaveld, Baka. Want dat gebeurt ook, hè. Sommigen gaan weg en komen terug. Tapaveld, mooie muziek van vroeger waarvan u zegt van dat hoor ik niet genoeg van op de radio. Kunnen we bespreekbaar maken. Henk de bezig heeft voorbereid een Poku-programma Bakadon, Memory Lane-achtige story met artiesten. Maar je moet er tijd voor hebben. En de laatste tijd, wat lof unune abting. Want je hebt het al druk genoeg in de ochtenduren, meneer Henk. Mm-hmm. De maten zei dit jaar.
0: Nee, maar als je mijn maten is doen te laat net in morgen. Ik begrijp. Heeft mijn brokken die je ja, hebt kiesisreven. Mm-hmm. Dus, maar ja, tegen de 10 uur zo. Luku, wat lof den programma ubeteken maar op. En mijn abden tekst eten. Wat lof unubetek op. En... Wallo, ik ben kan herhalen.
1: We herhalen want toet op internet.
0: I need someone, non bekende poku voor den boy toe.
1: Mad Lads.
0: The Mad Lads, aye. Maar abekon.
1: I need someone.
0: You're my inspiration for us, me apoku neng.
1: Okay.
0: Sade sanas me dry, sade me dance furu.
1: You're my inspiration.
0: Baby.
1: Nee,
0: je kent het, man. Je kent het. Maar,
1: ik moet het horen op een gegeven moment.
0: Nee, maar... Of I want someone.
1: Ah, volgens mij dat niet sabia.
0: I want someone. I want someone. We doen een tof groep na William Bell ontdekte, man. Dat William Bell tjade man go naar Stax.
1: Oké.
0: Dus...
1: Laatst mis door mij Arke je vertellen ons aan over Royce.
0: Ja, amana na cultuur, man. Amana wonder doctor, ja. Amana wonder doctor. Dus, non spiritueel, brada. Maar, isabi tu, sinds dat pisten voor Sernang, die amame populair na de I never leave you lonely.
1: Yeah.
0: Dus, zo is je praktijk dat je een spirituele wereld eigenlijk. Amana interessant. Is dat zomaar bij Poku voor Royce Ifuru?
1: Is zo, man.
0: Buscondres, man.
1: Oké.
0: Okay. De meeste Royce Poku na smasang moto in het binnenland, na de maat, ik kom bij Royce. Zo'n mijn accident, man. Ja? Oeloba, man. Later misschien een foto, met tak, oh ja, voor Royce. Misschien maar weer alle soort, ik kan sa, weet je wel, en zo zijn dat.
1: Een soort foto uit dan?
0: Maar eigenlijk naar New York en. En ik heb een produceren aan mijn eerste Burt Burns.
1: Oké.
0: Okay. En ik ben de producer van Bobby Harris, de man dat die mister succes. Maar dat man ik heb later aan mijn doen. Ik is aan niet. En ik ben een groep toe Mark Four.
1: Ja.
0: Ik heb een boy dat toch. Mark Four en zo.
1: Go look at that Matt Letts, John. I want someone.
0: Aye. Ja, meer.
1: 65 goede jaar.
0: Ja.

0: John Gary Williams, dus hij is overleden vorige maand. Amankon Dede. En ze hebben niet veel gemaakt. Ik denk dat ze een stuk of 3-4 albums hebben uitgebracht. En op, via Stax. Ja, Stax. En Sam belangrijk toe. Want Biggie. Ja, lukken soms die abden. Biggie Pokumang zijn weinig smasabi.
1: Oké.
0: Maar Jimmy, Amman Ben de Wang. En alleen vanwege dus een muziektalent. Maar ook voor. Lek Libisma. Hij was een geliefd persoon. Dat was meneer Eddie Braaf.
1: Oké.
0: Okay. En meneer
1: Eddie Braaf.
0: Ja, en meneer Eddie Braaf binnen saxofoon. Mm. En een saxofonist. En een plein voor sound. Dus nu maak ik zo'n informatie van. Een plein Caribisch Big Band onder leiding van Stan Locken. En een plein toe in Damsco United Brass Band. En dus een plein voor verrassend ook toe.
1: Mooi, net nu ben ik aan het lijn. Ik ben zoeken een poko toe, maar ik druk een verkeerde knop, dan ik druk aan mijn weg. Maar ik kan wel komen bij elkaar. Ik ben aan vraag ook toe over een artiest.
0: Oké.
1: Boris, ik weet toe in een brada voor Babyface.
0: Ja, ja. En Emmons.
1: Emmons, ja.
0: Emmons, Abiggie Brada.
1: Abiggie Brada, Gwe, Melvin Edmonds.
0: Ja.
1: Die is de bezingie en dat is wel een mooi
0: plek. Ja, man.
1: Zo mooi,
0: ja.
1: We gaan even luisteren naar After 7.
0: Ja.
1: Ready or not?
0: Ja.

0: Ja, mogen zijn ziel in vrede rusten. Heeft mooie muziek gemaakt, deze groep. After Seven. Branafu Babyface, Kenneth Edmonds. Die is na Abigyuan Nodemoro. En een groep de etemeren, maar zonder Asanga en zo'n tik over en zo'n tik impressie, Abra. Ja. In een groep. Maar ik dacht, trouwens, ik moest daar gewoon voor de Soul Clan, is dat hier?
1: Ja.
0: Samsa?
1: Nee, nee, nee, nee. In een karanen schreef ze even.
0: Maar Samsa dan?
1: Jong, nou, gevaarlijk schandalig, dan maak ik er maar een schreef. Maar rustig mij naar Tori dat hij. Want ik heb het, ik ben karta Tori dat aan begin jaren 80. Ben met name Bobby Womack. Was er nou een tijdje? Wat heb ik nu al hier aan dat terugschrijven? Nog aan in dat terugschrijven. Vind ik schandalig.
0: Maar zo kan na drie maanden jouw tekst bij die niet zomaar morgen?
1: De man had kon omdat Trama no bij Wani, auto's redding gue, auto's redding bedank. Ik begrijp. Want begin die planning bij Mickey, auto's redding met de Nini. Ik begrijp. Maar als aan het begin van de trobi.
0: Wat dan weet je wat ik ga
1: doen? Wat ik ga doen. En daarop is hij dus van een producer naar de man voor de radio. Dus een racistisch gedrag voor de man. Zijn de tenou eten. En wat lof de blakke brada die we zingen voor zien. Wat los maar denk dat de man kon goed doen of de man met money. De man ben jong en de man go make a poko. De man vier boom. De man vind oma. Ik verstaan. Den platte basen nak de man auto, on dier auto, maar verder.
0: Dier crossi,
1: maar dan later, de mij kon ouro aten kon moro minder, dan de mij kan aden tora doro, tak de man oji de man moni.
0: Zo, de mij trek af, dat meer de man, betrek af, dus de mij baan mooi crossi die aan een mooi auto, maar de mij poere uit die salaris.
1: De mij send de man, maar lof de man na eigenschap, omdat de man op een leri go om na een money.
0: Dat is waar.
1: De man op een abba ontwikkelen dat hij dus telemaan kies aan money. We zijn na een onsref jaso. If you begin praxeri tak, if me ben do dat hij die kompas aan Holland. De meeste van het taki, me be bij wan osso jam.
0: Ja, ja, klopt.
1: Want abbe makkelijk voor bij wan osso jam. Maar no be denki, wala, maar lebe praxer tak, we kon, we me kom, chin chaka chaka.
0: Dog, we baka. No time fast jaso.
1: Dus, je ziet een jongen, dus alle den zijn dat kon ter sprake. De man kies de man, en wat lof de man be loba singe, de man be luku, sang den trasani.
0: Klopt.
1: En wel of de platenbas aan of tak je surfing aan een bepaalde groep, maar het is een feit. Bij de Jew.
0: True. Jew naar Torku. Ja, Torku bij die. Naar Poco Business toe.
1: En Ertegu naar de.
0: Ja.
1: Dus naar mijn Brara, de man bij de Atlantic.
0: Klopt.
1: Ik begrijp.
0: Maar de boy van nou. En de dames
1: no?
0: Van nou. De Beyoncé.
1: De man is met grap.
0: Jay-Z.
1: De man is met grap.
0: De man is net scherp nou.
1: De man scherp, maar je hebt social media nou. En je hebt law. Streaming site per money en kom binnen. Maar vroeger ging het alleen maar om dus via de platenverkoop en live optreden.
0: Precies. En dus nu hebben ze toch een voordeel. Hè?
1: Ja, maar
0: ja, maar een voordeel. Want als streaming via de YouTube-kanaal, de kanaal, ik vast aan ding. Spotify. Daar ben je mee verdiend.
1: Ja, daar ben je mee verdiend. En de man kan stellen de eisen aan de Wani.
0: Precies.
1: En de mee kiezen.
0: Ja, u bent erin. Welkom.
2: Hi, naam is Erik, ik ben daar zo even wat.
0: Klopt.
2: Ik ben over een baby Yui, maar ik ben koffer van Pogufu, the case is gonna come.
1: Ja, voor Sam Cook, ja, baby Yui.
2: Ja, maar ik ben jong, maar ik was stil, zat nooit morgen met Erik.
1: Ja, maar bouw een aparte sting.
2: Ja, precies.
1: Baby, UA, a change is gonna come, maar zingen. Wat lange versie, hoe ben draaien voor dat er naam?
2: Ja, wat lange versie.
1: Maar hoe ben draaien helemaal, omdat dat ben lange. Maar ben lang, maar ben dan psychedelic-achtige. Dus hoe ben kort aan man te onbepaalde pissie, taman draai, dan ben je zo'n trappen gegaan.
0: Ah, jongen, dat dan ben je een drummer?
1: Maar ben de drummer toe. Maar ben de drummer toe. Lek Buddy Miles, hè?
0: Ja, ja.
2: Samen de.
0: Maar je bent Obama dat nou?
2: Ik ben Obama, gevaarlijk jongen, maar dat is met jou. Want ik ben de poko dat ineren, de poko dat moro.
1: Ja, maar zing een poko dat
0: moro.
2: Na eja.
3: In a little tent.
2: Abu Bra, thank you.
0: Okay. Thank you, Gibedra. Thanks. Aye.

0: Oké, maar als je die ziet, tien zo. 9 minuut 21 en de DJ's, hoe voelt hij bij Chatein, hè, Kitaki?
1: Hoe bij Chatein, ai. Hoe bij Chatein, want al langer en een pisteng. Desmond, ik ben zo vader bij dansen, want in een bas moron in een amabe taki. Weet je wel. Dus dan hoe ben ik content dat na pisteng, ja, pisteng, dat we dansen. Aan de Wakenstraat, we hebben een draaifuru. Adrianestraat. Toen ben ik begin pas, we tak begin pas story. Weet je, maar later, die me gaan op vakantie neem. Kon je, ze heeft zat toen aan daarop. Nee, maar dat waren mooie tijden. Ja, ik heb er geen spijt van, ja. Ik heb er, maar wel niet sabi taking. Want los maar zei goed, ik pak aan YouTube, binnenkort Akaba.
0: Oh?
1: Binnenkort Akaba.
0: Waarom? Vertel je. Zo op zo.
1: De artiesten, dus dat je teka poko dat je draaien. De man, dus a federatief de man, de man want money now.
0: Oh.
1: De man want money. De man want money. De man ziet dat de producties voor de man in gebruik, maar ze worden er zelf niet wijzer van.
0: Dat is waar, zo lees je. Zie om een likes, de, om
1: ja.
0: Een miljoen,
1: ja, precies.
0: Zo de man is een euro, jongen, ja. Voor de likes.
1: Ja.
0: De man verdienen, ja, ja, inderdaad.
1: De man is de man, maar last hebben in Koranti Baka, dus wan kruto tori, de aan de gang en asanati op invloed wereldwijd. Dus dat de man kan ook pokoe moren zomaar zo.
0: Oké.
1: Naar YouTube.
0: Maar goed, ik denk de man die bereid voor pay toe. Of had van nodig dat ik een paar 50 cent, 1 euro.
1: Ja.
0: Voor te kwam pokoe.
1: Ja.
0: Moet
1: ja.
0: Kunnen. De artiesten kiezen om tien blauw.
1: Maar mijn vent.
0: Of de chief ding, de man zijn de moren.
1: Ja, en ook toen in Sernang, jong, ja. Zij zingen in Sernang. De mij pot den pokoe op YouTube. Ja. Weet je wel. En look hoe abobondje de man toe.
0: True. Wat artiest Sammy vindt dat ik nog kies genoeg bekendheid, maar ik wil ook persoonlijk van bij zingen naar James Carr. Van elkaar, ik ben gewoon special fan toch?
1: Ik ben gewoon special fan. Ik ben gewoon special fan, maar ik ben zo complex. Terwijl ik ben schamelijk van minderwaardigheidscomplex, Weet je, dus hij leidde ook een teruggetrokken leven, ja.
0: Maar later Soppie.
1: Tede, Soppie en dus de mij vermoeden dat drugs. Maar amam bij de moederskindje toe. Amam bij tanang en ma. Later de Ingrisman go zoeken toch?
0: Ja.
1: De man go zoeken jaren 90 volgens mij of begin voor 2000. De man go zoeken man, dan de man tjara man, de man meka man sing want of den poko abraan wan cd.
0: Maar we willen ook als expressie
1: ja.
0: Een gevoel zou hebben pot in
1: de pook. Maar man ook kies aan waarderen. Nee. Ik zou hem alleen pikken kiezen. Ik begrijp. Omdat hij de producer van man toe.
0: Dat heeft een rol.
1: Dat heeft een rol. En een label. Een label dat hij Chowan Law, Spencer Wiggins, de man dat hij Goldwalks label.
0: Ja.
1: Die hebben op die ovations. Ik ben op de man dat hij een label dat hij. Maar. A label dat hij de mannen promoot en boom.
0: Wou Arkie James Carr eventjes tot bijna besluit. En trouwikie wou go door op je hengt. Dat ik wat over een klein.

0: No More. James Caan heeft voor die gezongen. En volgens mij Piet Veerman, de Cats, zingen ook wel eens toe.
1: Zingen toe, maar nu me grap aan boy dat jaren. Onderschat aan boy dat hij.
0: De boy had bij Arke, dat is zo.
1: Boy dat hij, Piet Veerman.
0: Ja.
1: Eigenlijk had boy had geboren in een verkeerde huid.
0: Zo.
1: Hij moest Arke pokoe van man dat hij. Samen, dus man bij zingen, man bij loba soul.
0: Ja.
1: Maar man bij de handje de voorste in Sernan toe. De man dan bijna toe drie moe in Sernan.
0: Oh, de Cats.
1: De
0: dat is die baby's daar bij volgens mij.
1: No, maar de man bij na pisten voor hippies toch. De man bij wakka strati gewoon.
0: Oké.
1: Okay. De man bij wakka strati, de man bij een probleem naar de management. Dat de man retour ticket no ben de, dat de man money ben kon ba alleen zo so. Dat de man dan bijna toe drie moe in Sernan. Ja, de Cats.
0: Ja, maar Piet Veerman, me kwam toen mooi poko. Je era soul in de
1: soul.
0: Dus je ziet dat ik de herkende, maar bij Arki den soul Sanders.
1: Ai, vooral aboy dat hij. Aboy dat hij. En aboy san, abasan dat sterk toe. Maar een man is in de soul poko, maar in de Hollandstalig, Vlaamstalig, na aboy fu kluso.
0: Oh ja, van een baka? Wie vindt hem in de man contapen en toe?
1: Anno Peters.
0: Nee, minus op zomaar.
1: Minus maar katapen en twee.
0: Oké. Luisteraars, maar volgende week hebben we besloten, Henk, dat je ja, naar Vrij Juru.
1: Ja.
0: Dan gaan we dieper op zaken in. P.O. Tak, de vader artiesten, ben ik mooi. Maar ook door de verdrietige periodes. Dus de trobies ook onder elkaar. Mm. Mandi's en vriendschappen. Auditories gaan we bespreken volgende week zaterdag in een extra soul bijdrage voor Henk, Saruku en Misa Deja voor ondersteun waar nodig. Henk, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer.
1: Oké.
0: Arie,
1: fijne weekend. Oei.
0: Luisteraars, u gaat nu luisteren naar Ayo. Dat zijn de jongeren op internet. Ze gaan door tot 4 uur. Ik zie dat ze camera's hebben ingesteld hier. De maat heeft ook een beeld en geluid tegelijk. Dus u, gaat, u mag gaan kijken op een website voor Mart. Maar ook op ayo.com. Odie.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. In moeilijke tijden en geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om nogmaals een woord van bemoediging te geven. Een levensverhaal aan u te laten horen. En aan het eind van dit programma zullen we dit speciale gebed opzeggen in uw voordeel. En ik wil eventjes weer naar voren halen. Gisteren was er iets heel speciaals. Gisteren hadden wij Moederdag. Alle zegens naar alle moeders die aan het luisteren zijn. Dat God jullie zegen. Jullie de vrede, de kracht geeft. En gisteren zeiden we ook tegen de mensen, vooral tegen de moeders. Ik weet niet als jullie het weten of het misschien al hebben gehoord, maar jullie zijn heel speciaal. En soms kunnen we dat niet zien, omdat wij soms zoveel dingen meemaken. Waardoor wij niet. Dat al die speciaalheid en die capaciteit dat God al ons heeft gegeven, of u als vrouw al heeft gegeven, wordt bedekt met zoveel andere dingen, waardoor er geen geduld meer is. Dingen worden niet meer ingezien. En de dingen gaan niet meer zo lekker. Hè? Dus, en soms weten wij niet wat wij moeten doen. Soms denkt u aan, wat moet ik doen? Ik begrijp niet, ik begrijp mijn zoon niet, ik begrijp mijn dochter niet goed. Mijn gezin begrijp ik niet goed. Nou, probeer te kijken verder dan dat probleem alleen. Wanneer wij God betrekken in zulke strijden, dan laat hij ons zien precies wat wij moeten doen om dat probleem op te lossen. Ja. U weet, hoe kan ik dat zeggen? De moeders hebben zo'n instinct. Zij kunnen al zien als het niet goed gaat met de kinderen. Toch, moeders? Jullie hebben dat, hè? Die specialiteit om dat te kunnen zien. Soms praat ik met mijn moeder en alleen maar aan mijn stem kan ze al horen dat er al iets is. Hè? Omdat zij hebben deze. Deze datgene speciaal dat God al aan hebben gegeven. Dus als u al kan aanvoelen bepaalde dingen, moet u nagaan dat het begrijpen komt ook vanzelf. Alleen soms wordt het bedekt met vele andere problemen. Hè. Daarom hebben we ook het geloof om onze problemen tot God te brengen. En hij die de begeleiding daaraan geeft. Dus nogmaals, moeders. Pas maar, vandaag is geen moederdag. Nee, eigenlijk moet moederdag zijn elke dag. Hè? De waardering voor de moeder. Maar natuurlijk, soms komt er heel veel dingen. En dat is ook. Maar soms ga ik ook eventjes daarover praten, want het is vrij belangrijk. Soms maken wij dingen mee. En de moeder zelf komt in een bepaalde situatie met de kinderen. Waar uiteindelijk moet de vergeving komen. Maar de kinderen vergeven de moeder niet. Of de moeder vergeeft de kinderen niet van wat ze hebben gedaan. Of De moeder vergeeft zichzelf niet van wat er is gebeurd. En wij moeten begrijpen dat de vergeving is een belangrijk onderdeel. Niet alleen maar voor de anderen, maar ook voor onszelf. En vooral als wij heel verdrietig zijn geworden door dat, moeten wij begrijpen van hoe kan ik die situatie veranderen? Hoe kan ik zorgen dat dat niet meer zal gebeuren? Maar dat is moeilijk om daar naartoe te kijken als ik simpelweg blijf dragen. Het wordt mijn innerlijke gezondheid gaat dan niet goed, omdat het is dan een open wond die mij constant pijn doet. En soms laten we ook niet toe dat God deze wond sluit. Maar zometeen gaan we ook daarvoor bidden dat God u helpt. U die heeft dingen meegemaakt en u zei, pastoor, ik vergeef. Nee, ik denk niet dat ik ga vergeven. Maar het punt is, als het is net als een infectie. Een innerlijke infectie dat als u niet vergeef, dan dat die infectie blijft groeien. En u bent diegene die daaronder leidt. En wat ik gisteren was aan het uitleggen in de dienst van 10 uur daar aan de Borneestraat 40, gisteren bij Moederdag, was als volgt dat, dus stelt u eens voor, u heeft een lichamelijke infectie. Als dat de infectie niet wordt opgelost, het kan leiden tot een extreme situatie waar daar zelfs een amputatie zou komen. Een lichamelijke amputatie van een lichaamsdeel wegens bepaalde problemen. Maar ik denk dat u wel mij begrijpt. En als dat is een innerlijke, een geestelijke, een innerlijke infectie, omdat de haat en de wrok dat doet, dan leidt het ook tot interne amputaties. Van wat? Het kwaad, die infectie kan de liefde amputeren. Kan de blijdschap amputeren. Kan datgene weghalen dat er altijd was, maar hij het weghaalt. Omdat die infectie, die haat, die wrok, die boosheid, die frustratie, die blijft daar. En vele mensen, helaas, hebben een slechte band met hun kinderen of hun kinderen met hun ouders, omdat dat infectie daar is, die boosheid is daar, die frustratie is daar. En alles wat zij doen is gewoon niet goed. Dus de persoon begrijpt niet, waarom word ik elke keer boos naar mijn kinderen? Of waarom word ik altijd boos? Alles wat mijn moeder doet of wat mijn ouders doen is een irritatie. Ja, omdat er is daar iets in het hart, in het binnenste, dat moet weggehaald worden. En misschien bent u dit nu aan het horen en het doet u iets. Ja, ik zit nu aan een wond dat daar is, maar dat laat zien dat dat moet genezen worden. En heeft u daarbij hulp nodig? Alsjeblieft, laat ons weten, want wij willen u heel graag helpen hiermee, hierin ondersteunen, zodat u vrij zal worden, genezen zal worden. Maar wij kunnen dat niet forceren. U moet het toelaten. U moet dat toelaten. U moet zeggen van oké, ik wil dat God mij zal aanraken. God gaat niet forceren om aan uw wond te zitten. God gaat niet doen. Je weet toch, wanneer een kind niet wilt, heeft een probleem of een pijn en wilt niet laten kijken, dat wij het kind half vasthouden, forceren en daarna om te behandelen. Nee, God gaat dat niet doen. God, hij is vader, maar hij wil dat u naar hem toe komt en zegt, heren, dit is het. En hij kan dan ons aanraken. Heeft u daarbij hulp nodig? Laat ons weten. Stuur ons een bericht. Misschien wilt u met iemand daarover praten. Misschien zegt u, nee, pastoor, er is een te grote frustratie. Te grote frustratie hierop. Maar kijk wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, en gisteren lazen wij dit ook in de kerk, en zegt zo, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Dus hier praat over deze innerlijke gezondheid, die ook effect heeft op de fysieke gezondheid, dat heel belangrijk is. Dus stuur ons een bericht. Ik ga een hele mooie lied draaien nu. En na dit lied komen we terug. Maar wilt u een bericht? Heeft u hulp nodig in gebed? Laat ons weten. Wij willen u graag ondersteunen. U kunt een bericht sturen naar 0682906638. Of misschien is het iemand die gebed nodig heeft. Laat het ons weten. En naar 0682906638. En het was zo mooi ook om gisteren zo diverse moeders te ontvangen gisteren in de kerk. Die dit gebed hebben gekregen. Die één konden zijn. Zelfs ik heb weer een hele goede vriendin gezien daar. Een speciale vriendin die ook erbij was. Die deze zegen hebben gekregen. Zo blij om haar te zien. Om andere mensen te zien. Die komen samen met hun familie om de zegen van God te ontvangen. En u kunt ook deze zegen ontvangen. Alleen natuurlijk de stap is van u. Luister naar dit hele mooie lied en we komen zo terug.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Ik wil u deze getuigenis, deze levensverhaal laten horen. En misschien heeft u hem al gehoord, maar zij praat over de vergeving. En misschien zei de persoon op een maandagochtend een nieuwe week. Pastor Rijn, u praat over de vergeving. Juist zodat uw week goed zal beginnen. Want hoe kunt u doorgaan dagelijks, nog een dag, nog een week. En bewaren datgene dat niet goed is. U kunt uzelf voorstellen. Stelt u eens voor, u bent aan het afwassen. U gebruikt de spons om het schoon te maken. Daarna maakt u die spons niet schoon. Dus dat betekent dat de viezigheid van wat alles heeft afgewassen op de spons bleef. Maar u maakt die spons niet alleen vandaag niet schoon, morgen niet, een week niet. Wat gaat er gebeuren? Nou, er gaat heel veel bacteriën en schimmels komen op die spons. En u moet begrijpen dat ons hart is net als die spons. Als wij het niet schoonmaken, dan komen er schimmels. Dan komen er bepaalde dingen die niet goed zijn. En die schimmels die maken ons ziek. En niet alleen maar dat. Hè? Maar stelt u eens voor, als u dat spons niet schoonmaakt voor 3 maanden, voor 6 maanden. Dat spons gaat al beginnen te lopen van zoveel schimmel. Als u begrijpt wat u bedoelt. Dus wanneer we praten over de vergeving, dan praten wij eigenlijk over onszelf. Onszelf schoonmaken, zodat wij door kunnen gaan. En als u door wilt gaan, is vergeving belangrijk. Maar u weet niet wat de persoon heeft gedaan. Klopt, maar soms herinnert die ander dat nog ineens. En u bent degene die altijd geïrriteerd blijft, boos blijft, teleurgesteld. En dat is niet wat goed is. Luister naar dit verhaal en we komen zo meteen terug. Daarna komen we gelijk terug met het gebed, zodat God u deze versterking komt geven. Dus wilt u uw glas water voorbereiden, dan kunt u dat alvast doen. En we gaan God vragen voor deze nieuwe kracht voor vandaag.
2: Wie was Fabienne eerst voordat ik haar kwam en wie is zij vandaag?
3: Ja, ik was geen makkelijk persoon. Ik vocht op school. Ja, heel erg. Maar dat kwam door agressiviteit die ik mijn binnenste had. Door wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Ik kom vanuit Brazilië vandaan en daar was het absoluut niet makkelijk om thuis te leven met een broer die agressief was. Een broer die ook andere dingen heeft gedaan. Een vader die alcoholist was. Maar Godzijdank gaf mijn vader zijn leven aan God. Ik kende de universele kerk al. En ik kwam naar Nederland. Maar je komt naar een land waar je de taal niet spreekt. Je hebt geen vrienden. Wat ga je doen? Je gaat... Ja, ik heb echt van alles en nog wat gedaan. Leidseplein was de place to be voor Fabiana. Daar was ik dus op zaterdag ging ik erheen en zondag kwam ik dan terug. Ik zei tegen mijn moeder, ik ga bij een vriendin logeren en dat deed ik niet. Toen dat ze dat ontdekte. Dus dat geen makkelijk persoon. Ik moest vergeven, ik moest mijn broer vergeven. Vooral mijn broer moest ik vergeven. En dat leerde ik hier in de kerk. Pastoor zei tegen mij van je moet je broer vergeven. Toen dacht ik, ja, u weet niet wat u zegt. Totdat ik begreep waarom ik moest vergeven. En omdat het voor mij was. Hè, het was voor mijn eigen leven. En toen deed ik dat. Dat heb ik allemaal hier geleerd om te vergeven. Ik begon mijn moeder ook te begrijpen. Maar dat zijn dingen die ik hier heb geleerd. Ik heb haar niet gevraagd waarom dit, waarom dat. God heeft mij laten begrijpen waarom ik zoveel dingen heb meegemaakt in het leven. En Godzijdank, door de dingen die ik heb meegemaakt vandaag de dag, kan ik andere mensen ook daarmee zegenen. Want wat ik in de jeugd heb meegemaakt om te leven met een vader die alcoholist is en met een broer die je misbruikt en weet ik veel wat nog meer, is niet makkelijk. En alleen God kan een persoon zo herstellen.
2: Ja, en wie ben je vandaag?
3: Vandaag de dag, dat agressieve persoon ben ik absoluut niet meer.
2: Godzijdank, hè?
3: Helemaal niet meer. Een rustig persoon. Ik buiten aan mijn familie. Laatst was ik bij mijn familie. En ze zeggen tegen me, ja, je bent niet meer die persoon die je was. Dus die verandering is er.
2: Ja. Wat was beter? Die periode of wat je nu aan het leven bent met God?
3: Nee, wat ik nu heb met God. Kijk, ik moest mijn ID vervalsen om ergens binnen te komen. Ik rookte, ik dronk. Ik weet niet of mijn moeder dat allemaal weet, maar dat is wel dingen die ik deed.
2: Zijn niet meer zo.
3: Nee, dat zijn wel dingen die ik deed. Ik kon absoluut niet met mijn moeder opschieten. Nee, zij is hier als voorbeeld. Ik kon niet met haar opschieten. En vandaag de dag is dat absoluut niet zo. Elke dag bel ik mijn moeder om te weten hoe het met haar gaat. 10.000 keer beter met God.
2: Ja, ja. Goed.
1: U ziet hier dat zelfs de vergeving zorgde voor een betere band. En wanneer wij een hersteld huis hebben, is dat heel kostbaar. En wij dienen dat in de gaten te houden. We gaan nu ons voorbereiden voor het gebed. En ik geloof dat God u deze kracht gaat geven om door te kunnen gaan. Laten wij ons dan voorbereiden voor het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, samen met alle luisteraars wil ik u dit speciaal gebed presenteren, Heere, omdat, ondanks wij niet zoveel hierover hebben gesproken, zoals gisteren in de dienst, maar simpelweg hopelijk dat wij tenminste één persoon kunnen helpen hiermee, omdat mij hier het niet vergeven doet zoveel. En het doet zoveel pijn. En het brengt zoveel schade met zich mee. En soms heeft deze persoon iets meegemaakt. En wij keuren niet eens goed. Maar het gaat niet eens om het goedkeuren van wat de persoon heeft meegemaakt. Maar wij die beslissen om iets vast te houden. Dat ons niet goed doet. Dat ons kwetst. Dat ons pijn doet, teleurgesteld. En door de teleurstelling. En misschien, mijn Heer, is het niet alleen maar het de ander vergeven, maar misschien ook zichzelf. Misschien kan deze persoon, deze moeder, zichzelf niet vergeven van wat er gebeurd is. Maar u zegt in uw woord, één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter mij ligt en kijkende voor mij. Heer, help deze persoon om naar voren te kijken, om los te laten, om te zorgen dat u deze pijn, deze open wond mij kan aanraken om schoon te maken, zodat het kan genezen. Zodat deze persoon vrij kan zijn. Heer, maak deze persoon vrij. Maakt niet uit waar deze persoon is. En misschien heeft deze onderwerp niet eens deze persoon echt aangeraakt. Maar mijn Heer, wij zijn mensen, wij maken elke dag dingen mee. Tenminste, als deze persoon iets heeft geleerd hiervan. En dat dit persoon dit kon bewaren. Maar zegen de dag van deze persoon. Zegen onze dag. Zegen deze week. Deze nieuwe week. Dat het een positieve week zal zijn. Ik weet dat er, mijn Heer, strijden zullen zijn. Moeilijkheden zullen zijn. Maar dat wij zullen herinneren. Datgene van wat u kan doen. Met ons. Breng deze vrede. Breng deze kracht. Zegen het water. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water. Waar deze persoon ook ligt. Misschien ligt deze persoon in het ziekenhuis. Misschien zit deze persoon in een verzorgingstehuis. Misschien is thuis. Of onderweg naar werk. Daar waar deze persoon is. Daar komt uw zegen. En uw vrede blijft met deze persoon. Geef deze persoon deze kracht. En deze overwinning. In de naam van de Heer Jezus Christus. Wees gezegend. Uw water is gezegend. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink met geloof. Heel goed, mijn vriend en vriendin. En ik geloof dat God u heeft gezegend. Wij hebben dit vastgesteld. Dat God u deze vrede zal geven. Maar het is nog vroeg in de ochtend. Maar laat niet toe dat een probleem, een situatie, de vrede van God zal bedekken. Hè? Maar dat juist deze vrede u kunt brengen naar uw werk, naar uw kinderen, naar uw familie en daarmee door. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Zometeen zal onze grote vriend Julio het overnemen hier van ons programma. Blijf zeker luisteren. En morgen zullen wij hier weer terug zijn naar het nieuws van 7 uur. Met nog een gebed, nog een levensverhaal en een woord van bemoediging. Heeft u meer informatie nodig, dan kunt u een bericht sturen naar 06-8290-6638. En wij zullen u helpen. En voor meer informatie kunt u ook gaan naar ukgr.nl. En we zijn dan gevestigd aan de Borneostraat nummer 40. Dat God u zegene. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En ik wens iedereen een gezegende morgen.

The goodness of God. Goedemorgen. Het is weer maandag. Maandag 11 mei. Start met Mart. En ik ben uw gastheer Julio tot 9 uur. Goedemorgen. Fijn dat u wakker bent. Fijn dat u luistert. Pastor Eddie, bedankt voor de zegeningen voor deze dag en deze week. En we gaan kijken wat de week brengt. Fijn dat u luistert. En u kent mijn programma, hè? We gaan nu gewoon wat muziek draaien om u heerlijk wakker te laten worden. Het is mooi weer. De zon schijnt. Het is een beetje, wat was het, 14 graden. Maar zoals we zeggen, is goed toeven hier in Amsterdam. Fijn weer. Mooi. Droog. En kom je bed uit. Geniet van de dag.

Manting. Goedemorgen aan alle stille luisteraars, de vaste luisteraars. Lisette Zwedo, goedemorgen. Monique Zwedo. Glynis McIntosh, jullie zijn afgestemd. En volgens mij zijn de laatste bijna allemaal onderweg naar hun werk. Hey, geniet en enjoy. En werk ze. Alleen soort van dat die. Ik zit ook aan het werk, maar ik heb iets meer plezier, denk ik. Beetje opvrolijken. Kogwe. Nuspang yu ede. Alles komt goed. Naks kaseko loko. Laten we swingen deze ochtend. Goedemorgen, stad met Mart hier in Amsterdam.

Goedemorgen, Gino, Mr. Lion. Kenneth, goedemorgen vanuit Almere. Misap takwe erki. Broeder Kreton, hoe

Aouma na kapitein toch, achter elke sterke man of een grote man. Nou, anders zeggen ze het. Dan staat in ieder geval een sterke vrouw. Gisteren moederdag, ik hoop dat u van de dag hebt genoten. Dat u in de bloemetjes bent gezet. En een moeder is ook zo belangrijk, hè. Vooral, if you know up more, toch. Maar waardering, tade, alsjeblieft. Ik hoop dat u genoten hebt. En weet je wat ik ga doen? Ik ga nu... of straks zal ik gaan kijken wat zijn de actualiteiten, maar... speciaal voor de moeders. Ga ik vanaf nu alleen maar moeders pokoe draaien. Koluko, we gaan beginnen met Brian.

gisteren mama deed. En ik heb begrepen dat hij een vaste prik, hè. Hij zegt, hij is niet te boeken op moederdag. Ik hoorde hem in de uitzending bij Apinti. Dat hij zegt, ik ben er alleen voor de Surinamers. En hij heeft een prachtige show daar weggegeven. Prachtig nummer, prachtig vertolk. Maar dat nummer is geschreven door Motegi, dadelijk. En Minaman Kontapamaning. Ai, ik ga je straks schrijven. Maar wel heel mooi vertolkt. Deze hebben we ook al van mama. Max Neyman.

0: Ja, ook toe den papa Unover
1: Gitti. Wil je de allerleukste dag ooit hebben?
0: Nee, Unover Gitti. Den papa. En we hebben niet zoveel tijd, maar deze moet je ook nog draaien. Julio, jazeker. Boys to Men. And this is dedicated for a mom who gave me birth and loved me so much when I was growing up. We zijn zo dankbaar. Tot 8 uur en 8 uur gaan we. Komt het nieuws? Na het nieuws kunt u inbellen. Wat is uw nieuws? U mag feliciteren. En u mag ook deelnemen. Start met Mart. Ik ben uw gastheer Julio. Hi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: India, China, Pakistan, want toe Afrika konderen like Nigeria, dengo specialiseerden schrijven in na technologie. AI. Die de ADW karden experts, de fenroko na heer grond tapu. E bij oso na grond, ja in Amstelveen na gewoon tutra presi moro in a kondre disi. Tati ook tu we kan do. Go specialiseer u schrijfi in a techniek AI en wasani frede.
3: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
4: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat
1: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
3: Beste marktluisteraars, donateurs, stoomvoetoe en vertrouwelingen. Afgelopen week was in het nieuws dat groente uit Suriname zwaar vergiftig is en dat sommige groentesoorten niet meer in Nederland te verkrijgen zijn, omdat er streng wordt gecontroleerd op pesticides en andere giftige stoffen. Hierbij verzoekt Maart u om dit bericht serieus te nemen. Wees waakzaam, let op uw groenten, neem dit bericht serieus. Dat is de boodschap van Maart vanuit ons hart. Geeft u dit bericht ook door aan uw familie en vrienden in en buiten Suriname, zodat de overheid in Suriname de instanties tot acties over zullen gaan. Wees alert. Utaxo.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, Marta Radio. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Julio.
0: Hey, goedemorgen.
1: Een fijn nieuwe week.
0: Dank je wel.
1: En je spreekt met Marta.
0: Marta, goedemorgen.
1: Ik ben weer in het land.
0: Wat fijn.
1: Ja.
0: En je hebt mazzel, want het weer is beter aan het worden.
1: Wat zei je?
0: Het is beter weer aan het worden.
1: Ja, hier zo, ja.
0: Ja.
1: Waar ik was het ook goed weer, hoor.
0: Nou, vertel.
1: Ik was in Indonesië.
0: Oeh, porofamia, zo in Kangang Murio, heb je lekker gegeten.
1: Nou, niet echt.
0: Nee?
1: Ik vond het eten. Ik ben op drie plekken geweest. In Jakarta, Yogyakarta en Bali.
0: Oké.
1: In Yogyakarta heb ik wel lekker gegeten.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond daar ook leuk. Bali is ook leuk, hoor. Maar het was een mooie vakantie.
0: Mooi.
1: Heel veel culturen gezien.
0: Yeah.
1: En een nieuwe kennis opgedaan.
0: Mm-hmm.
1: Het was een informatieve vakantie voor mij. En ik had ook hoogte- en dieptepunten.
0: Oké. De hoogtepunten zijn altijd belangrijk, toch? En als je genoeg hoogtepunten hebt...
1: Dat ik ziek ben geweest.
0: Adje.
1: Maar de gezondheidszorg daar, top. Ik ben jaloers op.
0: Okay.
1: Hoe snel ze daar zijn. Hoe ze handelen. Alles. Nee, top, top.
0: Oh, mooi.
1: Ik
0: mooi.
1: Heb niets te klagen. En ik zeg tegen mensen... Als je op vakantie gaat, zorg dat je je reisverzekering hebt. En ook je gezondheidsverzekering.
0: Ja.
1: Dan kom je aan je trekken. Je moet wel je geld bij je hebben.
0: Jazeker.
1: Maar ja, ik heb ik heb een fantastische vakantie gehad. Maar ik bel om te feliciteren.
0: Ga je gang.
1: Ik feliciteer een Wonnie Bern die gisteren jarig was.
0: Mm-hmm.
1: Lieve Wonnie, alsnog gefeliciteerd. Goede gezondheid. En ik denk dat je een mooie dag hebt gehad, want het was ook moederdag.
0: Mm-hmm.
1: Je bent dubbel verwend.
0: Mooi, man.
1: God bless. En vandaag is er feest in mijn paleis, want mijn prins, J. Nairu Uiterloo, is vandaag 35 jaar geworden.
0: Dan wang. Hiep,
1: heeft Michimi Klein. Ik heb een fantastische kleinzoon. Ik kan een boek schrijven over al die leuke dingen.
0: Fantastisch.
1: Van hem, maar ik wens hem op de plek waar hij is met zijn moeder nu.
0: Ja.
1: Een fijne verjaardag. Blijf zo voorbeeldig, creatief, liefdevol.
0: Mm-hmm.
1: Je bent een voorbeeld, ook voor mij. En ik ben trots op om te zeggen dat Genairo mijn kleinzoon is. En dat... Zijn moeder Claudia mijn dochter is, want je vormt een kind als ouder.
0: Mm-hmm.
1: En een kind vormt zichzelf niet, het zet het voort.
0: Precies.
1: Dus ik zou zeggen, een fijne verjaardag, Jay. En alle familieleden, je andere oma ook gefeliciteerd met jou, je opa Hedwig en de rest van de familie. Iedereen gefeliciteerd met onze lieve Prins Genairo.
0: Fantastisch.
1: En alle andere jarigen die ik niet heb genoemd, gefeliciteerd. En zieken wordt gauw weer de oude. En een bedroefde heel veel sterkte. En Molusa alleen, Julio.
0: Maar je hebt mooi gesproken. Dank

0: Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
2: Ja. Weet je niet wie het is?
1: Ik hoorde hem heel slecht. Ik ga even kijken hoor. Misschien moet ik iets aan.
2: Goedemorgen, mijn broer.
1: Goedemorgen, zus.
2: Een werkster.
1: Dag Edith. Dag Edith. Edith, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit Delft, goedemorgen.
2: Ja. Blij je stem te horen.
1: Oh, mooi.
2: Goeie uitzending.
1: Dankjewel.
2: Veel heb ik niet te zeggen.
1: Maar ik ben wel benieuwd. Hebben ze je verwend gisteren met moederdag?
2: Jawel, broer. Vooral in de kerk.
1: Oh, mooi.
2: Vooral in de kerk, broer.
1: Oh, mooi.
2: Ik ben ja.
1: Oké, heel fijn.
2: Ja. Ik zal zeggen werk, schat.
1: Dankjewel. Leuk dat je hebt gebeld.
2: En groeten aan alle mijn zus en mijn broer.
1: Oké, zus. Dankjewel.
2: Oké, doei.
1: Hallo. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Tante Loes, goedemorgen.
1: Tante Loes, u bent in de uitzending. Goedemorgen.
2: Ja, tuurlijk. Ik ben blij dat je daar bent, we dus even kunnen praten.
1: Wat leuk.
2: We groeten heel de wereld, want we worden internationaal geluisterd en beluisterd.
1: Mm-hmm.
2: Lieve Marta, gefeliciteerd met je kleinzoon. En je hebt niet verteld, het was met de tijd daar. We praten altijd over eten. Maar niet over het verschil van de tijd. Ik feliciteer alle mensen die jarig zijn.
1: Mm-hmm.
2: Ik stuur kracht en zegen
1: mm-hmm.
2: naar mensen die dicht bij ons hart zijn. En we soms niet weten
1: mm-hmm.
2: dat ze in het ziekenhuis liggen. En we soms niet weten dat ze in een revalidatiecentrum zijn.
1: Dat klopt.
2: Maar moeders, ik ben zeker en overtuigd van dat jullie gisteren een mooie dag hebben. En we feliciteren ook de vaders die lief zijn geweest voor de moeder, de kinderen. Radio Mart, die centraal staat in ons leven. Nee. Dank u wel, mijn goede.
1: Mart verbindt. Dank u wel. Bedankt voor het bellen. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending. Hallo. Mart Radio, goedemorgen. Mart Radio, goedemorgen. Tweede poging.
2: Ja, goedemorgen met Gleone.
1: Gleone, goedemorgen.
2: Ze heeft mooie moederdagnummers afgedraaid.
1: Ja,
2: gisteren heb ik hem mooi gehoord in de kerk, maar een bomvolle kerk hadden we gisteren.
1: Ja.
2: Want de bisschop was er.
1: Ik heb begrepen.
2: En de ene Geneva Donghor. Wie is die dame, man?
1: Baya.
2: Die dame gaf ons kippenvel met Ave Maria.
1: Zal ik het vertellen?
2: En een ander moederdagnummer
1: ja.
2: van mama Nasri Bikroos. Die was geweldig, man.
1: Zal ik je vertellen wie Geneva Donghor is?
2: Wie is Geneva Donghor?
1: Mijn dochter.
2: Is die toch niet? Ja, maar ik kreeg kippenvel gisteren.
1: Ja, prachtig.
2: Er was een oude, ik had een oma meegenomen vanuit Roland Holshuis. Ik dacht, ik geef er een mooie dag gisteren. Mm. Dus ze zat in de kerk en ze kreeg tranen in haar ogen. Waarom? Omdat ze aan haar vriendin dacht, die
1: mm-hmm.
2: samen met ons in het koor zong, mevrouw mm-hmm. Corrie Slory.
1: Mm-hmm.
2: En die zong dit liedje altijd.
1: Okay.
2: Ah, dan moet je dat liedje volgende keer laten horen aan de luisteraars, hoor.
1: Ja,
2: Ave Maria.
1: Ave Maria.
2: Maar ik hou ook van dat nummer, hoor.
1: Ik ga dan vragen om het op te nemen, want dan kan ik het ook afspreken.
2: Oké, want ik heb het wel opgenomen. Ik zal het later voor u sturen.
1: Okay.
2: Maar ik denk dat het beter is als u het zelf opneemt.
1: Ja. Ik ga dat vragen, want ze komt vaak in de studio.
2: Dat was
1: dus
2: geweldig, hoor.
1: Ik ga dat vragen.
2: Maar goed,
1: om het
2: ik bel om te feliciteren.
1: Mm-hmm.
2: Mijn nicht Mireille Rozenblad, want die is vandaag, die is morgen jarig, sorry.
1: Mm-hmm.
2: En de kleinzoon van Marta, de Nairo, die mm-hmm. is ook jarig.
1: Yeah.
2: Ik feliciteer Marta. En ik feliciteer opa Hedwig Uiterloo ook. Minangaroi e barwa.
1: Hippie. Dag Roy.
2: Hoi,
1: graag gedaan, Cleon.
2: Doeg.
1: Goedemorgen, bent u er nog?
3: Ja, goedemorgen.
1: Dank u voor het geduld.
3: Ben ik in de uitzending al? Ja,
1: sorry, hè? U bent in de uitzending, had ik moeten zeggen.
3: Goedemorgen, meneer Julio.
1: Ja, goedemorgen.
3: Ik spreek met Ellie R. Blij dat u er weer bent.
1: Ellie R., goedemorgen. Ai, fijn.
3: Ja, goedemorgen. Ik bel om een trotse oma te feliciteren. Mm-hmm. En dat is Nana Ohema.
1: Nana Ohema.
3: Secundus,
1: ja.
3: Met haar kleinzoon, Janairo, die vandaag 25 is geworden. Als ik het goed heb. Nana, en natuurlijk feliciteer ik ook Janairo's moeder en de familie. Maar die trotse oma, ze mag heel trots zijn inderdaad. Mm-hmm. Nana Ohema, van harte gefeliciteerd, lieve schat. Met je kleinzoon, ik wens hem alle goeds, geluk, liefde, wat geld, want dat hoort er echt bij.
1: Jazeker.
3: Maar bovenal, goede gezondheid. Dan nou, hiep, hiep, hiep, hiep,
1: hoera.
3: En dan stuur ik een warme brasa voor deze vrouw Peggy McDonald. Mm-hmm. Een warme brasa en een bosje.
1: Heel fijn.
3: En ik doe de groeten aan meneer Saruko, mijn lieve schat, meneer Kriton ook, schat. Want dan is Chris Burg naar Nabrewa. Tante Loes Dulder, zus Bertine Redoet. En de rest, iedereen die ik vergeten ben.
1: Okay.
3: Nog een man in die
1: leren. Nee, ze zullen je niet kwalijk nemen.
3: Dat was het.
1: Hey, fantastisch. Dankjewel. Bedankt voor het bellen.
3: Ja, oké. Doei.
1: Goedemorgen. U bent nog in aan de lijn? Hallo, hallo, hallo. Sorry. Oh ja, laat maar meteen die mededeling doen. Ik pak al die lijnen op, maar dan vraag ik wel geduld van u. En ik probeer het zo kort mogelijk te houden. Dank u wel voor het bellen. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending.
4: Goedemorgen.
1: Hey, ik hoor een bekende
4: stem. Goedemorgen, je spreekt met Carmen Donghoor.
1: Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen, hoe gaat het met
1: I'm
4: you?
1: There, missa.
4: Ja, weer goed opgestaan. De Heer heeft ons weer een mooie dag gegeven vandaag.
1: Jazeker. Heel fijn.
4: Nou, en ik wil om te beginnen inderdaad...
1: Ik wil eerst weten, hebben ze je verwend gisteren?
4: Ik ben gisteren ontzettend verwend door mijn kinderen en door mijn kleinzonen.
1: Wat heb je gegeten?
4: Ze hebben een box voor me gehaald bij iemand die uit Caverdi komt, die heeft gekookt.
1: Caverdi.
4: Geweldig lekker. Echt alles erop en eraan met rijst met een soort kidneybonen en gehakt. En kip, barbecue kip was erbij, salade, avocado.
1: Dus je hebt iets anders dan de Surinaamse keuken.
4: Lekker. Fantastisch en heerlijk.
1: Mooi.
4: En ik wil ook nog alle moeders nog feliciteren met moederdag van gisteren.
1: Yes.
4: En vooral liefde en gezondheid. En kom ik weer scherp, sterk, jong en gezond.
1: Dat is je motto.
4: Ja, dat is mijn motto.
1: Mooi.
4: En ook ieder alle jarige wil ik van harte feliciteren.
1: Mm-hmm.
4: En ieder die een dierbare verloren hebben, wil Gods troost toewensen.
1: Mm-hmm.
4: En van Geneva, fantastisch. Ik heb het inderdaad beluisterd. Jammer dat het er niet was.
1: Ja.
4: Maar wat heeft zij fantastisch gezongen. Ik ben heel trots op haar.
1: Ja,
4: en op jou als vader natuurlijk.
1: Ja, grandangie.
4: Ja, ik wens je een hele gezegende dag. En de groeten aan alle broers en zussen ook.
1: Ja, ook. Dank je wel, Kari. Bedankt voor het
4: bellen. Oké, groetje. Ja. Doei. Doei.
1: Norman, goedemorgen. Dank je wel voor deze gelegenheid. Nou. Mega niet. Start met Mart op deze maandag. Ik heb iemand niet gehoord, boy. Kan dat eens ribetten? Mijn vaste beller.

0: Marte Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen met Talita.
0: Talita, goedemorgen.
1: Ik wil van deze kant alle moeders feliciteren hier in Nederland. Abrawatra, Awakpidende. Gefeliciteerd met Moederdag. En ook alle kinderen die nog mama's hebben of een oma hebben, ook gefeliciteerd. Wat een rijkelijke zegen. De kinderen hebben me verrast, mijn twee kinderen. Mijn zoon was in de kerk, mijn dochter kwam later met haar man en zoon. En ik kon, was niet bij mij qua afspraak voor Goa Trapres. Ik kon niet gaan, ze hebben me thuis meegenomen. Ze hadden een boek. En het was gewoon geweldig, het was gewoon top. En binnen de kerk ook. De mannen, de broeders in de kerk hebben speciaal gezongen voor de moeders. Dat was ook een verrassing. Daarna hippiepiep voor alle moeders.
0: Ja, fantastisch.
1: Hoor. Wat trappen in de.
0: Doei. Ja, dankjewel. Doei. Mart Radio, goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Hey, mi brada, goedemorgen. Meneer Bakbord, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen. Barmandoro, Barmandoro.
0: Anna, trobi, mi lobas, en wat ben... Mi ben begin muziek, ba.
2: Ja, wafro, ben de bari, altijd heb ik aan de deur. Amino, mo? Vla, uler. Amino, mo?
0: Ja. Omus de.
2: Mi, arts, wat, wel. Dus, maar belt, dit is, kosteri, dan,
0: Wensen,
2: trouwen, wensen. En.
0: Moederdag.
2: Dat voor ze toch? Wat heb je nog Shade in de man?
0: Dat in de bodem naar telefoon.
2: Dat heb ik in Shade, ik kon naar radio.
0: Blessie.
2: Dat je aan boenieuws is, ik begin ik kon naar radio. Dat je aan boenieuws, de opa dat je je onnobel nu.
0: Ja, zeker.
2: En in Samtak, ja. Ik heb een kubakka. Maar met dat sari, naar een breedte. Want een. Asari na di mimba da happen.
0: Ya.
2: Da mi fostere na mudet a mudet da baya mi na macam rom cige.
0: Nee, dif mi tu ara, dif mi da happen tu.
2: Di fostere in heaven is there. And all the other tantes van mij die didn't happen. Last time met hem, die weken terug. Mi fostere na moederdag, ja, ulu gaan doen echt. De dabu anu, de dagano anu.
0: Ja, zeker.
2: Ja, en dan ook toe, begat dat die. Dan mijn kleinzoon ook toen mijn VRS deed op moederdag.
0: Oh.
2: En dan maar tap 10 jaar.
0: Dan feesteer je.
2: Mijn kleinzoon bakboord. Achterkleinzoon bakboord.
0: Na zo je begikba.
2: Ja, goed. Mijn klein trapette.
0: Godzijdank.
2: Mijn klein trapette, want a 80 die zie je. Gadjes gaan we horen, we gaan naar 1.
0: Jazeker.
2: Mijn 80, mijn breedte. Want ik ben niet dat ik me klaar is voor vroeg om alle gado horen, want ik ben
0: niet.
2: En mijn vriendin nou bij die man. Graag gezondheid, wijsheid en geluk. Dat mijn beetje bij die man.
0: Ja, zeker.
2: Dat ik hoor met en ik loop alles maar. Alles maar naar vloog, man. Ik loop alles maar.
0: Dat naam hoor.
2: En ik loop gado toe.
0: Ja, zeker.
2: Dus dan. Ja, dus dan. Ik krijg zo met VRS, de mevrouwsteren, maka. Het hoor is voor het idee. En al die moeders van gisteren. Mevrouwsteren, het is de tazeloos. Goedemorgen, ik heb je gehoord naar de Oema, naar de Oebrewa. Naar de Oema, misschien ook dus daar een mooi vee toe. Wat graag zien we, dit niet toe. Want die we met dat jaar.
0: Maar nee, gefeliciteerd.
2: Ontwikkeling naar bank wordt wel, maar goed. En mijn bar Odina, alles maar die afluisteren is maar Radio Maar. Die een Deekman vooral, en kinderen. En iedereen die bij die een Deekman was, daar zaterdag bij Baro die Baag.
0: Ja.
2: Zeker een maandag, zeker een nieuwe week voor jou.
0: Ja.
2: En al die andere pluisteren zit.
0: Ja.
2: Dem chief me too, allemaal aan mijn barodi.
0: Grand
2: time. Zeker maandag, zeker een weekend. Weekend, sorry. Zeker een mooie week.
0: Ja, zeker. Nieuwe week. Ay,
2: ja, nieuwe week. Mag ik jou? Ay. Je doet het goed op de radio, hoor.
0: Ah, dankjewel. Ik doe mijn best.
2: Man. Je moet toepasselijk.
0: Ah, mooi, man.
2: Ja,
0: mooi,
2: maar hij gaat zo voor.
0: Ay, dankjewel.
2: Ay, je hebt een corrigeer aan de boer.
0: Ja, toch. Samen. Ja.
2: Oh, zo.
0: Oké, dankjewel.
2: En mijn broer,
0: Ja.
2: Goedemorgen, gezellig een week voor jullie allemaal, mooi maandag.
0: Ja.
2: Ik baas er voor nieuws straks voor als ik kan.
0: Ja, is goed, dankjewel. Doei. Ja, inderdaad, alle marktmedewerkers, goedemorgen ook. Volgens mij heb ik nog iemand onder de lijn. Goedemorgen, dankjewel voor uw geduld.
3: Ja, met tante Loes Gideon.
0: Tante Loes, goedemorgen.
3: Die actie van... Meneer, if meneer Biji, so aya Biji, I true to
0: the Biji. Da, Biji, achterkleinkind.
3: Ik doe dat die missing.
0: Ja, toch.
3: Luku umbo voorrecht, want abu manau grandma. Snap je het, oma nette, mi be ab oma sis, you be ab you ma, mi be ab mi ma.
0: Ja.
3: Maar inderdaad, moeder, u zult ons wel horen. Meneer Bakboor zei het al. Ik kon geen bloemen voor u brengen, mama. Ook ik zeg dat. En toch weet ik nu, en ik besef het ook, hoe mijn leven was toen ik zo klein was. Hoe mijn leven was dat wij de toppen aten van de bananen of van de boontje of van wat dan ook of van de peperbladeren, maakt niks uit. Niks was gespoten met gift. Want we gingen in de Mosselweiland. Ja. We gingen vissen, we gingen spelen.
0: Popchipatu.
3: We gingen popchipatu maken. We gingen waterkranen. Helemaal op poelenpandje. We hebben nooit geklaagd. We denken weer terug en zeggen... Onze moeder die in de hemel zijt. Niet onze vader, want die is ook overal bij ons.
0: Ja.
3: Maar onze moeder... Vergeef ons van alles wat wij hebben gedaan. Dat wij u stout hebben gemaakt. Boos hebben gemaakt. En soms zeiden we mama, pardon. Mama, ik ga het nooit meer doen. En nu missen wij u. Want de pleister op de wond, die hebben wij niet meer. We laten alles over aan de wetenschap. Maar mama, waar u ook bent. En u, vooral de papa's. Die voor de kinderen nu zorgen, omdat moeder is uitgevallen. Die vergeten wij niet. Want ook de papa's hebben de eer. De eer en de grani. Om tegen hun te zeggen, papa bedankt dat je voor je kinderen zorgt. Dankjewel, Guido.
0: Je hebt het heel mooi gedaan. Mag ik je complimenten maken? Fantastisch.
3: Ja, nee,
0: mooi
3: maar...
0: gedaan. Mooi gedaan.
3: Moeder, ik denk in me gelijk aan het denken gezet. En wat is het? Natuurlijk, mevrouw Oeles was onze schat. Die werd in november jarig. En oma Zeedorf is uitlandig. Dus ik hoop dat mevrouw Van Engel nog kan horen. Dankjewel. Dankjewel,
0: geweldig. Dankjewel, Guido, dat je belde. Doeg. En ja, we moeten een serieuze oproep doen. Groenten uit Suriname, kijk uit met pesticiden. De man in Mekasangro snel. Ik weet niet of ze daar geen last van hebben. Maar hier gaan we er heel veel last van hebben. Dus serieuze boodschap. Norman, we gaan het straks nog eens draaien. Een waarschuwing. Kijk uit met groenten uit Suriname.

0: Maarten Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Julio, met Maarten nog een
0: Marta,
1: keer.
0: Marta, goedemorgen.
1: Mijn nieuws is dat ik een... als ik op Facebook kijk, ik zie alleen maar dat Suriname blank is. Het heeft geregend vanaf zaterdagavond tot gisteren de hele dag.
0: Ja.
1: En overal, vooral Noord, Rangoon en dat soort plekken... zijn helemaal blank, liggen blank.
0: Ja.
1: En dan weet je wat, we kunnen allemaal de regering gaan roepen en schelden...
0: Mm-mm.
1: Maar de mensen zijn slordig.
0: Ze gooien alles op straat, alles uit
1: ze
0: de auto.
1: Alles op straat. Surinaamse mensen zijn slordig. Vroeger, toen ik een kind was in Suriname woonde, waren mensen netjes op hun perceel.
0: Ja.
1: Ze maakten alles schoon. Ja. De stad was schoon. Nu is overal een vuilnisbelt.
0: Ja.
1: Waar moet het water naartoe?
0: Ja, precies. We hadden toen kringkonderen met kinderen van de school. Die liepen met prikkers. En die gingen alle straten opruimen. Want dat ding moet niet in de riolering komen.
1: Nee.
0: Anders raakt het verstopt. Ik heb begrepen, heer Sorgoes heeft bezoek.
1: Ja, dus toen kunnen de regerings allemaal roepen. Ze doen niets, doen niets. Maar als ze van... Laatst hebben ze, of vorig jaar, hebben ze zoveel plekken schoongemaakt. Ik zag, ja, prins, die liep rond. Hij is helemaal teleurgesteld, want die plekken die ze hebben schoongemaakt, is net zo smerig weer als voorheen. Dus dat denk ik, mensen, er is chikungunya, daar is de broedplaats van al die troep.
0: Precies.
1: Want wat krijg je nu nog meer ziekte, komt naar buiten.
0: Ja.
1: En wat het groente betreft, ja, ik weet niet, als al die groente die we hier krijgen...
0: Dat weet ik ook niet.
1: Oké, we moeten ons zorgen maken om die van Suriname. Maar in de meeste gevallen, als ik naar de kiosk ga om te kopen, is het vaak geen groente uit Suriname. Maar het is wel triest, want zo raken ze weer wat inkomsten kwijt.
0: Ja.
1: Die ze vanuit het buitenland konden krijgen. Dus ja, het is een zaak om dit allemaal een beetje... goed te gaan ordenen.
0: Ja.
1: En dat het gauw afgelopen is. Maar ik heb begrepen, het gaat om de insecten. Misschien moeten ze dan iets anders zoeken.
0: Ja, want met, kijk, ze gebruiken die gevaarlijke... Ja, ze gebruiken die gevaarlijke dingen. Maar ik weet niet of zij er niet zoveel last van hebben. Maar wij hier zijn streng.
1: Wij hebben er last van.
0: We hebben er last van. We hebben er last van.
1: Ik kan wel zeggen, ik ga groeten, ik groet Tante Loes. Ik bedank iedereen voor het feliciteren van mijn kleinzoon. En Tante Loes ook. Ik hoop dat het nu beter met u gaat. En meneer Creton en Lilian Beekman, jullie allemaal. Heel veel goede gezondheid wens ik. En Julio, ook voor straks. Kom wel thuis.
0: Dank
1: ik wens
0: wel
1: dat je ook mijn broer wat man. Want de Safi is de lobby.
0: Lobby de na van wie?
1: Ik ga adopteren. Ik ga adopteren.
0: Oké, bij deze.
1: Goed.
0: Zo lobby. Oké, dankjewel, Marta. Doei. Bent u er nog? Hallo. Ja, ik ga steeds vragen of u wat geduld hebt. Ik ga zo snel mogelijk schakelen tussen de telefoontjes. Bedankt voor uw begrip. Het is heel fijn als iedereen belt. En ik wil iedereen tevreden stellen. Ik wil iedereen een beurt geven. Iedereen mag zijn zegje doen. De markt verbindt. Nangales Peki. Goedemorgen, Mart Radio. U bent in de uitzending. Hallo, hoort u mij? Ik hoor u wel. Hallo,
2: goedemorgen, heer naamgenoot.
0: Ja, Banasi, goedemorgen, meneer Anansi, Banasi.
2: Fawaka.
0: Mide, Fafi.
2: Mide, Wawantu.
0: Mooi.
2: Ja, als ik zo die dingen, die nieuwsberichten volgt ook, hè... Dan je geboren met Mopo Dapetu, Mongo, district Marowijne. En mijn besabi taki in Marowijne.
0: Pesticiden.
2: dan Juga boren met mopo dapetu, Mongo, district Marowena. En min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min,

0: nan
1: Abadu, Abadu, Abadu.
0: Dat ne baga Bronsberg en al die soort berg dat is dan dat berg maar mongo na Riffeltje.
1: Ja.
0: En wansani sami saba mongo. Mi soort alleen wadon door a geologische legging voor a kontren ala watra en sakagwe en pe aigo
1: Kotka.
0: Oké, okay, kort kaliba.
1: Maar omdat arriolering A, arriolering boom, de man meka arriolering boom, B,
0: ja, de man city.
1: B, de man behoor, en de man behoor krinkondre, isabito, alas ja, mabe ja. Let op
0: takken. Maar de man be krin?
1: I ne trove dota strati.
0: No. En, wat tien voorbeeld sa mo giete, na namelijk, dat mi pleibal die aprenigen, minota kan de vereniging op. Maar vereniging voor jou, papa, jou, papa, de voorzitter.
1: Da Esco.
0: Esco.
1: Ja. Yeah.
0: En op play na a stadion zo bij kara a voetbal wee. Op bij kara stadion.
1: Ja.
0: Se a recreatie zal.
1: Se recreatie, se zwembad.
0: Se zwembad. Motegu na moro. Boom, geld voor heer Fernand.
1: Ja toch.
0: Zei de?
1: Omdat about a boxje dat tranga al nee zongo.
0: Behalve dat die Sirako, die Sirako heeft bouwen. Dat Sirako pot wan drainage, lep wan drainage onder a veld.
1: Oh.
0: Dus wie soort alleen bij Fadon, baka 10 minuut a la egwe, a la watra.
1: Ja. Yeah.
0: Wat er nog bij taart toen zien lang had. Plein nog bij een cancel. De poep dat plein nog mango door. No. Abal bij plein. Baka wat. Wie zo'n kwartier wat af euro. Af voetbal bij plein gewoon.
1: En de we.
0: Sorbo. Sorako sorbo boongi mango.
1: Ja. En de we bouwen te blakken door dit ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En. Kumbu na la podo siri. Ik heb de dringen vrij vrij.
1: Hij toch.
0: Wat zei de. Dat de pesticiden niet over
1: no.
0: In een moesie.
1: No.
0: No. No. Maar ik begon in een natuur.
1: Ja.
0: En een zon. Nanga a alle watra. Dat die wang. Is zo. Sari. Is zo. Is zo. A doti.
1: Ja. Maar dan heb ik een vraag. Want ik heb was mijn andere kan op. Dus we gaan afronden. Jere nou. Maar ik heb nog een vraag. Sana kes kes maka.
0: Kiskis maka nou tien. Minus af van mims. Nou tien loon twanny.
1: Adjes kumbu no. Adjes kumbu.
0: Adjes kumbu. Adjes kumbu. Adjes kumbu mano kumbu.
1: Ma je dringen tu? I mag nyameng?
0: Ja, ik kan nyameng gewoon.
1: Oh, oké.
0: Dat is de beti. Dus kiskis maka nou pramaka.
1: Ja.
0: Pramaka gers maripa.
1: Ja, misabeng. Ya bi maripa ya pramaka. Ma akeskes maka mi be fergiti.
0: Akeskes maka na le bena na wan tranga droi fi. Ma ama dumuru.
1: Oh ya. Ya. Okay. Grand tangi. Ai, mohan. Ya zeker. Okay, grand tangi. Ai, fijne week. Doei. Goedemorgen, bedankt voor uw geduld als u er nog bent. Hallo. Abel Angano.
2: Ik wil jullie luidkeels horen schreeuwen.

0: Mart Radio,
1: ja,
0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ai, goedemorgen.
1: Ja, hoor je me? Ja.
0: Ik hoor je. Roy, nou?
1: Zeggen? Ik geef even nog door dat bisschop Karel Kunis gisteren in de kerk was.
0: Ja.
1: En het was een bomvolle kerk, heel wat mensen. En je die Geneva, Dongri, voortreffelijk gezongen. Ave Maria en Mama Nasiri Bikrosi. Oftewel, je mama. Ik vond het geweldig.
0: Fantastisch.
1: Ik heb er van. En ik zal doorgeven, 12 mei is eigenlijk de geboortedag van Florence, ofwel Florence Nightingale, waarom ik zeg Florence, omdat ze geboren is in Italië. Ze was wel een Engelse dame. Dus ze is de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Ik denk aan de

0: oorlog. Ze werd genoemd de Lady with the Lamp.
1: Is 12 mei niet ook verpleestersdag?
0: Ja, 12 mei.
1: Klopt.
0: Vandaar, ja.
1: Ja,
0: ze is de grondlegster van de verpleegkunde, van de moderne verpleegkunde.
1: Ja.
0: Die vooral de soldaten, de militairen, in de Krimoorlog goed verzorgd.
1: Mm-hmm.
0: En ze ging rond met een lamp. Het was vanzelf donker.
1: Mm-hmm.
0: Vandaar de naam Lady with the Lamp. De Lady with the Lamp.
1: Mooi.
0: Floris Nightingale op Florence.
1: Mm-hmm.
0: En het grappige is dat ze geboren is, dat was 12 mei.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Okay.
0: 1820.
1: Mm-hmm.
0: En ze is geboren tot Florence. En nou, ik moet een paar namen vermelden van Surinaamse verpleegkundigen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik begin, voordat ik het vergeet, mijn eigen dochter. Ze is een verpleegkundige. Ze is een echte moeder voor ons.
1: Mm-hmm.
0: Het is leuk om zo iemand in huis te hebben.
1: Oh, mooi.
0: Dus ja.
1: Mm-hmm.
0: Ze zorgt goed voor ons, ja?
1: Mm-hmm.
0: Op elk gebied.
1: Mm-hmm.
0: En een paar Surinaamse verpleegkundigen. Zuster Loes Dulder.
1: Mm-hmm.
0: Zuster Finkwolk. Ze heeft COVAP opgezet in Suriname.
1: Ja, een bekende zuster naam. Ze zat toch in Jaco? Zij zat toch in Jaco, zuster Finkwolk?
0: Ja, zuster Finkwolk. Onder andere, ja, die mensen hebben op verschillende plaatsen gewerkt.
1: Mm-hmm.
0: Dus heeft COVAP opgezet.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk aan medische zending in het binnenland van Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En 12 mei ook de dag van de verpleging.
1: Mm-hmm.
0: En ook de geboortedag van Johan Ferrier. Ik denk altijd vaak aan die man. Hij was gouverneur.
1: Ja.
0: De laatste gouverneur van Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En de eerste president.
1: Precies dat. Ja.
0: En luisteraars, prettige dag verder.
1: Dankjewel Roy. Bedankt voor de info. Ayman. Doeg.
0: God bless you.
1: God bless you. Doei.
0: Ja.
1: Goedemorgen. Bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
1: Ah, wat fijn dat u geduld heeft betracht.
2: Ja, broer.
1: Ja,
2: ik wil die mevrouw die heeft gezegd, en dan mag ik ook je broer zijn. Zeg dan nee, wat we delen.
1: Oké.

0: bord.
1: Bedankt, bedankt voor de mooie tip wat ze gegeven hebben, Mongo.
0: Ja.
1: En ook een Fabinja Wakuma aan de politie. Mooi, maar ben je er aan het zee toe.
0: Ja, toch.
1: Mooi, maar zij dan met de mannen kan met een vast soort in het jaar afbeelden voor. Mogen afvragen dan aan papa. Bijzien met potamine afvragen en zo ja wat er aan. Zij dan gaan door de tracee toe. Ik neem het een voorbeeld toe. Maar zal ik ze naar ververen, want je gaat ze naar de pen. Dat is mijn carrière, ik moet wel aan het maar dat je toerist dat is
0: dat. Ja, ja, ja.
1: Maar leg dit maar uit, dat is. Je vindt het een beetje goed kast in de afzien, goed op in Aliba. Ik verstop op alles aan.
0: Ja, toch?
1: Want ik slip er nog een naast, ik verstop alles aan.
0: Ja, toch?
1: Je hebt dat die de man die maakt een beetje steken op in de hoofd, die goed op elkaar. Want de man kost school, jong.
0: Ja.
1: Wat jong voeren, de goed erop. We moeten zorgen dat maar even de plaat pamflet, of dat ze put aan de sanitie in de bus, hoor je dat die, de put er een principe, dat wat je kunt denken. Maar ook dat is dan een probleem, want dat was die, zo'n fire. Je ziet maar ook een makker na netti, want de thema de morgen dan heb je dat sakadati.
0: Nee.
1: En we beginnen van net terug toen ze begonnen met batla in de saga.
0: Nee.
1: Want er maar graden saga, die de hand zo moet
0: gaan. Ja. Ja.
1: Maar daarmee gewoon terug in de auto.
0: En Michi want to presi, ik kan verzamelen batrak baren, maar ik pot des aan tap de
1: oku.
0: Ai, Michi adekba.
1: Maar als ze naar mijn was komen, pesticiden.
0: Ja, pesticiden.
1: Ik dacht dat de man me bij wat vorig jaar me bij hier, de man bij het ratten geeft na Nikeri. Want al dat bij overmeester heeft de hele alles goed. Dat alleen ook. Alleen als hij was geen kritiek, dan wordt hij de goed. En je krijgt dat, hè? Ja, ik zag goed, ook toen ik mijn dag zag zijn naam. Ja, specie mooi naar broccoli met mijn
0: dat
1: goed maar oké.
0: Ja.
1: Ik
0: ben
1: dat
0: blijven. Oké, hai, bedankt. Fijne week. Hai. Ja, hè, dus de boodschap nog steeds. Boy, Surinamers, als je in je auto rijdt, potwaan plastic zakken in je wagen. Leer je kinderen ook om alle vuil in die plastic zak te zetten. Zodra je iedereen van vuil is, gooi het niet uit de auto. Je ziet het resultaat. Stranang e bigi sung. Want alleen zij vadong, a riolering kan het niet aan. Omdat dat verstopt. En dan gaat de plastic ook toe. Bien verzamel de plastic. Notre we in a natuur. Want honderden jaren ga je er last van hebben. Mart Radio, goedemorgen. U bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Lobby Breda, Julio.
0: Hé, dat mi betak ik toch aan ook kamina jere hortans eten was mano bel. Dat mi dee no boom.
2: Katoman.
0: No mi dee boom.
2: Katop, hè?
0: No mi dee boom. Goedemorgen.
2: Je moet hem ook hier, pai pai.
0: Hij talk, hij talk.
2: Dat maar wordt toch pai pai.
0: Hij talk, moji, moji, pai pai. Jazeker, jazeker. Hé, hey, nou mooi, mooi, staan we bij afvroeger. Met
2: taigi, fali, bij sweetie.
0: Hai man, hai man.
2: Hai, als ik weer iemand tak, me moest voorbel even. Via power, odi, odi, na la zee.
0: Je wiki laat jou thuis.
2: Als ik weer, jullie, als ik weer. Is de moeder dat me worden verwend, dan belost me bita wiri salam, dat is ribi. Aye ye be losting da luku de foru ina ina casino da sen sana uno anga agu agu tera anga fa mitak nei na lepa lepa o malos de so echi sen wande da be jaru su tak odes mine go ina pang
0: ma de gi men baka no sabe da recept
2: no a foru na next bita wiri ada salam
0: bita wiri salam okay lekker
2: Joyce
0: ay man
2: Minya minya minya de Jones amigo nyawam chinso baka.
0: Like
2: Dambe abaka bana oktu de dat oktu mo kom baka wat is dat gim be weri male fam be losting. For the rest de chief for when me mami oktu be lost to me bita wiri na moksali si nga salam. Se tenkong.
0: Yamang yamang yamang.
2: Mi yama dorat mi yama nyantu porsi.
0: Okay dang. Okay dang.
2: Kill your better is magwang ayer pat. Bena obi abaram tap.
0: Isa mi mabe taki tembe krab dem patu sotap mi mabe bari tak mi matak yok boro mi patu.
2: Prala brong brong. Tembe mek mi mok sali isi al tembe dem biga. Biga al tek los tem brong brong. Itro yum mato mi ma asabe tak ma rostak hanga de patu bako an de patu dus olo. Isa kome moi patu bikis olo. Isa de wati.
0: Krabem ta boro.
2: Me tell you that moi patu kat mine want to de I can fen want pa di ka ye pin la se wa model. Isa de wati. Yo yo mi yami drink that mi stribi.
0: Moi. Mooi.
2: Als je weer, als je weer. Ja, ik wil ze ook de groeten.
0: Ja.
2: En hopen dat ze ook een mooie dag gisteren.
0: Ja, meneer.
2: En er.
0: Ja.
2: Ja. Marta heb ik ook gehoord. Mijn verster Marta ook toen met haar zoon die verjaard. Die
0: kleinzoon.
2: Is 25 jaar.
0: Kleinzoon.
2: Je voor de Piet. Hoera.
0: Ja.
2: En mijn broertje. Mijn broertje Rudy McIntosh, mijn verster ook. Hij is vandaag ook jarig. Hiep. Hoera. En alle de senioren ook toen mijn winst een sweet moederdag. Jullie ook wel sweet day. Hi Julio, ask you weer. Ja, maar ga dan mee koopsa day. Dat ga dan ook in mijn krakti Julio. Ga dan ook in mijn krakti ST. Voor doe mee in een psalm ochtend.
0: Oké.
2: En mag je mijn krakti, mijn boy doe mee. Lekker aan zijn tak op. En doe wat je moet doen. Dus dat is de. Mijn domein is Rufus.
0: Oké.
2: Okay. Rufus L. Ja, met een psalm ochtend. Amagima krakti. Mijn boy zingt een couplet. Amagima krakti. Drie couplet misschien.
0: Oh, mooi.
2: Ja. Okay. En ik hoor dat uw dochter ook mee had gedaan in de kerk.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ik versteer je ook lang in. Hier, Piet. Hoera.
0: Dank je wel.
2: Juist. Voor straks wel thuis en Dendy La Swallow Biwang.
0: Ja.
2: Sterkte allen in deze donkere dagen. De familie Vliet en de familie Vier.
0: Mm-hmm.
2: La Swallow Biwang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Ja? Dala Digua Fessi. Make them all rest in peace. Ja? God weet so alles.
0: Ja.
2: Voor straks Lobby Braga wel thuis.
0: Dank
2: en ook
0: wel. En bedankt voor het bellen.
2: Ja. Oh ja.
0: Ja.
2: En men zegt ook de origi Ambrabasi. En wat betreft Agroentu Fusanang. Dimbeka die zei, dimbeka die zei, dimbeka die zei, ook toen schrik ik bij haar, en dan ben ik bij Tijer Bladdapas. En dan Sanderij. Schip on, hè? Nee, Sanderij, ik ben bij Agroentu. Apistemica also. Midoro Holland. Miluka Tijer Blad. A Tijer Blad, de begrip zou, want to smadde hulp. Dat moet ze misschien bij Gromi, dat ze naar Tijerblad die zijn bij de passen lang. Van Tijerblad begin je abnormaal.
0: Abbe, je spont daar, ja.
2: Met Tijgi, maar van Belosting. Dan breng ik dat Jona, Jaren, mijn basie. Mij bij mijn groet van Belosting. Tjare bij me kan vrij. Goeie naar iets die moet controleren met hem stoffen. Abbe, begin je abnormaal.
0: Maar kon ze
2: voor. Maar de vader is wat ik zeg, die zie je op zo'n zin. Wie dat kent die me op zo'n dressie, met bita naga me,
0: Pesticiden. Oké. We hebben nog iemand onder de knop. Hortans, bedankt voor het bellen. Ai, dankjewel.
2: Doe. En zo'n lobby, ja?
0: Lobby, doei.
2: Dat is mijn vrienden, Osso Dresi.
0: Ja, okay. Thank you. Bye-bye. Doei, doei, doei. Bye. Bent u er nog?
3: Ja, goedemorgen.
0: Bedankt voor de bedankt voor uw geduld. Ja, geduld is een schone zaak. Dankjewel. Ja.
2: Mm-hmm. En ik wil even doorgeven, want ik hoorde dat er wat verteld over Suriname, hoe het eruit ziet. Als ik daar ben, dan hou ik me ook bezig met schoon, heel en veilig. Ja. Maar in Amsterdam Zuidoost is het soms ook niet, gaat het ook niet goed. Nee. En je ziet het verschil waar onze mensen wonen en waar de, zeg maar, de echte Nederlanders, witte Nederlanders wonen, waar het schoon is en waar het vuil is.
0: En je schaamt je, schaamt je om het te zeggen, maar het is wel waar, hè?
2: En daar ben ik continu mee bezig. Ik stuur de berichten door naar wijkactieteam en zo. Wijkactieteam of de wijkbeheerders. In de afvalwegwijzers staan de ophaaldagen. Dus ze moeten opzoeken afvalwijzers. En dan kunnen ze zien welke dagen, wanneer ze vuil op straat moeten gooien. Wanneer een grof vuil op straat moet. Want omdat de potwasmachine...
0: Ja man, heel weekend. Heel weekend is aan het knappen.
2: Nou is het, ja, het is geen weekend, maar door de week plaatsen ze het ook. Een weekend en door de week, ja. Afvalzakken, kartonnen en groente, fruit, eten, resten. Er zijn aparte ophaaldagen dat ze vuil moeten zetten. En precies tegenover hebben we een wijkbeheerder. Dat ik denk van, wat doen ze eigenlijk? En zelf had Rapu aan binnen trapvoeren, wordt ook niet goed schoon gemaakt. Die ze maakt... Omdat we geen goede schoonmaakbedrijf hebben. Vroeger hadden we een schoonmaakbedrijf. Amand bij Krimatrap, geweldig. En hij kwam speciaal bij mij om te tekenen dat hij schoon heeft gemaakt. Vanaf toen is onze trap gewoon smerig. Dat was het. En ja, en ik hoop dat Suriname ook schoon, heel en veilig wordt.
0: Ai, we gaan blijven arbeiden. Dankjewel, bedankt voor het bellen. Ai, doei. Nou, fijn. Mensen, we zijn bijna aan het einde gekomen. 9:03. Start met Mart. Ik was uw gastheer Julio. We nemen een beetje afscheid met Nax Case Coloco, Carlos Toffi. Heel fijn dat u heeft geluisterd. Bedankt. Bedankt voor het bellen. We hebben samen programma's gemaakt. En daar ben ik u heel dankbaar voor. Over wat de programmering betreft, volgende week maandag ben ik er weer vanaf 7:30 na Pastor Eddy. Dankjewel, gezegende week. Sosso lobby. Bye bye. Swai swai.

0: NOS-journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het Hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
1: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
0: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
0: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Eemnes en Naarden 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 10 kilometer. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 9. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd goed.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
7: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Een hele goede morgen, Wampung Shwiti Manting. Mijn naam is Urmi. En me baro di go na ala si. Wampung Shwiti Manting, gide lobby wansan de afgestemd natuurlijk. Tapu na rakoki.nl. En natuurlijk zijn we van nu van 9 tot 11 uur ook te beluisteren via de Salto Frequency. Dus we bari alla de lobby arkimansan die afgestemd. Want bon sweet odi. En natuurlijk vanaf 11 uur tot 1 uur, daar heb je hier een Emily van der Linden met haar programma Terug in je Kracht. Dus ik zou zeggen van blijf gerust afgestemd op rakoki.nl. Morovara natuurlijk, want bon suito, die groeten naar al onze senioren burgers. Maakt niet uit waar ze zich mogen bevinden, want bon suito respecti odi. En natuurlijk ook naar de mama's, papa's. Niet te vergeten, zij die ziek zijn. En natuurlijk zij die in rouwgedompeld zijn van harte. En natuurlijk onze condolences. En natuurlijk bon voor krachti. We zijn gomiti. Alla de lobbywang, sande ina penitentie voor lassiwang dierbare. Ben je jarig of heb je iets speciaals te vieren? Natuurlijk zeggen wij ook. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, gefeliciteerd. Ook of je trom mama, papa, maakt niet uit. Gefeliciteerd namens na hele Rakoki crew. We barwan shit odigo na Amsterdam Oost, West, Zuid, Noord, Centrum en Zuidoost voor de Voutang. En natuurlijk buiten Amsterdam, daar weet ik profiel. Ja, Arnhem, Arnhem, we barwan bonchwit, ori niet te vergeten. Rotterdam, we barwan bonchwit, ori Almere, Sandam. Iedereen doen we de groet of minokari, neem dat we een takkie idee diepe in mij ati. Maar je bent er. Dus we barwan bonchwit, ori ook toe natuurlijk buiten Nederland, kondref kondre. We barwan bonchwit, ori gona alasi, maar spesroute we barsra na wan bonchwit, ori. Ik weet niet of het zo wel waar is. Paramaribo echt zo onder water, dan moet je op dat wachtra sakakaba. Je hoopt dat sakakaba dat alasma abin normaal doorgaan. Maar voor nu zou ik zeggen van een blijf lekker afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. En ook soms is het bestap dat ja zo of je laat die even dan word je eruit gekikkerd. Maar het beste is, zeg ik ook tegen mijn mensen, blijf lekker afgestemd natuurlijk op rakoki.nl. Dan weet je van dat we altijd in de lucht zijn als je daar afgestemd bent. En natuurlijk of je de afgestemd tapu rakoki en of je ook daarop afgestemd zou willen blijven. Ik ga nou een poko voor smiko natuurlijk naar zo'n gebeuren die idee.

Gide lobby one Sunday Africa Stem one boom shooting month. Gide one Sunday Africa Stem no no this so boom. En voor lukken naar programma, voor die de natuurlijk Westen in beeld, wat gebeurt er allemaal in West. Verder ook toe Amtien zo historia Tori Middelburg, de bakermat van de slavernij in Suriname. En dat spelen vanaf 1640 kom in 1873. En ik kan ook al veel lukken, lukken, boom, boom, boom, boom, vind, fini. Zou om en is maar doorschuldig, maar goed. Mijn lieve mensen, dat was 27 juni, die ik kon dit 2026, hebben we weer een kitty-kotty herdenking hier in buurtpunt De Kit. Die is dan volgens mij een zesde jaar zang, wordt die bezig. Dan gaan we herdenken, pisitori. Men weet het, het moment dat we het hier doen, daar hebben we sprekers. Dat de sprekers ook goede informatie natuurlijk voor iedereen betrokken. Dus ik zou zeggen van een kom op 27 juni hier bij Bierkind, Bierpunt, De Kit. Je zal hebben Mirjam Menso hier, Glenn Godfried en natuurlijk ook Kwamimba. Maar dat hij alleen totdat hij zit, zit Komoro Bonf, Michar en Komoro Bonf, Gideon Lobby Arkiman. Behalve drinken en eten wat we elk jaar hebben, natuurlijk van Ayari DC, gaan we ook een kleine pot hebben van een vrijwillige bijdrage. Want het leuke van is nooit ons revier denk je voor. Waar is een potje om een vrijwillige bijdrage te zetten? Weet je? Dus dat wordt op tune zo zichtbaar. Alice DC. Verder is natuurlijk een iedere welkom. Even kom Lukuja. En natuurlijk is er bij de moederdag. Ik denk dat vele moeders in het zonnetje zijn gezet. Ja, ik hoop voor wel. Want natuurlijk vrouwenalliantie onder leden van Utterdors. Zij waren lekker met elkaar bezig natuurlijk. Empower zichzelf en ook de vergeten moeders. Hier onder het genot van een lekkere drankje en eten met elkaar. En dan, het was gewoon leuk en het moet gewoon vaker gebeuren. Ja, toch, die lobby dames, natuurlijk dames van West. En ook hier zie ik een programma dat misschien dat eigenlijk gaat het een maand Kitty Kotty gevierd worden in Belmer en natuurlijk in alle de buurthuis, dat bij alle. Maar daarover kom ik meer naar morgen informatie. Maar alle buurthuis of vier wansan, dat is dat want dat amon juni ook nap echt in het teken in Bimbre. Voor Kitty Kotty herdenking naar alle sansa en horen daarbij. Dus ik zou zeggen van blijf ook lekker afgestemd hier op Rakoki. Deze heb dat hij, wie is nou een team van Sima dat hier is hij gebeurd, of niet? Ja toch? Dus na dat hij alle onovergieten, dat na de volgende vanaf juni, maar 27 juni, dan zijn we hier weer bezig in de kit naar een jaarlijkse herdenking. En ook op 1 juni, even kijken. Ja, dat ik heb ook toen naar Kitty Kotty Membre Wakato. Ja. A Kitty Kotty Membre Waka en dat we hier sowieso na Alasi. A Kitty Kotty Membre Waka we hier sowieso na Alasi. Waar ze gaan starten en wat ze gaan doen. Ik zal ook zorgen dat ik ze informatie dat hij, daar kan ik het ook toelichten. Dus dat was het zo een beetje dat nou aan Takafreya uitgaans. En ja, zo in West 27 juni, dat want Takia, dat gebeurt er weer. Verder hier in Amsterdam-West, ook hier in buurtpunt De Kit. We hebben een samenlunch elke vrijdag. En ik ga je zeggen, het is leuker, want vrijdag, jongsleden, kwam ik binnen. Ik ben vergeten hier, pistori dat hij. Ineens zag ik mensen bezig zijn met een overheerlijke lunch. En ik vond het heel goed, dus bij deze. Dus 1 en 2 wordt er hier lekker geluncht. En natuurlijk, hoe zal het van weet aan dat ze wat omgeven dat als aan de toemsie breed. Dus dan, als je op tijd bent, kom gezellig samen eten.
zonder niks. Is toch leuk, hè, wat er hier allemaal gebeurt. Dus kortom, kom lekker lunchen met buurtgenoten in de Kolenkitbuurt. Als je er behoefte aan hebt, is er ook ruimte om je haar te luchten bij ervaringsdeskundigen van Team Ed. Ja, want die op een team zei Konja. En dan zitten ze. Dus het kan van een. Want mensen zeggen officieel, mee gaan naar een president. En ik ga naar om kan die als AA product op AA presie. Ik ga ook toe om een Jezusa presie ook toe op het Gides. Maar voor Arki, Tede Abwa Jezus van Nodu, voor Taki, licht die ding. Atimo voel ik zo weer takken. Dus daar komen ze er in. Lunchen in de kit is ook heeft zo een ja, zo'n forum. Dus wil je meer informatie, bel of app naar het nummer 06-1808-2635 of mail naar agniska@teamed.nl. En ik van mij tak ik ba op de vrijdagen tussen 1 en 2 kan je lekker lunchen hier in buurtpunt de kit. Boselammerweg 380. Even kijken hoor. Oh, ja, 380. Verder. Goed omgaan met dementie. Weet je, dementie, Nawansan, er wordt nu vaak over gesproken, omdat Nawansan Sande, het is zo dichtbij en soms weet je het niet. Weet je, en of zo lees je, ik kan bij de, of je ontdekt ding, Sanip, zeg maar, een ding. Ding eigenlijk dingetjes, de signalen. Zang asma e abi of no zo e do. En of je daarin voor bent, dan natuurlijk kan je het op tijd aan merken en dat zo. Je weet maar nooit of die kan of die trekken eerder aan de bel. Dat zoals maar e de a dementie voor. Want weet je, eigenlijk is het best wel rot, hè, dementie. Het ook voor erover, maar toch wel of nu. Aber mee te maken is des, maar dat hij probeert tjara pistori dat hij kon door. Goed om met dementie om te gaan. Want weet je wel, in principe bijvoorbeeld, je moet ze gerust kunnen stellen. En daarom heb ik hem roepen, want je hebt soms maar z'n deze bezig hangen vast van die bedraai. Soms maar, het kan wat maar z'n dementie, maar na nou wie dat het kan wat maar z'n dementie. Omdat alibi het draai zo druk. En bijna je herkent wel los aan zijn bestaan. Maar goed, daarom is het belangrijk om op elkaar te letten. Hoe dementievriendelijk ben jij? Weet je, en dat daarom maak je de man op ook toe, volgens mij, in dingen. Bij de stadloket, de gemeente. De man moest voor abonneren op een folder van samendementievriendelijk.nl. Als je ook daar gaat voor meer informatie, dan krijg je alles. Zal de man wat Nicky let op. Bijvoorbeeld om mensen toch wel goed en direct te ondersteunen. Tede abding. Systeem dat in ik dementie. Want als mijn jongen was, maar bij de boer, alles aan hoe bij de sociale en een of ander, dan ben je niet meer herkenbaar. Ja, we willen dat niet horen, hè, want we denken dat altijd hoe edo tamboom. Tuurlijk, je de kan tamboom. Maar je menis dat je toch wel naar je naar je eigen basis voor alles aan vie. Dus je ziet hoe belangrijk het is om gezond te leven en je ook gezond te voelen en ook gezond te handelen. Ja? Want ik heb niet gezond, maar je handelt, je weet toch. Dan enkele dingen kun je klaar van jezelf dan een probleem. Weet je? Dus je ziet dat bijvoorbeeld geruststellen. Praat op kalme. Op een kalme toon. Stel jezelf voor en natuurlijk stel gerust. Stel de anderen ook een beetje gerust en wees bemoedigend. Nanga a contact die zie te je met of misschien heb je het ook heel dichtbij of misschien ook niet wel als maar die na zorg sap van de sandi zego je ziet de sandi go bu om aan de sma in een zorg mensen om die sma die mensen dat we go voor vier aan de sma op one no vergeet je bakas want die asan kan draai en dat die adraai de wanneer ik denk go bu om aan de sma vier de you of you de ermee geconfronteerd no denk dat dit is de no onder de sma do someone is dat
oogcontact belangrijk naar de intusmadici. En ook het zo goed als je praat met zijn oogcontact en ook een beetje meedenkt. Ik denk dat dat nog de weet. Want in de eigen wereld, maar doordat we een sabbatwereld, ook een wereld ding, dementie. Natuurlijk bij dat soort mensen laten ze ook voelen van dat ze er nog zijn. Dus die gator aan de tikbagator, ik denk dat ik veel beter kan gaan normaal, maar zo de enige gesprek netjes. Ook je weet nooit dat soort signalen, focusing en dat kan altijd helpen. Dus herken je de signalen van dementie, zij herkent dan vergeetachtigheid, problemen met dagelijkse handelingen, terugtrekken uit sociale activiteiten. Ja, want dat krijg je ook, weet je wel, animo, nee, dit is zo echt moro. Dus hier heb je mensen die zich dan terug gaan trekken, ja. En natuurlijk, geef een momentje hoor. Ja, mijn lieve mensen, want zo gaat het hier. Vandaag heb je ook de kit inloop. Dus het kan zijn dat u ook stemmen achter me hoort. Maar nou die mensen hier, ja, ze in haar gebouw, Malai en alle soorten organisaties. Ik kon zitten in het systeem, ja, zo. Dus, leksamitak ik ba, herken jij signalen? Dus de signalen, te was maar enkele keer golibi in de eigen wereld. Weet je, als maar dat je gaat op de eigen frequentie. Ja, frequentie die onbekend, dus ongeaneen dementie. Je ziet als mij trekken terug uit sociale activiteiten. En je doet echt niks. Vergissingen in tijd en plaats. Vader, want toen voelde moest je denken, ik ga dat mee vergissen. Maar zoals man, nou, en dat na je met. Dat ga je ook voelen. En ik denk, je omgevingsreflectie, om merk dat hij dat vaak kan, dat hij die speelt is. Maar in is zo, je weet toch. Dus alle die soort zijn dat die kampen sa. Je kwijtraken van spullen en je zoeken die ze in een man vinden. En, maar ja, mensen, je wanneer dit maar de om je dit automatisch is, maar dat kan allemaal. Dat zie je, vind je niet dat die ze het doet zo? No. Die merk de zijn dat op, no. Denk je dat mij God, ik ga daar niet over praten. No, zo, enkele door je te doen, ook als ik kan komen horen, erg, terwijl je zo'n zie dat die begint tak erover. Tak na een trouwen erover, weet je wel. Na zo, afvieren, ik kon dat samen ook kan zoeken. Natuurlijk, hulp die oude trouwen. Zo weet je dat die ik wil je boeien in die a. In die dimensie pe unde dus ja. Verder in luku verminderingsbeoordelingsvermogen. Dus eigenlijk situaties lastiger kunnen inschatten. Dus was maar zo'n beguinde correct. En ik denk, hey, maar weet je wel, na opvallende sani en ga er serieus mee om. Veranderingen in gedrag en karakter. Ja, van een misschien een hele soepel iemand, een begrepen iemand. Je ziet dat hij trombeen was, maar ze hebben maar. Ja, ze heeft zo'n asmaat, of deze jongen. Dit is mijn jongens, maar morgen van de minimum begrepen of wat dan ook. Weet je dat na de sans begin je dat ik was aan no domboom. Onrust. En bijvoorbeeld telkens op zoek zijn naar iets. Steens willen om opruimen. Weet je, je hebt vaak dat van dat soort momenten. Vaak het gevoel hebben iets te moeten doen. Weet je, een taalprobleem, ego, kun zo. Travasie, je hebt zo'n smijt, dat kwam heet trataal. Maar dan heb je actie af, want je kiest de bambi tak, ik ben als maar pas maak de inwaar heet trataal. Dan heb je kwam smijt, dat kwam trataal, dat toch weet ik als mij dementeer. Terwijl je hebt zo'n smijt nauwelijks een man tak in taal. Maar goed. Je ziet dat hij dat schreef, je kon taalproblemen. Weet je, eigenlijk, behalve je ziet dat die gesprekken moeilijk kunnen volgen, niet of slechts op woorden of namen voor apistorie kunnen komen, hij draait. Maar dat nou, want je als normaal mens nu de hele desanite hebt, ik iemand blijft maar toe, nou aan het dementeer je dementeer. Zo is als normaal mens bepaalde gevoelens naar een ding, maar je man kiezen gewoon bakken, dat is het in kombakken. Maar anderen kunnen dat niet meer, want ze gaan verder en verder toch. En daar krijgen ze ook soms
zijn problemen met zien, afstanden minder goed kunnen inschatten. Dus weet je, eigenlijk alles aan die zien zo anders naar jou. Tuurlijk, want of je die want raad de mensen. Dan bereken aan jou zelf in annex te maken aan jou dan aan een vaste zijn zo onesje vast. Heb je meer te maken. Want je die niet de mensen, dat ben je traag jou trataal alles aan je, maar wij vinden het alleen maar free dat de PC tori dat die epa sa even na yes ja yeah. Even kijken yes sir ja mijn lieve mensen en dat ja zo mijn begingbaar spel inloop de kit dus mensen herken jij de signalen van die mensen? Maak er geen grappen mee. Ondersteun na lobbywang. Sande in een penitentie. Dat die. Laatst me bet ik ook toe over jongeren. Nanga, het misbruiken van jongeren. Weet je, vandaag ook. En het had te maken met veilig thuis. En weet je wat aan het staan, vriend? Je hebt andere mensen die zoveel klagen om dit soort organisatie. En anderen die vinden het weer helemaal goed. Voor de organisatie is in een sapede. En daarom kom je alles aan. Ik doe naar je PFIR. Het rangen aan je AJP. De Fujoko Suku JP. Dappé. Dus veilig thuis Amsterdam, Amsterdam. Voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. En Assan dat hij dit op verschillende fasie. Weet je wel, en die belde man voor veilig thuis. Ga je zeggen, je komt er niet meer vanaf. Dus weet, van die belde man, die is zeker dat dat nou toe de van belang. Want je belde die aardeling kon de city, de zit zijn, kon dat die door zit zijn, kon door, kan de kajusref nog maar begrepen worden. Dan had door zo'n begin het kan ik hier toe. Dus, voordat die schakelde man is in, de zeker... Maak je werk ook zwart op wit, dat je aan ding kan volgen, ding passie samen voor de sansa overkom je. Bijvoorbeeld, veel mensen denken van, maar wat is huiselijk geweld? Huiselijk geweld, dat is op vele manieren hoor, geloof me. Huiselijk geweld komt overal voor en in veel vormen. Voorbeelden van huiselijk geweld tegen kinderen, volwassenen en ouderen. Lichamelijk geweld, slaan, schoppen, vastbinden, hartschoppen en spugen. Dit soort zaken dat in de Sansa Ipsa boom voor zichzelf. Potigran is mee iets voor hem. Soms zijn er grond op enkele. Maar goed, seksueel geweld, dat want dat aanrakingen of seks tegen uw zin. Chantage via sociale media. Gedwongen seks hebben tegen betaling. Bijvoorbeeld door een loverboy naar geweld in mito geestelijk dappe. Geestelijk geweld. Uitschelden, vernederen, dreigen, opsluiten, pesten. Zelf niks mogen beslissen. Geen contact met anderen mogen hebben. Dat nou ook een vorm voor geweld. Financiële uitbuiting, geld of spullen afnemen. Dat want ik ontstap dat hij naar scouting bel. Direct. Verwaarlozing, niet krijgen wat nodig is, bijvoorbeeld goede voeding, kleding, zorg en liefdevolle aandacht. Aan het moment dat dit zijn, dat je nee, je hebt mensen zang, ik denk van zo hoort het, die krijgen dit soort dingen niet, maar dat dan ook kies je nooit. Ik denk van, oh zo hoort het, maar zo hoort het niet. Alles maar zijn geboren, ik verdien voor Abi, lobby, begrip, na alles aan zijn die omvatten, want die kies dan dat zo, ik kan gemakkelijk over naar een trouwen, toch? Dus ook een gerelateerd geweld, dat want dat naar huwelijk tori. Achterlating bijvoorbeeld, als maar te kijken, je hebt zomaar nu tegenwoordig. En maar net te kijken, maar ook in het buitenland, want als het moeilijk is, dan heb je het. Ik moet bij te kijken, want ik denk dat de reisboten. Ik moet bij dat tjari gaan naar reisboten, en dan moet je alleen bij dat je in kantoor. Dan is het ook over voor jou. Dus bij alles wat je doet, hoor je dit. En je de horen tapis koren naar je score, toch? Dus dwang of geweld door eigen familie, dat na ook dwang. En bijvoorbeeld, een familie, wie weet je, je familie de bewust dat je een man dat of een vrouw de persoon hebt. Hij prit maar dit te kassen en mee, je weet toch? Dat want dat je de ook toe die bed aan. En natuurlijk verminking. Verminking.
VI, geslachtsdeel, vrouwen, ik kan me binnen bij wanneer in een presie. Maar goed, alle dempi story dat is coat him go, en na jou abe vast maar kan conforming, sagado seni ko, nanging, maar goed. En wat doet Veilig Thuis? Veilig Thuis is het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis dus. Dus Veilig Thuis geeft advies over wat u kunt doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderzoek wat nodig is voor een veilige situatie. Zorg voor de juiste hulp als dat nodig is. Werk samen met u en hulpverleners in de buurt. Dus dat want ik was maar sinds de Archimedes. Ik heb me gade maar Veilig Thuis van nodig. Probleem nog de Veilig Thuis is altijd in geval van spoed ook 's nachts gratis. Bereikbaar op het nummer 0800 2000. Het was 0800 2000, dat was takkie 0800-2000. Is er direct gevaar? Dat was takkie officieel. Oh, mijn man bellen, nu maar die is gevaar. No, de man heeft bel. Dat was takkie de bel 112. En dan natuurlijk krijg je iemand dat zo. Ik kan takkie een auto. Sambi, moro, you. Toch?

Yes, welkom terug. Ik ben nog steeds afgestemd natuurlijk op rakuti.nl en nu ook tot 11 uur te beluisteren via de Salto-frequentie. En dat is op 109.9 FM. Woi. Goed, natuurlijk, u bent afgestemd op het programma Wes in beeld. Pummi, ik praat hier daar zodat die de nodige waarmee wij hier bezig zijn in Wes en meteen ik gewoon formeren. Echte. Maar goed, mijn lieve mensen. Nu ben ik nog bezig met informatie. En dan denk ik in de tweede uur natuurlijk niks aan mij. Ik ben dan ook op Kunso. Tapo de Bakermat. Voor Middelburg. En wie weet, Wamching Anna Story. Van Anasi Gogolegi Kono. Dat array natap Tigribaka. Ja, maar dat hij weer Lukufa Adon. Hier hebben we, wat gebeurt er nog meer hier in West? Werk aan je toekomst. Werk aan je toekomst. Dat want taki, even kijken, ontdek jouw kansen op jouw manier en jouw tempo. Wil jij vrijwilligerswerk gaan doen? Een opleiding of betaalwerk, maar weet je niet waar je moet beginnen? Natuurlijk, ik kan beginnen gratis te ontdekken van een gratis training. En natuurlijk alles wat bij je past. En natuurlijk, je leert te benoemen waar je goed in bent. Natuurlijk, je gaat ook je leren om op je doelen af te gaan. Je krijgt praktische tips. En natuurlijk, wanneer je dat soort dingen hebt, dan krijg je ook meer zelfvertrouwen in jezelf. Wil je meedoen of meer weten? Dat want dat je mag bellen op het nummer 06 82 69 62 63. Het is wel easy. 06 82 69 62 63. En natuurlijk, ik kan go ook toe via een mail. Ik kan zijn actie, uw actie ook toe op eigen kracht, apenstaartje, de regenboog.org. En hetzelfde geldt ook voor www.deregenboog.org/op-eigen-kracht. En er is werk voor jou. En te ook basit jezelf zo kan je ook anderen helpen. Voor ze de ook toe komen naar een juiste fase. Wat vindt jij belangrijk in jouw buurt? Of wat vinden ze hier?

0: hier in West belangrijk. Dan zeggen ze, ja, hier in West, we werken aan de plannen voor de komende 4 jaar. Droom, wandel en praat mee en laat weten wat je van jouw buurt vindt. En dat dit doe je zo in West, hier, hè. En natuurlijk, al dat mag je sturen naar amsterdam.nl/mijnwest. Dat is mijn tak, jouw buurt, jouw West. Dus er wordt hier in de buurt veel... goede activiteiten georganiseerd in Bosselommer, Baarsjes, Oud-West-Westerpark. Noem ik grap, dat is West allemaal. Het is niet alleen hier kolenkit gebeurd. Ik praat vaak ook over de kolenkit gebeurd. Omdat ze het druk hebben hier in West. Bijna alles in West pakken ze aan. Maar wij hier in kolenkit buurt, we hebben natuurlijk een... hier een radio waar gebruik van wordt gemaakt en ook maar goed. En dat ze ook kan belicht op historie. En natuurlijk nemen we heel West mee in deze. Wil je meer contact hierover? Ben je benieuwd naar natuurlijk wie de gebiedsmakelaar is in jouw buurt? Want dat die moet sabita, want geloof me, als je weet wie de gebiedsmakelaar is in je buurt... Dan ben je al een stukje geholpen. Want na een sabi, vooral te Johan begin, zit bepaalde samenkomst. Je is je van, hé, dit doen ze niet. En dit vind ik belangrijk. Weet je wel, ik vind dit belangrijk voor die Skomoren zichtbaar. Want dat kan je gewoon trouwen morgen. En nou hou vast in ze aan doen. Ik als je dat, hier kan het ook. Weet je, maar of wanneer doe je dat soort zand dat je daar adjeert neki, uno daterin of zo, uno span. We laten het gewoon voorbij. Ga maar voorbij hoor. Die zijn nog mee helen, ga mij niet voorbij hoor helen. Die is erbij, ga maar voorbij hoor. Goed, dat want dat je weer meer weet, maak contact dan op amsterdam.nl/west/contact. Personen en TI goed op natuurlijk krijg jij dan een contactpersoon en dat zou je kan go een gesprek aan van een wat je allemaal kan adviseren voor dus het kom in een omgeving die je na je atrawang zang ook niet vindt dus maak contact lieve mensen verder heb je hier vrouwen vooruit. En natuurlijk, ja, vrouwen vooruit, ja. Steeds een stapje verder dan je eigenlijk durft. Ja, je hebt vele mensen die niet durven. En je bent gewoon sommige mensen eigenlijk aan niet durven dat... aan een takje niet eens. Weet je wel, en ik liever een andere tak ging. En dat ik heb geluk dat dat was een takje, tak bombo zangie. Want de human taki dat je niet trust met taki dat in trouwen, no tak den taki sang, je besa wan taki. Dus het beste is van go knaka, go krakti je stref, ik maak nu uit van je taka taki. Nou, ik moet uit je move naar je eigen taki. Dus go go teach yourself, go tranga yourself, dat je man knap of taka taki gi je stref. Ja toch? En dat is belangrijk. Wil jij jezelf ontwikkelen, een nieuwe stap zetten, iets nieuws leren? Natuurlijk worden cursussen en trainingen hier gegeven door vrouwen vooruit en die helpen jou daarbij. Maak een afspraak voor een intake gesprek en natuurlijk samen kan je samen met een van de dames kiezen welke activiteit bij jou past of wat je echt graag zou willen doen. En dat je kiest aan ondersteuning voor Setjo Tori Kong. Kom hier binnen in Buurpin de Kit. Hier hebben we folders hangen van vrouwen vooruit. En mensen, ik kon je, kan je er eentje meenemen. Want je ziet dat die activiteiten van vrouwen vooruit die georganiseerd zijn door vrouwen vooruit is tot juni. En vanaf juni heb je weer een ander soort programma. Lijkt het je wat, mijn lieve mensen? Of je breken, je woont hier in de buurt. Ik zit zomaar, dan mogen we volgen. Je kan go volgen een cursus mee eigen weg. Op weg naar werk, vrouwen actief. Aandacht voor mij, een goede staat, Pilates, Gen yoga en natuurlijk vergroot jezelf, vertrouwen. Na zo'n cursus pe, ik kan vinden jezelf en ik kan komen tranga die jezelf. Wil je meer hier, meer informatie hierover, dan kan je natuurlijk contacten. Zo heila, Boudil, weet je het toch? Zo heila, Boudil. Ik kan berekenen op nummer 06 35 69 07 95. Ik kan bereiken ook tot op e-mail aan Sohaila apenstaartje vrouwvrij.nl. En dan zie je het ook nog zo. Dus maar ja, zo ik tranga den zelf. Maar ja, ik denk dat wij al sterk genoeg zijn. Daarom moet je de aanvraag die zijn. Ontranga genoeg ook bij je. Ach, dus we hebben de aanvraag die van nodig mee, denk je. Want je ziet. Maakt niet uit hoe dan ook. Maar één ding moet ik ook zeggen. Dat Wanlofuno te wel Wandoesani, wat krijg je ook met onze mensen? Dat hoor ik ook vaak van onze mensen. Ze proberen voor organiseren, Sani. Dan laten onze mensen het ook afweten, weet je. Of kan die niet komen. Maar eigenlijk dat of niet kon dan. Dat eigenlijk. Dat aboot of haar weg door Gwilibono toch. Want want trouwens, ik was zo aan het zoeken, ik was zoeken in zelf. Ik was zoeken omdat ik zie dat dat van nodig is in een omgeving, in een gemeenschap of hoe dan ook. En aan het doen voor van zeggen, doen voor trouwens, hoe moren, dus zolang ook dan ding positief, together. Dat want dat je dat wel, dan step by step. Dan weet ik alle die soort pistolen die ze wanten. Of weet ik dat nou mama niet doet naar die soort training die ze. Terwijl iedereen het doet. Maar misschien doen we het ook maar elders. Hè. Maar dan moet ik het nog weten. Maar ik heb het ook over mensen. Weet je, ze zijn Libidja's. Niet hier alleen, overal. Onkan, die soort zijn die zijn ik. Sami sma af van Udo, mi af van ruimte, zoek naar ruimte. Bel actie van, hey, wat doen jullie daar? Want dat doen ze zo, maar alleen uno sma af van Sani. Sami, denot echt uno sap mik afspraak. Dus maar voor een abitief, bel je wat toe de igi van Sansa de af van Udo. Terwijl den ik alle den testa. De no me conta kan hij dat doen. Long kong, un euro koso, un leer broko via wa maat. Un euro ko bruya, un broko ek fia wa mat. Da wo si dat sanol le kumoro, dat enina, if you dat e, dis no manda mobile. No, an euro ko so, ko euro ko fia wa ngu, one system, ya? Yeah? One net a system. One dat one taki dat take mo to it a system, one trawa mus man teke kon over. Ma of just refie bruya system. Dara mek te we lip system, ma bif bigi up new. Ne bruya san mo euro ko fia wa ngu, mat. Nou, de zeker dat hij een systeem kan broken. Ja, dat was het een beetje wat West in beeld gaat, wat West allemaal doet. Dus ik heb het al gezegd, natuurlijk, Iwani volgt die alle die cursus die ze het kan. Maak ook contact met Annemieke Winder. Ik had haar vorige week hier bij mij in de studio. Je mag haar bellen op het nummer 06 13 24, 75, 18. Of je mail go naar Annemieke Apenstaartje vrouwenvooruit.nl. Ja, dan in Kantegi van de Moro. Verder of je wilt go persoonlijk naar dat adres, mag je. Je bent ook welkom. Karel Doormanstraat, 127. Natuurlijk, je go naar kamer 0. 04. Sasanego da pasan na kambratorie tak da pe Diego. Tigo je melti aan netjes na VC en daar word je verwezen. Natuurlijk met als postcode 1055 VE in Amsterdam. Wil je meer hierover? Je go naar een web. Go naar www.vrouwenvooruit.nl. Dat schrik je. Fushina nga de sansa ding. Vrouwen die is de mee bezig. Ja, mijn lieve mensen, dat was het voor een vrouw vooruit. En dan ook dat we gaan naar Brother R. Kelly, Gotham City. Yes.
1: www.rakoki.nl

is mijn lieve mensen en dat van Taki. Wij gaan lekker verder met onze overheerlijk muziek. En natuurlijk in het tweede uur, dan ben ik terug. Ik stuur ook de groeten natuurlijk naar alle de lobby, sisa voor mij bij de mama's. Met baro en bon, schwiti, odi. En natuurlijk met bar de lobby, want dat in van de winkel. Ook toen naar Almere en bon, schwiti, odi. Alle de groepen, en natuurlijk het team voor Rakoki. Normaal, want ik denk dat we best doen, takataki, bo, want ik mag niet klagen. Dat want ik blijf lekker afgestemd. Dis ano ala moro dite. Hai.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft The Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A22 Velzen richting Beverwijk is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door de hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen, door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: Hier komt die ding, member voor na slavernijperiode. En daarom ik aan die in een boek toe, Akari, Ascrivi, Nengre, maar Ataki, Nengre, na de wang, Sambi, de na, Katibo, Sambi, Broko, gratis. De wang, Sambi, Kisnoti. Dus eigenlijk, aan een dat hij aan een no, op wang, stempel, neem, bakka. Abe, Taki, de wang, dat hij de be, Abi, Katibo, voordragen. Nanga ding, weet die boba man zijn betek den chagona ta Zuid-Amerika voor bego brok of den beko abe moro boom de weet die wat natuurlijk verder in atori voor an Anansi. Ja, ik heb het ook net gezegd, Anansi. En de Anansi lijn nu dit toch. Anansi rij op tijger. Dus zoals iedereen weet, is Anansi iemand die vol streken zit. Dus enkelijk te denken, Anansi. En mijn sabiera, je hebt niet dat Anansi voesran aan. Dan was ik op diplomeerde Anansi dat. Hai, woi. Jawel, nou wat gediplomeerde Anansi, dat ben je jongen, tjadjote, alle soort fasi, asakishio, nomo. En natuurlijk, dan ben ik ook toe, of om aan goptun zo tapu, den toren, want in bereken, aan momenten, wat ik de toren is voor Palexi, dat onde natuurlijk na banyatori, ja, de tori die ze kon forte, abidjeman die ze tak de tori, banyatori, lakutori. Nek te ere laku da enkelak na odo tori, maar goed, mi denk dat ons abdempis tori dati. En de to dat abi ook to vaak te maken na nga ateen fu bifo. Want na pida na den pistan dat im grabu toch a banya laku. De pistola crioro drong salam. Ja, je begreep de pistori dat hij de man kon begreep dat eigenlijk maar samsa. Weet je, want de bidjeman die zie de brokatori doen na afasi, na afini voor afasi. Te je begreep dat tori de man is de man, tjara tori is voor de man is waka na afasi. En geloof me, de bidjeman is libiboscopo gunu in de schrijven voor de. Maar ja, alasan, niks gebeurt voor zijn tijd. Alasani, ik kon kiezen in Srivi. Even kijken. Ja, dat we gewoon niks aan mee betaak ik bijna. Ja, even kijken hoor. Ja, dat we gewoon naar PC tori voor de bakermat. Weet je, de bakermat. Zo, even kijken. Ja, Middelburg, de bakermat van de slavernij. Afschaffing van de slavernij. Ja, je actie zelf afschaffing. Het is niet afschaffing naar de moren. Je kon je dat je dat enkele nooit afschaffing bij de. Goed, de meekentje als die man, een jongs, absoluut als je weer. En na alle de hebben voor ze de man praat, dappe, nasranan, die den bijjes maar voelen, na zo zo de jas dat we weer. Maar alleen nog eens op dat na jas pdb aan een reba. Dus na a jas pdb bonkie aliba of noem maar op, zolang ik. Maar goed. Wij gaan een beetje hier, ik ga een beetje hierover vertellen. Want om sap Aladdin Pistori, die zit dat te weten, abra katibotoru netak abra srana wayeshi, na pa begin bede, pedema se de rokokong. Pedema se de rokokong. En dan morgen naar buitenland aan de intrana srana de bevoerheid. Maar eigenlijk, alasi me pe, eigenlijk jaso jongen. Abbehandeling zo bij hem kiesjassen, echt waar. Maar dit schrijf je dit normaal, daarom ik dit draaien kon de trafatie uit dat je van je vier je behandeling. Maar goed, wij gaan een beetje hier Middelburg, de bakker Matori. Na de val van Antwerpen in 1585 stroomden veel hervormden de stadsmuren van Middelburg binnen. Onder hen bevonden zich een Aramese godsdienstige groepering. De Arameërs hadden de neiging om neer te zien op de inwoners van de streek waar zij zich vestigden. Dat denk aan de mensen niet. Aan de man dat hij. Een denkboe, want ze hadden herhaald, maar na zo'n training kwam voor. Ai, migado. Ja. Goed, je ziet dat hij en de man dat hij te de man dat de Arameers te de bedoren in jouw naam staat in een staat. Dan luk je dat de eigen aan die. Maar zo maar ben je de accounts voetang. Dat me bij actie mijn eigen afvoerzitie bij die des aan die. Maar nou tegen je als aan ik zat dicht bij huis. Dan zie je dat jongen. Altijd money play one duivelse rol, hè. Dan ga altijd die afvoer man, undercover vervoer man, boven koffer vervoer man. Goed, we gaan even verder. De plaatselijke bevolking stond zonder verzet toe dat de Arameërs de economische projecten die het meeste opleverden naar zich toe trokken. Dus of ununo opo ay of wandu so boom, ay umaging, want ulop mag toch, umaging dat ay duwen boeren, u liep den ek den duwen, asa kon doen. De Arameërs kregen daardoor een groter deel van het materiële voordeel dat in het economisch leven te behalen viel. En die bereken de man die deze absoluut bij de man die toch. Want eigenlijk de man die doordat de beoordeling. De godsdienst om ik de bevluchte kwam Middelburg. Want die doorbij mag moro. Ik ben de verpleeg voor. Maar die doorbij wat niet wat in bereken. Maar goed. De Arameërs verschansten zich vaak achter andere religieuze groeperingen door ogenschijnlijk de goden over te nemen Aladati, van de streek waar zij zich vestigden. Zij bleven echter de eigen goden vereren en de rituelen onopvallend uitvoeren. Je ziet ook wel dat eigenlijk dat in denken, want de betang doet dat aan die, dat de man zei dat hij metang binaja. Maar dan ik van de bigisma voor nu toch, voor zie, zie dat hij de bigisma voor nu begwa, te den gwa den kerkie, want de bemoes voor ga kerkie. Maar de wan van trutu bribit, a dina kerkie, maar sab dat in tai tai, de let ondra kerkie stupet, want te gwa tapsi, na fahar in tai tai, da of na in boto e jompo, want dat is dat hij de no to prayer. No to, Sanders, maar we gaan daar. Tegen me te zo'n kerkje dat ik heb geluk, want of alleen kost dat je jump in, but as well of this, maar we graag van dan. Daarom heb ik de no to pray. Je graag van dan, hier is kan het toko toko, kan die in hier doen, ja, bij was tien sporen, konkrim baka, en baka ta konkrim. Na figwe moro fara na predis ala dene sa de san be abide be kis dene om dat dene be vegina anu tutu fu a moment dati. Ma kote yeshi dati demandis be de manek de meino nita sa u abdape en of u sabafasi u de meino nita. Une moksi me konteki en me verkavel en tapu mofo. Boe, ja, misal dat des ma fumbum. Maar goed, mijn mensen, die zien dat die aan de noden zo toes, maar die zie je. En of die slap die ding, dat op poring, ja, tuurlijk. Zij bleven echter de eigen goden vereren en de rituelen onopvallend uitvoeren. Want dat bij de Armeniërs toch? Want de man is nog bij Goda de wakabaka tramande behoor behouden igisani en eigenlijk is dat ook goed. Na ja, wan kroep bijvoorbeeld, zolang dat je wan sani wan kolof dape, migada chwiti na kolof dis adape kaba, sondrof denki moro fara. Ja, toch, sondrof denki moro fara. Maar goed, dit leidde ertoe dat ze in godsdienstige opzichten nooit een eenheid vormden met de plaatselijke bevolking. Tuurlijk, je normaal volgt wat eenheid, want je hebt je igisan niet doen. Stiekem, en je kan tegen je igisan ook zo neven zien dat hij er bezig is. Deze groep was een van de religieuze stromingen van de Semieten. Ik zie van de Semieten, die is Mennonite, ik zie dat meneer. Hun belangrijkste goden door de meesten van deze groep vereerd. De maangod Sahar en de zonnegod Samas waren ook belangrijk. Ik zie de man die is na Tranende Abi, want de man die zegt dat over een zonnegod Samas. Weet je wel, aan de maangod Sahar. Een belangrijk religieus instituut in Middelburg, waar praktisch niet over gesproken wordt, is de abdij van Middelburg. En hier is abdij, die is dat na yo gemeenschap. Toen de Arameërs in Middelburg aankwamen, namen ze deze abdij over. Is je den poerenji direct? Is je tegen man die is kon de man die zegt ko aan of kom dat u aan de kilo op min of sim loop me of mag me niks atrawe is ook. Heer de trabo focus groep is ook lobby. Mag me no, loop me no. Goed, de vorige bezitters van de abdij, de primons, strateurs, straten. Nee, kwak die kom lees aan een boom. De primon stratensers, ja, of Norbertijnen, of de Norbertijnen, ja, gaven ze vrije aftocht. Deze vertrokken met al hun persoonlijke bezittingen en de gehele religieuze bibliotheek naar Antwerpen. Ja, want na de pasanbeefzat de abdij werd door de Arameërs veranderd in een maritiem instituut. De Arameërs namen de positie van de abdij over. Nog geen kans. De kerkelijke gemeente viel onder de abt en de rest, zoals het burgerlijk bestuur van het gewest Zeeland, lieten ze ogenschijnlijk aan de gemeente niets over. Is hij? Nat. Maar goed. Gezien de dominerende positie van de abt, want dat zou ook natuurlijk, of je go ilib, ik denk ik alle, dat zou je ook zien. In de abdij en ook daarbuiten, nou, want hij moet beginnen domineren toch, controleerden ze echter kerk en staat, want in brengen de man begint domineren, nou dat eigenlijk, nou dat toch niet toen dadelijk, dat in het binnenland, want men want dat kwam iets voor pistool dat hij ook toe. Maar goed, Urmine, tak zijn zomaar een beetje dat mijn moffet beweeg. Meisje, doe rustig, kom op het wampo, kudjas. Hoi, goed.

Yes, mi lobby Arkiman, welkom terug. Ja, solitie, abief, poes, poes, want to poko ko na mindri. Allee, voor bescherm, jo, igi tongo. Wow, ja, mijn lieve mensen, u bent nog steeds afgestemd op rakoki.nl. En leek van Uchi die de Arameers door. De man die ze begint te bouwen in die staat, in een staat. Ja, de man bouwde in die staat, in een staat. En doordat de bouwen, ik denk alles aan klein beetje over. Zo weet je dat enkelijk de man die schreef nou op een gegeven moment. De betrokken is in bericht dat de man troon checker. Dus de checker, no check den checker zijn kon. Is den checker dat troon de checkers nou. Want de baby controle kerk en staat. Weet je, zowel binnen als ook buiten wat er daar gebeurde. Dus de Aramese app. Staat erom bekend dat hij zonder één woord gesproken te hebben en in aanraking te zijn geweest met kerk en staat domineerde en in feite bestuurde. Je ziet ook, zonder een woord, na, denk je het ik over toch als aan een toemsi, daarom ik aan of tak tak toemsi. Wat je wan doen aan zijn inom tak taki. Weet je, in de VP de Eurokogogo aan Mitasani, dat pasta Sandoro van Fasi, agi van Forum, de kan kanga van Tunso aan een story eruit. Weet je? Ja. De kan kanga van Tunso aan een story eruit. Maar zolang je schreef nou, je doet er niks aan, ja, dat is het heel moeilijk. Ja, is het heel moeilijk. Even kijken. Ja, mi lobby Arkima. En dan gaan wij natuurlijk gewoon verder. Dat zang gebeurt. Maar voor je ziet dat hij tesmadoro in je konde. Ik zie het wel zo. Was man ook aan kon je ook zo. Dat is maar tegen je lange dat je erin. In afweerde je dan aan mij. Eigenlijk bijna als ma tek je, also bijna als ma tegen dat jongen. Te een bafigid of je moest wat kapsa, kon je naar woonkamer of. Je snapt het toch? Dus bijna na zo. En onom accepteer de soort zand dat, want meestal, te de soort zand dat die Ipsa. Hij heeft ze onschuldig. Weet je, in hebben echt door wat er eigenlijk gebeurt. Ja, weet je. In hebben eigenlijk door zijn Ipsa. Dus hij deed altijd ai-fai. De meegrap. En aan het moment dat hij ook toe jonek ding libisse ma. Om vorm wang, want zolang hij bijvoorbeeld apartheid. Mindri tru tori. Dat zei je kiesi. Die hebben aparte groepen. Dat eigenlijk dat ze laat heel laat toch. Van die groep A en die groep B. Terwijl toen moet ze trouwen. Dat ze laat neder dat we druk de ze laat. Dat die nog kan bestaan. Die nog kan poesten. Die kan groeien. Vooral bij alles wat je doet. Aan momenten op te denken. Toetongen. Dan een probleem ook bang. Om probeer voor. Abwan tongen te wees. Zit die tori. Kom vooral te atori. En betref u alamala. Maar goed. Zo je ziet dat die zo je last zei en ook toen ik was aan het appen en ons heer deewe maar ze reden aan mij 600 zoveel duizend hoe ik hem over naar zo want die bereken dat zo de traweer dat peetje soms maar vruchtbaar nou want ja soms maar gewoon ik is 10 keer kan ik 15 keer en mijn abbe over Sranans maar dus maar bijvoorbeeld ja ik kom bezoek Sranan dus dadelijk een omskreekje want dus maar bereken hoe aantal is mij kan opdracht dadelijk een annex. Dadelijk te desma me kwa aantal op 10 zo in Sranang. Desma doro 1.24 miljoen. Zo, daar is aan het begin. De alleding den deskundige zei tak tak tak tak tak taki. Dat was je dat die tak taki door dat un tak taki mek uno waka doro untron krabu. E de gweli boon skin. Goed.
komt de kapistorie dis even gomoro fara dat Middelburg een toevluchtsoord werd voor kooplieden en alle protestanten die gevolgd werden door de Rooms-Katholieken was een van de belangrijkste werken van de Arameërs. Je ziet ook, want in Berikken de Arameërs ook toe. De zes op de beoantron dat hij is, daarom ik de ben verplaatst. En ja, zo ben je, ik kwam enkele akondre die zie. Altijd af en tegen gehoord van, hé, hey, zat er nou aan de kjoe dat ik kon, ja. Dus eigenlijk in denkje boem poede. Vooral Gideon Wang zei, pleeg wel, maar goed. Op deze manier hadden ze greep op de gemeenschap. Ze lieten een van de belangrijkste handelaren, Balhazar, ja, van Montcheron, een Normandische koopman overkomen om de scheepvaart op te zetten. Zo, je hier de scheepvaart op te zetten. En alle de scheepvaart dat opzetten. Ons schrijft bij de berekening in de pistorie die zie. Ja, want in berekening, want zo, want de schepen beginnen met kiftja ongewe. Snap je? Toen Adriaan Hendricks Akaba, ten haven burgemeester van Middelburg, van Middelburg werd, stichten zij de West-Indische Compagnie. Zowel B, ja toch, van Bancharon, ja, zo is hij aan voor Bancharon, zou hij zijn teken speciaal, want hij ontwikkelde onderdrukte kennis voor Potrawa in Sani. Dus in BD van Nodu. Hendrik ten Haaf werd later ook reeder. Alle handelsbezittingen van het gewest Zeeland vielen onder de Aramese groepering. Voor de Aramese gemeenschap was dit de Gouden Eeuw. Dus midden kon ik meer krapen aan de mannen niet te kunnen. De man dat heeft ook te via een programma. Dat is dan dat hij wacht dit moment door. Voor functies om aan de. Want ik had ook de lobuntu. Snap je? Maar goed, kademetak santum, urmium of wo, mam natrobi.

Yes, welkom terug. Hey, hoi, jawel. En natuurlijk, wanneer ik bezig ben, dat alles aan mij aan de fassie toch. Dat is niet alle de zand zit ik bij. En wacht, ik ben daar een beetje in het doen. Ik doe het aan de dingen die je definitief ontwikkelt, schrijf je voor jezelf. En de rest deed ik automatisch, toch? Goed, voor Clara, eerste gedeelte voor een pistorie die ze voor de Middelburen, de bakermat van de slavernij in Suriname. Iana P. Eigenlijk tegen Torbe zit kon dat pedasatoren door Amsterdam. Dat zo zit gonat op de trapresie bij ons abidje Amsterdam. Santeki prati voor behoorden bij Johan Funu na Ini Akatibo. In dezelfde tijd ontwikkelden de Arameërs ook in Amsterdam activiteiten ten behoeve van de zeevaart onder de vlag van de Reformatie protestanten. Ze vestigden de Oost-Indische Compagnie, de OIC, die haar centrum had in de nieuwe marktbuurt, gelegen rond de Zuiderkerk, en ontplooiden dezelfde activiteiten als in Middelburg. En dat is ook al die pissie dat hier. Like bijvoorbeeld Pedemantaki, OIC, de Oost-Indische Compagnie. Dat is ook al die gebeuren soms tap dingen in de omgeving dat hier. Weet je, boemvoerussan is dat in de omgeving dat hier. Het is interessant te weten dat de Aramese godsdienstige groepering een hechte eenheid vormde. De eenheid werd op velelei manieren in stand gehouden. Ze hadden een systeem ontwikkeld om de eigen rituelen in het geheim uit te voeren, onder dekking van de godsdienst van anderen. Vereerden zij de eigen goden en voerden de rituelen uit zonder dat die ongemerkt werd, zonder dat die opgemerkt werd door het andersdenkende deel van de religieuze gemeenschap. De vlag dekt de lading. Ze waren niet gesteld op de bemoeienissen van de overheid. De Simbarika Tedeman is bedoeld bepaalde zijn idee. De sap van de doen, geslepen weet. De man is bij de geslepen man. Nou, een man die dat is soort big man is, big is maar bij la vangen de big is maar voor nu doen ik niks neps. Terwijl ook kap de singapief voor dadelijk. Geslepen waren ze allemaal. En de shipe akmoto. Baya eenmaal misdoen, ja, zo baya. Een belangrijk ritueel had betrekking op toekomstvoorspelling. Wanneer een persoon die na zijn haar leven belangrijk voor hem zou zijn, stervende was, werd hij zij begeleid en na het overlijden op een speciale manier begraven. Op bijzondere rituele wijze, zodat men de overledene op kon roepen om de toekomst te voorspellen. Die is de inbreker, de Arameers, die zie. Ze waren daar een beetje iets. Men moet echt gaan kijken, zo maar naar de menen niet te zaden. De wies de nou een bemoeianga, johan de kong, maar dat de nou een bemoeianga. Dat je een bemoeianga de. Voor was maar kan koeien die kondre dat ik aan een bemoeianga je dat je accepteren toe. Dat was een takkie. Maar goed. Soms is het goed om weet je, even te slikken. Maar minder een takkie bij jou horen zo. Dus dat een takkie lijkt van je ziet dat die de Aramese is nog bij de makkelijk, maar de man is nog bij de bana zonder fatu. Want de man is enkelijk de bij de lip man. De man is moet aan pres bij de chisani. En bij de hoorde wezen dat je, want je ziet dat die de man is bij sabi dat de sap van de bepot din de doan de sap dat de man go klop. Klop take you me mantakang I feel do say you must do this sunny day ten a thing. In verschillende Europese landen werd de handelsvereniging opgericht naar het model van de in 1595 gestichte West-Indische Compagnie te Middelburg te weten. Ja, in bereken heb je ze na monomik no talk in bereken daar ook aan. Monomik nu, in 1600, de Engelse Oost-Indische Compagnie in Groot-Brittannië.
In 1602 de Oost-Indische Compagnie in Amsterdam door Johan van Alden. Oldenharm, no? Ja. Ja. Oldenbarneveld. Ik doe het zonder bril al met tegen het kost me, maar toch. Metakataki lekwataki mutaki. Dus in 1602 dat de man zit kon de Oost-Indische Compagnie in Amsterdam door Johan van Oldenbarneveld. Im shit is te ye garden bir te shi barna fel um go in a story go look san in this up to makanga me bigis ma wan de ala malanya an usor gude klar kuta kenso in 1612 a handels ondernemer opobaka in Denemarken tenanga dapea in Denemarken. In 1626 in this an Sweden tak emino kisimino kisimino kisimi want to kon me with brother the upper wang ook to onderneming in 1626 in a handelsforum in Sweden Frankrijk tak dan me weet to me want to this gida de open in 1664 wa handels onderneming in Frankrijk want je china sasan begoto daarom ben ik in bereken naar de man bij Rika, want want daar heeft praten. Dus alles maar zijn on de Qatar tijden. Geen winst in bij on de Qatar tijden. Zo omdat hij ibawa weet die boba. Ja, zo omdat hij boba be. Dat hij bekijkt. Want iets voor taart automatisch. Automatisch. In 1637, prins van Oranje, graaf Maurits van Nassau, monopoliseerde de slavenhandel. Hij is degene die bekend is geworden door de veroveringen van Brazilië met als steunpunt. Hij regelde de erfenis van het huis van Oranje Nassau. Hoe zie je dat Maurits berekende erfenis voor Oranje van Nassau? Toch Alexander tak dat jongen maar wist ik hoe man voor gelukkig zat aan die lube ab in een slavernij. Terwijl na den bij de hoef matadorieren. Maar goed. Maar ja, kom pas een poekje ervoor. Denk ook niet.

Yes. En natuurlijk gaan wij hier gewoon door. Yes. Even kijken, ja. Naar die snare. Travas nodig.

Mijn lieve mensen, dat want ik voor ronde na pistisi aflek voor kon verstaan. Dan ons sabi dat die a also voor koolke is play one falk bigi. Eigenlijk abe de boy dat die e avroko bevroko. En eigenlijk na via a also dat die de man bekisa ook troi voor got op zee voor chassen ik de eigen goed. Ten opzichte eigenlijk is ja Samson dat heb ze. Lucas heb ze nou nu de Amerikaan komoxie. I ala den pres da pina we de mosto e dunek na de me grand tapo. Ya si dat ano no afeti dis de na tena ten fu eigen bepaalde tori baka. Des enkelek fu mino sabere. Toch want to sma kreno di akone tak pardon in Oster Park un kreye. Den kree boy sa san sa de kree want kone take. Oh, Ermi, your mouth gonna put you in a problem. Maar goed, dat want ik eigenlijk voor sabi in 1637, dat na koning begint tak openlijk dat hij alasande onder miseries, maar tiris, maar alasani, maar tide den komboen, dus deze ref nee, bribi. In 1685, de Huguenoten stichten in Nederland de Walse Kerk. De Walse Kerk natuurlijk, ik denk dat we Engelse soort kerk bij opandeel dat bij comité ook te de Duitse. Een kerk van alle hervormden. In 1705, de zeven gewesten van Noord-Nederland worden ondergebracht in de Staten-Generaal van Nederland. Begins maar botak at abetang import nat. In 1705 in Nederland misschien. Dat metak ik bij de zeven Staten-Generaal in Nederland. Even kijken. In 1705 de zeven gewesten van Noord-Nederland. Nederland worden ondergebracht de Staten-Generaal van Nederland. Want zijn die desmachi dat hij mono mekvias manning. Uchi om een titel begin kon. Abundang. Maar goed. In 1834 de Engelsen schaften in alle koloniën de slaaf in slavernij af. Staten-Generaal van Nederland. Want zijn die desmachi dat hij mono mekvias manning. Uchi om een titel begin kon. Abundang. Maar goed. In 1834 de Engelsen schaften in alle koloniën

dan dan we tiki atra resterende pisi fona pisi tori disi want je si van de one some baby give free de one for ding maar een Traviki moende dat te ons doen, ja, zo bakken vanzelf spreken. We zijn eenmaal bezig in deze inattentie. Dus dat we takataki lek van ataki moesu taki. Natuurlijk, papa schreef de aanwezig in een pistorie die ze en van. Dus kortom, je ziet dat bijna enkelijk alasani. De mango erom in na lidjas. Alasan na lidjas dat. Alles. Maar toch, het was zo echt wel. Asan bij is zo verschrikkelijk. Apis in die koning, tak sorry, mi gado. Ufirentino, atu kree.

Yes, sir. Grantanya natuurlijk wel eenmaal om beginnen aan gedeelte die zie. Dat want dat kiet de napoko voor die gedeelte die zie. Jawel. Wij gaan gewoon lekker verder met muziek. Want me wan gab anans die tori man. Mi denk mo libisa niet zo erg.

En zelfs zouden we door Akaba naar programma. Het was mij weer waar genoegen vandaag. En natuurlijk alle de lobby Arkimans aan dit applaus romen wie. Want boongezond.

Ja, wel, mijn lieve mensen. Mijn bar walamala wampung sweet odi. En natuurlijk, alle den programmamakers. Mijn wens walamala wampung sweetie. Draai plezier en agi de arkima wampung sweetie. Arki plezier, u er me groet. En ik zeg tot volgende week. Odi, odi, ala lobiwang.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Amanda! Amanda!

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste? Je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4you, het park, en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.

Lodraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Ja, wan boema manteng, luisteraars. Hoe gwent Archie, brada kennen Donau. Maar abwan rok of do, en dus a aksimi if mi kan. Ja, tek prensie en luku fa a programma fin kan go dora. We, dat meki tide manteng so we bar kondre odi. Brada jou, we, mi ap techniek en jep mi, koni. Dena tracei fu jep, mek a programma wakaboom. En dan, sa wo du tide. U ap an toubar boskopu natuurlijk. En u ap agwenti taki den luisteraars e belko na studio. Ef na festeri. Ef na wan boskopu pe wan lobby wan guatrasei. Of ef na wan nyon susayu wan chakon. Da ye belko na studio. Noti to noti. CBITIT. Fodri. Noti feifi. Misa top potama in tataton 020. 788-4305. Ja, samen tjakon, mi abon to barboskopu samen tjakon dadelijk. En we beginnen wang tune voor wang opname. En dan bagadat damokon voor mekusabi soort programma onderdeel u abi. Mooi onderwerp u abfude. Mi abon to gasten ja ze ook toe in a studio. Maar dat we Archie wel opname voor zien. Ja?
1: The government has insisted that the United States tied access to critical minerals to a controversial health funding package, which Lusaka rejected. This comes as the two countries trade blame following the collapse of talks. Giving details publicly for the first time about why negotiations failed, the Zambian government said it opposed a US attempt to couple health funding with mineral access through two proposals. In a statement on Monday, 4th May, Zambia's Foreign Minister Mulambo Haimbe said the US had offered support of up to $2 billion over the next 5 years in a proposed health agreement, but that some terms regarding health data sharing would violate Zambians' right to privacy. Haimbe said Zambia also had objections to a separate proposed agreement on critical minerals. The foreign minister added that a cause for further concern was how the two separate proposals were tied to one another, such that the conclusion of the critical minerals agreement is made conditional on the conclusion of the health MOU.
2: Ghanaian officials have told DW that the country is rejecting a proposed $300 million health deal. The agreement is part of Washington's America First strategy, which is shifting funding for health commodities and services onto Ghana, while it is also requiring the Ghanaian government to take over systems that were previously run by US contracted NGOs. But it's the privacy concerns that are the deal breaker.
3: A statement from the DRC presidency says the suspension of contracts with American lobbying firms is meant to establish solid and long-lasting ties between the U.S. and the Democratic Republic of Congo. The two governments recently agreed to relaunch strategic partnerships during a visit of the new U.S. senior advisor for Africa, Massad Bolos. Mr. Bolos discussed the ongoing security crisis in the east of the DRC with President Felix Tshisekedi and agreed on a way forward to implement a minerals for security deal that the DRC had proposed to the U.S. Under the deal, the DRC seeks to offer the U.S. exclusive rights to exploit its critical minerals in exchange for military assistance to defeat the M23 rebels. The full details of the deal have, however, not yet been disclosed. The DRC has large deposits of lithium, cobalt, coltan, and uranium that are used for making electronic and defense technologies. But the M23 rebels have captured several territories that are rich in some of those minerals.
4: President Emmerson Mnangagwa says Africa's natural resources will no longer be taken out of the continent without delivering real value to its people. Addressing journalists in Luanda after the 7th AU-EU summit, President Mnangagwa said African leaders are now firmly aligned in demanding fair and mutually beneficial partnerships, particularly in the mining sector, which remains central to Zimbabwe's economy.
5: Zambia has joined the growing list of African nations rejecting U.S. health funding, halting a billion-dollar deal over concerns that aid is tied to mining partnerships. The agreement would have provided over $1 billion for HIV, malaria, and maternal health over 5 years, with Zambia contributing $340 million in co-financing. But a contentious clause linked the funding to a proposed bilateral compact on mining by April 1st, raising fears that health support depends on strategic resource access. Activist Owen Mulenga told Reuters, "We need support from the US, but there should be transparency." Zambia now joins Zimbabwe, which recently withdrew from a $367 million health deal, citing sovereignty concerns and insisting on data ownership.
6: Across Africa, something unusual is happening. Governments are starting to reject foreign deals. Not quietly, not symbolically, but publicly, from mining contracts, to financial agreements, to data sharing demands. African leaders are asking a question that is changing global politics: who really benefits from these deals? For decades, the continent was told it needed outside control to grow. But now, countries across Africa are pushing back. And the world is beginning to realize Africa is no longer negotiating from weakness. A major shift is happening across Africa, and it is changing the way governments think about power, resources, money, and international partnerships. For decades, many African countries operated in a global system where foreign governments, multinational corporations, and international institutions held enormous influence over economic decisions. Large infrastructure projects, mining agreements, energy
0: contracts. Ja, luisteraars, ik heb deze opname bewust laten afspelen om u op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen op het continent Afrika. In het verleden is het zo geweest dat de regeringen van Afrikaanse landen met zogenaamde NGO's deals maakten om bijvoorbeeld over gezondheidsonderwerpen te praten als het gaat om bijvoorbeeld HIV-bestrijding, malaria en dat soort zaken meer. En wat blijkt is dat de regeringen van deze tijd zoiets hebben van: wij gaan dat niet meer toestaan, wij gaan dat ook niet toelaten. Want de deals die nu voorgesteld worden is dat men zogenaamd met een health, dus een gezondheidsprogramma gaat komen. En dat de landen in Afrika daarvoor hun grondstoffen moeten aanbieden. En dat is natuurlijk iets waar nu van gezegd wordt: dat gaan we niet meer doen. En ondanks bedragen die met 2 miljard te maken hebben, hebben Zambia en Ghana gezegd van: wij gaan dat niet meer toelaten. Dus dit is een ontwikkeling waarin Europa, Amerika grote problemen gaan krijgen. Want veel van deze grondstoffen zijn nodig om bijvoorbeeld computers te maken. Artikelen die nodig zijn om bijvoorbeeld met elektrische auto's te kunnen rijden. Dus langzaam maar zeker laat Afrika zien: wij hebben de macht van onze grondstoffen en we gaan het niet meer laten wegnemen op goedkope manier. Dus het is een ontwikkeling in Afrika, maar laten we ook richting Suriname kijken. En dat als het gaat om dit soort voorstellen die misschien ook richting Suriname gaan, dat wij op een andere manier zaken gaan doen met het Westen en Amerika. Deze opname is een belangrijke ontwikkeling waarin we laten zien: we slapen niet meer, we zijn wakker. En laat deze virus, als het gaat om gezond verstand, opkomen voor je volk, voor welvaart in de landen, dat steeds meer gaat gebeuren in Afrika, maar ook zeker in het Caribisch gebied, in Suriname. Want de tijd van uitbuiting voor dit soort deals is voorbij. En Traoré laat ook zien in Afrika dat we in staat zijn om eigen economie op te bouwen, dat we het Westen niet nodig hebben. We zijn in een nieuw seizoen en met kracht en met overtuiging moeten we ook deze fase ingaan. En daarom dit bericht. En we gaan zo meteen ook nog vertellen wat er voor andere berichten zijn in de wereld die spelen. En een van de berichten: we gaan weer een andere werelddeel opzoeken en dat is de Caribische eilanden. Want wat we zien en lezen, dat is best wel verontrustend. Op Curaçao schijnt het zo te zijn dat als het gaat om de stranden, dat mensen daar vanuit het buitenland kunnen komen en ze kunnen een stuk strand kopen. En de mensen van het eiland zelf hebben straks weinig ruimte om ontspanning te hebben. Dus er is een petitie opgezet en het is bij Curaçao, www.curaçao.nl. En de petitie vraagt aandacht voor verdwijnende toegang tot stranden op Curaçao. Ik zal het artikel voorlezen wat hier staat. Een online petitie over de toegankelijkheid van stranden op Curaçao is in korte tijd honderden keren ondertekend. De petitie, die sinds dinsdagavond online staat, kreeg binnen 2 uur al 260 steunbetuigingen. En waarom deze actie? De actie is opgezet door een initiatiefnemer onder de naam Costa Liber. Dat zegt al genoeg. Met de petitie vragen de initiatiefnemers aandacht voor stranden die volgens hen steeds moeilijker bereikbaar worden voor bewoners van Curaçao. Zij stellen dat het onderwerp verder gaat dan alleen recreatie. Volgens hen raken ook cultuur, traditie en de band van bewoners met de kust onder druk wanneer openbare toegang verdwijnt. De initiatiefnemers willen dat het parlement de regering vraagt om een openbaar overzicht op te stellen van alle stranden op Curaçao en de toegankelijkheid daarvan. In dat overzicht moet duidelijk worden waar publieke toegangen zich bevinden, of er openbare wegen of paden naar het strand lopen. Wie de toegang beheert en welke oplossingen worden geboden en wanneer toegang wordt beperkt of afgesloten. Volgens de initiatiefnemers is het op dit moment niet altijd duidelijk welke stranden openbaar toegankelijk zijn en hoe bewoners daar kunnen komen. En onze zee zonder barrières, dat is wat de quote is, wat daar ook geroepen wordt door de bewoners van Curaçao. In de oproep wordt benadrukt dat stranden voor veel Curaçaoënaars een belangrijk sociale en culturele functie hebben. Het zijn plekken waar families samenkomen, kinderen leren zwemmen en vissers hun traditie voortzetten. De initiatiefnemers noemen vrije toegang tot publieke stranden daarom een fundamenteel recht en waarschuwen dat delen van de kust langzaam minder toegankelijk worden voor de lokale bevolking. Dus luisteraars, als u dit bericht beluistert en u wilt de petitie ondertekenen, dan kunt u gaan naar de website www.curaçao.nu. Dat is een belangrijke boodschap om te zorgen dat we niet onze buren in de steek laten. En ik heb gezien dat deze petitie al bijna meer dan 5000 keer is gelezen. Maar we willen natuurlijk meer handtekeningen verzamelen. Dit is een belangrijke boodschap die ik met u wilde delen. En dan gaan we ook nog verder op Curaçao nog een belangrijk bericht met u delen. En het bericht gaat over de Anne Frank organisatie. Zoals u weet is premier Jette ook onderweg naar de Caribische eilanden. En we zullen zien wat ze daar allemaal voor plannen gaan maken. Maar ik hoop dat onze Curaçaose burgers en zeker de overheid niet in slaap gesust wordt met deals die later achteraf grote schade kunnen brengen aan het eiland. Ja, een bericht waar ik heel ongerust over werd toen ik zag dat staat Anne Frank Youth Network zet volgende stap op Curaçao. Ik ga het nog een keer herhalen. Anne Frank Youth Network zet volgende stap op Curaçao. De plannen voor een Curaçaose afdeling van het Anne Frank Youth Network krijgen steeds concretere vorm. Een delegatie van het internationale jongerenwerk heeft deze week een bezoek gebracht. Eigenlijk gaat het erom dat we dingen zien gebeuren wat we in deze verlichte tijd toch niet kunnen accepteren. De geschiedenis van Anne Frank. Hoe kunnen we dat gaan planten op een eiland dat totaal niks te maken heeft met de Joodse geschiedenis? Tenminste, dit onderdeel. Dus in plaats dat deze Joodse organisaties over racisme in zijn totaliteit praten en hoe moeilijk de Afro-gemeenschap het in Curaçao heeft, gaan ze over tot Anne Frank praten. Daar is niks mis mee. Ik lees nu een stuk uit van een reactie van een van onze luisteraars en radiomaker. Het zou toch prioriteit moeten zijn op Curaçao dat er meer aandacht gegeven wordt aan jongeren en hoe deze hun kinderen en stranden kunnen gaan aanpakken. Maar zeker ook als het gaat om het Anne Frank gedeelte, dat er toch vanuit de gemeenschap uit Curaçao een halt geroepen moet worden aan zo'n activiteit. Dit kan in deze verlichte tijd van 2026 niet. En we weten dat natuurlijk Curaçao nog, ja, ik wou het niet zeggen curatelen, maar nog onder volledige bewind staat van Nederland. Maar hoe kunnen we dit stoppen? Ik denk dat het vanuit het eiland zelf moet gebeuren. Maar laten we ook kijken vanuit Nederland hoe wij hier een steuntje aan kunnen geven. Dat Anne Frank, wat een geschiedenis heeft in Europa, waar sommige mensen ook twijfelen over de waarheid, over wat er precies gebeurd is, dat we dat dan automatisch gaan overbrengen op Curaçao. Nee, dit is niet kan. Dit is niet kan. Dit zijn de boodschappen die ik heb. En nog een laatste boodschap wat ik heb is dat Bijeen heeft op 24 en 25 mei een oproep gedaan om Route naar Herstel, African Liberation Day. En het is in de locatie Zorg en Opvang aan de Molukkenstraat 565. En de bedoeling is om de African Liberation Day te herdenken. En de sprekers die er zullen zijn, zijn Patricia, Kenneth en Saskia. Ze roepen u op om op 24 en 25 mei vanaf 1:30 aanwezig te zijn bij zorg en opvang. En het gaat dus met route naar herstel. Dat is het thema van deze dag. En nogmaals, het is gratis. Dus u bent van harte welkom. Dat is de boodschap die ik voor dit moment heb. En dan gaan we nu voor een muzikale break. En daarna gaan we praten over de onderwerpen die we vanmiddag gaan hebben tijdens deze mooie uitzending. Maar dat Kendo, we wensen je succes met je missie. En luisteraars, u kunt bellen. Nogmaals zal ik het nummer herhalen. 020-788-4305. Want ik weet dat er een trouwe aanhanger is die altijd naar de studio belt om felicitaties of andere boodschappen te brengen. Dus Brada, jou is er, maar ik luister graag als u straks een belletje pleegt. We gaan even een muzikale break doen en dan kom ik zo weer bij u.

0: Ja, want Boombacadina mee op de koe geniet voor een sweet rhythm. Ja, ik heb begrepen dat er een eerste beller is. Welkom, beller. Ik hoor graag je naam en wellicht de boodschap die je voor ons hebt voor de luisteraars.
1: Ja, mijn naam is de heer Banansi.
0: Jawel, bonbon bon, manting, brada Banansi.
1: Wat je die manting toe?
0: Ja.
1: En mijn visa heer team, met de koning Odigba. En mijn visa heer team, wanboon wiki. Wanboon day, wanboon wiki. En mijn wantati, brada Kendo, mijn wangen chinkrati na asade beza. Die dan normaal aanwezig direct in de studio. Maar geef niet. Unteke Abra. Dus Uno Otare en Waka.
0: Zo.
1: En voor de rest, Misataki. Uzada Oso. Weta Arki. En we wisselen nu een boom voortzetting voor het programma aan boord.
0: Oké. Okay. Die Abamboskopu die Kondre, brada.
1: Oh, Kondre. Hier na Abamboskopu Sami Abi.
0: Ja, ja.
1: Na SDB de 10 mei en dat denk Uma, vierde moederdag en dat denk de ena song, ze waren in het zonnetje gezet. Ze konden gewoon op een ze konden gewoon relaxen, chillen en dan werd er alles voor hen gedaan. Koken, huis schoonmaken, enzovoorts, enzovoorts. Want wat Tori Sami Abi Taki. Bevinding, maar dat na later mo reageert op dat die.
0: Oké. Okay.
1: Later. Dat want mi etak poer de, mi etak poer, mi eskoto, takoni, nanga politiek zei, me skot de man chinsof okay. Van elkaar.
0: Oké. Okay. We, dan moet je relaten, maar voor nu met Taki Tanyi Taki Balkona Studio. Ja? Wat moet je morgen verder?
1: Maar, hoe arke mana also, atori sami wan Taki, as slot, na uno libengi badansi wan, ma uteka jenje lek for guenti, do be bel op brada Kendo,
0: ja.
1: So umak bel op, bona brada, yau nana koni, oto.
0: Na so, Tanyi Tanyi Fudati. Oké, okay, wat mooi, Bacadina Morofara. Ja, okay, luisteraars, dat was de eerste beller. En als één schap over de dam komt, dan volgen er meer. Dus wees vrij, bel kon naar studio. Even naar een boskopo, je abi. En dan gaan we het met u delen. Ik hoor dat er een tweede beller is. Beller, welkom in de uitzending. En mag ik uw naam en de boodschap die u heeft?
2: Goeiemorgen, jou.
0: Ja, ja, wanboe mama tentu. Respect je, brada.
2: Ja, ik ook. Maar ik ben daarover aan het horen voor de rest.
0: Ja, ja.
2: Jij moet hallo je mee, jou. Want dat... Kolonie... Ja, dat hallo je mee, jou. Ja, dat hallo je mee, jou. Ja, dat je mee, jou. Ja, dat hallo je mee, jou. Ja, dat... En dan de wit, maar
0: ik
2: heb mijn maar also overleef, om mijn moeder, en dan ben je je
0: Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: Oké, dat minder. Oké, mag ik je naam en de boodschap wat u heeft voor ons?
3: Amasa!
0: Hey, mi breed voor je registreren, want mi gwen tak te kendo de dan automatisch je bel kon naar studio. Dus dan mi breed je dat weer.
3: Yes! Odi, ja, toen ze zwitte lobby brada, odi na last day, mi breti pieris ting. Mi psa ade, toen ze zwitte, mi wade verwend, mi belos to mi moksa leesi an a vatanin, salam. Dat je voor u be preja rusu. Odos mi de boi na pang, mi tak nono, di de na salam yuru. Na pa ye de belos ten, aso meke gen, mi nyan dat bisribi.
0: Oké,
3: dus ik... Ik ben ook lekker verwend, kudu washou da.
0: Nou, migo look mi mama dena Eindhoven zee en dat is de asombe pirentivi dus mi mekwa mooi koirinangen usdong taki ubiyingo ina geschiedenis van ukwe konekip chima so ama be mooi dus mi no mag klagen mi gen dit voor mi moeder zes
3: de ook toe. Oké, die breed laat ik bona moeder.
0: Jawel.
3: Maar ik heb wel pisale o die ordinala zee. Me die o die opo an aier groepo an a radio boni grani. En we zijn ook toe aan die gebrada.
0: Oké, maar je gaat ook afbinding, ik kon zwak op tien zo, maar mi breedte naar een boskoppen naar een bel. Afbinding, ben ik zwak eventjes, maar mi breedte dat ik bel kon. Dus dan geniet voor jullie, Arki, want u want to mooi toerief dat in Abakadina.
3: Ja, we kan doen dat ook toe. We ben aan versterie ook toe naar Ruud van Jaartiede.
0: Ruudje.
3: Ja, Ruudje van Jaartiede, om te maar naar Ruudje.
0: Oké, dan. We?
3: Mijn versterie. Fesitei bakat tei me fastere nanga ende nanga libis moani mananga gado wani en eche e
0: kadina disi
3: ya we kan do ata ko tu mi bo wan fasteri ok tu nanga rut for ya ti reta
0: rutje
3: ya rutje for ya ti de um ki mara da rutje
0: okay dan we
3: me fastere fesitei bakat tei me fastere nanga ende nanga libis moani mananga gado wani en eche e mabruche eche

Samben doro dape freda dipsa na frimangong. Wan kompansi bende fu ben chenchi prakseri fa woset kon rekon en a samenwerking samus kon ook to na jaso in tatakondre. We a energy en a awareness en a komakandra a ben mooi. U kon firi taki an ososo taki wananga a bondru fisi ma umbluku fa wadu ook to fu meka san dat kon fin de plaats, want su leisi we denk takasano fin vanzelf, man no. Dus sam kop mosa de ma potwang komparsi fu bespreek projecten, structuren, nanga strategieën, samus ontwikkel morfara, nanga sranang, nanga kondre jaso, tata kondre. Dus demande bezig in sranang, fuluku fa ukan set duurzame projecten, fumek a kondre konseti, jiden bije wang funu, ma fonanku jiden jong wang funu. Dus we tak a organisatie fu grani wandang. U pot initiatief fu meka organisatie dis nanga wan tu trabra nanga sa insu taki afreda dis wakak falek bung en we tak vanaf apresija so namas boni grani tanyi fu a wroko sa uset kon freda dipsa brada Peter, brada Koffi nanga misi wan tu opname mi breed fu si taki unet taki ma we do dat ben da bosko bu sambe wan chakong wan historische bijeenkomst san vrienden plaats in Frimangong Freda di pesa, dis na bosko pou sambe wan chakon. Na mo tek wan pti mblo, fou drink wan pti watra, fou tek wan pti musikale break even, da baga dat dan we kombaka in wan tra onderwerp. Ma fou nou, mi breed it aki, mo kara nummer ete wan lesi fou de wan san belko na studio 020-788-4305. Evi ap wan bosko pou di kondre of wan san idang, ikan belko dalak, ma nou, wo tek wan pti poku. Vous suivez à Yessie.

Do den fesi, lek Traoré, de mansans do in Niger, de mans do in Mali. Da pe ye si a Samsani FN de plaats. Pe, de mei sukufu, nak de man puru. Na ala sot techniek, de mei do walo aanvallen, kriye walo rebelse groep, so so vo destabiliseer. Terwijl, na so so boong de mei sukufu, so put jiren kondre. Dus asandis moest kon stop, maar usap taki ano zomaar of stop. Usitak a global south zou elkaar zo mooi, dat want taki a evenaar na a grens. E oppo. En we zitak den jong leiders aan e kon de mek mopo na den vrees na den sabi. Want a sabi, if you sap your historia, fa Afrika ben goed dus ook vaarlijk. Da isap taki asan dat was ook voor realiseer baka. En zo wan voor nu, we hebben idee dat a contra Afrika na wan poti presif ko. Maar de wan san waka sa tek waka de si taki a sifalisati. Wins ano de lek bifo. Maar da pe yesi wan bepaalde eenheid zo lesi. En door armoede a corruptie biye. Maar ja zo u aba corruptie ook toe. Ja zo de me karaman so lesi witte borden criminaliteit. We, mi fentaki, if je luku falanti egom na den burgers jaso, de mei mek belasting, oten de ma fentak belasting moest oppo, de mei oppo belasting, en you nek burger ina no apressief ko. We, fu komba katapa kontren fu Afrika, we si, wan nieuw leiderschap ontwikkel, vernieuwing e vinde plaats, en sami lop fu den drikonde santai anu, de ma e educate, des mafding, de soding a historia. Misitaki de mek kis computer na skoronape fu mek a youth kon leer a geschiedenis fu nu. Taki in atempe udeno de grondstoffen sande in Afrika na wan belangrijk pisi fu pot a balans baka in a her grondtapu. Asan mus konkoba taki de yobo ekondape ala sotse de mek poursani uitagron de manap lespeki di mama natuur. De mij vergiftig voor te go to. Vernietig water. Alla de san dat zo. We zit ook u den one thing. Pe asani o chenji. En apisambe wan mekong. Na uka want to beginning. Lumumba. Mkuma. En kan mi forget want to training. Maar nou u den ina 2026. De skousen power. Jine man sa effect je akontering. Zuid-Afrika de man is sukufu malema. Voor potama in strafoso. Amana wan rebel. Amana is zo tak assisteem sa de abdape. Amana e klop. Na de man kon aan wan rechtszaak. Voor sora ma tak amam go in strafoso. We ano kon sofara mi hoop tak a people in Zuid-Afrika. Sa opo den sting. En tak a pisfu a dreiging. Voor potama in strafoso. Ano pesa. De rebel geest dat met die boni tula na de man die zo in ating sa opono un power ding en dat met media na wan belangrijk orgaan middel fu so konre taki sa epsa ina konre want de sandisi une yere tap NOS journal of tap radio jaso na unumus go suku de info praat de info. En sorry taki, in atempe udeno, wins wala sot ologe vende plaats, tank napu want, densan dis defano udu, fu klins, fu go baka in wat tra transformati. Dus, luisteraars, mo kom baka, het tweede uur, en dan, a onderwerp sawo abi u abwang, jongman uit Zuidoost, Lefinho, ama konawa initiatief, Ama sitak walosani epsa in Zuidoost sane wakabung veiligheid mimita ama tema tak brada sana you messi young man in a power ama ko in a tweede uur na we go in attacki en dan u avantra brada sa okon in a laatste uur na we go tapa yeye taki dat na brada Robbie ada passe kon luisteraars. Meshuku tak ayuro de no 57, dus we draaien wam tien poko fuko in a news. En da bagadati dan wogo in ataki morofara. Tesofara, tanyifu.
belsa u belkong. Ito wa lezi mokara nummer. If u wan belkong, u kan veel gelegenheid ete. Ja toch? 020-788-4305. Te dadelijk.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Answer!

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020-41-22-595.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Gronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste, je draagt bij aan goed doel. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4u, het park, en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.

Noordraai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Noordraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

Ja, luisteraars, ik heb begrepen dat mijn gasten onderweg zijn. Ze zijn met een kwartiertje hier, maar... Molees One Piece, ja, Boskopu. En Boskopu, de beste zoon. Een oude man die aan het einde van zijn leven voelde naderen, riep zijn drie zoons bij zich en zei: ik kan mijn bezit niet door drieën delen, want wat ik nalaat is niet te verdelen. Daarom heb ik besloten alles na te laten aan degene die het meest intelligent is en het helderste inzicht heeft. Op tafel ligt voor ieder van jullie een muntstuk. Neem het. Wie er iets van koopt waarmee de hut waarin we wonen geheel gevuld kan worden, zal alles krijgen. Ze vertrokken. En de oudste zoon die kocht stro, maar dat reikte slechts tot halverwege. De tweede zoon die kocht zakken met veren, maar ook hem lukte het niet de hut te vullen. De jongste zoon kocht iets heel kleins. Een kaars. Hij wachtte tot het donker was, stak de kaars aan en vulde zo de hele hut met licht. Weer, het is een boodschap. Je kan er alle kanten mee uit, maar in feite als het gaat om intelligentie, dan kan je daar verschillende manieren over nadenken. Maar sociale intelligentie, nou als weer gebruik in ala delibi. En als jullie een reactie willen geven op deze boodschap van de beste zoon, zal ik nogmaals het nummer oplezen en dan kan je bellen naar de studio. Ook voor wat anders als je wat te melden hebt. Dat is nogmaals 020-788-4305. En in afwachting van onze gasten gaan we een muzikale break houden. En dan komen we zo weer bij u terug.

0: Ja, man, Boemba Kadina. Ik begrijp een beller.
1: Tante Loes.
0: Tante Loes, een hele goede middag, Tante Loes. Goed, u stemt
1: toch? Hoeveel mensen zijn met je naar binnen gelopen?
0: Hoeveel mensen zijn met me? Wel, ik heb net een brada binnen kunnen laten, dus op dit moment is het eentje.
1: Oké, dan heet ik hem welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja.
1: U boeit mij met het muziek. U boeit mij met uw woorden. Maar ik zal u één ding zeggen. En ook de heer of dame die met u naar binnen is gelopen.
0: Ja.
1: Die heeft uw titel niet gehoord over de vader. Die aan drie zonen zegt wie intellectueel is. En mijn woning, mijn huis, mijn boerderij kan opknappen. Noem maar op.
0: Ja.
1: Sowieso zou ik nooit een zak vullen met veren.
0: Nee.
1: Want veren hebben bijna geen gewicht.
0: Mm-hmm.
1: Moeder, gisteren was de dag dat heel de wereld bleef stilstaan bij Moederdag.
0: Ja, ja.
1: Het hangt ervan af hoe men ermee omgaat. De ene lacht, de andere huilt. De ene weet dat er geen moeder meer is op deze aard die wij achterlaten.
0: Mm-hmm.
1: De andere weet dat moeder ergens anders wordt geholpen,
0: ja,
1: begeleid,
0: ja,
1: gevoed,
0: mm-hmm,
1: vanwege haar leeftijd. De andere weet dat de moeder ergens is, omdat de wereld boos is en ze anders denkt. Ze is een gespleten geest, een gespleten moeder. Maar wat wij weten, dat zijn vader voor drie kinderen, drie zonen,
0: ja,
1: intellectueel gaat praten, heeft hij eigenlijk zijn eigen kinderen beschadigd.
0: Oh.
1: Een vader en een moeder horen te weten dat elk mens op een humanistische wijze uniek is.
0: Ja.
1: Het gaat niet om intellectueel. Het gaat erom van, wat wil je achterlaten? We leven in een wereld waar we gisteren hebben gehoord dat Suriname, ons geboorteland, land van onze voorouders, onder water heeft gelegen. Vele mensen hebben een mening over waarom dat gebeurt. Dat is geen zegen. Dat is pijn, verdriet, maar soms ook weer het stukje verwijt. Daarvoor bidden wij voor een betere Suriname en ook waar wij wonen. Jou heeft gesproken over belasting.
0: Ja.
1: Weet je wat erg is? Dat velen onder ons niet durven om belastingformulier in te vullen. U hoort het al, belasting.
0: Ja.
1: Als je iets doet naar eer en geweten, dan geniet je ervan. Al is het maar 60, 70, 80, 90 euro of 200 of 1000 euro. Je krijgt het terug. Maar je moet wel weten wat je vraagt. Want de wegen waarover wij rijden, profijten wij voor u, voor u, voor u. En het wordt steeds mooier in Nederland. Wanneer komt er ook een mooiere weg bij ons in Suriname? Maar we gaan terug naar de vader die voor drie zonen zijn nalatenschap op achterlaten. Ouders, dat is niet wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben is liefde, respect wederzijds, tijd, geduld, maar ook romans, dat hoort ook in het leven. Dat muziek wat ik nu hoor, neemt mij terug naar mijn roots. Wie zijn wij? Wij zijn de bladeren van de bomen van onze roots, van de bron van ons leven, aan ons gegeven. Het gaat niet om wat onze ouders achterlaten. Het gaat erom dat ze er ooit niet meer zullen zijn. De een wil begraven worden. En de andere zegt, van stof zijt gij geboren en van stof zult gij wederkeren. Wat voor ons belangrijk is, hadden we maar even kunnen bellen naar onze ouders, onze kinderen,
0: ja,
1: onze voorouders, die liggen in hun graf,
0: ja,
1: daar hadden we contact. De wereld is een speeltoneel en die laten we achter. Het gaat niet om nalatenschap. Het gaat erom waardeer wat je hebt. Waardeer wie je hebt. En waardeer jezelf en heb jezelf lief. Dankjewel, brada Jo.
0: Wat een inspirerende woorden en wat een wijsheid die we ook gewoon met het volk kunnen delen. Het gaat om de liefde, wat u zegt.
1: Dat is het.
0: Aandacht.
1: Dat is het.
0: Wauw, wauw, wauw.
1: Je kan nooit zeggen intellectuele kind. Drie kinderen kunnen nooit hetzelfde zijn. En daarom zei mijn moeder, veracht nooit een man die op straat werkt. Maar veracht ook nooit een bakker. Want die werken hard, hard. Dank je wel.
0: Wel, nou, ik ben blij met deze wijze woorden. Want dan weten we dat de dingen ook moeten relativeren. Dank je wel, Tante Loes. Jawel, dankjewel. Oké, dankjewel. Begrijp ik dat er een luisteraar nog hangt? Oké, nou. Weet je, ik heb bewust toen ik naar de uitzending kwam gedacht van... hoe kunnen we elkaar inspireren en wijsheid delen? En dit boek heb ik meegenomen en dat is met de titel... Taal van de Stilte. En het zijn verhalen en parables uit Oost en West... En als je dit soort boeken leest, dan krijg je steeds meer... Waar draait het om in het leven? We zijn op deze wereld gekomen. En velen van ons zijn op zoek naar zichzelf. Ik hoor dat er een beller is. Welkom en mag ik uw naam en uw boodschap?
2: Ja, nou, jou. Dat gaat over Suriname, hè?
0: Ik heb het niet over Suriname, ik heb het nu
2: over... Het gaat over Suriname.
0: Ja, oké. Okay. Wat is je boodschap even?
2: Maar je zei dat, dat over Afrika.
0: Ja.
2: Ja, voor de Afrikaanse namen, Anoa, in Suriname, je moet gaan naar vakantie, een keer. Ja. En je moet gaan naar het binnenland. Ja. Borofondo. Ja. En dan zie je hoe dat is in ellende. Weer, en voor vuil. Ja, dat Aliba. Weer, hè? Ja. Hoe ben je daar, weet je, hoe ze leven.
0: Ja.
2: Ja? En je gaat, ja, dan ben je gaan als je nou. Dan ga je meemaken.
0: Oké.
2: Okay. Want als je wil maken, dan ben je bouw aan kolen, ja, ja, en ben je moe, ja.
0: Ja.
2: Als je dat wel geloven niet, dan moet je daar, wat moet je dan? Ja, we gaan boni, we gaan boni, hè? Ah zo, hè? Ja, hè? Free. Welcome that my family, that your family, hè? Hè? Welcome, I
0: love you. Ja, nee, we gaan voor betere tijden. We gaan voor betere tijden. We gaan voor betere tijden voor Suriname. Dus.
2: Alleen voor jou. Alleen voor jou.
0: Ja. Oké.
2: Heb je een familie? Ja, hè?
0: Ja. Abong.
2: En mevrouw Loes, jullie zeggen, waarom is het nou de Holland? Waarom ga je daar niet blijven? Waarom ga je Loes, jullie zeggen, dat is hier nou, hij moet blij zijn. Dat hij hier blijft in Nederland.
0: Ja, oké. Abun Brada, want ik heb nog een gast die zo meteen gaat beginnen. Dus bedankt Brada, ik heb je boodschap ontvangen en de luisteraars ook. Je hebt het over Suriname gehoord. En inderdaad aangegeven dat het met water en alles wat een beetje tegen zit, dat we voor een beter Suriname gaan. Dankjewel Brada voor het bellen. En dan Titra Leesbarai. Oké, thank you. Luisteraars, wat ik kwam, muzikale break. En dan is mijn gast inmiddels gearriveerd. En dan gaan we zo meteen over tot een onderwerp wat te maken heeft met onder andere Zuidoost. Dus blijft u luisteren. Ja? Oké. Okay.

0: Ja, Erkimang Udorobakaya in de uitzending en mijn gast is gearriveerd. Wel, ik zou zeggen, welkom in de studio bij Bonigrani.
1: Bedankt dat ik hier mag zijn, waarderen.
0: Oké, ik denk dat de luisteraars graag willen weten met wie ze te maken hebben.
1: Goeiedag, ik ben Layo, Shores Isaias en ik ben hier om te praten over het geweld dat je tegenwoordig overal op straat ziet, ook op nieuws. En ik wil er wat aan doen.
0: Oké, luisteraars. Even een intro. Ik heb deze jongeman, ik denk inmiddels 2-3 maanden, ontmoet een paar keer in Zuidoost. En ik kwam hem laatst tegen en hij kwam met een formulier. En dat formulier, daar heeft hij een bepaalde bedoeling mee. Dus, maar voordat we daar inhoudelijk op ingaan, kan je iets vertellen aan de luisteraars over jouw persoon zelf, voordat we inderdaad ingaan op die actie die je hebt ondernomen? Wat kun je de luisteraars vertellen over jou als persoon? Wat drijft jou in het leven?
1: Gelijkheid. Dat iedereen zich veilig voelt. Dat iedereen waardeerd wordt. Ja, geen ongelijkheid. Dat niemand zich onveilig voelt op straat. Zulke dingen drijven me als persoon dagelijks.
0: Oké. En je bent een bewoner van Zuidoost?
1: Zeker, geboren en getogen.
0: Oké. Wat kun je vertellen over Zuidoost anno 2026?
1: Voor mij een hele geveilige plek, multicultureel. De mensen zijn ook eenheid. En er, soms gebeuren er natuurlijk dingen, maar er gebeuren overal dingen. Maar, soms gebeuren er natuurlijk dingen, maar er gebeurt overal iets. En daarom wil ik er aan kijken wat we kunnen doen om Zuidoost het veilig te maken voor iedereen. Dat iedereen zich op zijn gemak kan voelen.
0: Oké. Ik denk dat je met een bepaalde reden hier naar de studio gekomen bent.
1: Jazeker.
0: En de bedoeling is dat je in actie gekomen bent. En vertel de luisteraars wat je bedoeling is. Wat wil je bereiken met die actie van je?
1: Wat ik hier wil bereiken is dat ik wil eigenlijk weten hoe mensen het ervaren in Zuidoost. Of ze het al veilig vinden. Dat ze gerust zijn of dat ze zich ongerust voelen. En dan als ik dat te weten kom, dan kunnen we daaraan wat aan doen, dat ze zich wel gerust voelen. Of ja, kunnen we het verbeteren op een bepaalde manier.
0: Oké, kan je vertellen hoe mensen dan dat kunnen laten weten? Want dat is natuurlijk wel lastig. Hoe
1: ga
0: je mensen
1: kunnen? Ik heb nu een enquête. Ik wil mensen het gewoon laten invullen. Jong en oud natuurlijk. Dan kijken we wat de meningen zijn. En daaruit moeten we beslissen van hoe we verder gaan aanpakken toch.
0: Oké. En heb je dan ook over het termijn daarna? Want als je die informatie hebt verzameld, dan gaat er iets mee gebeuren. Waar ga je naartoe? Ga je naar de politiek? Op wat voor manier ga je dan zorgen dat het
1: gebeurt? Ik wil naar de stadsdeel mee gaan.
0: Je wil naar het stadsdeel?
1: Ja.
0: Oké. En je weet hoe de machten verdeeld zijn. Je hebt centrale stad en je hebt stadsdeel Zuidoost.
1: Klopt.
0: Heb je voor jezelf al contacten in de stadsdelen, want dat is uiteindelijk wel waar we natuurlijk naartoe
1: moeten. Nee, dat heb ik nu nog niet. Ik ga gewoon eerlijk zijn. En daarom heb ik u ook benaderd van kijken of u me daarmee kan helpen uiteindelijk. Maar ik weet, ik moet toch ergens beginnen. En sommige ideeën moet je gewoon uitvoeren, anders gaat dat nooit gebeuren.
0: Oké. Ik vind het wel heel moedig van je dat je dit op dit moment in je eentje hebt opgepakt. Zijn er andere mensen, andere jongeren waar je wel zoiets hebt, bij hun leeft ook dat gevoel, maar ze hebben een aanvoerder nodig. Ben jij die aanvoerder?
1: Ik weet niet als ik die aanvoerder ben, maar ik ben wel iemand die gewoon, als ik zie dat iets kan veranderd worden en ik kan het wat aan doen, wil ik het wel proberen. Of het mag lukken, weet ik niet, maar ik wil altijd ervoor inzetten en de rest zie ik wel.
0: Oké. Nou, ik denk dat als het gaat om deze actie die je hebt ondernomen, heb je op dit moment al wat handtekeningen verzameld?
1: Nee, dat heb ik nog niet. Ik ga gewoon eerlijk zijn, maar ik ben er ook pas mee begonnen. En daarom kom ik hier naar de radio toe om te vragen van, als er mensen zijn die willen tekenen, iedereen is welkom.
0: Mm-hmm.
1: Maakt niet uit hoe oud, hoe jong. Okay. Gaat om mensen hun mening, dat vind ik het belangrijkste.
0: Hoe kunnen mensen je dan wel bereiken? Want uiteindelijk gaat het om van je wil die informatie verzamelen.
1: Ja, ik heb wel Instagram. Je kan me altijd bereiken gewoon.
0: Oké. Maar mensen die geen Instagram hebben, want niet iedereen is tegenwoordig op de digitale snelweg.
1: Mailen kan ook.
0: Oké. Want wat natuurlijk de luisteraars willen weten is, als ze deze actie ondersteunen, is er een e-mailadres wat je zo meteen kan delen.
1: Ja, die laat ik zeker achter hier.
0: Wil je dat even oplezen voor de luisteraars? Heb je dat al?
1: Ik ken het aan mijn hoofd, maar het gaat denk ik moeilijk.
0: Het is een hele lange...
1: Ja, daarom ga ik het gewoon hier achterlaten.
0: Oké.
1: Okay. Dat is beter. Want om het op te noemen is een beetje lang.
0: Oké. Okay. En dan moet je zo meteen voor me opschrijven.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Ik krijg een teken van de achterkant. Ja, is er een vraag?
2: Ja, ik heb een vraag aan hem.
1: Oké, is goed.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Wat zijn de vragen die je dus aan de inwoners van Amsterdam Zuidoost wil stellen?
1: Ik ga het eventjes oplezen, even kijken waar ik het heb hoor. Want ik heb het ergens in mijn mail dat bestand. Dus dan moet ik het eventjes zoeken. Geef me een minuutje hoor.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want ik neem aan dat je een paar vragen gemaakt hebt. En die vragen die heb je zelf bedacht? Of heb je mensen in je omgeving gevraagd?
1: Nee, zelf.
0: Zelf bedacht. Oké. Okay. Nou, luisteraars, we gaan luisteren naar die vragen die je op
1: het
0: je formulier...
1: Het is even aan het laden hoor.
0: Oké. Okay. We wachten dan even op die vragen die je hebt gesteld. Maar tegelijk is het wel een interessant iets van... Als je een verandering wil in Zuidoost, dan heb je de politiek nodig. Dus ik denk dat we dat stuk dan ook in gang moeten gaan zetten. Je kent dat er pas verkiezingen geweest zijn.
1: Klopt.
0: Dus we moeten langzaam gaan lobbyen. Er zijn nu een aantal mensen van ons in stadsdeel Zuidoost die actief zijn.
1: Okay.
0: Maar ook in centrale stad. Maar oké. Je hebt inmiddels die informatie gevonden? Oké.
1: De eerste vraag is gewoon, voelt u zich veilig in de buurt? En dan kunnen mensen invullen ja, nee of soms. En de tweede vraag is... Ervaart u overlast of onveilig gedrag in uw wijk? Dat kunnen mensen invullen, vaak, soms, nooit. Dat is zulke vragen meer, maar gewoon dat we mensen hun mening weten. En dan kunnen we daarmee verder kijken van hoe gaan we dat aanpakken. Uiteindelijk als het genoeg mensen het hebben ingevuld natuurlijk.
0: Zijn dat de enige twee vragen?
1: Nee, er zijn nog meer hoor.
0: Nee, maar die wil ik wel horen.
1: Wil je gewoon alles luisteren?
0: Okay. Ja. Okay. Want de luisteraars willen weten waar het
1: uiteindelijk... Welke problemen ziet u het meest? Dan zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Jongerenoverlast, straatintimidatie, geweld, drugsdealers, vandalisme, geluidsoverlast, zulke dingen. En daarna, ziet u voldoende politie en handhaving in uw wijk? Kan je ja, nee zeggen? Wat moet volgens u prioriteiten krijgen? Dan heb ik daar ook weer.
0: En wat zijn de antwoorden dan die je daar hebt gesteld?
1: Meer politie en handhaving, cameratoezicht, straatcoaches, jongerenwerk, strengere straffen. Preventieprogramma's. Dat heb ik daar.
0: Oké. Als je zo'n vraag stelt, preventieprogramma's. Ja. Waar denk je dat de criminaliteit... Want aan de ene kant zeg je, jij woont al jarenlang in Zuidoost. En soms lezen we wat in de krant dat dit gebeurd is, dat is gebeurd. Maar wat zou de basis kunnen zijn om de veiligheid... eigenlijk vanaf jongs af aan beter te garanderen in de woonomgeving? Niet alleen in Zuidoost. Wat zouden de ouders bijvoorbeeld... meer kunnen doen of anders kunnen doen om kinderen te behoeden dat ze in die richting gaan? Geef een beetje tips.
1: Goede sturing is belangrijk, maar ook gewoon zelf met touw op persoon is. Want een ouder kan een kind zoveel leren, maar als een kind zelf iets wil doen, gaat het kind het toch doen. Dus het is niet alleen thuis, het is ook buiten, op straat, tv, alles komt erbij kijken. Internet ook, want sommige mensen zijn heel makkelijk beïnvloedbaar door internet. Gelukkig ben ik nooit zo'n persoon geweest, maar je ziet het wel. Als je om je heen kijkt, die dure clips allemaal, dan denk je zo, ja, dit wil ik ook, dit, dat. En zo, daardoor, ook in hoe duur alles is tegenwoordig, daardoor denken mensen ook van, ik moet dit gaan doen om...
0: Geld te verdienen, ja. Of geld te maken.
1: Ja.
0: Dus ik heb een stukje opvoeding, maar je hebt ook dan over de buitenwereld, heb je gezegd, die zijn van invloed. Wat voor andere dingen zijn volgens jou ook van invloed op het gedrag van, laten we zeggen, kinderen? Want dat is in feite waar we ook naar kijken van, hoe kunnen we kinderen in een veilige omgeving hebben... En als ouders die verantwoordelijkheid hebben, waar kunnen ze? Je hebt school, je hebt de opvoeding thuis en je hebt de buitenwereld. Heb ik alles genoemd?
1: Ik denk ook van hoe je zelf als persoon bent, mentaal, fysiek, hoe je in elkaar zit. Als je makkelijk te beïnvloeden bent, kan je makkelijk ja en nee zeggen. Je moet gewoon altijd op je tenen kunnen staan en voor jezelf kunnen denken. Dat is belangrijk, denk ik.
0: Oké. Okay. Wat heb jij in je opvoeding gehad waardoor je zo bent zoals je bent? Want ik begrijp, jij bent niet makkelijk beïnvloedbaar.
1: Zeker.
0: Wat heb je als belangrijk onderdeel in je opvoeding meegekregen van thuis?
1: Altijd de eigen wil hebben. Dat is belangrijk.
0: En hoe ontwikkel jij? Want dat klinkt zo makkelijk, een eigen wil hebben.
1: Bij mij was het was er al. Het is niet ontwikkeld.
0: Oké.
1: Okay. Ik ben al persoon die gewoon makkelijk nee zei.
0: Okay.
1: Ik weet maar niet echt wat vertellen.
0: Uh-huh. Ik hoor dat er een andere vraag is die binnen gaat komen, alsjeblieft.
2: Ja, hoeveel mensen wil je bereiken met deze enquête? En wat zijn je verwachtingen van welk doel wil je bereiken met die enquête?
1: Ik heb er nu gewoon 50 uitgeprint. En mijn doel hiervan is dat we de straten veilig kunnen maken voor iedereen. Jong, oud, gay, lesbien, maakt niet uit. Iedereen moet zich gewoon op gemak kunnen voelen wanneer ze buiten zijn. Dat is mijn doel.
2: Ja, dus uiteindelijk als je 50, misschien krijg je meer dan 50 bewoners. Want Amsterdam Zuidoost is natuurlijk groot.
1: Heel groot, klopt.
2: Ja, en dan moet je van daaruit dus uithalen van... ja, wat vinden mensen belangrijk voor de stad Zuidoost?
1: Zeker.
2: Ja, en dan denk ik zelf dat je dus contact moet hebben met stadsdeelcommissieleden... om jou hierin te helpen, want klopt. Iedereen wil een veilige omgeving.
1: Zeker, zeker.
2: Ja.
1: En daarom heb ik ook meneer Jab benaderd van... omdat het een serieus iets is.
0: Ja.
1: En daar wil ik gewoon serieus wat aan doen. Het is niet van, ik wil niet dat het een idee blijft. Dat bedoel ik meer.
0: Oké. Okay. Ja. Ik ga zeker helpen. En als het gaat om de politiek... we hebben een aantal contacten in Zuidoost, zoals je weet.
1: Ja.
0: En je weet, er zijn af en toe inspreekmomenten... als er vergaderingen zijn. Ja. En stel dat jij een aantal handtekeningen verzameld hebt... dan is het goed om bijvoorbeeld de agenda van de stadsdeel in de gaten te houden. Dat okay. Als er een moment is om in te spreken, dan gaan we samen...

0: over jongeren, maar we zien ze eigenlijk niet. Terwijl we weten dat er best wel heel veel dingen spelen. Hoe komt het dat wij die jongeren niet zien? Is onze wereld zo groot van elkaar?
1: Nee, ik denk niet dat het is. Het is mensen zijn bang om hun stem te laten horen. Ze zijn bang als ze hun mening geven wat er over hun gezegd wordt. Maar ik ben zo'n, het boeit me niet wat er over me gezegd wordt. Als ik wat wil doen en ik heb het in gedachten, sta ik sowieso achter mijn gedachten. Als er 100 mensen tegen me, ik heb het in gedachten. Dus voor mij is mijn gedachte het belangrijkste.
0: Oké. Okay. En wie is je klankbord in je leven? Want ik kan me voorstellen, als je alleen bent, dan ben je misschien ook een beetje niet realistisch in deze wereld, om het zo maar te zeggen. Maar wie is in jouw leven een klankbord waar je mee dingen kan delen, dat je denkt van, ja, als ik iets heb, dan wil ik het even met die en die persoon.
1: Ik heb wel ons bijvoorbeeld, mijn moeder ook trouwens. Maar ik ben gewoon persoon. Ik ben meestal op mezelf. Ik ben heel zelfverzekerd van mezelf. Ik weet van, mijn ideeën komen niet zomaar uit de lucht. Ik weet van, als ik iets wil, ga ik er 100% voor.
0: Oké. Okay. Je krijgt, als ik het zo heb, inzichten. Je krijgt, ik weet niet als het gaat om boodschappen of zo, maar als je praat over dat stuk van wat jouw kracht is, is het die spirituele kennis wat je hebt? Ik hoor dat er een beller binnenkomt. Misschien neemt die beller een vraag. En dan gaan we even de beller de gelegenheid geven om tot je te praten.
1: Dat is goed.
0: Beller, welkom in de studio en u heeft de gelegenheid om wat te zeggen of te vragen. Sas, alsjeblieft.
2: Mijn naam is Banansi. Ik groep die gast van jou, brother jou.
0: Ja, hij gaat zijn naam even nog een keer duidelijk zeggen dan.
1: Layo.
2: Oké.
0: Okay. Layo.
1: Yes.
2: Lario.
1: Nee, Layo, Layo.
2: Layo, Layo.
1: Yes.
2: Oké. Okay. Ik wil wat vragen.
1: Ja, doe maar.
2: Het is namelijk zo, ik spreek dat de heer Banansi hoor.
1: Oké. Okay.
2: Het is namelijk zo dat mijn vraag is, heb jij reeds contact opgenomen met plekken waar jongeren naartoe trekken? Ik ga een paar voorbeelden geven, namen noemen van plekken, zoals No Limit en ook Tori Oso en ook Kwaku Podium. En in Geen heb je een paar plekken ook waar jongeren zich naartoe geven en op vertoeven. En heb je reeds gesproken tot hun en heb je voorgelegd aan hun wat de bedoeling is van jouw actie? Waarmee je bezig bent en dan kan je lekker een groep vormen voordat je naar de stadsdeelraad toe jou begint, dat je met meerdere mensen, want een enkeling is een drenkeling. En hoe meer mensen achter je staan of samen met je staan, hoe meer kracht dat geeft. Dat was mijn vraag en mijn opmerking hoe je te werk kan gaan. En brother jou,
0: ja.
2: Die zit vaker in No Limit.
0: Ja.
2: En hij ziet daar de jongeren en zo. Hij is wel met een jeugdige groep bezig.
0: Ja.
2: Sabiruto, die zijn nog jong. Maar hij ontmoet ook jongeren. Dus hij kan jou voorstellen aan hun.
0: Ja.
1: Weet ik.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar dan. Dankjewel voor het bellen en de adviezen. En dan gaat hij nu reageren op je vragen. En ik heb daarna nog een bellen. Dus dan wil ik even, terwijl jij praat. En kijk als je in ieder geval heel kort misschien een antwoord
1: kan
0: geven.
1: Ja, heel kort antwoord
0: okay,
1: geven.
0: Is goed.
1: Ik ben het helemaal mee eens wat ermee gezegd wordt. Maar dat allemaal heb ik nog niet kunnen doen. Want ik ben er pas mee begonnen. En het eerste wat ik toen deed is, ik had meneer Jack gecontact van, ik ben hiermee bezig. Kijk wat hij ervan vond. En hij vond het een goed idee. En daarom zit ik nu hier.
0: Oké, okay. Dus we gaan de plekken nog opzoeken en dan wil ik vragen naar de tweede beller die binnenkomt om zich voor te stellen en de vraag te stellen. Alsjeblieft.
3: Met tante Loes, je bedoelt Brada, jou bedoel je, die meneer die voor je zit of naast je zit? Bedoel je hem? Dat hij je gaat helpen?
1: Yes.
3: Of heb je het over een andere naam?
1: Nee, Brada, ik heb het over de meneer die hier naast me zit.
0: Nee, hij heeft het over mij die naast hem zit. Brada,
3: okay,
0: jou.
3: Okay, ja, okay. Ja, ja. Ik zit heel ver van je,
0: ja.
3: Maar ik ben zelf ook een moeder.
0: Oké, okay, ik luister.
3: Wat belangrijk is, wat ik je wil zeggen, is van, laat Brada jou samen met je kijken hoe je dus jouw informatie op papier hebt gezet.

0: Klopt.
1: Dat is één. Punt twee is van, je hebt uitgeprint, je hebt gekopieerd en uitgeprint.
0: Klopt.
1: Maar dat kan via de sociale zaken of andere instellingen. Kun je meer uitprinten en ook via de bibliotheek. Ervoor zorg dragen wat je doel en je doelstelling is. Je doel is om zoveel mogelijk de burgers, het gaat niet om jongeren alleen, maar het gaat om alle mensen die je wil benaderen, die je wil vragen, om je eigenlijk in Amsterdam, want heel de wereld moet anders worden. Maar voor jou is het belangrijk dat je de sociale kaart weet. Meneer Banaans heeft een bepaalde plaatsen benoemd. Maar het gaat niet alleen om die plaats, het gaat ook om het stukje maatschappelijk werk. Mm-hmm. Het gaat ook om het stukje jongerenwerk. Dus als jij nu wat jongeren kan meenemen, gaat Brada jou je daarmee helpen. En niet alleen Brada jou, ook andere mensen die in de raad zitten. Dan kun je een goede formulier maken die niet alleen voor Zuidoost is, maar ook voor de burgermoeder.
0: Weet ik,
1: dat
0: maar
1: ze weet wat je wilt doen, maar je moet die disciplines kennen, want dit is eigenlijk niet alleen voor de straat, maar ook voor de kerk, ook voor de wijkcentra, en daarom praat ik ook voor sociale kaart. Het gaat erom van, alles is gedecentraliseerd en heel goed ook in Amsterdam Zuidoost. Ik wil wel een compliment aan je maken en tegen je zeggen van, zoek een paar bondgenoten bij, je hebt al één, zodat je dan het sterk kan maken wat eigenlijk belangrijk is voor elk individu. Ik groet je, Brada Jo, bedankt.
2: Dankjewel, Tante Loes. Ja, ik ga me laten reageren op de suggesties wat u heeft gegeven.
0: Nou, groeten terug, en daar wil ik ook even op zeggen. Je moet begrijpen, weet je wat het is? Dit ding, het kan heel groot worden, maar eerst wil ik het gewoon klein laten beginnen, omdat ik dan kan zien van, hoe reageert de mens erop? En dan weet ik van, lukt het niet. En als ik dan zie, het werkt wel, dan kunnen we kijken naar heel Nederland of zo. Maar nu wil ik het gewoon klein eventjes houden, omdat ik zelf niet weet als het nog gaat werken of niet. Mijn gedachte is nu, ik ben nog bij het begin, laat me dat zeggen. Ik ben nog niet bij die eindstreep. Ik ben nu nog, ja.
2: Je bent een pionier.
0: Begin, ja.
2: Je bent een pionier. En ik weet dat als het gaat om pionier zijn, is het meest lastigste. Maar tegelijk, als je een bepaalde karakter hebt wat ik bij jou zie, je hebt dit al gedaan. Dat is al voor mij een duidelijk karakter wat je in je hebt. Van je laat je niet makkelijk wegblazen. Maar wat Tante Loes zegt is niet dat je heel Nederland moet veroveren. Ze zegt Amsterdam. Maak het formulier zodanig dat als je bijvoorbeeld met gemeente Amsterdam wil gaan praten. Dan zullen ze zeggen als je mama en meneer. Is het alleen maar Zuidoost waar je voor praat? We moeten misschien heel Amsterdam zo gaan aanpakken. Dus die bondgenoten waar ze het over heeft. Daar moeten we dan ook een strategie op gaan zetten. Dus
0: zeker.
2: Ik weet niet als je daarop wil reageren. Maar nogmaals, props wat je doet, man.
0: Ik ben daar heel dankbaar. En sowieso alles wat mensen zeggen, ik luister ernaar. Maar sowieso als er tips zijn, dingen, ik luister ook. Ik ben niet iemand die hardhorend is. Ik heb soms wel een sterke eigen wil. Maar als iemand nog een tip heeft die beter is, dan denk ik, sta ik er altijd voor open. Ik ben geen moeilijk persoon. En als we vooruit kunnen gaan met z'n allen, vind ik het heel belangrijk.
2: Oké. Okay. Weet je, er zijn verschillende mogelijkheden om een petitie tot een succes te maken. Je kan op straat gaan om mensen te mobiliseren, maar je weet net als je met politiek mensen zien komen en ze drukken gelijk
0: klopt,
2: weg.
0: Klopt.
2: Dus je moet rekening houden op tegenstand.
0: Zeker.
2: En tegelijk moet je ook zeggen van, als mensen zo reageren, dat betekent dan een stukje onveilig gevoel die ze hebben naar jou toe.
0: Klopt,
2: en ik denk
0: klopt.
2: Dat je dat stuk ook psychologisch een beetje moet gaan voorbereiden. Dus je bent in het veld. Ik heb diep respect wat je doet. Ik weet niet als er nog andere vragen zijn van jou of van de bellers. Bellers, u heeft de gelegenheid om deze jongeman power te geven. We zien dat er echt wel van die jonge soldaten de mannen zijn die echt denken dat het systeem moet veranderen. En het gaat je niet gegeven worden. Als we blijven praten aan de zijkant en we doen niks, gaat er ook niks veranderen. En ik ben blij met deze jongeman die zegt van, ik zie een paar dingen gebeuren en ik wil gewoon daar verandering in gaan brengen. Alleen wat iemand al zei, een eenling is een drenkeling. Dus dat moeten we ook realiseren. Ja, ik hoor dat er nog een vraag is. Alsjeblieft.
3: Ja, ik heb nog een vraag. Is jouw formulier ook digitaal online te vinden of heb je daarover nog niet nagedacht?
0: Nee, nu, ik ben er echt pas mee begonnen, zoals ik zeg. Ik zit nog aan het begin. Dus
3: okay,
0: ik heb het nu
3: prima.
0: Alleen, gewoon in mijn mail heb ik het wel. Ik kan bestanden naar mensen sturen ervan, maar ik heb het nog niet echt op een site, op Of ergens anders.
3: Ja,
0: dus het is nog niet echt digitaal te vinden.
3: Nee. Ja, wij zullen je daarmee helpen. Omdat niet iedereen natuurlijk naar buiten kan gaan om iets te doen. Als je achter de computer zit, dan kan je ook een formulier invullen
0: zeker.
3: En dan verzenden.
0: Ja, zeker.
3: Oké.
2: Oké, nou, je ziet de hulptroepen die steunen.
0: Dat vind ik heel mooi.
2: Dat is al een mooi begin van je actie.
0: Heel mooi, zeker.
2: En we hebben een paar dingen genoemd. Ik neem aan net wat je zegt, je onthoudt goed. We hebben je tips gegeven over digitaal een formulier klaarmaken. Op wat voor manier ben je bereikbaar? Het e-mailadres heb je me nog niet gegeven, maar dat gaat zo komen.
0: Dat doe ik het aan het einde.
2: Je hebt een social media kanaal genoemd waar je ook...
0: Instagram ben ik ook.
2: Ja, maar dan moet je even Instagram...
0: Ga ik
2: even
0: ook opschrijven straks.
2: Oké, maar je kan niet de Instagram naam noemen waar de mensen het sowieso al aan hebben.
0: Is ook lang, man.
2: Is ook een lang.
0: Ja, daarom.
2: Waarom bedoel je me van die lange dingen, man? Dan moet je misschien voor deze actie een speciale... een platform gaan creëren, want als dingen te moeilijk zijn om door te geven, dat is ook een stukje gratis advies. Eigenlijk moet je consult gaan betalen aan mij voor al die dingen.
0: Dat is spannend, daar gaan we over achteraf over praten. Tikkie, tikkie, tikkie.
2: Ja, nee. Ja. Nou, ik denk dat wat belangrijk is, deze actie is geweldig. Ik denk dat er ook gewoon nu contact is met de jongeren via jou. En jij kan makkelijk de jongeren bereiken dan wij soms vanuit onze generatie. Want soms horen we dat er best wel een gap is. Wij begrepen de jongeren niet en de jongeren begrepen ons niet. Maar jij bent eentje die
0: ertussen staat. Kan ik daar even op inhaken?
2: Alsjeblieft, alsjeblieft. Ja.
0: De meeste jongeren, niet slecht bedoeld, maar de meeste jongeren begrijpen zichzelf ook nog niet. Ze zoeken naar wie ze zijn. En daarom moeten ze die wijsheid van ergens krijgen. Ik weet ook niet alles, maar wat ik weet wil ik wel gewoon overdragen.
2: Maar geef me even wat specifiek voorbeeld van ze weten niet wie ze zijn. Wat ontbreekt volgens jou bij hun?
0: Sturing, denk ik. Echt een... Iemand die ze echt drukt even van, ja toch, denk ik. Een goede sturing, denk ik, hebben ze nodig.
2: Oké. Maar dat begint al eigenlijk vanaf jongs af in de opvoeding, hè? Oké. Luisteraars, ik kijk naar de tijd. Maar tegelijk denk ik, als er nog bellers zijn, dan heeft u de gelegenheid om nog 3 minuten te doen. Ik denk dat we nu even een pokoe gaan doen. En dan komen we zo terug en dan gaan we groeten en dan gaan we zo meteen het laatste uur in. En ik kan u zeggen, Tony Ospang! Dus blijf luisteren, brada yo, Ebaru Odi. Maar dan gaan we zo meteen verder met onze broeder hier in de studio. Dus we gaan even een pokoe luisteren en dan komen we zo bij u terug.

0: Oké, luisteraars. Ik begrijp dat er nog een beller is, klopt dat? Ja, bellen, welkom.
1: Tante Loes weer.
0: Ja, Tante Loes, ik luister naar u.
1: De e-mail die je aangeeft dat het lang is, kort samengevat, het gaat om veiligheid. Dat is één. En punt twee, het gaat om korte, lange en langere termijn. Maak het maar gewoon even kort, veiligheid. En in die veiligheid, dan schrijf je heel de wereld. Of je schrijft Amsterdam Zuidoost. Want het gaat bij jou hier om van Amsterdam Zuidoost. Maar ik woon bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel. Dus wanneer ik daar kom, dan moet ik ook interesse hebben. Maar als ik naar de andere werelddeel ga, moet ik ook interesse hebben. Maak het heel kort. Plaats het ook op de Facebook. Snap je dus? Gebruik die lange woorden niet. Gebruik een heel korte woord waar je jezelf in voelt. Hoor me, schat? Dank je wel. En je mag ook 2026 achterzetten. Want dan wordt jouw kindje geboren. Dank je wel.
0: Wauw. Wat? Tanje. U krijgt applaus voor dit soort mooie woorden, man. Wauw. Bijis mij takkie weer arki. En amman kies wan grani ook toe voor een brada sandaso na studio. Dat die, we zijn bezig en blij met deze soldaat die in ons midden is. En we gaan hem zeker bijstaan in deze actie. En nog meer andere dingen die hij oppakt. Ik wil je de gelegenheid geven om de luisteraars te groeten. En dan weet ik zeker dat het niet de laatste keer is dat je in de studio bent. Dus takanga kondere. En laat me een beetje horen als je een beetje Sanatonga kan praten. Laat me horen. Takanga desma vuno. Maakt niet uit, dat maken wij uit. Jij maakt niet uit.
2: Dames en heren, het is je boy Layo. Ik was blij dat ik hier mocht zijn. Al deze wijsheid vond ik ook belangrijk om weer van anderen te leren. Ik ga zeker hiermee doen. Ik ga ook een aparte mail hiervoor maken. Of dan weten ze van, hier kan je naar mailen. Ik ga het nog doorgeven aan meneer Ja ook hier. En dan gaan jullie zeker meer van me horen. Tot next time.
0: Oké. Okay. Yes, we gaan zo meteen de laatste uur in, maar ik kan je zeggen, ik ben bijzonder blij dat ik vandaag hier Kendall heb mogen vervangen en dat we deze actie in gang hebben gezet met jou. En we gaan nu langzamerhand naar 57, dus we gaan het afsluiten met een pokoe. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid en onze wegen gaan elkaar kruisen.
2: Ik jullie ook bedanken dat ik hier mag zijn. Echt, ik waardeer dat echt. Heel mooi vind ik dat.
0: Lobby. We gaan verder bouwen. Dankjewel. Oké, luisteraars, nog een laatste uur. En dan gaan we mooie dingen en inspirerende takkie hebben met elkaar. Dankjewel.

0: is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is bezielzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Bronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
2: Ervaar de kracht en schoonheid van Afrikaanse cultuur. Op zondag 17 mei aanstaande presenteert Afrika for You een unieke middag vol kleur, cultuur en beleving in Schouwburg Het Park. Van 1 tot 6 uur geniet je van een authentieke Afrikaanse modeshow, heerlijke culinaire specialiteiten, een levendige culturele markt en energieke dans en muziek. En het mooiste, je draagt bij aan goed doen. Ondersteuning en educatie voor tienermoeders in Afrika. Mis dit niet. Ga naar www.afrika4u, het park en bestel je tickets. Afrika for You, waar cultuur en impact samenkomen.

We, Lodraai Draai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Ja, poku sweet so dank bijna ik ben sama meka een de meema atori sa uan taktide. Abente van odo ook toe. Mijn brother Robin, ab one piece, mi go one piece in mama Afrika, da solisi da me mita want to brother dan. De mei jim den story tapa kontren so. En dan, one of den story ben de taki, before de man be fetan a den seref so, dan a watra san be praat den stama. De man be gebruik ama bijna nek wan instrument. Want dat wantak de man be abba kraktif u mek afrodo na a trapisi fu a wataf gebruik ama bijna fu fit a fiti. Tak trama erike tak do kona shoro. Maar dan de men mek a watra opo. Dat wantak i if i sab den pistori dat i fu. Mama Afrika is tak jong. Den sansa den bigisma ben gwent fu do. En waarschijnlijk, want toen maar sap eten, saman tjeri, de sansa de, maar anno alasani, u kan takta pa radio, dat u sap ook toe. Maar voedoro tap een frequentie, voedoro een soort energy level. Mi denk taki roko de, doe. Nou, zo u moest mit aan ons schrijven, go in comparsie, en dat u sap tak ja boskopu man, ja dressie man, ja, man zei, si, sa, ik kot luko ala nesan dat somo, Ramadan.
1: So.
0: Sot sani. Umsuku fu. Chakona wang. Fu mek a power san de inwi. Bika bisap tak as de inwi.
1: Mooi tori,
0: bara. Fu herrener u sref baka. Fu tjaren kom baka. Me archi yo.
1: Fan memre kom.
0: Fan memre kom baka, ya.
1: Mbara day tak wampi story. Akimbulana.
0: Na so.
1: Gimi apremisi dimine taki. A nensang yotaki bikasi fu leksa ubetaki atongo degba en atongo na wansroto na wansroto fu wi di mekatongo bikasi na soso de wandi e forstamen tena gronfatori de wortu leksa utaki sa abikrakti. Maar ik sempre zei tegen mijn brada. Aki mi no de in Akimbulana. Ma Akimbulana de in mi. Mi no sabi noti fu yeye. Ma yeye sab alazani fu mi. So dat ite a momenti doro. Da sami api fano udu sat ntanapu na mi mofo doro. Je an ala lespeke an ala saka fase mi brada. Atori di takifa watara. Nanga ala den du. Sande ini unu sa ukandu. Fa duma fraga. Awai tru tru. Ano dena ono antara wang. Ma dena wi. Samusu opo wisrefi. Jima kandra. Ma che. Teigi mi brada. If one man nga wan padin wan so, nga wan pitani. Da wan jugu jugu wan tak taki kom sa da pitani motoita oso. Ano ko wan dei, ano ko wan wichi, ano ko wan mu. Da baka drimu, noso fomu. A pitani awaka kausu baka. Sa upasa. Sa musu pasa if me ask you.
0: We mi sapta ki ununu
1: amoro prespari sani. Sa musu psa. Sa upsa tapa momenti sa bitika daro.
0: Brasa, brasa, brasa, brasa. If I konanga wortu fu taksani fu fu pain, verdriet, tuwe wala mala sapta ki in bui na 70% watra dat wanta ki im realise tak den wortu sa yo taki ina bijinte apitani kombaka ososi. Na soso lobby yum prati. Want if you teken trafasi dana, mi denk tak anu waka ma sofasi.
1: Brada yi tak on prince pari, fos win sa wodu ma umus taki. Bikasi if uno taki, uno sapsa da wati.
0: So?
1: If u yu gwe teikon. Dami aksi ma brada da sende bengwe san pasa sambe moro yai atiso di iwaka dorogwe da tota ki da sabi da ano sabi kontro wan sabi ma efu no tacha tori datori sa kon sore seref baka ala lisi so langa yo no takatori me kakaba.
0: Na so weka fio fio? Na dati?
1: We, meno sabi sot no wanjeng.
0: Na so?
1: Bikasi, inwa abe ondroveni nefa.
0: Na.
1: Na wi leki yeye in masanga we jineng. En isabi teji wansan neng. Lekfa asiri de eigoro. So alasani. Bikasi wi uno sabu zerefete. Unyo fitum sifu sabu zerefi. Wanta ganti so ganti. Una no wan prakseri feng. Utanke chagu.
0: A wortu sa yu. Poti, ganti ganti fu potenji den. Arkiman. Sana abodoi fu a wortu dati jikondre.
1: Biji. Ganti. Biji no dat na a uiterste hoek voor biji. Te weta ganti, you no kan tak moro ganti. Het is het begin en het einde. Anjofi na amoro kinsani san you no machine nga ai. En amoro bigi sani you no machine ook tu nga ai.
0: Maar ik kan vieren.
1: Omdat idee neng.
0: Dat neng.
1: Dat na... dus de Aladdin to uiterste. Aladdin to uiterste. Dat na Anjofi. Atra uiterste na Aganti.
0: Einde Beijing. Potak en zo.
1: Ja, maar hoe zat dat? Anode.
0: Anode.
1: Dus zolang je suku Anjofi wang... Inoma fening. Solanga yo suka ganti wang. Inoma fening. Ma de.
0: We. A dipi. Let me kume takango srefi. En dan. U abwang opname sa uwang archi eva. En. Mlek fami broken broken wang pchinso. U be abwang tu. Eerste generatie koka de man dat san konja son ap tata kondre. Want toen zijn man en de man zit in poko stijl, de man pot bepaalde, ja, boskopo in de poko. En dan, zo lees je denkt dat jongen, maar zij de uneer in de poko dat moro zo voeren. Maar dan in ataki, u kon sitaki, u abwang, sonora panamarera, en de man dat bepre, wan pisten ja zo in Amsterdam, misaptaki, wan familie mi Grunberg. Bente in a band. Dus dan... Wow! Me kondre Archie apokudis even. Da baga dat wogomoro fara in attaki.

0: dimmi, shiitake, sono rapanamare da un pin piscona, geschiedenis ook tuanti. Dimmi conja so paspas in aptata conre da mi comita wan omuf misambende in a bendisi sono rapanamare. E nama esinga pokundiso.
1: So.
0: Johan, Grunberg ai, bekaren lele spetje fasi. Weer, ikaren tek. Alobi jisanan upraten in asingi disso. En lekfa abrada jun rai tak jun. If u ben kan preyama ala dei, ala manting, fosi go sribi. Mek ye ye kondre si firi taki a kondre funu wins u de abra watra jasoma. A de in wi en we wins tak moro bun fu a kondre dis. Sa kon, want u sap taki u ap. Nofo kabesa. U ap nofo. Grondstoffen in Akondrefunu. Go to de olie de gas de. Maar wat zijn nu conchie taki? Abondru je fasi. Dat nou een prins Paris aan die. Zijn jou ben zo'n bereik, brother Robby, in apistory dat hij dan. Bijna met Luca Euro dat komt gaan rukken in de skande.
2: Kan je ons maar
0: een
2: bellete?
0: Kan je ons maar een bellete? Maar just like this, maar kakana telefoon, maar kan de Archie naar een boel aandacht dus. Eton wa lazy, ik kan belkwa na studio, mi kara nummer wa tu lazy, keba, ma mi kan kare eton wa lazy, jiwi. A nummer na 020 788-4305. Noti to noti, CBITIT 4305. You know, ap tum si fur ete fu belkwa, ma dan mo meka brada, pichi wi tapa aksisa mi ka.
2: Yere, mi lobby brada. Wala mala na yeye in masanga.
0: Na so?
2: Te you meki abasi in you. Sotwang minejinen ma aleri awasang aneji leri asabi. E jide ondro fenifi konteka sabi. Efi je adati apasi. Fu kong fu chari wakana fasi. Da anamisi. Ef mi giwa eksempre. Mi sabi, mi saptaki ano tunomode, ma mi komi tu grupu ti de na daka, sang baradalanga sa lekfa mitnabja e miti de makandra. Wang na yeye taki, atrawang na bowes. Tu grupu brada nanga sa eko makandra fu fitfiti, fu waka waka. Nata papasi san nana koti libije wa baka. Mi de bengo na alatu. Bikasi. Temis meri tesi ablaka brudu. Da na trobi. Ondrosot bon noso udu ide. Mi sa komiti fu fiti ede. Mi wantaki atori samtaka vesi. Mi yere ini ala den tu grupa. En dati nangala le speki, nangala kring. Mi wantaka tori dispuru.
0: Na so.
2: Bikasa damati.
0: Na so dan.
2: Bikasi mi mek muiti. Ma sonte a muiti no dena mi. Sonte ano mi samusu charen kon na astotu. Mache. Mi otaken meki den ganti yeye. Yere temetak ganti yeye. Mine affrontu no wang sadekar nyofi. Because if a nyofi no de, a ganti no de. If a ganti no de, a nyofi no de. Mate mi etaki de wansans don tapasturu sa abi. Frantwortu fu chasant potina wang. Dame eyere mi brada ro fu bowes. Nangala den trawang. Fawe angri fu amakandra. Fawe angri fu alobi. Fawe angri fu waka anu na anu tapapasi. So na yeye taki meyere baralazam. Sisa akima na aladen trawang. Fade angri fu na makandra. Fade angri fu alasani sa defanoudu. Fu detapapasi. Fu brokolusu. fukong pe umude ma ini de yari sami waka nanga krif mi ati da me taki du saye taki mano taki saye du
0: okay.
2: Bikazi mi no kan taki mi lop mi frou leki inji lop derang.
0: Om bellen gekon even.
2: Maar,
0: bellen even geduld.
2: Shimi e wakananga mi frou astrati da altijd in visi blau e ai ready e futu sueri e anu sueri. Da umluku taki anu same taki anu dat medu.
0: Okay.
2: Dati.
0: We, boskop u waka. We, mi sister ki ukis man bellen, mi nesabe aban bellen be apa pasensi ete fu wakti. Bellen, welkom in de studio.
1: Pasensi na wang. Bita fructu.
0: Oh, malus.
1: Mi esi da inoso, mi esi da doro. Mi esi da inoso, mi esi da doro. Big brother. Ye pigri mi. Bisate egi yo. Mi na wan gram chinfu. Jacopo lente, betre ino ben komba. Jacobus morgen stond. Mi na wan gram chin. Fusur Dati, Willem Sanchez, Fubiji Paskombe, Se Jong Hakim. Mina wan Gramtje voor Ludwig Dulder, voor Hofstraat. Magi Mimi abe over Misrevi. Tide na wan leerskoro gimi. A moment die tak over a team passi, dan prakse din be grokong. Die mijn grandma betekent in mijn dati. Maar misrefi, die trouw ik in mijn verjaar met dat 79 jaar. Afasi van mijn grokong, mijn denken dat voerusma, abi agro dati. En dat met bepaalde sani, sa yutaki, sa je leer uno. En met een prakseri, sa umudu, want je voet het een agrafke ba. Mijn mama, na 70 adventist. Mi grandpa, mi papa na lomsu. Ma mi mama no kweke mi. Na mi grandma na de nonna. Dus in mi libi marchi, if mi no ben aksi bigis masani, dam no ben sabi. If mi schi no ben verteer mi san, mi yeye firi, mi no ben sapsani. Dus daarom zei je dat dat je moeilijk, want niet bij die grandma naar je afo. Mijn mama geeft hem geen abonskoro. Want mijn grandma begon naar Kratafra. En dan ben ik me uit Sabe doen. Maar die mijn ma, sabi dat mijn grandma een winzie ben, die adede. Dat asad duku die ekoti, nou een pis nog van de tapagrong. Mijn matake met taksa, mijn matake. Ik doe daar al niet aan mee. De dingen dat ik allemaal ben te afscheid, niet maar dat ik mijn wang te afscheid. Mijn wang, mijn Louise. Dus mijn grokong, Nangasani, die nu alleen missie en missing. Maar mijn arkisa itaki en mijn denki, dat ik te kan amsrefi, bika itaki, na juusrefi, utakan aden bijismafi, en ik te kan aden. Ik ben rooms-katholiek opgevoed. Mijn moeder was 7 dagen Adventist. Dus er was een cultuur die anders was binnen het gezin. En anderzijds ben ik ook weer gevormd door de nonnen. Dus de lijn die ik heb in mijn leven is wisselvallig. Mijn moeder geloofde in niks. Ik wel, want er is meer tussen hemel en aarde. Dank u wel.
0: En Sammy Verstaan, Brana Robby, Firi Fupichi, dus dat wordt Archie en Pichi, ja? Dank u wel.
2: Milobisa, ang gran lespeki ukondoro na akababena. Maar dei de moro dei, mi etaki minosap noti. Na anoti sabi mi. Ma eke fa yutaki milobisa fa waloso fromu komitakenzo i den acholouf san ima pa aladensma ma we tak tangi fa pis dati komitanga deftide. En you lek fa yutaki yotapu anyari. nasa de lerunu. Because you been there, you there, and you satan there. Arkimi, verstamina you fasi. You been there, fos de been there. And you satan there. Anga apisi disi misa wan tapu. Nanga wan wortu wan pisi. Ini a memere buku sawe kar Bible. Mine trap no wan sma futu. A skrif ineng. U kango teke, u kango leiseng. Taki a gado sa de skrifi in a memere buku. Des masa abi tutu wanga le speki u haiki. Anan Agado schreef het aki. Hij heeft zijn enige zoon, geboren zoon, naar de aarde gestuurd. Dus mi, ano emching, ataki dati esormi tak, den bestempel mi, lek mi nabi ma angapa. Ma mi deen won so, fu mi manga mi pa. A eng sening pichin konja. In mi optik fucha bruya. Bikasi efi leisa memere buku na fanafa fosi daka a brude long tanga defti de.
0: Okay.
2: It napu no so is don. Mana ala le speki me winsi en me ef mi kan wisi me wisi alasma in boom fu opo ai anga balansi. Dede ma nanga dempa ala fasi.
0: We, a yorogwe, ma umbreti taki in abakadina diso. Udusa obem du. Udusa obem du, me tak ne leusera stanyi en de wansan belkona studio nanga boskopu jiwi. We, mi breti fa de waka en dan baka trawiki ude baka tramarana den sisa Patricia nanga Else den na studio. Funo we taku bigi tanyi. Bigi bigi tanyi, en we tak dem granye yesan, en yepu in da tide tide so, ay.
2: Gran odi ba,
0: gran odi, gran odi, gran

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Straat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We here if you want sharing, we ring e buying, maybe you want ye me go mo ketiteng, wa ye silinga. Ja. Jullie hier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten je

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, den go specialiseer den srefi in na technologie. AI, die dena dewe karden experts, de fenro kona her grond tapu, e bai oso nanga grond, ja in Amstelveen nanga want to trapresi moro in na kondre disi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je schrijven in de techniek AI en dan was aan die vrede.
1: En dat zo je ziet, dat door het programma die ziet, dat je ziet dat je een deskundige autonomie is,
2: ja.
1: Maar nu even wat bijdragen.
2: Klopt.
1: Zo ook kan informeren. En brada dan als je dat moro
2: bent. Precies, look up. De voetballers de massa op money moest investeren voor het corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt san trama pot inen. Zij de mine bribin deepseek na de sneisi boweng.
1: Wat na deepseek?
2: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneisi. En sa de sneisi doe, die de sneisi shitaki a informatie en dat na a clue fatorif manga inono. Die de sneisi shitaki ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is wat de doet. Dat de Sneesie bouwt de diepziek, de egi, zijn de Sneesie bouwt. Omdat de Sneesie want vertelt een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT naar Copilot. Dus de mago bouwt de egi zijn. En dat ben van Charu Blakamango.
1: Maar, Ligado. Look who so many black man in America want you can take them. Mudu black man there. Just then you want to tell me that no one can talk about idei like Sadeh Nishidu to tell the editori. No one know there?
2: Me no ma, je antwoord vast aan dat. Me no ma. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na black man, maar de mei bouwing onder a dak voor traso to suma. En sterker nog, as ansa de sneisi bouw, was stukken goedkoper dan zou de Amerikaan ben bouwen. Dus zou een westerse ben bouwen. Maar want ik heb de laatste paragraaf van dat naar een spirituele en culturele reflectie.
1: Ja.
2: De ego om AI. De voorouders voor ons ben overleef zonder AI. En de man ben bouwde kennis naar het systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap. Zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja. Ik heb AI van
2: Nodu. Ja.
1: Dat ik heb het over Ablakaman.
2: Ablakaman.
1: Ik heb het over Ablakaman. Dat ik no op AI van Nodu, dat moet ik dat yo horeb ching. Alasani okto. Vinti. Alasani kenchi de. En for our kandi. Na four standard di den sandati. We stoku up ha if anobu.
2: Klop.
1: Ma a plo na leksa. You ever teri. Na suma na den suma.
2: Zij profiteer feng.
1: En te itas abra a i. Da ika luku okru tapa spirituele fu unu.
2: Klop.
1: Suma na den suma. En doe de vrouw
2: voor toe. Precies.
0: Vooral ono, den dongru nanga de moksiwang. Moes leri fu investeer in collectief verband in AI. Un pot moni koma kandra, sorgu tak den boi nanga de pchin fu nu, kwa skor go tek leri in a technologie. AI, fu sabi so dat de kan verdedig mina nga yu nga det bakap chin fu unu later te dekong agron tapu. Dus unom de ino ang slachtoffer rol go chibri chepoti mina sabi de wet man kon moro unu next a i e di kansa ook tu fu go leri tek sabi ontwikkel yu srefi en de chin fu. Dan ik kan go mek proces progressie in de maatschappij die zijn de tijden na de. Moet je samen in Oekraïne. Oekraïne na het rusten, de noem bij de feti, de zwakkie. Maar in Naswaktof ding, den geontwikkeld den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland maken die tijden na day. Sterker nog, de zeer drones bijna die hier grond tapu no. Wa ogri, chawan bonji ding. Precies zo om ons beschouwen AI en haar technologie. Zo'n notitieflera score of fossi. We gebruiken een techniek, een schrifttechniek voor de wetman. We hebben een tot onigisani. En we gaan moro fara moro ding. Dus massa ap money. De goede wang, mindri unu. Moest leren voor pot money in fonsu. Zodat de chin voor minanga yo. Het is alleen een geontwikkeld ding op het allerhoogste niveau. Dat naar boskopu voor Mart. Sa eshi sa epsa in agrontapu. Mart is een status apart. We zien sa epsa in agrontapu en we praten naar jou, zodat je kan praten morgen of varen naar de trauma. Na zo'n kort nog.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

FOD, FOD, ja. Prachtig nummer van Kater Karma en Kenny B, waar ik op deze maandag mijn tijd aan ga besteden van twee uur tot de klok van 4 uur. Mijn naam is Tjan Wicks en ik ben in de gelegenheid om voor u hier te zitten en we gaan erover reden om te praten over de wereldgebeurtenissen. Misschien af en toe een grapje er tussendoor, maar het baat ons zorgen als we kijken wat er om ons heen gebeurt. Laat ons eerlijk zijn, het is niet de mooiste tijd van ons leven. Er kan van alles nog en nog wat gebeuren. Maar zorg dat je je voorbereidt hierop, want de oorlog is steeds dichterbij. En dan kan je zeggen van ja, je kan het liever over het Surinaams nieuws hebben. Dat is ook waar. Dat is ons vaderland tenslotte. En dan kijken we met alle ogen zijn gericht op ons vaderland. Maar wat gebeurt hier met ons als het zo doorgaat? Dat baat mij zorgen. En daarom ga ik straks wat dieper op in. We gaan eerst lezen. Nou, ik spreek vandaag over mijn woorden, ik weet niet hoe het komt. We gaan eerst luisteren naar een prachtig nummer van Ratchakot. Die heeft het hier ook over. En, ik heb het liedje van haar vrede niet. Maar goed, we beginnen dan houden vast. Laten we op elkaar een beetje gaan steunen. Dan zullen we zeker deze periode hopelijk doorkomen. Want alles wordt duurder. We moeten steeds meer betalen en meer uitgeven dan wat er binnenkomt. En dat is niet de leukste tijd van ons leven. Richard Kort, hou me vast.

0: Ja, prachtig, prachtig nummer van Ruud Jacot. Hele mooie stem ook. En ja, daar luister ik heel graag naar. Je bent nog, het is 5 minuten voor de klok van 2:30. En je bent uiteraard nog afgestemd op uw favoriete station, Maat Radio, via Caribbean FM te beluisteren. In de ether 107.9. Wilt u digitaal beluisteren, gaat u naar www.radiomaat.nl. En dan kun je met je computer, je telefoon of wat else gewoon meeluisteren. 020-471-4291 is het juiste nummer waar u mag bellen als u het nodig vindt om wat in de uitzending te gooien. Dus u bent van harte welkom. Bij mij is het altijd open microfoon en u bent direct live in de uitzending. Dus houdt u daar wel rekening mee. Ik kan ook voor gaan luisteren en zeggen van nee, dat is niet... Maar ik wil iedereen een gelijke kansen geven om te zeggen en te vertellen waar wat nieuw valt in het leven. Of wat misschien bij Maarten een keertje moet kunnen veranderen. We luisteren graag naar u. Of een wereldboodschap, dat kan ook. Want als je naar de situatie kijkt, dan zeg je van wat gebeurt er daar zo eigenlijk in Rusland en Oekraïne. Als er een akkoord met staakt het vuren gaat... Gaan de Russen gewoon lekker door aan het front. En dan is er geen sprake van een vredesituatie of een stop. En ik wilde net even verder gaan over dit, maar ik krijg 2 telefoontjes en die ga ik niet laten. Die ene die heeft opgehangen, zie ik, en de tweede. Goedendag, welkom in de uitzending.
1: Hey meneer.
0: Dag Jan, alles goed met Jan?
1: Nou, niet goed. Ik zie treurige beelden uit jouw land, Suriname.
0: Ja, daar heb ik net over gehad. Ik zeg, het is prachtig, Suriname, maar ik zie treurige beelden hier. En dat vind ik nog erger, meneer Jan.
1: Wel waar zie je treurige beelden hier?
0: Nou, je wil me niet zeggen dat de oorlog ver van ons is, hè?
1: Nee, er komt geen oorlog hier.
0: Nou.
1: De NATO
0: daar ben ik niet meer verzekerd van.
1: Nee, meneer Poetin smeekt nu naar vrede. Hij heeft een oud-kanselier naar voren geschoven.
0: Ja.
1: Om gesprekken te voeren.
0: Kijk.
1: Schröder, een man van sociaal-democraat.
0: Het is de slimste vos die ik in mijn leven tegen ben gekomen, weet je dat?
1: Wie?
0: Niet meneer die je net noemde.
1: Schröder.
0: Vrede. Vrede. Ik zoek naar een liedje Vrede. Nee, Poetin.
1: Ja.
0: Kijk, Poetin, laat ons eerlijk zijn, Jan. Poetin heeft Oekraïne eerst ontmanteld. Ja?
1: Ja, nee, Poetin.
0: Ja, ik mag even uitpraten, alsjeblieft. Hij heeft het eerst ontmanteld, alle raketten.
1: Ja.
0: Die moesten weg.
1: Ja.
0: En toen heeft hij zelfs die fabriek overgenomen.
1: Ja.
0: En toen is hij de oorlog begonnen.
1: Nee, maar dat had ik ook.
0: Zo slim is hij wel geweest.
1: Reagan en Gorbachev. Het was niet Poetin, Reagan en Gorbachev en Brezhnev. Na, wie was het? Die dronkaard, hoe heet hij? Die voor Poetin.
0: Oh, Brezhnev?
1: Nee, niet Brezhnev.
0: Ja, Brezhnev.
1: Ik kom uit straks op zijn naam.
0: Ja.
1: Die hebben al die onafhankelijke staten van voormalige Sovjet-Republiek en kernraketten laten ontmantelen.
0: Ja, maar kijk, ontmantelen wil niet zeggen dat je ze niet meer hebt, hè. Maar wat heeft Poetin gedaan in Oekraïne?
1: Hij
0: heeft die hele nucleaire...
1: Ja.
0: Die hele nucleaire fabriek heeft hij tot zijn eigen gemaakt.
1: Ja. Nee, maar goed,
0: dat is geen weg terug.
1: Nu zit hij, want heb je die parade gezien?
0: Ja, maar dat zegt allemaal niet, joh.
1: Armtierige parade, dus hij heeft nu meneer Schröder naar voren geschoven om met Zelensky te praten. Maar Zelensky zegt, die man vertrouwen we niet. Dus,
0: Jan, laat ons eerlijk zijn, Jan. Een parade is alleen maar aanstellerij.
1: Ja.
0: Heb je ooit Nederlandse parade gezien?
1: Nee, vroeger wel.
0: Amerika heeft dit jaar pas eentje onder Trump ingevoerd.
1: Vredeling had het toen afgeschaft.
0: Ja, je moet niet laten zien wat je in huis hebt. Dat is gewoon dom.
1: Nee, Suriname doet het nog met commando militair.
0: Ja, ze hebben wat bij Brazilië gekocht, denk ik.
1: En brandweer. Maar ik wil het over iets anders hebben.
2: Ja, je wil het over Suriname hebben. Ga je gang.
1: Ja, trieste beelden. En ik heb net een artikel gezien waar de minister Chang in zijn korte broek met ambtenaren kijken naar wat er gebeurd is. Terwijl minister Chang geen ingenieur is. Dus ik zou zeggen, meneer Chang, laat meneer Ashwin Adin, die parlementvoorzitter is, die is ingenieur, laat hij minister worden van openbare werken en Chang voorzitter van het parlement.
2: Oké, okay. Nou, dat is jouw mening.
1: Ja, want meneer Chang en de regering, ook mevrouw de president, weet dat in de droge tijd, dan moet je je kanalen, je sloten, je kokers alle zaken moet je onderhouden. Mm-hmm. Sluisdeuren moeten bekeken worden.
2: Ja, de verschrikking in Suriname, hè? Ik zag een huis, dat was boven de woonkamerramen.
1: Ja. Dus dit is niet een natuurramp.
2: Nee,
1: dit is een ramp.
2: Het is een natuurramp, denk ik, hoor.
1: Nee, dit is een ramp van slecht beleid.
2: Ja, ben ik niet zo verzekerd van. Maar Chan had die sluizen vernieuwd, weet ik.
1: Je moet constant in de droge tijd, vorig jaar, had je alles moeten schoonmaken.
2: Ja, dat hebben ze gedaan, toch? Onder de vorige president. Nee, hebben ze alle sloten uitgegraven.
1: Nu 10 maanden. Dus in die 10 maanden hadden ze het moeten bijhouden. Want ik zie foto's waar die pagassie en wildgroei van al die sloten. En dat hebben ze niet gedaan. En
2: is nu een is dat goed blad heb je gezien, maar dat kan je plukken en eten.
1: Die korte broek die ze nu in korte broek daar staat. Ik heb net een foto van je gestuurd.
2: Ja. Je hebt er 14 van haar gestuurd, zag ik.
1: En ik zeg dit. Of moet er iets anders. Misschien moeten een vliegtuig vrijwilligers, net als hier het consulaat heeft vrijwilligers opgeroepen, laten ze ook vrijwilligers van de NDP'ers en de andere partijen in de coalitie.
2: Kijk Jan, ik ga je iets vertellen.
1: Laat maar even.
2: Oké, sorry, ga je.
1: Laat een vliegtuig van SLM vrijwilligers komen ophalen, net als hoe mevrouw Daan beroep heeft gedaan op vrijwilligers hier om het consulatengebouw te renoveren en nieuwe lak te geven. Want in Suriname zijn er geen arbeiders meer.
2: Oké, dat is jouw.
1: Al die mensen in Suriname, die zijn hooggeschoold, die willen niet de sloten en kreken en het sluisdeuren gaan onderhouden. Dat was wat ik
2: dat is wat je
1: voorstel.
2: Denkt. Ja. Oké. Hebben we naar jou geluisterd? Misschien komen er nog reacties, dat weet ik niet.
1: Maar ja, en als er geen reactie, dan zeg ik tegen meneer Panka, de ambassadeur, die had vorige week een meeting met, diaspora.
2: Ja, ik was erbij.
1: De diaspora oproepen. En meneer Venlo, de diaspora-koning, laat ze met een plan komen en naar Suriname gaan om te helpen het watersnood terug te dringen.
2: Kijk Jan, ik ga je vertellen, deskundig gezien, hè, dan praat ik puur over deskundigheid.
1: Ja.
2: Dan moet je, laat me eens beginnen van, als je langs de Quataweg rijdt, dan ben je over de tweede rijweg, dan zie je helemaal geen water liggen.
1: Nee.
2: En hoe komt dat?
1: Omdat daar landbouwgronden waren.
2: Nee, daar loopt het af.
1: Ja.
2: Dus het water van de straat, die wordt opgevangen in bekkens. Grote bekken. Dus niet zomaar babybekken.
1: Ja.
2: En nee, dan blijft het water daar liggen en het zakt dan geleidelijk aan.
1: Af.
2: Maar in de stad kan je dat niet meer doen. Dat is het probleem. Er is geen mogelijkheid meer voor.
1: Wat u zegt, meneer, meneer Etienne. Ik lees net een artikel van een landmeter. Die heeft aangegeven wat het probleem is. Waar we niet tegen zijn. in Suriname. Hij zegt, dus dat artikel zal ik straks zoeken en naar u doorsturen. Dan kunt u het voorlezen wat een landmeter zegt.
2: Een landmeter, maar wat heeft de landmeter daarmee te maken?
1: Een landmeter weet precies waar je water moet reserveren.
2: Oh ja?
1: En hoe je water tijdens regentijd moet reserveren.
2: Ik dacht dat een bouwkundige.
1: En daar moet je niet bouwen. En dat is gebeurd in Suriname. Men heeft al die verkavelingsprojecten vanaf Eerste Rijweg tot en met Tiende Rijweg, denk ik. Ja. Leiding tot en met Uitkijk. Al die zwampen en landbouwgronden heeft men volgebouwd.
2: Kijk, als je deskundig, waterbouwkundig, deskundige bent, dan pak je een helikopter en dan ga je vliegen over het water en dan kijk je waar hij vastloopt.
1: Ja, ja.
2: Maar, als je nu met een...
1: Je moet een middel hebben.
2: Oh, dat hebben ze genoeg daar. Dus,
1: nee, maar goed, ik...
2: Er zijn Nederlanders daar geweest om te helpen, hoor.
1: Ja, maar die Nederlanders...
2: De beste ter wereld.
1: Ze willen geen Nederlandse hulp.
2: Jawel.
1: Ze willen
2: hulp
1: van India en...
2: Maar dan ga je op een ander vlak weer praten, hè?
1: Nee, ze willen hulp van India, Indonesië.
2: Kijk, computer, op computergebied ga je natuurlijk bij India gaan.
1: China,
2: dat is logisch.
1: Daar willen ze hulp in Suriname. Meneer Shankar is net geweest, Jai Shankar. En die heeft hun alvast een sappenfabriek machine gegeven om sappen te maken.
2: Ja.
1: Dan kunnen ze misschien het water opvangen.
2: Maar waarom praat je niet dat ze computerdeskundigen naar Suriname hebben gehaald? Dat heb je toch ook gelezen?
1: De mensen willen geen Indiërs in Suriname.
2: Dat is niet waar, Jan.
1: De afgelopen 5 jaar voor de verkiezingen heeft men Chan beschuldigd. Chan,
2: ja, toen
1: Indiërs,
2: hij die aantallen laten halen, dat weet ik ook.
1: Dat Chan,
2: maar deze regering is ook naar India gegaan.
1: Suriname... We wilden vol laten stromen door Indiërs en dat mocht niet.
2: Nou, dat was een verkeerd begrip, ja. Ik heb het ook gelezen toen.
1: Ja, ja.
2: Maar
1: dat was niet... ik zeg
2: kijk,
1: dat was toen...
2: De kennis neemt steeds toe op...
1: Camouflage van om daar hoe heet het, film te maken... Zouden de Indiërs Suriname overnemen.
2: Lijkt alsof we een discussie nou aangaan. Jan, je moet geloven in jezelf, denk ik.
1: Ik geloof altijd in mezelf.
2: Dan is het goed. Want
1: ik geloof...
2: Kijk, overal maak men fouten en overal...
1: Ja, ik maak ook fouten, maar ik...
2: Maar als je een politieke strijd hebt, dan is het altijd zo... dat de ene de ander een beetje in een hoekje probeert te drukken.
1: Ik maak ook fouten, maar ik corrigeer mijn fouten.
2: Nee, dat hoeft niet altijd, toch? Ja, je bent toch niet verpleegd?
1: Maar goed, ik zal zo dat artikel... Ik
2: stuur het maar, ik ga kijken of het de moeite waard is, ja?
1: Ook van die landmeter.
2: Ja.
1: Wat hij zegt, waarom
2: ja,
1: Suriname...
2: Ja, ik zie een landmeter...
1: Paramaribo en omstreken onder water nu ligt.
2: Ja, maar is een landmeter waterbouwkundig ingenieur?
1: Een landmeter kan precies aangeven waar je wel of niet... mag bouwen.
2: Ik hoor dat voor het eerst, maar goed.
1: Ja, okay.
2: Hij zal wel, het zal wel zo zijn. Laten we naar een pokoe gaan luisteren.
1: Anders gaan we dat boek... Weet je wie ook een goede landmeter was? Gaan we dat boek van hem raadplegen. Sedney was eerst landmeter.
2: Nee, maar in dit geval waar de hele wereld last heeft van natuurrampen... dan zeg ik van je moet een goede waterbouwkundig... ingenieur hebben.
1: Ja, die hebben we, meneer Adin, Ashwin Adin.
2: En zoals, hij is geen waterbouwkundig.
1: Hij heeft afgestudeerd en...
2: Ja, maar niet op waterbouwkundig gebied.
1: We hebben nog, hoe heet die, ik heb daar
2: digitale techniek heeft hij gestudeerd.
1: Weet hij. Hoe heet die man, hij is niet gepensioneerd. Playfair.
2: Ja.
1: Playfair heeft een bureau daar.
2: 80 plus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ik stuur.
2: Kan je solliciteren?
1: Mag ik een verzoek doen?
2: Altijd, ja. Jij altijd. Want je bent nou al 20 minuten bezig.
1: Ik heb een kronchonglied naar je geappt.
2: Kronchonglied. Nou.
1: Het afdraaien.
2: Ik ga kijken of het komt, hoor, want je weet niet hoeveel telefoontjes naar jou komen.
1: Okay,
2: je hebt aardig lang gesproken. Ik zou zeggen, Jan.
1: Tot later.
2: Later.
1: Dank u wel.
2: Dag. En we gaan luisteren naar Richard Kot. Okay. En Richard Kot zingt nu wel over vrede.

let us hope and pray. Laat ons hopen dat er vrede komt. Maar dat zie ik voorlopig totaal niet. Ja, als je dan kijkt wat je allemaal met de digitale techniek vandaag kan, dan denk je van dat sommige mensen ook een beetje gestoord zijn.

0: raken van dit allemaal. Wat gebeurde er vandaag? Een vliegtuig wordt ontruimd na verontrustende wifi na. Er is een bom aan boord. Dat is de meneer of mevrouw zijn wifi naam. Kunnen ze zich daar wat bij voorstellen? Dat de KLM de lijst nakijkt en die ziet van wifi, er is een bom aan boord. Nou, het moet niet gekker worden. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Aanleiding was een dreigende tekst die zichtbaar was via een wifi-naam aan boord van het toestel, bevestigde KLM aan de regionale omroep Noord-Holland. Een passagier had een persoonlijke wifi-hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. De luchtvaartmaatschappij schakelt direct de Spaanse autoriteiten in. Daarom werd een grootschalige veiligheidsoperatie opgetuigd. Het toestel werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd er niets verdachts gevonden. Maar hoe komt die naam dan? Dat is toch een beetje strange. Ik heb weer een telefoontje en we gaan even daar naar luisteren. Goeiedag, welkom in de uitzending.
1: Goedemiddag, het is Bakbord.
0: Dag meneer Bakbord, hoe is het met meneer Bakkie?
1: Ah, meneer.
0: Lang onder het takje nou.
1: Ja, maar dat ben je eerst. Ik denk dat ik nog maar blijf niet actiepijken.
0: Ja. Alles aan de goboeier alleen maar keer 1 miljoen.
1: Nou, dat voer me niet, maar hoor ook maar. Zij daarin.
0: Ik traag.
1: Zij daarin.
0: Zij denk ik wel, Yoshi.
1: Nou, ik heb die gram zien, dat weer mooi mooie koos, mooi heen hak. Dat is twee pissen, dat is zo staan, dat je drinkt wel wijn. Voor mooi zo'n money. Maar als je wil aan money, dan krijg je dan maar zo'n aantal, want op de psief, grap psief, en zo maar, dat je dan ook met de riolen, dat je boem. De riolen. Wat alleen kan, is zo moe.
0: Ja, man, erg, hè?
1: Het is erg, ja.
0: Maar ja, het regent 24 uur, ja. Dan
1: is, ja, maar
0: wat kan je daar tegen doen?
1: Je weet het, is al jaren en jaren zo tropisch. Dat past er dan. Ja, dan moest je maar niet zeggen dat in de oefen was er niet, toch?
0: Ja, toch.
1: Je was er niet. Met alle zaten op je boete en dat zijn dan de plamigrammoos. Waar ben je visie van papa ook te kageren?
0: Ja.
1: Dat was ook op de shampoo. Dat is ook een teken. En je zou een beetje kubi. Ja, man. Heb je een rector, dat is een story?
0: Ja,
1: ja. O ja, dat ben ik samen, dat ben ik heel beter.
0: Ja, niet zo ver van Paramaribo zelf.
1: Oké, maar dan ben ik van haar goed, ik ga de keer in zijn handen.
0: Wel, dat is niet zo op Filippië zo.
1: Ja, mijn moeder is niet zo, ik ben mijn koffer mooi voer, dat kan. Ik zoek morgen vrijwilligers, morgen zo dat ik kan dat ding. Morgen school toe, morgen bewaking, morgen is morgen dat ik. Dat is pijden, man. Ik heb een beetje fire in Nepal, elektrische paal. Ik keur de man aan een wc5 in de auto. Is dat niet toch?
0: Ja.
1: Auto neer keur boom. En maar ik heb simonia, maar dat ik haar rij. Is dat niet toch? De mij met koelkast aan een SKC daarbij. Auto neer daarbij zijn, maar dat ik ook trouwen daarbij. Misschien wel een prijs waar we was klaar. En maar mag ze ook een tabas klaar die dat ik.
0: Hier in de bakkie, in de zak vakkeuring ik goed daarbij, hè?
1: Nee,
0: mama, moji, want dit is een view-up, maar auto is compleet. En mij af van auto's aan mankeren van koplamp. Een koplamp is niet fijn of kan dat deur doen. Dan ben je nieuw koplamp. Dan ben je keren auto. Dan ben je keren auto, dan ben je koplamp.
1: Maar is dat een gevaar? Is dat een gevaar? Is dat een gevaar?
0: Maar auto keren moet toch of niet?
1: Is dat wel een passie in de gang die we op de kwarta passie? De tegelen zijn een haal in de
0: soort beetje.
1: Dat is een wasseefeuille. Dat is niet een brouw en zeg je een auto.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan dat doet tot de lasse dan pijn je de.
0: Ja, zo, maar die mila sliep.
1: En dan nog kan, regel moest de nasaar, maar zo'n totaal sloop. En wat lo auto daar staat in de rijstloop. Maar die man, ik was op de auto. En dan staat er een mooie auto fabriek. Ja, zo kwam voor geen of was met de safa. Dat je tegen de auto gaat op slagplaats. Dat bij die boten kon tekenen. Dat je challenge gaat slagholen, dat je smelt wat India deed doen. Ik ga hem nu, ja, zo zijn ze het doen. dat er een nieuw ijzer maken, en ik nieuw zal maken. Maar neem maar lief de auto als je aan straat hebt. Mijn gang op is misschien bijna voor auto die neer heen moet, maar ben ik gewoon naar dood.
0: Ja, ja.
1: En dan kan, dat je mag het alleen kon hebben. Je zegt dat alleen met die dingen, snake, die mira, kalakken, die man, dat kon daar waarom toch niet in nieuw, zodat kom.
0: Ja, nou?
1: Is dat niet zo, ja?
0: Ja, kan je, hè? Look op mijn lip.
1: Hallo, Kabi, met dat soort zitten, dat ze aan de allerlei konen, zo'n begin, Nessie, zo, Mirak, de verzamel, de Sevi, de stroom, en dan wat. Telefilm, dat is toch een groep. Pepe, kreeg, ah, maar kreeg, niet ook zo. Kalaka, nummer op Mira, en dan, lagadis, en dan, ja, dan,
0: kom, Alata, moois, moois.
1: Alata, nee, maar, look, nou, aan hem te, aan de derde, wat al op zijn, zo, brrk, aan de zo'n film, kool. Ja, zo, zei, doe. Aan ne begins met dat we hebben klimaatcontrole, we hebben poeden doti. Was maar die kwakkanaal als hij een meter van waar die ketrasje doti, a tapu. Maar andere was wel. Zo let daarbij dat ik iets te kiezen gegonia baka, die leg maar bij kiezen, naar mijn troeven. Ik hou niet ervan, man.
0: Ja, look, dat feest zijn die natuurlijk, maar ja, onheerlijk daarbij, dus ook aan.
1: En nu kunnen we dan komen, dat van een flora naar binnen, naar een vast aan een ringweg. Hé, ik kon dat tapen, zo staat dat goed.
0: Ik weet het niet, maar dat is mijn schedule. Zit ik? Ik heb
1: het niet. Ja, maar mijn plaatsje is naar God. Ik heb mijn ischak naar God. Als je dat ziet, die met de 40, 10 jaar terug, die met de 10 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Dan kan je vooral weer gaan van kondre. Maar nou, als je gewoon een show begint, dan moet je aan de pijl.
0: Isap tak apisten dah di dah ibe abdeng mansa be kri deng goturom be be dede mansa be kut straf tu toh.
1: Ia kata sedap dah apa boleh faham kalau kena faham kalau.
0: Berak verschaffen.
1: Berak verschaffen mang. Isap itu. Mang make dema berak berak dema okay make dema pot dema tu no.
0: Ya. If the one low, you put kiti ada foto. Bi tak if the one low, you put kiti no ada foto.
1: Ia mana dema mana put kiti ada foto. Mana apakah biji kau goga kerana beri lu dema. Waris kita pun dema beri negoto. Tadi negoto mana bermoy.
0: Dema if the one ada kodi.
1: Buat mana bende? Mana us buat mana dia utek over no. Mengu tek way welak Spiderman.
0: Alas traf uzo furin senatak mai sribing kita.
1: Ia ada dema kado no say dari suku bawah ke
0: Instagram. Bi dah uroko.
1: Maar mon moest dit doen toch? Mon moest dit pijlen, maar toen de baan niet aan maar ik hoorde komen
0: vrij. Ja, even, waarom je, even, doe ook die chiro aan man. Of ik, dus doen dat dan, je wacht even, ik is maar pitje aan de, of aan wat zal
1: is. Ja, oké, goed, even, dat chiri toren, maar even, voor was aan niet, is maar gewoon joko, dan maar tegen 16 moe, af 18 moe, pota man, dan ben ik aan bij kreeg, even, die is maar ten laatste, dan maar dat moest dan. Is dat niet toch? Chira vroso, of chira maso, of die was, die heeft ze. De maat kan het, maar de maat die, bekeuring, straatrovers, de maat die, de maat kreeg naar precies.
0: Ja, bejaarde huis, bekeuring van bejaarde huis,
1: maat of zo. Ja, de maat is dat niet, maar ik is des lebi, mijn pijn, de maat, je wat
0: je moet. Taakstraf, nee, taakstraf, je neemt pijn, niks. Ja, zo wat taakstraf, toch?
1: Oké, de maat is, maar toch moet moest, hè, voetballen naar de man naar een richting. Want je vijf wel aan je. Maar ze hebben
0: planning. Wat vertel je dadelijk van straf of zo? Duisberg. Ja? Dadelijk. Moet ik een trabeller voor ze?
1: Ja, maar we hebben een trabeller voor stamitualis. Maar voor de artsen met een klimaatkonde. Met een assoe. Maar met je lepest. Den nakonde dat assoe. En dan maak ik een door zijn stress.
0: No, meisje dat een ambassadeur Arki.
1: Oké.
0: Het aan zo. We gaan aan tracé. Bedankt voor bellen, hè?
1: Ja, dankjewel. De groetjes.
0: Doei. Goeiedag, welkom in de uitzending. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, dank u. U bent welkom in de uitzending.
2: Ja.
0: Nee.
2: Die meneer praat nog steeds door, hè?
0: Nee, hoor. Nee, u hebt uw radio aan, hè? Die luistert naar die radio. En er zit altijd een vertraging op, toch? Dat is normaal. Maar je gaat uw gang, hoor.
2: Moet ik dan praten dan?
0: Ja, ik wacht op u.
2: Juist.
0: Reactie, actie is reactie, toch?
2: Opvoeding in Suriname is zoek.
0: Opvoeding in Suriname is zoek.
2: Ja, ze zijn liever lui dan moe. Ik zoek het niet bij andere mensen. Ik zoek het in mijn eigen familie.
0: Wat is uw conclusie?
2: Ja, ze zijn lui. Ze maken niet schoon. Daarom gaat Suriname onder water. Want alles wordt in die grote gegooid. Niks wordt, erven worden niet meer schoon gemaakt. Neptune doet helemaal niks. Vandaar.
0: Dat wil ik even zeggen. Nou, ik denk dat... Er zit er niet naast, maar ik denk dat de natuur ook een belangrijke rol speelt. Dus 24 uur water naar beneden gekomen. Weet u wat dat wil zeggen? Aan de 10 liter water aan. En als de Suriname is niet het enige land die hier last van heeft. Dus ik ben het niet helemaal met jullie eens. Maar goed, we doen ons best en gewoon doen de rest. Dag mevrouw. Ja. Kijk, je kan mensen de schuld geven, maar... Pardon, moest ik even... Ik heb een beetje last van die kriebeloes weer. Dat komt door die paardenbloem. En als het gras snijden, dan wordt het alleen maar erger. Dan trek ik mijn neus dicht en... En dan ga ik een beetje van hoesten. Dat noemen ze wel over kooikoorts. Maar we doen dan alles aan om er wat beter van. Het is 3 minuten voor de klok van 3. Dus ik sluit dit uurtje af met Let's Get It On. Van niemand anders dan Marvin Gaye.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Radio Mart. Als jij denkt dat je het informatief of muzikaal veel beter kan, meld je aan.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise NBV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl

0: persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Paramaribo. There's no one in your north. Nor to there. Well, no, I didn't work him. They have worked from now, Boko, Sefi. You have worked from now, Boko. Oh, yeah. Hey, Wagi. Okay, go on, Balwe, Pong. Oh, okay. Go on, Balo, put your tap, yeah. Yeah, what up? Well, I've been performing Monday. Allah, he been performing as easy as the Komoto. Voilà, bien pour vous, comme Alain, comme moi, je suis bien pour vous.

Rusija, het is de Latourga. Kolossale duikers, kijk hier. Je ziet wel wat regen, toch? En eerst lag naar boven Suriname, Oede. Het leidt op boven Suriname. Kijk, eigenlijk kan ik niet doorgaan, omdat... Kijk hier, zo'n wagen zit hier vast. Gestikt. Kan niet verder. Kijk wat er hier gebeurt.

beste luisteraars. Dit is een stukje weerbericht die Jan mij heeft toegestuurd. Dan ziet u de vicepresident. Nee, hij is geen vicepresident meer. Vicevoorzitter. De heer Danny Brunswijk. En daar hoort hij over hoe de mensen over het weer daar denken. We gaan het even verder beluisteren. Met een motorboot door de straten, dat is wat ik nu in beeld zie. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt in Suriname, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nooit een motorboot door de straten van Suriname zien varen. Erg, erg. Ja, best interessant om het te zien, maar om te luisteren via de radio vind ik het niet echt nodig. Dus we gaan even naar een pokoe luisteren en dan gaan we verder praten over de situatie. Suriname, ja, het schijnt toch dat de belangstelling daarvoor het meest is in plaats van wat gebeurt er in Europa en de rest van de wereld. Michael Jackson in die song Ben. Dat was een film, dacht ik. Prachtig nummer. En daarna heb ik, naar Ben heb ik mijn zoon ook genoemd.

werkelijk. Ik heb een gast erbij gekregen, de heer Henk Albertson is binnengestapt. En hij wil niet met me praten. Hij gaat groeten daar zo. En u hoort hem op de achtergrond natuurlijk. Dus ik verplicht hem een pokon te zetten, kan niet anders.

0: nosotros dos. Ja, dat is weer een mooi gezegde, vind ik. En u bent nog steeds afgestemd op uw favoriete radiostation, Mart Radio. Mijn naam is Etienne Wix en ik ga dit uurtje ook lekker gezellig met u vullen. Wilt u bellen 020-471-4291. Welbekende nummer van een radiomaat al 40 jaar, 41 jaar. Ja, dan moet je door die heren. En we gaan met de muziek mee natuurlijk. We gaan straks overschakelen naar wat Surinaamse muziek van Kenny B. Never Leave Me. Ook zo'n fantastisch nummer. En als u wat te vertellen hebt, zo dit moet ik dan naar de telefoon gaan. En kijken wat het laatste nieuws op RTLZ of NOS is. En dan ga ik het met u delen. Ja toch? Zo hoor ik ook aan maat. We zijn nooit... En ik zie dat... Want ik ben niet alleen op Surinaams nieuws gebaseerd, dat weet u. Ik vind ook bepaalde uitvindingen vind ik heel interessant. Wat komt er nieuw? Wat gebeurt er de dag van morgen? En Suriname is uiteraard ook belangrijk. Ik zal nog wat vertellen aan iemand over Suriname. Ja, wat was het nou weer? Ben ik kwijt. Dat was meneer Bakboord. Had ik nog iets in gedachten dat ik hem zou vertellen via de radio. Want natuurlijk kijk, heb ik ook de blik op Suriname. En ik was ook bij diaspora, de diaspora-uitnodiging met de heer Van Gong over de media. Dat ze meer contact willen hebben met onze media. En dat zijn leuke dingen. Dan krijg je een beetje inspraak ook. Hè? En ja, daar was ik bij en heb ik ook mijn woordje gezegd. Ja, soms zie je dingen gebeuren. Vooral de SLM-toestanden. Die steken met kop en schouders boven. Wat moet er nou gebeuren met de SLM? Ik heb zoveel ideeën, weet je. En ik denk van, misschien is het... Toch het mooiste dat SLM, hoewel ze kort geleden nog een beetje trouw hebben gemaakt, een samenwerking zoekt met de ALM weer. ALM een nieuwe boost geven. En dat je dan twee vliegtuigen koopt in plaats van één in samenwerking met de ALM. Je hebt dan de korte vluchten die je kan gebruiken om passagiers op te halen die naar Europa willen. Want als je eenmaal op Schiphol bent, ja, dan kan je alle kanten uit natuurlijk. Nou zou je zeggen van, nou, dan kopen we twee Airbussen of twee Boeings, models, en we gaan die route onderhouden. En we worden aan een concurrentiestrijd aan. Ik kan u vertellen, qua techniek, wat het belangrijkste is in de luchtvaart. Want als het rode lampje aangaat in de cockpit, dan zal die piloot niet zeggen van, ik ga weg. Dan gaat hij zeggen, hey, er brandt een roodlamp hier, meneer de technicus. Ik doe alle motoren uit en we gaan vertragingen. De vertragingen. Ja, zo werkt het. En ik hoorde ooit iemand zeggen van, ja, we gaan meer naar het interieur kijken. Ja, dat is ook prachtig. Passagiers willen ook verwelkomd worden in een mooi vliegtuig. Met lekkere brede stoelen. En een top stewardess. Die lacht en je altijd op je wenken bedient. Dat is het werk van hen. Helaas gaat het soms niet altijd, want ik las gisteren nog in de krant dat ze alcohol op Schiphol helemaal willen verbieden. Geen enkel winkel zou daar straks meer alcohol mogen verkopen. Omdat het te erg wordt. Ze hebben mensen geïnterviewd en die wisten niet eens hoeveel drank ze op hadden. En zo'n man die stapt het vliegtuig in en begint ruzie te maken, amok. En dan heb je ook weer een vertraging. Of je moet zelfs terugvliegen. Dat komt ook nog voor. Dus ja, misschien een goede beslissing dat men zegt van... jongen, geen enkel fles alcohol meer op Schiphol. Maar dan gaan ze het buiten drinken of bij het treinstation. Dus daar zijn dan weer problemen die je in de gaten moet houden. Maar ik vind het niet eens een slecht idee... En ik heb het regelmatig meegemaakt dat mensen van boord werden gehaald. Omdat ze gewoon stom dronken waren. En ruzie zoeken. Een keertje zelf een stewardess in de toiletdeur met haar kop geklemd. Op haar nek. Nou, die moest per ambulance weggevoerd worden. Zo erg kan het zijn met dronken mensen. Genoeg gesproken even. We gaan straks verder hierover. Laten we eens even naar Kenny B. Luisteren. Never Leave.
1: Boy, can I chime in, ba?
2: Ben, ba, Sam?
1: Zolang die je money, baby.

0: Yabas Dardoro, Moy Pokum, Kenny B, Never, Never, Never Leave Me. Echate, echa bejinire umasasanego. Ja, wat had ik het over? Ja, ik had het over een samenwerking met de ALM. Dat zou toch het meest gunstige zijn in dat gebied. Want we hebben deze samenwerking al ooit gehad. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik ben zelf een tijdje op Curaçao geweest. En die samenwerking KLM, SLM, ALM... dat was een van de beste tijden voor de SLM. SLM bezit de 737's die hoppen. En dan kan je van Curaçao als een springplank gebruiken... om zo naar Europa te vliegen. Maar ja, als je geen verband kan leggen tussen die twee landen... Eiland en een land... ja, dan wordt het moeilijk om een partner te vinden. Want je zal in deze tijd... zou je een partner in de luchtvaart moeten hebben. De grote maatschappij, ik las gisteren toevallig dat de KLM... Air France die gaan uitbreiden, of Air France KLM moet ik zeggen... want hun zijn de baas... Die gaan uitbreiden. Die gaan, hoe heet die, Portugese maatschappij, die komt erbij. Dus de naam Sky Group, die zal verdwijnen. En er was nog eentje die erbij SAS. Kwam. SAS. SAS staat voor Scandinavian Airlines. Of Sex and Satisfaction. Weet je dat? Ja, Sex and Satisfaction. Dus je hoeft als mij luister niet wat ik zeg. En de KLM. Kiss, love and money.
1: Oké.
0: Ja, zo hebben ze voor elke maatschappij. Garuda was go and run on the Dutch accommodation. Okay. SLM was Suriname late. Ik weet het niet hoor. Maar goed, het was vroeger een joke natuurlijk. Maar dat zou ik... Kijk, je spreekt elkaars taal ook... En in Curaçao wonen nog heel veel Surinamers. Ik hoop misschien dit jaar nog een keer naar Curaçao te gaan. En dan zou ik mensen willen interviewen. De next generation die daar is gaan wonen of is blijven wonen. Want er zijn zoveel Surinamers die daar zijn gevestigd nu. Die niet terugdenken. En vooral in het onderwijs. En hoe hebben hun als de tweede generatie... het leven daar ervaren. De eerste generatie die ging meer voor de werkgelegenheid. Suriname die had gebrek aan werk. En mijn grootvader die is een van de mensen geweest... die daar naartoe is gegaan om werk te vinden. En ze zijn geslaagd. Ze zijn met heel veel geld teruggekomen. Een enkele niet. Maar ja, dat is op die bij kan doorvoeren toch. En, maar de rest, wat ik... zover ik weet, hebben het goed gehad op Curaçao. Trouwens, nog een morgen, nooit morgen. Dus het is van oorsprong al een hele goede actie, zeker in de luchtvaart. Want ik kan nu vertellen dat ARM een van de beste technische... hoe moet ik het zeggen? De beste technici heeft op dat, in die eilandengroep. Dus dan praat ik over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. Dan staat Curaçao, steken ze met kop en schouder bovenuit. Dat heb je nodig. Als je een goede maatschappij wil draaien, dan zou je toch moeten zorgen voor allereerst een goede technicus. Want zonder de techniek ga je niet verder. En wat er nu in Suriname afspeelt, dat je weer te maken hebt met een tekort aan... verkeersvliegers. Nee, toren van de Kanemama.
1: Luchtvaartleiders.
0: Ik kon niet op het woord komen. Maar je ziet dat eng. Ja, zo eng. Gozdom, maar ga micro. Ik zie van boodschap. Die actie meldt, hè. Maar goed, dat is een grote handicap natuurlijk. Want dat is levensgevaarlijk, laten we eerlijk zijn. Als je op 20.000 of 30.000 voet vliegt... En in hetzelfde gebied vliegt nog zo'n vliegtuig, ook op die hoogte. Ja, dan zou het zeer gevaarlijk kunnen aflopen. En voor Govies de Mandapet op zee naar Frisco, dat geloof ik, is één Amerikaanse maatschappij die het alleen kan doen. Dus laat ons niet hopen. Laat ons hopen dat de overheid drastische maatregelen neemt. Dus van, ja, dit moet, dit is een van de belangrijkste punten. Want ik hoor ook dat er een paar al zijn vertrokken naar Guyana. Dat ook nog. Ja, maar meneer Kiedrebaka. Dus ik ga eventjes een pokoe voor u zetten. Een love pokoe, een love blues. Dit is een hele special. En luister naar die mooie woorden.
1: The ones who made mistakes but never stop loving.
0: Don't make mistakes, that's true. But never stop loving.

0: yes, in a sense. Ze zijn ego, ze zijn ego ook. Ja, als je met elkaar houdt, dan moet je elkaar blijven vertrouwen. En daar zong deze prachtige zanger over, Jada Monroe. Gezamenlijk met Jada Monroe, moet ik zeggen, en Marvin, Marvin Hayes. One of the best old soul. Goed, we gaan verder kijken. Ik heb niet zoveel meer te vertellen. Het is inmiddels al 18 minuten voor de klok van 4. Zometeen neemt de heer Van Gommert van mij over. Dan wordt het lekker spannend. Nee. Nou, Henk.
1: Raymond
0: en de Cabra. Raymond bij Jagba. Meneer Sabeef, Raymond en de Cabra. Hij is altijd vroeg hier. Ja, we hebben het over Suriname. Gaat Henk, hoe was je moederdag? Vertel je even.
1: Je zegt het zelf moederdag.
0: Ja, maar in vrouw en vrouw toch? Ja. Je hebt je nodig, nou, als morgen. In mijn kwantoxie.
1: Je moest komen verwenning, hallo.
0: Dus de komt speciaal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Skoif komt je zelf die zin, soms op Amir. En dan kwam Brik dat ben. Jij is zo'n professionele programmamaker. Ai. Maar van op Sade hebben.
1: Ja, heel rustig.
0: Ja, veel cadeautjes natuurlijk, want om een Chia heb je 12 toch?
1: Ja, om en bij. Wel 11-tal, wat keeper me ontbreken.
0: Nee, ik hoop dat alle moeders ook een hele mooie zondag gehad hebben. Dat ze goed in de.
1: Watten zijn gelegd.
0: Watten zijn gelegd, ja, de woorden uit mijn maat. Boom, boom, in mijn bloek, boom.
1: Ja.
0: Dag?
1: Ja.
0: Ja. Ik ben zelf gaan vissen. En het was een moederdagvis. Ik heb er 13 gevangen. Dus het was mijn dagje. Lekker vis.
1: Om mijn oma wou je vangen?
0: Dat ben ik zo'n visie op oma wou je vangen. Ik heb begrepen dat mannenvissen ook eitjes kunnen leggen.
1: Ja.
0: Het is een heel andere wereld als bij ons. Het zijn levend wezen, man. Maar goed, daar heb ik het niet over van, meneer Sabah. Dan moet je heel ver gaan. Maar het was een leuke zondag. Het weer was ook goed. Dus me geniet. En dan moet bakken.
1: Oké.
0: Moet bakken drie keer van je bakken kroepen, toch?
1: Wat soort vis is
0: forel. Forel. Ik heb alleen forel gevangen. Minder van mezelf.
1: Oh, oké.
0: Ja, was een goede vangst. Okay. Nou, ik ben 8 jaar vader, tevens moeder geweest. Dus ik weet wat het is om moeder te zijn en ik weet ook wat vader te zijn.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk mis je altijd de gonamme. Want zij heeft je tenslotte gebaard.
1: Ja.
0: Toch? En als je er een dagje in de watjes kan leggen, dan moet je het sowieso doen.
1: Nou, niet alleen op moederdag hoor. Elke dag.
0: Ja, maar je hebt altijd een dagje, we praktiseren voor jaar D.
1: Ja,
0: dan gaan we ook iets speciaals doen of een Njawasan speciaal.
1: Ja, toch?
0: En zo is moederdag, het is iets werelds, daar maak je zin uit.
1: Is een verwendag.
0: Ja.
1: Is een verwendag.
0: Voor takdranging, ja, alle nessans zijn maar. Doe. Mama, je leerde me lopen op bij de benen te staan. He? Maar je bekoot me
1: ja,
0: af
1: toch.
0: En toe.
1: Ik kies klap toe toch, hoort erbij.
0: Ja, van mijn moeder. Ja, ik ben niet vaak geslagen hoor. Meer een drain voor mijn kop gehad. En mijn vader sloeg nooit. Maar nu wil op nakkies.
1: Ja.
0: Hij was het enige kind van zijn ouders. Dus maar ik ben echt breed in haar gezin. Hij zag ons meer als een soort broer. Hè? Een broer en zus.
1: Oké.
0: Ja, als je geen broers had. Schip. En zusters. Dan is het een heel ander leven natuurlijk.
1: Ja, dan ben je de prins, hè?
0: Ja, nou, ik weet niet hoor, want hij zei van... Hij moest vaak huilen. En hij wilde een zusje of een broertje hebben.
1: Oh, oké.
0: Okay. Maar je bent de eenling dan, hè? En dat kan je ook aan zijn levenswijze merken. Okay. Je moet dat een

0: kas gekocht, daar bleef zijn kam, zijn vet, zijn net een kalkum. Dat was ik wel niet veel brokken open, dat was maar heel kalkum. Ja, dat is de qua jongens streken in onze tijd.
1: Ja, ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: Heeft Jan de Ramke zo niet gedaan.
1: Ja. Oh,
0: nee. Okay. Pabbe Kotengoge. Aardige man, die Jan. Maar, ja, wat hadden we nog meer op zondag, Minnesota? Ik heb niet zoveel meer gedaan, alleen vissen.
1: Ja, die brandjes in Amsterdam, hè?
0: Brandjes in Amsterdam heb ik niet eens meegekregen. Vertel, wat is
1: er? Een brandje in Amsterdam-Noord, toch?
0: Ik weet dat het festival niet door is gegaan. Dat
1: ja,
0: is toch gezet?
1: Klopt. In Amsterdam-Noord.
0: Maar dat gaat nog een staartje hebben.
1: Ja. Zeker weten we wel.
0: Ja.
1: En een brandje in Almere, een datacentrum.
0: Ja, dat was vorige week.
1: Dat was vorige week, ja. Maar ja, al die...
0: Je hoort ook niet of het daar hersteld is.
1: Die universiteiten hebben er last van, hè?
0: Ja, ik denk dat... ziekenhuizen ook, hè?
1: Ja, klopt.
0: In Utrecht, geloof ik.
1: Ja, Utrecht. Ja. Dus,
0: ja, maar het is niet het datacenter zelf is verbouwd.
1: Nee.
0: Die power units.
1: Ja.
0: Dus dat is nog snel te vervangen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ik hoor er niets van, dus het zal wel meevallen. Nee. We hebben niet al te slecht weekend gehad.
1: Nee.
0: We hebben de 40 jaar viering van de Russen gezien.
1: Oh.
0: Heel anders dan normaal. Maar daar begon ik mijn eerste uurtje ook over van... We leven in een zeer gevaarlijke situatie.
1: Ja, nu op het ogenblik wel, ja. Klopt, ja.
0: Ja. Maar Jan was een die gaat over naar Suriname. Suriname is ook belangrijk, uiteraard. Dus ons vaderland, tenslotte.
1: Ja, je vraagt het weekendnieuws. Ja, je hebt het al over gehad, natuurlijk.
0: Watra.
1: Ja, watra.
0: Misschien man voor dat jaar, ik kan die namen net ook zien. Ja, mijn
1: Farangabotto, ja.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dan is het hoger.
1: Ja, best hoog, ja.
0: Want ik weet, toen mijn zus overleed, was ik in Suriname en toen zag ik niet waar de weg was en waar de kreek was. Want ze woonden daar in Noord.
1: Oké. Ja,
0: en daar heb je toch één grote kreek.
1: Ja, dat heb ik vaker meegemaakt, ja.
0: Dus met zo'n broodje sap zo midden op een gegeven moment. Mijn stop uit de bocht die te was, maar rijp zat. Oh, dat ben broodje.
1: Nee, dat heb ik vaak ook meegemaakt in Noord, ja.
0: Ja.
1: Dat je die...
0: Ja, de afvoer is volgens mij dat slecht. Maar ik had er net een discussie met Jan erover. Dat mag eigenlijk niet op de radio. Maar ja, ik heb toch het even gedaan. En... Ik heb hem betaald. Er waren een paar deskundigen daar zo. En dat heb ik zelf ook meegemaakt, ook toen mijn zus stierf. Wij rijden vanuit Paramaribo naar de Quatta. Bij tweede rijweg is het droog.
1: Ja, ja, ja.
0: Vertel me hoe dat komt. Nou, de weg is hoger als het land.
1: Ja.
0: Dus het water gaat zich ergens opstapelen. En dat kan in Paramaribo niet. Het water vloeit op een of andere... Want bakkeren deskundigen, ik denk, ze moeten zoiets ook maken. Dat je het water kan opvangen. Je ziet hier, zoals ze wegbouwen, hebben ze altijd een grote beker omheen.
1: Ja, ja.
0: En daar gaat het water naartoe. Ja, het gaat zich opstapelen daar.
1: Maar ze hebben toentertijd gerotsoeid met die pompen. Hè. Met name die pompen op de markt.
0: Jongeren, dat is al jaren het probleem.
1: Ja,
0: ik weet dat een vriend van mij, die was minister van Openbare Werken. Een muziekvriend van mij, zei, had een nieuwe pomp gekocht. Die ging die pompen aansluiten. En toen lagen de fietsen, bromfietsen, alles. Dat moest toch eerst uit. Maar die avond zijn die pompen daar blijven staan.
1: Ja.
0: En toen waren ze weg.
1: Ja.
0: Nooit meer gevonden.
1: India.
0: Ja, ze hebben wel eentje gevonden in Guyana.
1: India heeft toch iets van toentertijd 12 pompen geschonken in Suriname.
0: Ja, maar die pompen gaan dit water niet weg kunnen pompen. Waar naartoe? Niet naar de zee, dat kan niet.
1: Nee, naar de... Nee, ik weet
0: niet. Moet hem gaan omleiden waar water laag is. Waar percelen laag zijn.
1: Ja, maar met name die pomp die ze hadden geplaatst op een... daar zo bij de centrale markt.
0: Ja.
1: Weet je? De capaciteit
0: ervan.
1: De capaciteit ervan.
0: Ken je meneer Dalvoer?
1: Nee.
0: Hij komt net binnen, kijk. Oh. Grote man. Oh. Dag meneer Daarvoor, alles goed met u?
2: De groeten, de hartelijke groeten.
0: De hartelijke groeten aan iedereen, wat hij neemt zo over van ons.
1: Niet aan mijn karme oma hangt op de radio.
0: Dat is een goed teken, toch?
2: De zoon van om Albert.
0: Ja. Mooi, is blij. Ja, waarover hadden we het eventjes?
1: Nee, maar die pomp, met name bij de centrale markt die ze daar hadden geplaatst.
0: Ja.
1: De capaciteit was te klein.
0: Te klein. Nee, dat
1: om het water richting de Suriname rivier te pompen.
0: Met 100% is het er steeds hoger water komt.
1: Ja.
0: En maar dan kan je niet met dezelfde capaciteit.
1: Ja, maar toen de tijd niet.
0: Daarom hebben die Hollanders, die hebben het. Die zijn gaan vliegen met helikopters en kijken waar gaat het water naartoe. Hoe moet je het water omleiden? Ja. En een van de ideeën was van maak beken. Of bekkens noemen ze het, geloof ik.
1: Ja, ja. Bufferen, ja, bekkens. Ja.
0: Dat je het kan bufferen, het water. Nou, je hoeft niet eens te bufferen, want Suriname heeft water genoeg.
1: En ja, maar waar je de hoeveelheid tijdelijk kan opvangen en verder.
0: Ja, dat die wegen droog blijven.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat is in Paramaribo niet.
1: Nee, maar ze sluiten toch.
0: Tjinkriki-kriki staan niet vol, doen niet meer.
1: Dus nee, maar behalve
0: dat. Of je
1: moet
0: dieper gaan graven, weet je.
1: Maar behalve dat, ze hebben ook heel veel gedempt. De
0: dambranden zijn gedempt. Daar kan je niets meer aan doen.
1: De gramlanden
0: zijn gedempt. En daar staan die bussen nog bovenop.
1: Ja, klopt. De Sommelsdijkskreek daar zo.
0: Dat zijn problemen.
1: Achter, daar zo achter bij Star.
0: Die ga je niet meer kunnen herstellen.
1: Nee.
0: Dat is zo,
1: er kan ook geen rol daar plaatsvinden.
0: Nieuwe gaan maken, maar die stad is inmiddels al volgebouwd, ja, dus daar zit je ook mee.
1: Klopt. Dus een,
0: dat zijn lastige dingen. Maar we hebben een beller. Hebben we een beller, Henk? Zullen we even vragen? Goeiedag, welkom in de uitzending.
3: Ja, met Jan.
0: Dag Jan.
3: Ik heb het artikel voor u. Paramaribo verdrinkt niet door regen alleen. Een land met kundige visie op de wateroverlast in onze hoofdstad. Bij vrijwel iedere stevige regenbuik lopen straten, erven en woonwijken in Paramaribo onder water. Wat vroeger incidenteel voorkwam, lijkt tegenwoordig een structureel probleem te zijn geworden. Veel mensen wijzen direct naar hevige regenval of klimaatverandering. Maar als landmeter zie ik dat de oorzaak dieper ligt. De wateroverlast in Paramaribo is vooral het gevolg van onvoldoende ruimtelijke planning en het negeren van natuurlijke landschap waarop de stad oorspronkelijk is gebouwd. Paramaribo ligt in een laaggelegen kustgebied en helt geleidelijk af richting de Atlantische Oceaan. Rondom het onafhankelijkheidsplein ligt er
0: terrein. We zijn bijna aan het eind van dit programma, ja, dus we gaan het hierbij laten.
3: 3 meter boven gemiddelde zeespiegel. Ja, terwijl grote delen en noordelijke richting 1 meter boven zeeniveau ligt. Dat is het probleem, heren.
0: Ja. Luister, Jan, ik ga je één ding vragen. Hè?
3: Ja.
0: Een landmeter is een landmeter. Plus, ik kan mooi paaltjes zeggen en zeggen van dit is de omtrek waar je moet gaan werken.
3: Ja, maar
0: je moet. Nee, laat me even uitpraten. Ja. Als je.
3: Nee, als u. Dan gelooft u die man.
0: Nou, dit weet ik een uitzending, maar dat mag wel zo.
3: Dan heren, gelooft u dat die man. Dat die artikel heeft geschreven, niet?
0: Je moet met een oplossing komen. En een oplossing is nu niet in zicht, mijn vriend.
3: De oplossing is. We hebben verkeerd gebouwd.
0: Ja, maar dat is toch geen oplossing, Jan? We praten over een oplossing.
3: Dit is een. Kan je niet in 24 uur een oplossing?
0: Maar ik ga dan net 20 jaar als aan de stroom over.
3: Ja, ja. Maar 20 jaar.
0: Maar ik moet eruit, want mijn collega die zit al te wachten.
3: 20 jaar, maar die ministers kijken niet naar.
0: Nee, ik bedank je en ik groet je en tot de volgende keer. Ja, kijk, een landmeter is een landmeter, die kan goed landmeten en ik weet niet of hij deskundig genoeg is om te zeggen van dat en dat moet je doen, hoe gaan we die waterkering maken. En ik weet dat deze mensen op het gebied van waterkering het beste ter wereld zijn. Maar goed, ik ben een beetje aan het einde gekomen van het programma. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u een hele, hele mooie regenachtige dag toe. Vandaag gaat de, 80, gaat de windkracht 80 zijn, hè, vanavond. Dus mensen, voorzichtig als u op de weg moet. Er komt een hele harde wind aan. En veel regen, zeggen ze. Dat hebben we al een beetje gemerkt vanmorgen. Dus, take care of yourself. To antaladis baka. Odi, odi. Kater karma et tapunanga. Ta sama sama.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloru, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ontdek je plek. En vind je kracht.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories. Alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar weet je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei donder. Alhoewel, Jari net donder is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica Straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangsruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine, als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige toontjes uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers.
7: Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
8: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een goedemiddag, lieve luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw familie en favoriete zender Radio Maart hier in Amsterdam Zuidoost aan de Wouterichemstraat nummer 8. De afgelopen 2 uur heeft collega Henk u mogen veraangenamen in uw huiskamer. En op dit moment neem ik het over tot de klok van 5 uur. En wellicht hebben we misschien nog de directeur die daarna even ook zijn bijdrage zal leveren aan de uitzending. Maar in ieder geval, ik ben tot de klok van 8 uur bij u in de huiskamer. Nogmaals, mijn naam is Raymond Dalvoer. En ik heb een bijzondere hotelgast. Een bijzondere radiogast heb ik hier. En dat is niemand anders dan de oprichter. En ook is jij de artistieke leider van de formidabele groep Black Harmony, niet weg te denken uit onze samenleving. Een groot begrip, snapt u. Black Harmony is een groep van ambitieuze, gedreven jonge mannen die keihard timmeren aan de weg met succes door vooral wat natuurlijk komt en waar zij goed in zijn, namelijk het maken van muziek. En ik ben van mening dat ik de heer meneer Seder, dat ik hem, de heer Orlando Seder, ik ga hem nu even aan het woord laten, zodat hij het een en ander bij u, aan u kan vertellen. En waar nodig zal ik hem bekogelen met vragen, zodat hij ook daarvan deelgenoot mag zijn. Meneer Orlando Seder, wees u van harte welkom.
1: Dank u wel. Goedemiddag luisteraars, Orlando Seder hier. Ik groet u allen en ik hoop dat alles goed met u gaat. En als het niet goed met u gaat, dan wens ik u beterschap.
0: Heel mooi. Heel mooi, plechtig. Met alle respect heeft hij dat bij u mogen brengen en zichzelf ook mogen presenteren. De heer Orlando Seder zit niet voor niets hier in de studio. Het heeft allemaal te maken met het 20 jaar bestaan van deze formidabele groep, Black Harmony. Mm-hmm. En op dit moment is hij alleen in de studio, maar de groep bestaat nog uit meer leden, namelijk de zakelijk leider, de heer Jamal Bainu. Als ik fout ben, dan hoor ik dat graag. Je hebt nog verder Stefano Banel, Lorenzo Bruma, Darilio Alexander, German Magnac en Ulrik Enting. En natuurlijk degene die ik al eerder had genoemd, meneer Orlando hemzelf, de artistieke leider en tevens oprichter. Ja, meneer Seder, kunt u ons mee vertellen over de aftrap van van het 20 jaar bestaan van Harmonie? Hoe is dat allemaal toegegaan? En wat waren de recensies? Hoe is dat ontvangen door het publiek?
1: Ja, 4 april, jongstleden, hebben wij onze aftrap gehad van de viering van ons 20-jarig jubileum. En het was een avond waarin we eigenlijk de toon hebben gezet dat wij muziek ook gebruiken als ritueel. Mm-hmm. Dus een avond heette ook muziek als ritueel. Mm-hmm. Er is een keynote speech geweest van mevrouw Nana Efwa Marianne Markelo, die op diepere zaken inging zoals hoe werkt muziek op het geestelijk welzijn. Waarom gebruiken Afro-Surinamers of zwarte mensen muziek? En wat is de reden? Wat is de uitkomst van het gebruiken van muziek? Wat levert het je op? En daarna hebben we dan een korte preview gegeven van onze productie die we aan het maken zijn. Want we gaan verschillende concerten geven. Dus dat was een preview van ons concert die in juli zal plaatsvinden. En ja, het was een uitverkochte zaal. Het was in het Belmer Park Theater. Mm. En de mensen hebben ontzettend genoten en vonden het eigenlijk te weinig.
0: Ik kan me voorstellen. Ik kan me echt voorstellen. Ja. Ik bedoel, want dat, wat jullie allemaal presenteren is niet niks.
1: Ja.
0: Mensen zitten met verbazing ook naar jullie te luisteren. En anderen die nemen ook de gelegenheid te baat om ook te schuifelen of met de bewegingen op de dansvloer.
1: Ja.
0: En dat zegt nogal wat.
1: Zeker.
0: En hoe is de groep tot dans gekomen? Wie heeft het initiatief daartoe genomen?
1: Nou, het idee en oprichting van Black Harmony, dat is allemaal vanuit mijn brein gekomen. Nee. Ik ben zelf artistiek leider van Eternity Percussion. En dat is een, in volksmond noemen ze dat een brassband. Maar we zijn een stichting die voornamelijk muziek gebruikt als middel om jongeren een mooie toekomst te geven. En Eternity bestaat volgend jaar 25 jaar. Maar vanuit een initiatief van het project Express Yourself, wat geïnitieerd werd door Eternity, is Black Harmony eigenlijk ontstaan. Er was een onderdeel in het project waarin er ook dus een live bandje opgericht of gecreëerd moest worden. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. De band had toen nog geen naam. Maar uiteindelijk wilden we dus optreden. Kwam ik dus ook met de naam Black Harmony. Maar we kregen ook de bandcoaching van Orville Breveld. En 9 juni was onze eerste optreden tijdens het festival. Maar dus de groep is wel eerder ontstaan. Maar 9 juni 2006 was onze eerste optreden. En vandaar dat we dat ook gebruiken als eerste, als oprichtingsdatum. Ja. En we zongen in principe alles behalve Afro-Surinaams. Dus het was meer Engelstalig, Nederlandstalige nummers. En tezijnde tijd zie je dat jonge mensen ook op zoek gaan naar hunzelf. Dus de groei van Black Harmony is gepaard gegaan met de groei van mezelf. Dus het kennen van mijn identiteit, het kennen van mijn afkomst en ook het integreren in muziek. Mm-hmm. En het verstevigen van Afro-Surinaams muziek, omdat ik dat ook gewoon belangrijk vind voor de gemeenschap. En dat we ook kunnen laten zien dat onze muziek net zo kwalitatief en goed genoeg is voor ieder podium.
0: Ja, oké. Okay. Mooi. En ik heb gemerkt dat Black Harmony alleen maar bestaat uit mannen.
1: Ja, dat was in het verleden dus niet zo.
0: Dat was niet zo.
1: Nee, want toen wij begonnen waren er ook dames in.
0: Waren er ook dames?
1: Ja, maar ze zijn niet weggegaan door ruzie of zo. Mm-hmm. Maar ja, ik zeg altijd, de natuur bepaalt hoe dingen groeien. Mm-hmm. En dit is blijkbaar zo ontstaan. En ja, nee. Het stoort mij op zich niet.
0: Nee. Ja. Het viel me alleen maar op.
1: Ja.
0: En ik vroeg me, in hoeverre is het mogelijk dat vrouwen zich wederom mogen aansluiten?
1: Ja.
0: En natuurlijk zal het ook een bepaalde impuls geven.
1: Ja.
0: Niet alleen qua muzikale vorming, maar ook aan de kwaliteit daarvan.
1: Ja.
0: Weet je wel. Dus vandaar dat ik het viel me op van, hey,
1: ja.
0: Ik ken een paar vrouwen met prachtige stemmen ook, die ook afro en culturele muziek bespelen.
1: Ja.
0: En wie weet.
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Het verschil met een vrouwenstem en bij mannen is dat toen Black Harmony begon te groeien, werd het uiteindelijk ook een a cappella zanggroep.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat ook met een bepaalde bereik van je stem, een stembereik wat je moet hebben. En dat het ook met elkaar moet blenden. Mm-hmm. En met mannen ging dat wat makkelijker.
0: Ja.
1: Omdat we hebben hetzelfde stembereik. Je hebt de lage stemmen die je goed aansluiten bij elkaar. Mm-hmm. En het was niet dat wij vrouwen gingen uitsluiten, maar dat is zo eigenlijk ontstaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar grappig genoeg, bij onze lessen en workshops die we geven, worden die voornamelijk bezocht door vrouwen. Mm-hmm. En vrouwen nemen ook de lessen eigenlijk.
0: Ja, ja. En ik stel me voor dat jullie, terwijl jullie aan de weg timmeren, muzikaal gezien, is het ook van belang dat er van tijd tot tijd ook weer meer repertoire erbij komt.
1: Ja.
0: Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie zijn de songwriters bij jullie?
1: Nou, de meeste nummers worden door mij geschreven.
0: Door jou geschreven.
1: Maar we hebben wel schrijverskampen die we organiseren, waarbij ieder lid de gelegenheid en kans krijgt om ook gewoon zijn eigen nummer te schrijven. Dus enkele nummers zijn inderdaad ook van de leden zelf.
0: Ja.
1: Maar het is wel altijd dat de meeste nummers gearrangeerd en geschreven worden door mij.
0: Nou ja, ja. Okay. En heb je dat van huis uit of ben je erin gegroeid?
1: Ik ben erin gegroeid. Ja. Ik was een autodidacte muzikant.
0: Mm-hmm.
1: Maar eerder zijn dagen ben ik afgestudeerde muziekdocent van het Conservatorium van Amsterdam.
0: Ja.
1: Maar ik was al muzikant voordat ik dus de opleiding deed.
0: Ja, ja.
1: En dat heb ik gewoon mezelf aangeleerd.
0: Ja. En in het verleden had je ook een naamgenoot die ook Ceder heette, tenminste. En, ik weet niet voor wie hij meer zong, maar die had ook zo'n prachtige stem, joh.
1: Ja.
0: Is die bekend bij u?
1: Meneer Henry Ceder.
0: Henry Ceder, ja.
1: Jawel hoor.
0: Ja. Wat doet hij tegenwoordig?
1: De man is al overleden, al een tijdje geleden.
0: Oké.
1: Maakt niet uit.
0: Nee, want ik kwam hem vaak tegen op de optredens.
1: Ja.
0: En zowel in zalen als ook thuis, in huisomgevingen.
1: Uh-huh.
0: En ik zat altijd zo met bewondering naar die man te luisteren.
1: Ja, ja.
0: Ik dacht, misschien is het een broer van u of een...
1: Ja, nee, het was een oom.
0: Een oom van jullie.
1: Ja.
0: En gezien jullie bekendheid en populariteit,
1: ja,
0: zou je graag geneigd zijn te denken van, goh, Black Harmony, die zal ook een keertje denken aan het plannen van opvoering in het buitenland. Hoe ziet dat programma bij jullie eruit?
1: Nou, we hebben buitenlandse optredens gedaan. Momenteel zijn wij bezig met het kijken of we ook de concerten in Suriname gaan geven. We hebben afspraken met een muziekgezelschap in Zuid-Afrika, genaamd Ambafasi Bengoma, waarin we ook aan het kijken zijn om deze daar ook op te voeren. En daarna zijn we ook gecontacteerd door een theater in Londen, die graag ook Black Harmony zou willen hebben in hun theater zelf. Dus in principe, ja, zijn wij bezig om het nog breder te brengen naar een breder publiek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is niet dat we zeggen dat we uit Nederland gegroeid zijn, helemaal niet. Want er zijn genoeg plekken waar we niet zijn geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar in het buitenland zijn we ook al bezig.
0: Ja, en ik hoorde net een land, het Zuid-Afrika.
1: Ja.
0: Maar het is ongetwijfeld ook bij jullie bekend dat er in Zuid-Afrika ook een groep bestaat met een gelijknamige naam, Black Harmony. Hebben jullie ooit met hun opgetreden? Of?
1: Black Mambazo, Lady Smith, Black Mambazo bedoelt hij.
0: Nou, ik zag op internet specifiek Black Harmony.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nee, ik ken die niet.
0: Oh, die kennen jullie niet.
1: Nee,
0: omdat soms krijg je situaties waarbij men zegt van, goh, ik...
1: In Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika.
1: Oké.
0: Okay. Ja, Zuid-Afrika. Ik heb het vanmorgen nog gegoogeld.
1: Ja.
0: En, want ik was op zoek naar een Black Harmony op Wikipedia.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Wikipedia zegt tegen mij, ja, iemand moet het nog aanmaken.
1: Ja, klopt.
0: Maar daarna heb ik gauw genoeg gemerkt dat jullie ook jullie eigen site hebben.
1: Ja.
0: En daar heb ik het een en ander kunnen halen. En heb ik ook uitgeprint. Want ja, je kan niet zomaar in de studio komen zitten.
1: Ja.
0: Je moet ook... Je moet ook weten waar je over gaat praten,
1: ja,
0: natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: En het publiek van Black Harmony, is dat voornamelijk afro? Zijn het speciaal afro-mensen of is het gevarieerd?
1: Het raakt steeds meer gevarieerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar de grote groep is wel afro-Surinamers.
0: Ja. En ik denk dat... Ik krijg het gevoel dat ze zich ook herkennen in het repertoire dat jullie,
1: ja,
0: naar voren brengen. Het komt aan bij ze.
1: Ja.
0: Vooral als je kijkt naar de visie van Black Harmony. En dan ontkom je niet aan het feit dat ook de slavernij ook even daarin wordt meegenomen.
1: Zeker.
0: En als je over de slavernij praat, dan heb je het over mensen die op jou en ik lijken.
1: Ja.
0: De afro-mensen.
1: Ja.
0: En waarvan velen nog te kamp hebben met naweeën daarvan. Ook al hebben ze het niet fysiek,
1: ja,
0: meegemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat wanneer ze de muziek horen, dat ze bijna in trance geraken.
1: Ja.
0: Ja. Dus, ja. En dat is toe te juichen, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ja. En ik zie dat jullie een missie hebben. Black Harmony wilt als muziekorganisatie een bijdrage leveren aan de positionering van traditionele muziek, genaamd Apinti Kawina. Kun je over de Apinti Kawina wat meer over vertellen?
1: Wat bedoelt u precies meer over?
0: Voor de luisteraars, wat houdt dat in?
1: Wat dat in? Oh, oké. Okay. Ja. We hebben het net gehad over de slavernij. Wanneer ik lessen ook geef over Afro-Surinaams muziek, dan vertel ik ook altijd dat er mensen zijn meegenomen uit West- en Centraal-Afrika. En dat het geen voorwerpen waren, maar mensen. Mm-hmm. Dus mensen komen altijd met hun eigen culturele bagage, met hun eigen culturele identiteit, maar ook met hun kunst en cultuur en muziek en rituelen en alle filosofieën die ze toen de tijd toen hadden. Maar dan kom je dan in een omgeving terecht wat nieuw is. Maar dat betekent niet dat je opeens dan nieuwe dingen moet gaan ontdekken. Want jouw identiteit had je toen al.
0: Dankjewel.
1: Maar de apinti als instrument heeft dus ook een voorouder. En de voorouder van deze apinti heet de apintima. Het is dezelfde betekenis wat het ook heeft. Communiceren en de boodschap overbrengen. En het is dus verder ontwikkeld in Suriname.
0: Ja.
1: Maar daar draagt het dus de naam apinti. De apinti als instrument is niet alleen een instrument geweest die werd gebruikt voor vertier of voor het maken van muziek. Maar het was ook een instrument wat werd gebruikt om met elkaar te communiceren en codes te creëren, zodat de witte slavencriminelen niet begrepen welke strategieën werden gemaakt. Maar daarnaast was het ook een spirituele instrument die de taal spreekt van alles wat we niet zien met het blote oog. Mm-hmm. En gelinkt met de religie of spirituele levenswijze die wij kennen, Winti in Suriname. Maar omdat de mens zich natuurlijk ook ontwikkelt en niet statisch is in het leven, krijg je dus ook andere stijlen en andere muziekvormen. Kawina is een muziekstijl wat daarna is ontstaan. Want de Kawina is ongeveer tijdens de afschaffing van de slavernij is Kawina ontstaan. En de Kawina als ritme is iets meer swingender en heeft een iets mindere
0: lading.
1: Nou ja, het heeft dezelfde spirituele lading, want dezelfde nummers werden gezongen, maar op een ander ritme. Maar het gaat dan meer een plezierig gevoel als in van we zijn aan het feesten.
0: Feesten, ja.
1: En vanuit de apinti is dus de Kawina ontstaan. En na Kawina kreeg je dus de andere vorm, wat tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer is ontstaan. Mm. Het kassiko. Biggie poko, scratchy poko en de kassiko. Ja. En deze stijlen vind ik super belangrijk voor Afro-Surinamers. En ook om aan te geven van dat dit ons muziek is. Net als wanneer je naar Jamaica gaat, dat ze zeggen dat reggae hun muziek is en dat dat wereldwijd ook gewoon wordt verspreid en dat iedereen het kent, vind ik ook dat wij onze stijlen net zoveel moeten gaan omarmen en net zoveel moeten gaan promoten, omdat het van belang is. Het heeft dezelfde waarde voor mij. Mm-hmm. En dat is onze missie. En dus vandaar dus dat we alleen deze stijlen voornamelijk willen uitdragen en dat we daar ook producties meemaken, maar ook workshops daarover geven. En dat we dit ook verspreiden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.
0: Ja, oké. En als ik zo de progressie zie van Black Harmony, dan kan je bijna niet eromheen door je af te vragen of niet alleen Black Harmony, maar ook de muziek die zij naar voren brengen. Is het niet van belang dat dat gewaarborgd wordt in een soort vorm van erfgoed? Hebben jullie ooit daarover nagedacht?
1: Nee, niet echt. En momenteel ben ik wel bezig met een dieper onderzoek over de apinti. Mm. Maar de apinti-evolutie aan de kust van Suriname. Want als we documentaties gaan zoeken over de apinti, vind je dat veel vanuit de Maron-gemeenschap. En dat is heel goed en waardevol dat het er is. Maar de plantages en aan de kust van Suriname heeft er een andere muzikale evolutie heeft daar plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat moet net zoveel documentatie krijgen en net zoveel waarde krijgen als dat hoe het gebeurt bij de Maron-gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Dus als er inderdaad organisaties zijn die daar ook aan willen aanhaken en als het UNESCO dit ook wilt omarmen, graag.
0: Nou, ik denk niet dat ze onwillig daarover zouden tegenover kunnen staan, want net wat je al eerder zei, de reggae muziek, ik denk dat die al ergens is gewaarborgd,
1: ja.
0: In een vorm van erfgoed. En waarom niet de muziek die jullie brengen, dat zou geconserveerd moeten worden.
1: Ja.
0: En dat het niet verloren gaat.
1: Klopt.
0: Weet je, en dat het bestemd is om generaties nog. Ja. Weet je, dat mensen daarvan gebruik maken, daar luisteren. En ook dat het verder een ontwikkelingsproces ondergaat.
1: Want daar liep ik wel tegenaan tijdens mijn studie. Mm-hmm. Dat ik graag een scriptie wilde schrijven over Apinti en Kawina muziek voornamelijk. Maar er nergens boeken, documentaires daarover zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben naar Suriname geweest. Ik ben naar FACO geweest, ik ben naar de Antonokom Universiteit geweest, van de bibliotheek. Maar er zijn geen boeken daarover geschreven.
0: Nog niet, zou je kunnen bijna zeggen.
1: Ja.
0: Want het zal ook tijd worden dat men ook op de universiteit, zoals je laatst hebt kunnen vernemen, is er voorgesteld om het werk van, en dat is even een klein stukje politiek, het werk van de heer Weidenbos,
1: ja.
0: Zijn boeken, zijn lectuur, om dat ook facultatief te maken op de universiteit.
1: Zeker, ja.
0: En om Surinamers, en het hoeft niet speciaal Afro-Surinamers te zijn,
1: nee.
0: Maar het is van belang dat Surinamers toch op een of andere manier onderwezen worden en bekend worden gemaakt,
1: ja.
0: Met muziek dat door Surinamers wordt gemaakt.
1: Ja.
0: En dat
1: heel. Ja, maar er is wel een verschil waarom het voor mij wel Afro-Surinamers zijn.
0: Ja.
1: Omdat in boekenhandel FACO vind je wel muziek over van de Hindustanen. Vind je wel de andere stijlen. Die zijn wel goed geconserveerd. Dus wij Afro-Surinamers hebben nog veel werk te doen.
0: Er is werk aan de winkel.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, maar goed, ik denk niet dat het zo zal blijven. Want ik ga ervan uit, jij bent niet zomaar de leider van de groep. En je hebt ook universitair heb je ook jezelf verder ontwikkeld.
1: Ja.
0: Wat dat stukje aangaat. Dus ik ga ervan uit dat jij ook je zal blijven inzetten.
1: Zeker.
0: Om die muziek tot hogere. Weet ik veel, hoe je het wil noemen. Soms vergeet ik die benoeming ervan. Maar dat het hogerop geplaatst moet worden.
1: Zeker.
0: En nu gaan we meer ook ons richten op het 20 jaar bestaan van Black Harmony One. Daarvoor bent u ook uitgenodigd.
1: Ja.
0: Door het hoofd van de administratie. Die zegt, Raymond, de artistiek leider die komt op bezoek en wil je hem even interviewen? Dat doe ik met heel veel plezier.
1: Ja.
0: En ik vind het ook een eer om het te mogen doen.
1: Dank u wel.
0: Maar ik denk dat de luisteraars thuis, en even een tip aan de luisteraars, als jullie de behoefte hebben om, naar aanleiding wat jullie tot nog toe gehoord hebben, als jullie daar behoefte hebben om daarover te bellen, dan is de kans altijd aanwezig. 020-471-4291. Ja, 20 jaar Black Harmony. Hebben jullie het feit dat jullie 20 jaar bestaan en de festiviteiten die daaraan zullen voorafgaan, of die al hebben plaatsgevonden, is er een tijdsbestek dat jullie zeggen van, we zullen zo lang bezig zijn met het niet vieren, misschien is vieren niet het juiste woord.
1: Nou, vieren is het juiste woord.
0: Maar om het publiek daarvan meer in kennis te brengen met het feit dat ze 20 jaar bestaan.
1: Ja, we hebben een jaarprogramma opgesteld. Waarin we verschillende concerten gaan geven die al starten vanaf juni. Ook in het kader van Vaderdag hadden we dus ook een dinnershow gepland. Maar we hebben wel gezien dat Moederdag een succes is, maar Vaderdag toch wel anders wordt ontvangen binnen de Caribische gemeenschap.
0: Ja.
1: Er zal waarschijnlijk wel een geschiedenis achter zitten waarom dit zo gebeurt. Maar in ieder geval, we hebben wel verschillende concerten staan, verschillende optreden staan, publieke optreden staan, waarbij we de mensen wel willen meenemen in het verhaal van Black Harmony. Dus je zal dan tijdens de concerten ook zien dat we de stijlen die we vroeger deden, dat we die ook lichtelijk even aanraken.
0: Mm-hmm.
1: Dus het kan zijn dat je een Engelstalig nummer hoort.
0: Mm-hmm.
1: Dat we jullie dan meenemen van, hey, dit is wat we toen deden.
0: Mm-hmm.
1: En dan uiteindelijk krijg je dan mee dat we ons echt hebben
0: gefocust.
1: Gefocust op Afro-Surinaams muziek. En dat we dat ook echt gewoon willen uitdragen. Natuurlijk is het ook behoefte om met elkaar echt feest te vieren en te dansen. Ja. Maar dat hebben we meer gegoten in giving thanks to Mother Earth. Dus we noemen dat ook de Teri Goromamade. Ja.
0: Oké. Ik heb een beller. Beller, wees u van harte welkom. Je bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
2: Ja, een goedemiddag daar, heer Raymond. Daarvoor.
0: Dag meneer Banansi, wees u van harte welkom.
2: En ook uw gast, de heer Orlando Zeder.
1: Goedemiddag.
2: Orlando Zeder.
1: Jawel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. We zijn bekend met elkaar, toch?
1: Ja hoor.
2: Oké. Black Harmony 20 jaar bestaan.
1: Ja.
2: Uit hoeveel manschappen die de muziek maken, voortbrengen, uit hoeveel leden bestaan jullie?
1: Momenteel bestaan we uit 10 leden, waarvan de 8 dus al op de website staan, maar de 2 gitaristen staan er dus niet op.
2: Oh, jullie hebben nu inmiddels ook gitaristen erbij?
1: Jawel.
2: Mooi is dat. En hoeveel cd's hebben jullie in die 20 jaar race aan de man gebracht? Nee, niet aan de man gebracht, maar hoeveel cd's hebben jullie geproduceerd nu?
1: 13 cd's.
2: Mooi is dat. 13 cd's. Een andere vraag. Werken jullie ook aan de toekomst? Denken jullie aan overdracht? Proberen jullie jongeren te bereiken, of jeugdigen in dit geval, te bereiken die ook geïnspireerd of de motivatie hebben om jullie tak van de muziek ook na te spelen? Proberen jullie ook die jeugdigen bij te betrekken bij jullie?
1: Jazeker, we geven wekelijks ook gewoon lessen en workshops aan verschillende doelgroepen, maar ook voornamelijk aan kinderen en jongeren. Maar het hebben, of althans het creëren van een jongere artiestenformatie, dat gaat wat moeilijker. Oh. Omdat we ook wel merken dat binnen de... het is misschien ben ik een beetje aan het generaliseren, maar je ziet wel binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap dat wij muziek niet als een vak zien. En dat het beetje wordt weggemoffeld.
2: Een beetje hobby. Een beetje hobby.
1: Dat een luxe hobby. Maar ik wil graag dat we dat met z'n allen gaan doorbreken. Dat muzikanten echt vakmannen zijn. En dat het echt een vak is wat je ook kan studeren. Niet per se alleen op school, maar ook gewoon als autodidacte kan je dat ook gewoon studeren. En dat je kan er echt gewoon je baan van maken. Maar dat is ook het enige wat ik doe.
2: Oké, 2 laatste vragen. Die ene is, wat zijn die... Behalve die gitaristen die erbij zijn gekomen, wat zijn de andere muziekinstrumenten die jullie bespelen?
1: Ja, we maken gebruik van de apintis,
2: ja?
1: De kwakwabangi,
2: ja?
1: De saka. In de volksmond noemen mensen dat de siksiki, maar het is de saka.
2: Ja.
1: En de
2: andere muziekinstrumenten die jullie bespelen.
1: Ja, we maken gebruik van de apintis,
2: ja?
1: De kwakwabangi,
2: ja?
1: De saka. In de volksmond noemen mensen dat de siksiki, maar het is de saka.

0: een cajón. Een cajón
1: is, ik weet niet wat dat is.
0: Een cajón is een instrument wat onze broeders en zusters in Peru hebben ontwikkeld. Waarbij je dus eigenlijk op een houten vlak slaat met een snaar erin. Wat een combinatiegeluid maakt van een snaar en bassdrum.
1: Oh, mooi is dat. Een keertje moet ik dat ook... ik heb jullie een paar keer meegemaakt bij de Cabranetti Pre in Muiderkerk.
0: Ja.
1: Van Freeman Grom.
0: Ja.
1: Maar dat instrument waar jij het...
0: Die hebben we toen niet gebruikt.
1: Nooit meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus het eerste moet ik dat van dichtbij komen meemaken. En nu de laatste vraag.
0: Ja.
1: Jullie bestaan en jullie spelen jullie muziek alleen maar met mannen.
0: Ja.
1: Waarom zijn vrouwen er niet? Want vrouwen willen ook hoor. En vrouwen kunnen het ook.
0: Ja.
1: Denk maar aan Mioso S. Mikas.
0: Ja.
1: Toen der tijd had je een hele vrouwengroep ook
0: ja.
1: bij
0: en daar, maar daar zat, maar daar zaten toen dan ook geen mannen in. En ik denk dat het ook ja. gewoon meer gaat om hoe de energie en de cohesie in de groep is. En uh-huh. niet dat men bewust mensen aan het uitsluiten is, maar dat iets gewoon groeit als hoe het groeit.
1: Oké, nou, dat waren ze.
2: Oké, okay, bedankt.
1: Dank je voor de
2: prima.
1: Antwoorden die je hebt gegeven. Vlotjes.
2: We gaan...
1: Ik kom er nog bij jullie ook een beetje op de achtergrond.
0: Jawel hoor.
1: Oké.
2: Meneer Baransi, ik heb een andere beller.
1: Ja, ik ga zo meteen hangen. Dat, ik heb net gezegd, dat waren de vragen. Dus dat betekent, ik ga ermee uit.
2: Oké.
1: Ik wil alleen maar even groeten en die man poweren dat het niet bij 20 jaar moet blijven. Maar trekken jullie door naar 80 jaar.
0: Zeker weten. Okay. Zeker weten. Nou. Dank u wel.
2: Dank je meneer Baransi. Fijne dag. En dat was een trouwe luisteraar, de heer Baransi. Ik had nog een andere beller. Maar, hallo? Hallo, u bent nu in de uitzending? Nee, die heeft neergelegd. Ja, en meneer Zeder. Voordat meneer Baransi inbelde, had jij het over... jullie gaan het vieren.
0: Ja.
2: En is er ook sprake geweest van behalve vieren ook bezinning? Van dat jullie tot zo'n mijlpaal zijn gekomen. Ik neem aan dat jullie daarvoor gaan jullie eerst even bezinnen. Van, hey, Lord, de opperbouwmeester, bedankt dat wij er mogen zijn. En dat we het zo lang hebben mogen volhouden in harmonie. Want ik heb nooit geluiden gehoord dat er wrijvingen is. En is er ook, hebben jullie ook zo'n bezinningsdag?
0: Zeker.
2: Okay.
0: Zeker, dat is op de dag zelf, 9 juni.
2: 9 juni.
0: Maar dat doen we dus echt in besloten kring altijd.
2: Ja.
0: Dat doen we elk jaar. Uh-huh. Elk jaar gaan we wel even weer reflecteren van waar we staan en wat we doen. En waarom we doen wat we doen. Dus dat zal dit jaar ook gewoon op 9 juni zijn.
2: Nou, op 9 juni.
0: Ja, dus dat is niet voor het publiek, dat is echt voor onszelf.
2: Voor jullie zelf, ja. En als we... Je hebt het ook gehad over concerten die aanstaande zijn. Concerten die jullie gaan geven. Is het laagdrempelig in die zin van... Is het makkelijk, zeg maar, te betalen door zo'n bezoeker die graag Black Harmony...
0: Ja, zeker. In het Belmer Park Theater is er ook ruimte gecreëerd voor mensen met een stadpas of met een CJP-pas.
2: Mm-hmm.
0: Dus de concerten zijn op 3 en 5 juli. 3 juli is helaas al uitverkocht. Mm-hmm. Maar de andere theaters die hanteren ook natuurlijk hun eigen regels. Maar we houden de prijzen wel gewoon schappelijk.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Nee, want... Een optreden van jullie, want dat is professioneel.
0: Ja.
2: En dan kun je dat ook terugzien in de vraagprijs.
0: Ja.
2: Ik zou niet zeggen dat het sky high is, maar je moet toch wat over hebben om Black Harmony te willen contracteren voor een show. Of voor een huis, voor een feestje in een zaal natuurlijk. En ik ga ervan uit dat de muzikanten voor hun... Voor hun arbeid en voor hun. Dat ze ook bezoldigd moeten worden.
0: En dat is wat ik dus probeer uit te leggen. Ja. Dat wij ook als gemeenschap nu moeten gaan inzien dat wij vakmannen inhuren.
2: Precies.
0: Want als je een loodgieter zou inhuren, zou je die loodgieter net zo hard betalen als dus die muzikant die nodig is om jouw dag op te leuken.
2: Mm-hmm.
0: Dus

0: dat is ook een visie wat wij met elkaar moeten gaan creëren.
1: Oké. Okay. En misschien, nee, ik heb die vraag nog niet gesteld. 20 jaar Black Harmony. Hebben jullie ook, in het kader van 20 jaar Black Harmony, hebben jullie ook speciaal voor jullie vierde lustrum, hebben jullie ook zo gedacht van, hey, we gaan dat ook laten gepaard gaan met het uitbrengen van een cd? Is dat ook aan de orde geweest?
0: Zeker, daar zijn we ook mee bezig, toevallig. Maar hopelijk is deze al in juni klaar. Mm-hmm. Want we zijn al in de studio bezig. Maar natuurlijk, als je een kritische denker en een muzikant bent, dan wil je het zo goed mogelijk maken. En, goed, en wil je ook dat er kwaliteit wordt geleverd. Dus we zijn nu echt bezig ook aan het fine-tunen en het, het mooier maken.
1: Ja, ja. Ja, jullie timmeren wel aardig aan de weg.
0: Ja, zeker.
1: Maar is er, behalve het feit dat jij ook docent bent, kun je dat makkelijk combineren met, de optredens van Black Harmony?
0: Ja, ik ben geen muziekdocent in loondienst.
1: Oh, niet in loondienst.
0: Nee, ik ben eigenlijk ten eerste, in eerste geval artiest.
1: Artiest.
0: En eigenlijk culturele ondernemer.
1: Ondernemer.
0: Maar vanuit mijn onderneming geef ik dus muzieklessen. Mm-hmm. Dus ja, en dat is ook hoe ik het wil houden.
1: Ja. En net wat meneer Banansi vroeg. Ik kan me voorstellen dat mensen geïnspireerd raken van jullie muziek.
0: Ja.
1: En dat men vervolgens het idee heeft om in de leer bij jullie te willen komen. Wat zijn de mogelijkheden daartoe?
0: Ja, momenteel geven we dus wekelijks op de maandag en woensdag lessen. Het zijn nu alleen zang- en apinti-lessen. Mm-hmm. Maar maandag is dus echt voor de volwassenen. Mm-hmm. En de woensdag houden we voor kinderen en de jeugd, om het even zo te zeggen.
1: Dus
0: mensen kunnen zich aanmelden via onze e-mail harmony.black@gmail.com. En dan kan je gewoon een aanmelding doen dat je graag de lessen wilt volgen bij ons. En als je de e-mail niet kan vinden, we hebben ook de website blackharmony.nl. Daar vind je ook onze e-mailadres en daar zou je ook gewoon een oproep kunnen doen.
1: Ja.
0: We hebben ook gewoon onze social media pagina's op Facebook, TikTok en Instagram kan je ons ook gewoon vinden.
1: Ja.
0: Dus daar zou je ook je vragen kunnen stellen.
1: Ja. En heeft Black Harmony ook een eigen thuisbasis waar je wil jullie repeteren?
0: Omdat ik zelf artistiek leider ben en programmeur binnen Eternity, combineer ik dat natuurlijk ook met Black Harmony. En wij hebben onze thuisbasis in Kraaienes, in het South East Drum Academy. Mm-hmm. Dat is een paars gebouw waar ik natuurlijk ook kantoren heb en daar repeteert Black Harmony ook.
1: Nou, voor de luisteraars thuis, kun je dat iets breder uitleggen, zodat de mensen kunnen weten van als ik met de bus kom of ik met de metro.
0: Nou, het is onder het spoor van Kraaienes. Zie je een paars gebouw, het kan niet missen. Het is echt tegenover Kruidberg.
1: Nou, Kruidberg ken ik.
0: De flat Kruidberg.
1: Oké. Ja, ja. Nou, als ik kijk naar de doelstellingen, want de bedoeling is dat we een uur met meneer Orlando Zeder is het toch?
0: Ja.
1: Bezig gaan zijn. En we hebben nog 9 minuten. En ik zie hier 2 belangrijke doelstellingen. Een van die doelstellingen is het ontwikkelen, CQ, aanbieden van trajecten.
0: Ja.
1: Ter bevordering van muzikale vaardigheden.
0: Ja.
1: En de tweede is het maken van muziekvoorstellingen.
0: Ja.
1: Waarbij de muziekstijlen worden geïmplementeerd.
0: Ja.
1: Nou, kunt u nog meer daaraan toevoegen?
0: Nou, eigenlijk het werk wat we doen is eigenlijk al het antwoord op de doelstellingen. En die zijn tot zover gewoon al behaald. En we hebben ook gezien dat we groeien als muziek company. Dus we gaan ook de vorm veranderen van Black Harmony. Dus het wordt nu ook een stichting. Waarbij we ook meerdere mensen ook in dienst gaan willen hebben. Omdat we zien van dat het werk wat wij doen groter is dan ons, dan wij alleen. En wat men ook niet weet is dat alle optredens en alle podia's waar wij naartoe gaan, dat wij dat allemaal doen vanuit eigen initiatief. En dat wij geen impresariaat hebben of boekingsbureau die ons werk doet. Dat doen we gewoon allemaal zelf.
1: Je houdt het zelf in de hand ook.
0: Zeker. Maar omdat het voor zo'n kleine groep te veel wordt, moet je dus uiteindelijk uitbreiden. En we zien ook van dat fondsen of andere grote organisaties misschien een donatie of een financiële ondersteuning willen geven. Maar dat kan dan niet als je dus echt een commercieel bedrijf bent, heel cru gezegd. Dus met een stichting,
1: Kan dat
0: gaat dat wel wat precies makkelijker.
1: Dus vandaar
0: dat we ook de vorm gaan veranderen. Zodat we ook inderdaad meer activiteiten kunnen doen, ook meer voor de community kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar daar heb je dus ook wel meer mensen voor nodig.
1: Dus
0: de doelstellingen die we nu hebben opgesteld, die hebben we inderdaad behaald. Maar zodra dit ook groter wordt, gaan de doelstellingen worden aangescherpt en groter worden gemaakt.
1: Ja, jullie hebben volgens mij afgelopen week hebben jullie opgetreden daarin bij Anton de Komplein.
0: Klopt.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren?
0: Ja.
1: Want het was wel druk, heb ik gezien.
0: Ja, zeker. Het is onze thuisbasis. Dus,
1: zeker.
0: Het is goed bevallen.
1: Ja,
0: het was een beetje koud.
1: Ja, klopt.
0: Maar het was een heel goed optreden. Ja. Het was een goed optreden.
1: Ja. En dat kun je ook zien naar de opkomst.
0: Zeker.
1: Weet je,
0: zeker.
1: Mensen
0: zijn echt speciaal ook voor ons.
1: Precies. En ook dat Black Harmony het publiek ook de kans krijgt. Heel laagdrempelig.
0: Ja.
1: Je hoeft er niet voor te betalen.
0: Ja.
1: Wij doen dat terug.
0: Klopt.
1: Voor de mensen die ons een warm hart toedragen. En die mensen die steeds onze shows komen bezoeken en onze concerten. Ik denk dat de mensen dat op prijs hebben gesteld.
0: Zeker.
1: Ik stond ook in een hoekje. En ik zag het ook gebeuren van afstand.
0: Ja.
1: Ik zei, hey, nee, die mensen zijn echt helemaal dik tevreden.
0: Ja, klopt.
1: En jullie, volgens mij, straks hebben we weer het zomerfestival. En daar treden jullie ook op. Jullie hebben vaker daarop getreden.
0: Klopt.
1: Je hebt een groot podium, zo gauw je trein komt binnenlopen.
0: Ja.
1: En er zijn meerdere podia, hoor. Dus,
0: ja.
1: Maar een van die grote is, zo gauw je trein op komt lopen. Dan heb je daar Black Harmony.
0: Klopt.
1: Ja. Kijk eens aan. Mooi man. Ik weet niet of meneer Orlando Zeter nog wat wil toevoegen aan dit gesprek.
0: Ik zou zeggen, willen jullie deelnemen aan de activiteiten of een concert bezoeken of een activiteit bezoeken? Hou onze Facebookpagina nu in de gaten.
1: Mm-hmm.
0: Want daar staat alles op. We gaan deze ook updaten op de website. Mits er vragen zijn over een bepaalde activiteit, kan je dat ook gewoon stellen. Maar voor nu is eigenlijk alles zo goed als helder. En hopen we jullie allemaal te zien. Dus ik zou zeggen, hou jezelf niet tegen. Stel jezelf open om jezelf een mooie dag te gunnen.
1: Zeker.
0: Met mooi muziek, met kwalitatief muziek. Ja, kom langs.
1: Kom langs, ja. Mooi, man. Nou, meneer Orlando, we zijn nu aan het einde gekomen van deze zeg maar. Nou, ik zou niet zeggen ondervraging, maar
0: interview.
1: Ik heb het als prettig mogen ervaren.
0: Ja.
1: En ik weet niet hoe meneer Zeder dat heeft ervaren.
0: Ja, het was een fijn gesprek.
1: Fijn gesprek. Weet je, dus daar doen we het voor.
0: Zeker.
1: En dat is Radio Maart. Langer dan 40 jaar die bestaat.
0: Ja.
1: En daar mogen we onszelf ook een schouderknopje voor geven.
0: Absoluut.
1: Meneer Zeder, we gaan afsluiten met een nummer van jullie. En dat is getiteld Condreman.
0: Ja.
1: En dat is zelfs centraal, vooral nu in deze tijd waarin we leven.
0: Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: Ik wens u het allerbeste toe, de heer Zeder. En succes met alles wat u van plan bent te ondernemen.
0: Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
0: Dank u.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtima of air grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
4: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, luister nou. Yaba oru boy futan eugenitok. We yere, if you want sharing, we ring it by yang, maybe you want it, ye me go moi ketiteng, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.

0: flyfm.com. Oddi, oddi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname-consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarreden door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Goedemiddag, lieve luisteraars thuis. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. Niet alleen, maar ook uw familiezender, Radio Maart. Radio Maart die is gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. En die heel makkelijk te beluisteren is via de vrije ether op de 107.90 frequentie. En wereldwijd natuurlijk is het ook mogelijk om Radio Maart te beluisteren. En dan is het de bedoeling dat u even gewoon surft naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Het afgelopen uur heeft u een gesprek mogen beluisteren met tussen mijn persoon. Mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik spring even in voor de directeur van Radio Maart, de heer Norman van Gom. En ik ga dit uurtje volmaken met het participeren met u. Dat doet doorgaans de directeur, maar door andere werkzaamheden heb ik dat van hem mogen overnemen. En net wat ik al eerder zei, het afgelopen uur was ik in gesprek met de heer Orlando Seder. Hij is artistieke leider van de formatie Black Harmonie. En ik hoop dat dat bij u thuis, dat u dat thuis als heel erg, als prettig hebt mogen ervaren. Dat u ervan aan hebt mogen hebben. En dat u weer een beetje bent bijgespijkerd wanneer het gaat om niet alleen de formatie Black Harmonie, maar wanneer het ook betreft het feit dat zij 20 jaar bestaan vanaf hun oprichting in juni 2006. Chapeau, Black Harmonie, ga zo door op deze ingeslagen weg. Wat wij vandaag gaan doen tot de klok van 6 uur is dat wij gezellig met u gaan babbelen over alles wat u hebt mogen meemaken, snapt u? En ik ga ervan uit dat u het ene en ander misschien thuis, of op het werk, of op school, of op straat meemaakt. En dan is het altijd fijn als u dat wilt delen met de overige luisteraars binnen dit dynamische met deze dynamische zender Radio Maart, die al meer dan 40 jaar bestaat. Nogmaals, mijn naam is Raymond Dalvoer en ik na de klok van 6 uur ga ik door met u, met mijn eigen programma, Maart Gevarieerd. En dat zal duren tot 8 uur vanavond. Het is een lange zitting voor mij, maar goed, zo moet je studiouren maken. En dan, daarvan kan je alleen maar leren en beter worden, ga ik er vanuit. En na de klok van 8 uur, dan hebben we weer de heer Gordon Kruden en met zijn met zijn collega Vito Boerne. En die gaan u het programma verzorgen. Dat is getiteld Heren van Stamt. Tot die tijd ben ik uw gastheer. En wij gaan proberen een mooie maandagmiddag, CQ, maandagavond van te maken. Om, zeg maar, na 6 uur gaan we ook, zoals wij dat wekelijks doen, gaan wij het programma verzorgen, Nieuwsu in Suriname Tongo. Ik heb weer wat kleine samenvattingen mogen maken. En die op mijn manier heb ik die vertaald in het Suriname Tongo. En ik heb het al eerder gezegd, als blijkt dat wat niet goed door mij naar voren is gebracht, wat de vertaling betreft van het Nederlands naar het Surinaams, dan hoor ik dat graag, want daar kan ik daarvan ook leren. En niet alleen dat, maar dan ben ik u ook dankbaar dat u mij daarop wilt attenderen. Ik heb er geen school voor of studie voor gedaan. Ik doe het uit de vrije pols. Het feit dat ik tamelijk goed Surinaams Tongo kan spreken, dan wil ik dat ook op die manier in het Surinaams het nieuws bij u thuis in de huiskamer brengen. En ik hoop dan dat u dat allemaal als prettig mag ervaren. Ik heb vooralsnog nog niemand kunnen horen. Ik heb wel items, maar ja, die items die had ik al meer. Die zijn bestemd voor de klok van na zessen. Maar goed, Mijn collega Wix, die had het ook over het SLM gebeuren. Misschien dat u nog een toevoeging heeft daarover, hoe u dat ziet. Welke veranderingen zijn noodzakelijk voor dit dynamisch bedrijf SLM? Ik vind het, dan mogen de meningen verschillen, maar ik vind het een dynamisch bedrijf. SLM, we mogen er trots op zijn. Het gaat misschien nog niet vlotjes. Maar ja, ik denk dat er flink aan de weg wordt getimmerd. En dat er in de toekomst toch dit prachtig bedrijf toch mag gaan floreren. Je hebt diverse meningen daarover. We hebben kunnen horen van onze collega Etienne Wix dat het ook van belang is dat een goede samenwerking zou moeten zijn met de ALM. Ik dacht de Arubaanse luchtvaartmaatschappij. Dat is een heel goede optie, natuurlijk. En misschien dat de regering ook zegt van, weet je wat, we gaan de luchthaven opengooien. En we gaan zorgen dat iedereen die onze nationale luchthaven wil aandoen, dat die daar mag landen. Natuurlijk niet gratis. Dan zullen er landingsrechten voor in ontwikkeling worden gebracht. En dan moet je zich voorstellen dat u daar, dat die maatschappijen die willen landen in op Zanderij, correctie, Johan Adolf Pengel, luchthaven heet het tegenwoordig, als die willen landen, dat ze daarvoor ook flink, dat ze daar ook de rekening voor moeten betalen. En natuurlijk, dan ontwikkel je daarmee een pot. En dan is het van belang dat SLM misschien denkt van, weet je wat, wat moeten we doen? Zullen we een vliegtuig kopen of zullen we een leasen? Weet je wat het ding is? De concurrentie is enorm groot. Als je beschikt over maar één toestel, ja, dan sta je met andere bedrijven die misschien 80 toestellen hebben. Dan ben jij maar een kleine speler in de vijver. En misschien, ik ben geen luchtvaartdeskundige als dusdanig, maar misschien is het van belang dat ze dan misschien eentje leasen. En dat misschien financieel beheersbaarder is voor Suriname, niet alleen maar ook voor SLM. Want SLM moeten wij dragen. Het is een product van Suriname, niet alleen de SLM. Zo heb je ook nog SMS, Scheepvaartmaatschappij Suriname. Je hebt ook bedrijven die zorgen voor de vangst van vis. Dan denken we aan Sail. En we hebben tegenwoordig ook staatsolie. En die is verantwoordelijk voor exploiteren van, hoe noem je het weer, de olie die in de bodem zit, die wordt naar boven gebracht. En als ik me niet vergis, dan is er al sprake dat op kleine schaal aardolie wordt gemaakt. En de bedoeling is uiteindelijk dat men heel fijne eindproducten van deze aardolie gaan produceren. Dan denken we in de eerste plaats aan benzine, super. Weet je, allerlei vormen van benzine, kerosine ook, snap je? En ik denk dat ook dat in de molen zal zitten. Want de mensen van de regering, dat zijn geen kleine jongens. Weet je wel, dus ik denk dat ze daar ook die mening zijn toegedaan. Maar we gaan kijken wie wij hier aan de lijn hebben. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
1: Ja, dank u wel. Goedemiddag, meneer Daarvoor.
0: Dag mevrouw, mevrouw met de Engelse naam.
1: Yes. Ga maar lekker rijden, ik zet je aan het werk.
0: Nee, deze naam, deze stem is uniek. En als je opstaat, moet je gewoon die naam kunnen fluiten. Snap je?
1: Eigenlijk wel. Eigenlijk ja. Ik neem je niet kwalijk hoor, ik word rustig.
0: Nee, maar ik weet met wie ik praat alleen. Ik ben geen 18 meer aan.
1: Nee, ik hou je er niet aan. Ik ben Adams.
0: Mevrouw Ilse Adams, ja. Juist.
1: Mag ik reageren op dat bij SLM?
0: Ja, gaat uw gang, mevrouw Ilse.
1: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ik ben de Lim, zo ben je Arkie.
2: Ik ben Arkie, ja. Vooral heeft mevrouw Ilse daar aan het woord.
1: Nee hoor, ik ben gewoon een link als de luisteraars. Ik doe mijn best, ik probeer het. Luisteraars en meneer Delvoer, aangezien je dit onderwerp hebt aangeswengeld. Ja. Kijk, ik vind dat SLM moet blijven. Men werkt achter de schermen, men heeft dubbele agenda. Men werkt SLM bewust ook tegen. Mm-hmm. Weet je wel, want dan, als je dit opdoet, dan voordat je denkt, dan komt een andere maatschappij. Men was er al mee bezig. Het heette Bajalala of zo, of Jalala. Zo'n naam.
2: Zoiets, ja.
1: Maar het is
2: ja.
1: niet door... Ja, toch? Ja, ik heb het vorige 2 weken terug, of vorige week, ook in herinnering gebracht in Rotterdam, bij meneer Reggie. En ik zei, oh ja, of iemand daar. Dus men heeft een beetje van gehoord, maar het is niet echt van de grond gekomen. Zoals men al private bedrijven staat. Men wil ze... Men zegt ze zijn niet rendabel. Dus men wil ze privatiseren. Mm-hmm. Dat die privatiseren, dan moet je gaan kijken wie in de rij staat om diezelfde bedrijven op te kopen.
2: Zo.
1: En met dat is men bezig met SLM. Wat bij SLM moet gebeuren, is gewoon mismanagement. Je moet gewoon bepaalde mensen daar weghalen. Maar je moet SLM niet weghalen, omdat heel veel mensen gaan naar Suriname. We hebben een band met Suriname, niet een relatie, een band. Voor hoe we combatten, beerdrapen. We hebben dit maar voor een familie, de Suleki, diaspora. We hebben een band met die mensen. Daarom weer tango. En zo zijn we opgevoed met elkaar te leven en eten. Dus we gaan altijd blijven helpen. Als jij niet meer bent, je dochter pakt het op, of een zoon, of iemand in. Hebben we altijd gedaan. Dus we moeten we SLM en naar dat KLM wacht, KLM toe. En als je die lichaam daar open gooit, men moet gewoon betalen. Ja, ik zeg niet dat ik in de hele wereld ga, maar ik reis wat af. Ik denk maar zomaar de vliegtuigje zou gaan drapen. Ja, die adot hier ook op Schiphol.
2: Ja, zeker.
1: Schiphol verdient heel goed en honderden vliegtuigen landen hier. Mm-hmm. Misschien denkt men dat het gratis is. Is niet gratis,
2: nee.
1: Daarom is Schiphol zo mooi en schoon en dit. En, want mensen moeten gewoon betalen en dat doen ze ook.
2: Ja, je moet voor landingsrechten betalen.
1: Daarom ben ik aan de winkel en denk, ik moet ook, dat gaat er lang. Want nee... Mm-hmm. Gewoon, we moeten elkaar informeren dat we ons doen. Ja. Dan moet gewoon betalen.
2: Zeker, en dat kan heel veel betekenen voor de economie, want het brengt geld in het laadje als je landingsrechten...
1: Natuurlijk.
2: Precies.
1: Natuurlijk, ja, ja, natuurlijk. Ja. En al die gelden, die zorgen voor infrastructuur, die zorgen voor gezondheidszorg, voor heel veel. En zo, ook nog één ding, als 60 miljoen zou president kiezen naar Sernaam. Weet u wel, misschien kan ze SLM ook een deel daarmee. En niet alleen SLM, heel veel dingen, al is het bij 11, 30 miljoen. De gemeenschap helpen, gezondheidszorg, de huizen, waar huizen Asiana, huizen Albertina. Ga die mensen helpen, we willen gewoon weten wat deze president met dat geld gaat doen en zo. Ga SLM helpen, dat moet men gewoon doen.
2: Ja.
1: Dat wil ik wel, dat was mijn mening.
2: Nou, hartelijk dank mevrouw Ilse. Ik ben blij met uw inbreng.
1: Ja, dankjewel. Ik heb alvast die stok in die hoenderok gegooid.
2: Dat is goed, dat is. Gooi het ver weg.
1: Ja, dankjewel. Doei.
2: Dank mevrouw Ilse, dank daar.
1: Ja. Ja.
2: En dat was mevrouw Ilse Adams. En die heeft ook een nadere toelichting gegeven... met betrekking tot een visie die zij heeft wat SLM betreft... En net wat ik ook al eerder zei, die Mid-Atlantische route is van vitaal belang. En je ziet dat dat de KLM daarvan een grote mate daaraan verdient. Weet je, want SLM, die op dit moment wordt er een kist gehuurd. Maar dat heeft meer met andere zaken te maken... En, maar dan hebben we het sec over de Mid-Atlantische route. En dat is de route Amsterdam. Amsterdam-Paramaribo of Sanderij of vice versa. En die route is van groot belang. En wat je ziet is dat je ook flink moet betalen voor zo'n retourticket... Snap je? En er zijn ook geluiden dat men van mening is dat de passagiers die vanuit Amsterdam vertrekken... of vanaf Schiphol vertrekken richting Johan Adolf Pengel Airport en terug... die groep is, dat vindt men hoor, die groep is veel groter. En de mensen, zeg maar, de locals van Suriname zelf, die besluiten, zeg maar, die van plan zijn een retourticket te boeken vanuit Suriname naar Nederland en dan terug, die groep is dan veel kleiner. Dus de ene groep moet de andere groep, die moet de lading dekken. Snap je? Want het kan zomaar gebeuren dat een vliegtuig vanuit Suriname maar half vol gevuld is met reizigers, met lokale Surinamers die met vakantie hier willen komen. En dat is een heel groot verschil met vakantiegangers van hier die naar Suriname gaan en terug. Ik zag dat de telefoon overging. Degene die net heeft gebeld. Ik heb u met fatsoen in de uitzending willen brengen. Maar op een of andere manier is dat niet gelukt. U mag wederom een poging wagen om terug te bellen naar deze prachtige zender. En dan zijn wij bereid u graag te woord te staan, zodat ook de luisteraars thuis daarvan deelgenoot van kunnen worden. En dan sluit ik het stukje, niet dat ik het afsluit, maar goed, we gaan weer kijken. Misschien is het de heer Paé. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending.
1: Meneer Delvoer is niet Paé hoor. Ik had iets aan toe te voegen met Ilse hier.
2: Gaat uw gang, mevrouw Ilse.
1: Ja, luisteraars. Laatst toen die koning weg is gegaan, hè, toen hij die 60 miljoen als cadeau gaf.
2: Ja.
1: Die koning is met 40 mensen weggegaan, zakenmensen.
2: Ja.
1: 40 mensen of meer zaten in die vliegtuig.
2: Mm-hmm.
1: Hoe knop dat hij? Ik moet niet nog met naar lang. Men gaat niet in zoveel, want men heeft het hier druk genoeg met uw eigen zaken.
2: Precies.
1: Dus daarom is men weggegaan. Al die dingen moeten onze mensen weten. Ons koren ons mannen van lang.
2: Mm-hmm.
1: Want ik bespeur een kloof. Dan diaspora. En daar maken ze onze mensen. Kijk, nu met dit maar bemoeid is. Met aanvaren. Dus onze mensen, die trappen erin.
2: Mm-hmm.
1: Weet u wel. Men moet dat niet doen. Men heeft een reden waarom ze dat zeggen. Want een kloof, zogenaamd, we zijn kritisch. Want ze kunnen dan doorgaan met hun corrupte praktijken. Die hun witte beurden, criminele dingen en zo toch.
2: Ja.
1: Dus dat groepje die rijk wordt, hun kinderen, hun familie. Is hetzelfde ook in het binnenland met die goudconcessie. En bomen hakken en al die dingen. Dus gewoon, de koning is met heel veel zakenmensen weggegaan. Maar de eerste keer door Rutte ook daar was hij ook heel veel zakenmensen meegegaan. En ze zaten zo respectloos in een assemblee. Gewoon op hun telefoon te kijken en op hun tablet.
2: Nee, het gaat meer om zaken bij hun, hoor.
1: Ja,
2: business.
1: Precies. Respectloos. Je gaat naar een land, je bent te gast, Rutte leest iets voor, dan doe je je telefoon uit.
2: Mm-hmm.
1: Alsjeblieft, hè. Dat niet bij ons delen, dan gaat het smacht niet. Met deze subset, zeg. En, president. meneer Wien drapen voor de nieuwe Wien.
2: Mm-hmm.
1: Aan meneer van de diplomaat naar Cayenne drapen. Dat voel je in Frans op niveau, hij is een diplomaat. Nee, meneer Gilmar Matlak. We stangen elkaar alleen naar Tafra. Men hoeft dat niet schrijf uit.
2: Natuurlijk.
1: Maar dat regels door naar Tafra. Ja, toch. En kan het niet. Je moet heel... Ik hou van mijn werk. Zakelijk, heel lief, vriendelijk.
2: Ja.
1: Maar zakelijk, je gaat niet onverrichte zaken terug naar huis. En zo komen die wit maar ook aan die tafel wanneer het om zaken gaat. Weet je wel, of je betaalt goed, of we gooien de hele rugruim open daar en iedereen gaat goed betalen. Want er is geld voor McNasser-Nangadins, maar zij willen niet zijn die ticket duurder, hè?
2: Ja, klopt.
1: Die ticket is gewoon een gewone economie-ticket. Is nu bijna een soort tweede klasse ticket. Hoe noem je dat? Business class ticket, wat de KLM heeft gedaan. En niemand fluit ze terug.
2: Nee. Oh, ja, ze hebben die power, toch?
1: Ja, precies. Maar ik ben blij met je die informatie. Misschien die luisteraars als onze mensen niet bellen.
2: Ja, dankjewel, Ilse.
1: Alsjeblieft.
2: Oké, okay, hartelijk dank, mevrouw Ilse.
1: Tot uw dienst.
2: Dag. En dat was mevrouw Ilse Adams. En terecht heeft ze ook aangegeven dat tot twee keer aan toe hebben tijdens bezoeken van eerst de heer Schoof, geloof ik. Of nee, eerst de heer Rutte, herstel. En daarna de koning. En dan zie je, zoals mevrouw Ilse Adams dat heeft vertolkt, dan zie je ook dat de handelscommissie enorm is. Heel groot. Kijk, je hoeft niet universitair geschoold te zijn, maar als je ziet dat die groep
0: zeg maar de groep handelsondernemers die zijn getogen naar Suriname. Als je ziet hoe groot ze zijn, dan kun je maar één ding concluderen. Dat Suriname zeer en zeer interessant is voor die gasten. De mensen hebben potentiële kansen gezien, snap je, om succesvol in Suriname te willen gaan ondernemen. En dan zal het dan liggen aan de daadkracht van degenen die, in dit geval noemen wij dat de regeringsdragers, die moeten ervoor zorgen dat wanneer er aan de tafel wordt gezeten, dat er goede, constructieve afspraken gemaakt worden waar het belang van de economie van Suriname centraal moet gaan staan. Het kan niet zo zijn dat men komt onderhandelen in Suriname en dat men er vandoor gaat met het leeuwendeel van de opbrengsten. Weet je? En waardoor het publiek, want het gaat om het publiek, het volk. Het volk wil ontwikkeling zien. Niet alleen ontwikkeling, maar die ontwikkeling ze moeten ook deelgenoot daarvan worden. Met andere woorden, zij moeten dat ook kunnen merken in de portemonnee. Daar gaat het om. Jij als regering, als jij zorgt voor goede ontwikkeling, en die mogelijkheden zijn er in Suriname, het moet alleen maar goed gemanaged worden. En wanneer de productie succesvol op gang komt in Suriname, dan zul je merken dat het volk daarvan ook zelf van kan genieten. En dan noem ik maar een voorbeeld, dat er flink het volk flink tegemoet zal worden gekomen met betrekking tot schoolgelden, bustarieven, gelden voor bezoek van het ziekenhuis. Want als er genoeg liquide overblijft, dus als er genoeg geld wordt vrijgemaakt, dan kun je bedenken dat er een pot wordt gecreëerd waardoor die instanties gesubsidieerd kunnen worden, zodat het volk daarvan kan profiteren. En als het volk succesvol daarvan profiteert, natuurlijk moet het volk ook niet achterover gaan leunen, want sommige mensen hebben de neiging om alleen maar te willen ontvangen van de overheid. Nee, je moet je handen en je voeten ook uitsteken en ook zelf wat doen. Maar als het volk tevreden is, neem het van mij aan, dan kan een regering die dan aan de macht is, die kan nooit meer de verkiezing verliezen. En dat was een kort betoog mijnerzijds. En ik ga even deze uitzending voortzetten met een nummer van Kaseko Masters. En dat was op verzoek van mevrouw, hoe heet die mevrouw weer? Mevrouw Moore. Ik ben er door het team Moore, die had mij ooit gevraagd een nummer van de Kaseko Masters af te draaien. Want ze vond van dat ze dat nummer een hele tijd niet heeft gehoord. Ik heb het uiteindelijk gevonden, mevrouw Dorothy. Ik ga ervoor zorgen dat ik dit nummer nu bij u in de huiskamer breng. Johan Miller en de Kaseko Masters met het nummer Kolibri.

En dat was de heer, dat was de Kaseko Masters met bijzang van de heer Johan Miller en met hun nummer Colibri. Dat is aangevraagd door mevrouw Dorothy. Mevrouw Dorothy, ik hoop dat u van hebt mogen genieten. Het is nu 41 minuten over de klok van 5 uur. U bent nog steeds afgestemd op uw familie en favoriete zender Radio Maart. En het programma waarvan ik deel nu uitmaak is getiteld Participatie. En dat betekent dat u van harte welkom bent als u behoefte heeft om het een en ander met ons te delen. En als dat niet het geval is, dan natuurlijk hebben wij muziek tot onze beschikking. En die muziek die brengen wij ook heel graag bij u thuis in de huiskamer. Ik neem aan dat heel veel mensen op dit moment bezig zijn. Of misschien hebben ze het al gedaan met de pot. Je hebt sommige mensen die hebben die starten al om 12 uur overdag. En de pot is dan klaar, het eten is dan gedekt. Of tenminste, de tafel is reeds gedekt om 2 uur, 3 uur. Weet je, en dat zijn de gewoontes in Suriname. Je hebt z'n weet je, in Suriname, ja, 2 uur, 3 uur heeft men al gegeten. Ja, dus dat is het verschil toch. Maar een verschil moest er. Iemand die ik lang niet heb gehoord is mijn zeer gewaardeerde collega Sintja Landbrug. Sisa Sintja, van deze plaats uit. Ja, dus dat is het verschil toch. Maar een verschil moest er. Iemand die ik lang niet heb gehoord is mijn zeer gewaardeerde collega Sintja Landbrug. Sisa Sintja, van je tang, van je tang, van je de.

Groeten vanuit deze studio. Oké. Okay. Wij gaan verder met wat muziek. En we gaan eentje lanceren van Conjunto Latinos. In dit geval is het geen van herkaring Ogri Bougie, want dat is mijn favoriet. Dat ga ik in het volgende uur ga ik dat natuurlijk bij u thuis brengen. Maar nu gaan wij luisteren naar eentje van eentje dat is getiteld Kakaf Fouru. Conjunto Latinos met de nummer Kakaf Fouru. Vrij vertaald, de haan.

En dat was Conjunto Latinos met hun nummer Kaka Fouru. Het is nu op de studioklok 48 minuten over de klok van 5 uur. En dat betekent dat we iets minder dan een kwartier nog hebben te gaan met dit prachtige programma, Marticipatie. En de bedoeling is meer dat jullie aan zet zijn. En als dat niet ten volle het geval is, dan kan ik wat mij betreft ook het een en ander naar voren brengen. En als ik ook daarheen ben, dan gaan wij over naar muziek. Zo gaat dat hier. Oma Henk is gearriveerd. Nou, wat hebben we nog meer om met elkaar te bespreken? Ja. Ik zat laatst te kijken naar een programma op YouTube. En toen werd de heer Jean van der Zand geïnterviewd. En daarbij bleek dat meneer Jean van der Zand niet te spreken was over de behandeling die hij heeft gekregen in een filiaal van de Surinaamse bank in Suriname. Ja, zo gaat dat allemaal, hè. Dat zulke dingen gebeuren. Maar ja, laten we hopen dat die gevallen tot het verleden mogen behoren. Hij had wat informatie gevraagd en aan de bankemployé. En waarschijnlijk was de toon van hem naar de bankemployé niet erg je van het. En op een gegeven moment werd de bewaking ingeschakeld. En toen is gebleken dat meneer Van der Zand op de grond kwam te vallen. En later probeerde men de zaak nog te sussen. Maar natuurlijk, Undida, als jullie meer over deze zaak weten, dan hoor ik jullie ook graag. Snap je? Dan horen wij hoe dat allemaal verder is afgelopen. Want uiteindelijk, wanneer iedereen, ook Surinamers die daar wonen, als jij een instelling bezoekt, een bank of een ziekenhuis of noem maar op, de bedoeling is dat je dan ook goed wordt te woord gestaan. Van belang is ook dat men ook heel goed naar je luistert. Want luisteren, Martijn, luisteren is ook een kunstje. Veel mensen die praten alleen maar, maar die luisteren niet. Of in een interview zie je dat men maar steeds door blijft gaan. En waarschijnlijk heeft men geen enkel besef dat er ook mogelijkheden moeten zijn voor anderen om een vraag te kunnen inbrengen. Maar men gaat gewoon door. En als jij misschien eindelijk de kans krijgt om je zegje te doen, dan zie je dat je dan weer wordt onderbroken. Dus dat stukje, een paar van ons moeten dat soort zaakjes nog goed gaan beheersen. Als iemand praat, luisteren we. Als hij zijn of haar zegje heeft gedaan, dan kom jij in natuurlijk. Snap je? En zo gaan we met elkaar om, toch? Jammer. Maar ja, moet je het. Straks hebben we weer het reclameblok. En de nieuwsberichten. En daarna ben ik weer bij u terug natuurlijk. Met Nieuwsu Internatongo. Dan ben ik dan met mijn eigen programma. En dat is genaamd Mart Gevarieerd. De laatste keer zei ik iets anders, maar het moet zijn Mart Gevarieerd. Ja, soms flopt er zoiets uit je mond. Maar dan moet je steeds als mens zijn, dan moet je daarvoor waken.
We gaan even naar een pokoe luisteren. En dat is er eentje van Iwan Esseboom, Errol Burger en de Funmasters. En het nummer is getiteld Dorotina. Komt-ie. Ik weet niet of ik fatsoenlijk wil gaan beginnen, maar dat is de bedoeling. Want daar gaat het om natuurlijk, hè. Ja.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verdachte die bewapend het Correspondents Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radio nieuws.

0: Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoe en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: ACT. Andries Caribbean Tours. Here, take opalani guaser nang anonotete. Alasif Grontapo Andries Tour na Yujaja opalani apirtimaf er Grontapa Londo. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somu soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours around the world.
2: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet, toch? We jere, if you want sering, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
3: Is your cup?

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening...

0: No, me traté todo lisi.
1: Lobby wana osho. Lobby wana osho. My body wan sweetie, wan sweet odi. Na wan le speki odi. Bopo fo a station radio mart sadena bemere na wotu ikum straat nummer IT. Mijn naam is Dalvoer, Raymond Dalvoer. En Mosdangono, Jaya, Te Komita Yuruf Aichuru, de Bakarati, de Chisi Masra, Basra Kruiden, de Basra Fito, Boerne, dat de Pristera programma van de Heren van Stand. Maar nou ja, zo, dan. Mede in de studio en dan presteer mijn programma die de kari maart gevarieerd is het ook en dat met ja moende te moende naar Afrika en te moende dan jabi te moende jabi ook toe in mijn programma als aan die van de kari nieuws in Sernantongo jongens nou dan mo start-up is dat die. Maar voor zo de sofara, dan ben je tak maar zo'n aboef meneer Albert, Olusu, Lavo, Ogwa also, Abeko Oruf City Jaina Studio. Zo is hij van, alas maar lopen aan Radio Mart, Radio Mart, walo, ya shifa uloba station ya so tok na sa sande ma libi wan lobi wana osho grand tangi taku poti yesi archi dangala le spechi and ami lopso we are ya archi you station radio mart you family station e fos mi go morovara da wa wabif tangtiri le spechi fasi wabif tangtiri na le wan le wan di last libi. De familie, so boom, de bagawang, voor de one, die last one, lobby one. Voor krakti, we win si den. Voor krakti, in de dungro de DC. En een boy, vi last one, lobby one. Maar ja, zagron tapu de eenmaal. Je kom, je pre, de bagarat je gwe baga. De one, die dat siki bedi. We bedi, tak esin en a go, de mag betere baga. De mag collect van de bedekba. Before, as a way, BG. The one di for yari, of di ben for yari, of di mus for yari te, of fan of father, wa san fufiri. We bar wa hippie people reji deng, and we wins deng, ala krakti, nanga ala boom, di de wan du tapagron tapu disi. As a way, bar masra Frank Creton, ook tu wan odi, masra Frank Musha Archie, masra Frank Creton, me bari, moi odi. Ja, en mijn hoop dat is in een go, is dat de komba kan lekker vijf bed. Dan no, de lek van taki. Dan we gaan naar Asani Atori voor mij. En dat de kari nieuwsu na ini Sernantongo. Iviri. Tidena munde. Tidena munde. Me jerewa. Meer dan zijn er kamen die, maar dat is niet de bedoeling. Wanneer jij zeer naar beko, dat naft de man die de kar opo, dan was er naar ben minister bij den deite, maar ten dat hij die serividentie ten bij de verstand, de beheer apokudisi voor een groep opo en apokudi de bij chakafisi, ten dat hij bij de, want ten apokudi bij de jij zeer naar sarnam, dat moro apokudi er aan, dat is hij wang. Babon, we go moro fara. We begin nanga nyusu ini serenang tongo fu munde erfu fu amu mei fa yari 2026. Alleen en sorgu dat furusma bemu firde mama dei. Dat voersma no ben man vierden mama dee tap wan let fasi in zernang. Abedezo dat You know, Benji, differenti, frustrati, naga watrapeng. Je begrijpt. Zo vallig alleen kon. Boe hee komit meer het. Zoals mijn mektori toe toe. Zoals mijn taka a watrapeng hee takindi. Maar ja. Zo sa dubaya. Als dan is moest kon koban wale isi. Maar hoop taki. Taka todi si de massa. Worokone tapu. Maar nesan na wajab de sotsandis jere. Je gaat naar Palon toe. Je zit alleen kon aan een collega voor Simore. Bogo. We gaan naar een toer die voor Masra Wintelig. En of eens revieren. En of eens revieren. Masra Telig, hoe sabi dat nou een man die presteren naar het programma To The Point. We brengen presteren naar Apinti, zo boom. En Masra Telig ben verder dat die een nieuw edelman voor VHP. Nou, abi sabi fucha fe happy kona fesi tapuang leti fasi. Dat aan masra telig fini. Masra telig fini dat die dat aan nieuw edeman fu fe happy masra Glenn Ullers. Abi soso ai fucha bondru ini fe happy. En te na bestuursverkiezing die sa fin presi trajari. Dus dan, tevoe komt het aan bestuurverkiezing voor Alvin Precies Trajari. Dan, Masra Telig, Venitaki, Masra Glenn Ullers. Enigszins aan zij doet dat hij zoekt voor Chap Thierry. Dan hoort Bondru in een partij die de Kari VHP. Ook toen, je ziet dat die Sisa Melissa Chancheri. Lisa Chancheri na wefifu Sarji Masra Santoki. En abe spiti wan tapu a koalitsi. Ma ook tu abe spiti tapu a boy, a man boy. A man boy fu Sarji Masra Chandrika Santoki. Na man boy fu Masra Santoki. Didekari Masra Rishano. Taki dat anoy spang nanga Sisa Melissa. Bikasi Sargi en pa pot alasani na inuang testament. So bu wan testamenti of fai wan karen. Masra telig feri dat wan new edeman fu wan partij. You mus kisa okasi. You no mus pusu. Ma you musu. I musu aget des demantaki in etromen sondro esinanga go ma i musu ego boro futrong edemang fu son bigi partei masra telig fin ook tu dat na new edemang fu NDP abi bon fur multi fu chari a partei waka tapuan leti fasi na dat na sa masra wintel me taki na en programa. Een programma zei Pristeri en een programma die de Kari To The Point na Radio Apenti de. Tapu mama de walo politiek partij takwang mofo. A 20 feni dati sernang abina krakti van noudu fu ala uma, ala mama sobun. Abo fensei feni. Abob abi furu warderi na fasi faden mama e chakrakti kon inina kondre. NDP e sori na prespari a respari rolfu de senang uma en NDP fin ook tu dat den woningbouw project muskisi new libi. VHP Fensei veni dat hij mora ai muskon di den sernang uma, den sernang mama. Fudi de en sorgu fude pching ala di pina de na kondere dat nasa VHP taki. Satra manteng di psade wayaba fu wamung wampitanu isobung doro DDDD na kantoro fu staatsziekenfonds die de KRSZF fu nu weer gevonden werd. Skoutouf la tour, ben kisi fiere a tor disi, en so de ondersuku na tori disi. Na mafa pitani, verteri dat a GM Peking mama Bobby, na euro fu 5 euro maanteng. En baga dati, a poti na Peking in en bedi fu strip baka. Na maanteng fu arfnigi maanteng, aga luko en Peking, en na ten dati, ashitaki anoben bromoro. Anoben bromoro. Ezi nga go, achari en Peking go na SZF. Fu asref pasi di de kar nu werko fondo weg. En drape de datra sori dat libi marki no ben de moro. Na ma verteri, dat abe charen pching wante a fesik geba, abe charen gwa aset, atoso, akademis atoso, fudi a mching, ben bro, no ben bro bung, en ook tu abe abi forkoutu. Baka di datra luken na akademis atoso, baka dati, dan datra feni taki, not ne mor apching, desen apching gwa oso baka. Skoutu e luka todisi fin fini morofara dat bede wan pis fu senang en we china grota pa lontu dati Masar Trump ne agri nanga den ne vredes voorstellen. So den jugu ini na squala kontring di de kari so bon golf a golf kontring de sanate gwa he nomo den jugu drape a jugu disi chawan lo edati di Iran na Libanon maro oktu ai sorgu fu de he pai fu oli na gronta pa lontu. Srevi ina stratifu ormusu yu eshi dati bigisipi normal lolo tap wan bun fasi. Na tordisi e char wan lo hebi jimbasara Trump en eshi nga go asa suku wan fasi fucha tiri ina tordisi. En efe luku futbal pri dewe eshi taki de man fu Catalonia sobun Barcelona de wini de win tuf noti sorry fu Real Madrid en na fastisi dan Barcelona kontron kampioen fa a football pre di defen presa a Spanyolro en je begreep taki waloman ja nanga senang de man se krakaji Real Madrid. De no loba toro wa let fasi ifiri. Ma ya, a ballon tu, en a ballet play lek like famous play. En a dis bede wan chat pisi fu nyusu in Sernan Tongo. En mi hopu taki utek bon pratif de nyusu disi. En ef wa moro nyusu unse ook tu. Dan, ou kan praten na nga ook kan praten naar Radio Martuere. Met alles maar naar loon toe. Jere ook toe. Zij vindt precies naar grote paal loon toe. In vierie. Dus na zijn ze net. We zitten hier. Bijna een half uur. Of de. Voor committee. Arfu CB. En jullie nee wachten meer naar jou. In vierie. En jullie gaan langer lek. Noti. En. Baka jeme barunu un gran odi nanga lespeji odi undi da oso en efus danga wasani uang chawaskan kafesi akan a okasi dat de altijd nos don dry tapis turu of dry tap wan bangi en fi wan chatru tru wan torka talmente tegi jeje den nakong af datus don ja unos dof soso jaso. Dus En dat mij actie nu naar alle spetje. En natuurlijk, even naar elkaar kom. Dan, even naar elkaar kom, dan, dan, wat is Archie Pokuto? Ja, dat is aan ego. Ik kan niet meer voorhoekbaar, ik kan niet meer long toe. Dan, dat is aan ego. Maar wat is Piki Waibel? Dat wordt ik denk. Chaco in haar uitzending. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending en wees u van harte welkom. Jan, hoe gaat het met u?
0: Ik was als favoriet.
1: Hey man, kijk eens aan.
0: Ja, ik heb de nieuwe Sofie.
1: Hij had je niet zo mee, en hem op de haren.
0: Nee, maar goed, naar je charing.
1: Naar mijn charing wat ga je?
0: Ja, dus naar mijn plakken, dat kan je niet ons zo.
1: Zo, Jim Tori, Jim Tori.
0: Als je mij begrijpt dat je naar zijn lezen, naar dat je charing.
1: Ja, toch, mijn lezen, dat mijn schoof, tjen, tjen, kon je niet zijn naar Tongo.
0: Ja, want ja, zo.
1: Jimmy.
0: De ware tijd schreef een artikel hoofdredactie. Dat geeft kansen voor lokale spelers, net die we hebben over voetbal.
1: Ja, Real Madrid, Barcelona.
0: Ja, dus de ware tijd dat je de Mailukuno naar de lokale spelers in Sernang. Maar dan ook bananga de diaspora. Want SVB en Luku nanga de politiek partij in Sernang. Vaden kan ge een aantal missie-president aki. Uno kan tekso zo spelers uit diaspora. En zo nou wat moeskies wan junta toen naar elftal.
1: Maar dan moeskies wan occasie toevoegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor long prita paveld.
0: Dat was mooi tori. Misref dat aki afgelopen 5-6 jaar die mensen zo nanga de trouwende. No forget them boy Sernang. Tegen heb je spelers in Sernang en het buitenland. De Mexa team, dat een toeteam, net toegroep dat die. En Tjane Srefi, Nawamoro, hey, podium, dus je gromee. Maar dat de nog doe en daarom ik de lassie. En nou is je Kerso, die win altijd Kerso ego, want advocaat Gobaka. Nee, tape presi is na advocaat ook week aan een kerso.
1: Maar pijf en aan jou zo dat, meneer?
0: NOS, net.
1: Dan aan net?
0: Televisie.
1: Want is die aan de bedden zo eten?
0: Nee, televisie net.
1: Oh, nieuws. Dan vers van de pers.
0: Vers van de pers, dat mee altijd elke actualiteit.
1: Nee, maar dan let dat TV aan het bakken, want mijn letter eten.
0: Oké, maar goed, dus nu SVB, dat de locatoren dan de politiek nationaal, voor toch die de diaspora spelers wordt dat mij vindt dat ik in kader gewoon zijn naam aan diaspora. Zijn naam aan de tana tata, de spelers. Door look of die de man zijn naam nationaliteit. Dan gaat de politiek partij de locator dat hij. Maar want de one wet moest komen, dat de spelers uit tata. Nog kan last de Nederlandse nationaliteit. Dus dat want dat je door Luku een uitzondering kan maken. Voor een dubbele nationaliteit kan de spelers uit Nederland.
1: Oké, dat is een boon toren.
0: Dat is een boon toren en dat moet de doekbaas zijn zo melanga. Maar dat de nog doen, dan gaan we een vrouw. From a sort of sport passport, the betaki, and a sport passport that you have a problem.
1: Very drape.
0: That's SVB, nanga, the Mandi do a sandati, promise me, then the Mandi nanga fraud then SVB.
1: Yeah.
0: Then do a sandat, then put the ita bond. You know, can do someone big fault.
1: No.
0: And the coach, okay, Minusabef. Ten kate de ete of agwe. Maar goed, ja, wie wang afgestudeerde KNVB coach in Sernang, was een namang. amang miere wineshalta kamang na adviseur forwards. Dus me kamang dat tijdelijk trong. Ik vergeet het niet even. Of, ja, links me brino.
1: Ja, links naar Oru voetballer voor forwards. Ja, ja. Mag geen qua scoren, dus misschien mijn persoon.
0: Ja, ja. Amang dat hij bestudeert ja na KNVB. Amang dat schriftpapier die advocaat na ten kata abi.
1: Ja, kijk me, Jan, lukou, omus, na vespisi, ade voornaam koutaki, omus ta hori den trainer sang, ube eb tangano, wekar gorei, wekar menso, en wekar ten kate. En ade so taki, den trainer dis ap novo sabi, suma de poti, nanga suma dene poti.
0: Dem na nat mit en sangai.
1: Ja, ja.
0: Doe de trainer die is diri.
1: Mm-hmm.
0: Want kan de advocaat ten kate met dat hij doet om hem maar dus een afpaaien. Maar mensen zo naar die ingoreide man dat bent ik faya de Amerikan dala de man ook bent ik de faya kan SID.
1: Ja, maar goed. Nou, de Mauro Kotaan, dus de man moest
0: ja,
1: spijten.
0: Mm-hmm. Dus in Abba Moni toe.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus daarom met dat ik voor tijdelijk, denk maar naar links. Mm-hmm. Want er moest gaan naar conference of soort toernooi bakken.
1: Juist.
0: Nation toernooi.
1: Nation League.
0: Dan ben je gaan naar voorronde. Dan ben je zet daar ook naar meneer links. Zij beren, Ikakari, Kolf de Ete, Wina de Ete, Wantu Tramang, Didape, Lailas, de Mandati. Ouro keeper, potemang asebere fu join asak onder leiding fu meneer Jalings.
1: Mooi.
0: Dat je begint aan een basis, fu seta roko fu a toernooi die hem gono.
1: Ja.
0: Want fos politiek is ap politiek nanga bereik dat je do mau gide mau aan dubbel nationaal wan wetokong. Kan de bakat in jari as van dat ook om. Want politiek is er na eigen belang.
1: Ja.
0: En nationaal belang. If de shitak money den en in dan doe snel. Maar money no de politici funu. Luku fosso sa kasa etaki.
1: Juist. Maar jij maar biefte kwam trouwen. Oké.
0: Maar dat ben de menu's of tide.
1: Dankjewel meneer Jan. Oké. Tot morgen weer. Oké. Okay.
0: Doei.
1: En dat was de heer Jan. Die heeft ons drie keer al gebeld. Goedenavond. Ik wil u heel hartelijk dank zeggen voor al het geduld dat u hebt opgebracht. U bent nu live in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Ja, dat ben ik altijd hoor. Met Lisbeth, goedenavond iedereen.
1: Ja, dag Lisbeth.
2: Ja, ik heb een bericht doorgestuurd. Een bericht doorgestuurd gekregen en ik vind het zo'n grappig bericht.
1: Zo.
2: Een opmerking en het staat ook bij de Surinaamse bank aan de Coronastraat heeft zich een opmerkelijke situatie voorgedaan.
1: Nee.
2: Nou, wat is die opmerkelijke situatie? Je hoort het al, hè? Surinaamse bank aan de Coronastraat, dan denken we gauw terug aan een paar dagen geleden met meneer Van der Zand.
1: Van der Zand, ja, klopt.
2: Nou. Wat is die opmerkelijke situatie? Meneer Van der Zand is vanmorgen met meneer Maknak, met zijn bonumang, om het maar even zo, of moet ik zeggen, doemang, teruggekeerd naar de plek.
1: Zo, omdat hij is gevallen zeker?
2: Ja, en ze hebben daar rituelen uitgevoerd. Tijdens die gebeurtenis heeft de bank zijn deuren gesloten.
1: Mm-hmm.
2: Dus zei de mek abang tapendoro. Ik bedoel, die man staat daar zijn ding te doen. Zij is rotadoro. De vrede takwam baktu bolong kunsi. Maar goed. Nou, die man is daar gegaan en heeft daar zijn rituelen gedaan. En ja, de mensen van de bank. Ik heb begrepen dat bankpersoneel ook heeft staan filmen.
1: Sorry.
2: Dus die man. Amango doe eens aan, amang fadong, amango kareye baka, neem ik aan. Dus dit gaat, ik heb het berichtje gehad hoor, dus ik ga ervan uit dat het op waarheid berust, want ze zien die foto's waar ze bezig zijn. En ik heb begrepen dat meneer Maknak zou uitleggen wat hij allemaal gedaan heeft en waarom. Dus ik ben benieuwd, maar ik vond het ook een opmerkelijk bericht. Want dit zie je niet vaak, toch?
1: Nee, vooral als, als de mensen daar getogen zijn tijdens dienst, tijdens de openingstijden van de bank.
2: Ja, je kon het gewoon zien. Ze zijn daar bezig voor de deur waar hij gevallen is, neem natuurlijk, denk ik. En ze doen rituelen, dus ik vind dat ook opmerkelijk, vandaar dat ik het even in de eter breng.
1: Want ik dacht dat ze naartoe zijn getogen tijdens sluitingstijd van de bank. Nou, ik begrijp van jou dat het...
2: zoals het kan hoor, maar zoals het daar staat, in het bericht staat, tijdens het gebeuren heeft de bank zijn deuren gesloten.
1: Okay.
2: Maar ja, wat ik ook wel raar vind, want ik bedoel, mensen hadden gewoon toegang tot die bank. Weet je wel? En het had allemaal een blokkeer van deuren van bank of zo. Maar goed, ik vond het een opmerkelijk bericht.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat deel ik.
1: Ja, dat is mooi. Ik ben jullie erkentelijk met dit bericht.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dankjewel, Lisbeth.
2: Ja, dag.
1: Oké, okay, doei. En dat bij de want Troetroe, Sisa, Lisbeth. Dan was Sisa zei, Archie Radio Maart Furu, hij welkom Furu toe. En voor eenzij, Atjangantor Café Sisa was Masenjeng. En dat ben, Sane Senjeng, dan was Tori voor Masra Usain van der San. Lek van Betakengba, in Abidjin van mijn programma, mijn ben verteru. No, in Ayurudip. Ayuru di Daubaka, mi be chaka feji taki Masra van der San be konfadon. Baka di wang bangis koutu, of wang beveiliger ben pusamang, na ma fadon. Wang aanleiding be de afesi ook tu. En Sisa Lisbeth, chaka feji taka kiswan san if wans masen wans san konjen. En na be goferatori tak ete wan tron. Masra Usain dongogona afilial fa bangi Surinamse bank aguangawang wan Masra Maknak en senang fasi lek fo sabu serifi e wan sani psanu dan we go do usani san defa no do fu sorgu taki de san nep samoro so bum ye kon kari seref puru drape en Masra Usain van de san guanga meneer Maknak en meneer Manak na man die absabief den toer die zie fa sa moest doen dus asor den ook man asor goed dat meneer Eugène van der San kan is ref puur baka en na jurdati die Masra Maknak ben de basic na meneer van der San dan leg voor jere zijn mevrouw Lisbeth taki dan abang ik ben soroto nou hoe de benieuwd kan die net die kan die net Masra Lembo en dat kan reclame met mijn gemeenbo maar kan die net Masra Lembo zeggen morofara in het hoor dat die dat zou je recept zijn ja hoe dan ook CB wint die kip zijn arf CB en dan we gaan een pokoe voor Masra Brian Bello lek voor Sabi Brian Bello dat is er na nou ja zo agit toe mi brie toe show agit ba in Senang. En de show behori in een apici voor Mama Day. Je begreep. En is absoluut Masra Brian Bello. Maar dat die, zodra ik over de Mama Fusernang, Masra Brian Bello, nee, play, is in een goal. Hij zoekt een potent score voor presentie, een show. Zorg dat de Mama kan vieren de valk sweetie. Lek van de vrouw voor administratie, mevrouw Marita bij Aksemi. Taki, even die in haar studio. Ik kan draaien een pokoe voor Brian Bellout. En een pokoe dat voor Brian Bellout. En neem van een pokoe dat naar Tangi, Masra Gado.

En dat was Brada Brian Bijloot Nanga en Poku Tangi Masra Gado. Ja, zo is hij. Tak ane tangi. Ane tak tangi wang na Masra Gado, te biji. Maar aan mijn zorg, tak te mek Poku. Ja, mijn memele Masra Gado ook toe. Dan tori dis na alas mana sa agri na ngalan tori si want ya bisma dine bribi in wangado ifiri en ya sa usa do awai briba trawan ne bribi alas ma mus mandelek na en lek fa wan de en uno une kos no aman ma wa abe uno di e bribi da we tak of gado Iviri en ja, zo zou doen. Awai briba trouwen nee bribi. Alles maar moest man de lek na en lek van wat de en nu een kost nou aan man.

cha granny kona masra gado ya asa sande to logo ifi te de na te de tapa goron tapo disi ina kan libi soso e musa wasan e du e musa wasan se e bribo okto ifi ri ina kan lonjon po bari e libi maina sab gisa e libi im sape alasan e bijing ma im sap okto tak alasan sa bijing apuan keba okto datang wasan di nomo nomo de go anu na anu ukong kwe du so mus du want na wan boskopu ye kisi anetak boskopu anu so mari ya kon jatak ye waka long tu ay kohiri tapa goron tapu dey de mani apur stang fu den tor disi de masap tak ikong dan ida uroko ya anu uroko fu tak ya gua basi temu tapi kisi muni nei wa yeye uroko ya jatap gron tapu des ikong isi song ya begrep ikong bigi ya grokong ma ya wa yeye uroko tu ya wa yeye uroko ana uroko dati im sorgu tak im duena fas di fiti want ana minanga yu ana minanga yu o kon komple amrabashi tak sai du nanga yu libi kwet kweti ana minanga yu we say way we scop tons ifiri ayuru te yu yuru doro fosi psa fosi gomoro vara hi tan adeso taki verantwoord moes de ja want i moes maar verteer zij do want ina kan kon so ja e pre e waka e jon polon tu woroko def do ye ye woroko im do im sap say doen fire doen tu ote ye doen des da ja bif chafa verantwoord tu ja walo man eta ja man no as man kon verteer u baka efi me kwan Alekte ya meki ida score ya meki score oroko de somme of farakare 1-1 is 2 of 3x5 is 15 karkong. Zato wan taki meki huiswerk. En dan ook, en masra oluku fawakang ay huiswerk. Evi slaag, evi no slaag. Ala, dos doluku tong. Wanti... Alla so san kamiti morovara and ya bismarita ki amasek sumana manisi no asmana con no amana drive baga conforteru fator baga kring kring fere ma gewoon in taki goson tu verstaan da ya poti alla san totalmente da ya meki berigen tak na efna disipsa da dat kampsa ook tu. Je moet rationeel denken ook. Dat is aan ego. In vieri. Dus dat maakt me taki. Na tendi i unja. Atendi julek libisma. Julek sembe. Atendi i ja. Teki ten. Proberi fdu bunsani. Proberi fdu ala bun di juman. Lop trawang. Ma adeso ook tu tak inom. Lop de mamoro yusrefi. Want alasan e tnapu, alasan e fwadong, nenga yusrefi. Ifiri. I mag lop trasma, alasma di dat lonti, i mag lop den, ma alasan e bijina yufosi. Ifiri. Bijin lop yusrefi, den e konfsi, den e leri sana lobby, da ten sap sana lobby, den kan lop wan trawan. Asa sana e go. En a lobby di abi, den kan praten ook tu. Want dat natori dan, die kan praten ook toe, dat moet lid vast. Oren denk ook niet naar een fiti, naar een bari, trobi. Dat is dan dat hij, dan is zorg of boom. De mij stak neer, ouwe ook zei, doe je dat grond, dat mij stak neer. Is hier, ik doe boom zijn. Want die daar ook ja, je ook zei, doe je zo. Is hier, dat met takkie.

0: Latino's menen dat die... Nee, ja, Latino's, ja. Jaro Suman. Mooi pokoe. Pokoe die snap de jaren 80. Dus ja, wie. Mooi thema, mooi tori. Britang de man, de meidje mooi tori, kafisi. Zou ze doen. Trafas node. Ik ben hier, om een beetje een sanje mee. Over het tori hoe. Dat die. Masra van der San. Met Dongo Gobagana, DSB, kantoor. Voor een cultuurtory, traditioneel ritueel. Abij Gonan, een traditioneel ritueel genezer. Masra Magnak, in Firi. En Abomshi, die loopt zo. Grantangi, Masra Romeo, Masra Romeo. Dat is een familie, rief me. Dat is een MBC en een conciënt Jimmy, in Firi. En zo dan me. Oh, sorry. Maar ja, waloma nee Romeo, if je weet. Dus de man is absoluut Romeo, nee. Dus nog eens mee lezen hebben we. Maar niks nog fout. Ja, maar je tak toen tiki, en praat toen Fukumita Juru, Sibiru. En bakaren toen tiki, dat was je zie voor de karing. Was je zie na feestpressie, was je nieuwsu. En baga aan Jungsu, je chisi barboskopu, je begrijpt. En baga de barboskopu naar mijn kaubagana, mijn kalibunu. Mikof, de sutu, je unu, dus mijn kalibunu. Waluku, sepsa. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom. Ik hoor een stilte en dat kan maar één persoon zijn. Maar ik denk dat meneer de beller of belster het nieuws gaat ons zo onderbreken. Want rest ons nog 1 minuut voordat de nieuwsberichten en het reclame...
1: Have a nice day.
0: Hey, hoe gaat het met jou? 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het Correspondents Dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten en had een geweer, drie messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Help jij ook om levens van mensen van ons te redden? Ga naar donorvanons.nl.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Iwan Ezebo, Mitch Kosher, Daimina Kokoti. Ja, maar boom. Bist bij de een mooi meeting. Iwan Ezebo, na Kosher. De stand is in een shala day, Iviri. Maar ten en toe man is meeting. Dat ik kan schaam true. Dat ik na pokus schreef hier. En de prede mij kon pre. Pokus schreef hier. Je ziet nou. Maar dat ik ook grand tangi. Die utaka bosroti, hutan archi, you family station di de car mart radio. Metago grand tangi, metago grand tangi. We tek ten, namuiti, hutan archi, sandef du, tap you station, you family station radio mart. Wan station di psa 40 jaar dekba, fotenti, kotaki. Trutru abi foten tanga wanyari. Je begrijpt. En we gaan langa. Iviri. Mene sap sop sa efu na tendi amarabashi. O langa amaraji wan trashma dat u no sabi. Maar. Wins ki suma langa amara. We gaan langa. Je begrijpt. Amtang. De matak samtang. Samtang. Anakan gogolasi. Iviri. Radio Marchi Shong. Ashi Shong. Fotenta nga wanyari. Keba. Di daubaka. En am gro. Am grotrong. Am sa ondro yari. Efna amra basa charen guanga waka. Efna wang trasma. Naten dati anatrobi. We charen gua baka. Adat meki me aksunu. Yudi da oso. Iviri. Als een schuitief archi radio en wang wali sa schuitief teka jen den ikar kon de tak ay yo sa tak no buera want de wana de tu ma abo moro bu ook tu if ikar kon of i waka komiti amara pasi masara norman van kom de verteren taki yere no mi wan tek prati na station disi mi abwa lo sabi mi abwa lo sani verteri en is in a gome verstaan techniek tori. Iviri. Dongo kong. Dongo kong of kar kong. Evi frede evi. Dege dege kong. I kan kar kong. Noti tu noti. Fo CB1. Fo tu neji wang. De. Evi frede. Evi ne man kong. De na kwa jen jen kong. De belanga ambra bashi tagiere no. Miloba station this wa RP fashi and mi want take pratina station this and mi want kisa okasi ook to for you amarabashi for mi kan put mi score under our rock ook to like for miss don jaso da uo lops da usa lopso no wo loba torati kring dus lek van tegen uno dry dongo kong. If you want to do one shiny, boy taki a car con fufen taku one san boom one san no boom, but you ref dongo kong, I can de uma langa maer, and if there were much much best route too. I can de uma wa ook too, want wa lo, uma smash a work on a station. You junior she then, my dead there. If you really, then lie, the fool a presidiaso. Is it all? There's a san give me lafu, ma mi de serioso. Maar alafu moest de alafu nou wat pratief misrevi dus nou wat pisif me if you see me je moest hier alafu en if hier alafu je moest shimi to if son tron hier alafu voor shimi uno confrere me maar dat net bas dali mira Raymond Dalfour dus moest dan ono mos danga uno and the takip chintoranga musrefi tanga yurufu ajuru and bagadat one and en trauro como an fra jo mato tek abra and unom gueliba station tak dalik masara dalik bara mo chira ara yo da mo go shiribi no ta archi ajuru komiti yuru ya de here fan stand and bagadati da wa per haling ook to dan ikanta archi 24/7 Radio Mart de Juno, Iviri. Isifa o esorgono. Abundan. Atemo kon
Mo kan wan din blad fu kon pichi pichi. Tak e sai ap jera jo mat. Ma bon. Mino begi tum mino kan ato dis mino ato dis mino tak tum silang mat. Anam jer tak ap begi we begi. Wan u abu memre ok tu. Rajo mat abe memre. Anam begi wa we begi. We make muiti tu. We chapoku, we chanyunsu. We organiser wa losani. If it is my coina studio, smai contact prati ja ek for converter den tori lek faisi di baga ne di psade masra sider masra sider dongo konja mena masra sider hor wat tak makandra wa yur langa utak over Black Harmony dat na rama dat ara jo mart sabi dat na ook to radio mart ifiri ya wa tu trash station to era un tak tak roof dare u lob wa u lobu refu en tegen deel bondru en tegen deel bondru. Mene kost no one transcender. Awan bumara trawang if he rito. Alama na multi de meki. Wa loko im loka sorto, im loka torso, wa ser namanto. Uno na ser namang. I wire fadong of yuna afro man of afro vrouw. Je begreep, de wandine begreep, samen bedoel lange i wire fadong. Dat want ik ja grat wiri. Dat weet, te wiri langa, agest ik i wire fadong, dat want ik ja grat wiri. Maar wat loma in me gradio. En alle, in dansko wang, por foto tu, por foto aga. De hende stanu brada voor me gradio tu. Den brada fu na Rotterdam stan faste me grajo tu. Ya mi nefo ya Iwan Lewen. E me grajo tu. Da yap mitra mati. Ya mu reke. Mene pupong sobung. Ama me grajo tu. Ya bi. De man fu. Fama ne bagayon. Grajo grani. Mene sap ala denen. Nam ede. Ye begreep. Ja, maar vrouw ook toe. Vrouw neem bakken. Oh, mooi neem. Busta mente, mijn begrip. Dus, ja, wat een radio station. U moest breedie takoe abden. U moest breedie. En sa u moest doen. U moest zorgen. Taki. U kan groko mitu serefi. U kon met wang. Wang bong. Lek van masra dobro botake wan bon so mini wiwi. Sorgo fu grokon. Ye begre, we hor wan koma kandra. Da tena ten, ye kis wan tra amra basi. Da fasan na cha fet feti nanga jarusu, nanga mandi mandi. Da kane tena ten, abara tu yari da ya wan tra amra basi. Kada walis na mene lewen, da tralis na mene amra basi fmart. Da wan tralis na manfu stan faste. Da sasane go. Iviri, maar om sorry de man, om sorry gran lanti fu tata, tatania, tak unus refi, man bondru. Om sorry de man, tak mek wan bondru, mek wan kofu. Te fuk ba, seyoshi, da ya wan bigi radio station. Pe ale de man se mek radio, e kan wan, dat af uno. Iviri, en if a besa deso, mene sabef mo meke mi, ma fa besa deso, ababon falek ababon, a defa nou do. Wan so langa u prat prati, a wande ja, a trawande dat so se, a trawande yana se, a trawande weet ek veel waar, uno doro. En, unaf denka wan fasi, ifiri, wan alama aben denki, on a lobu sere wan lo ok tu tagi un mek bon bigi moite ta kum lo sa o mus du o mus wardere o sere fi o wardere o sere fi o mus takan o sere fi o mus pot anu makandra fu mek wan nacho station mene sa power karen pe no wan trawan no wan wet manaka kamindri ifiri dati. If dat bekamp sa, kan fin presi, mi wo breti falek. Ifiri, mi wo breti falek. Da alaman, ala sabidi de, wa no mek krapiara, wa lo sabide. Lukufwa masra lewene mengen programma, a sapsay taki, a ben fostang.
En zanen sabe karisma koi na studio. Amara basi fu radio mart. Abe sabi tu. Sa precies sei taki. Ja, ten atens mai konja. Sa uno sabi de konverteru nu. Je begreep. Aso ya de man fu Rotterdam tu. Yebi. Ya, karkon ya radio awash. Ya radio disi ya. Ya de Japanese radio ook tu. Ifiri. Trauma de tapu salto. Trauma de tap internet. Mu. Bondroom nomo. En aan een radiostation wangara. Lugu. Met tak bondertori, maar aan een radiostation wang. Oerlijk smash die elibi jana tatania. Kan de na American tak wishful thinking no. A kan de wishful thinking. Maar moest zoek of bondroom. Moest zoek of bondroom. Voor een wang wet man kan kan mindri. En dan kost me kost wet man er. Nou, een tor met taki. Want je begreep, wat man die opmacht die, zou doen aan jou. Oh, ze hoeft praat mee aan jou toch. Dan praat mee aan jou. Dan een betere, een brede botro. En nou, wat man kan praten nu. Dus we hebben een radio tori, we hebben een onnolijk maasref. Libisuma. We zorgen dat we bondru, we liep zoiets aan onze refi. We tjabroen prakserie die onze refi. En fieri. Want dat jawel libi. Furufunu, ana ja ushi shonera, ana ja ukonsi song. Furufunu na grong, grong ushi song, senang, ifiri. Maya. Dek fami takik ba, American kare wishful thinking, I hopu, maya. Efa kong a kong, bo lopso ma, efa no kong, dana sautang, en efa sautang, dau no doro fara. Iviri, da no trons, ano consofar. Ogo a poco, tide na coche dei, a gesta ka coche dei tide, ogo a coche baka. Eu agrep. Cosmo Stars met o número Y Anisa.

0: deze...
1: Respect Archie Mana Osho. Met door een oogbaka. Hoe ben je er... een poko voor Cosmos Star. En ik hoop dat ik bij Lobatori dat hij... Hoe plezier hij... Hoe Archie mooi. Trouwens bij Dangasie ook toe. Ik kon trouwens meneer van mijn neef Apinti. Ik ben wel maar Apinti van jaar ding. Om Adrian Turnem. Dan waren het wel op concert Saturnity. Saturnity aan mij kom ik brie, want zijn niet voel. Brie uit uur kom ik 10 euro of na 10 euro kom ik 12 euro. Om meneer Adrian Turnem. Dan zijn we wel op fluit naar radio. Maar je vroeit het ook. Maar je vroeit het. Ja, maar tamaba uit zijn er dan, maar je taak, maar je ziet moesje van moesje drie bas toer uit dansen en voor ooit zien. Maar van mijn beetje aan, man, valk sweetie, Adrian Turnum. En dat is ook minder moraal, hè? Zo de programma voor ze is aan pas aan het begon, maar toch. En dan maar zelf ben ik een egi zingen ook toe. Maar ben ik wel zingen voor de forum naar lok toe en make alle soort bok toe. Kritje B, een grand dier, kanari zo hier. Te voet bij man kon zingen lekker man voor, tier, check, chok, tier. Jij nu. Maar dat ben je net door ik zeg nou toch, Xavi. Atteen die radio bij hem, maar ben ik de radio tap de fasi. Nou, je ziet dat radio met wat hertra fasi, ja, moro station. Atteen dat die. Iba abi, zei babi. Iba apiti. Iba rapar. De malek ABC na KBC na later den kon. De baba feshi, ibe ap la jogo beda laten dale strati. Ede man vo la jogo ben brin bede masra Bram, amarat na daumi indri moro. En moro na feshi de bab afros. Afros, ibe ap de maleki kerk pet salt. Amman is die Gwelibu ook toen Guno Meijer. Ja, je naam onthouden hem hoor. Ook die bab SRS. In Fury, SRS ben. Me ben loop Archie SRS. SRS ben tja mooi pokoe. En dat zal ik zien. Ik bab Masra Henk Saruku. Nog een vatraman. Een traman aan de Daum in drie moor. Vergeet van mij, nee, jongen. Ik ben slecht in het onthouden voor nee, jongen. Maar in elk geval. Hupsel. Roe Hupsel. Mazra Roe Hupsel. Tegen de man, het ben draai pokoe te zetten naar SRS. Ik kan goed je brie. Je vier wie. Dat ben dat ten voorzie. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Wees u van
2: harte welkom. Goedenavond, meneer Daarvoor. Hoe gaat het met u?
1: Best dank u, mevrouw Dorothy.
2: Dorothy, ja. Goedenavond, luisteraars. Nou, mooi door die tak drapen, maar minder ben sap nooit dat waar station ben in de Latendalenstraat.
1: Ja, toch?
2: Waar? Was het PDB dans en de set pokoe dansie?
1: Nee, nou, weet je dat die bijna committee voor committee.
2: Gemeenlandsweg
1: bij La Jogo, Latendalenstraat.
2: Oeh.
1: Ja, nou, Harold Brambe, bedrijf attent die drapen.
2: Harold Brambe, die drapen in Latendalenstraat.
1: Ja.
2: Oeh, Mirike, Harold Brambe, die nou aan het trapresie.
1: Tenminste.
2: Want Harold Brambe heeft ook in die straat gewoond waar ik heb gewoond in Paramaribo, hè?
1: Oh ja.
2: Hij en zijn zoon. Mm-hmm. Ja, Harold Brambe en die. Wat loopt bekende smaier, hè? Wil je binnen in Astrati dat
1: hij. Per SRS de drapen in Abirti?
2: Nee. En zij zat van de gemeente Landsweg.
1: Oké. Okay.
2: Met elkaar als straat in, anders mee met reclame. Nee, want de pokoe met die drapen in de straat ook weer, hè?
1: Ja, Thompsonstraat in, alles de straat in.
2: Nee, dat is project Mones. Dat nee, is de andere kant.
1: De andere kant, ja.
2: Maar mijn betant is. Een zijzaak van de Gemiddellandsweg.
1: Mm-hmm.
2: En is ook een zijzaak van Latendalenstraat.
1: Ja.
2: Nee, ik jok. Sorry. Correctie. Is geen Latendalenstraat.
1: Nee.
2: Een zijzaak van de Drombrom de Schrocht.
1: Mm.
2: En dan had je. Want dat is een zijzaak. Nee, dan de... lange passie, maar ik ben praten. Dan gaan we lotra soort ding. Is dat toch? Ja. En wij waren in de buurt van de SRS, Meistraat ook.
1: Meistraat, dus ja, ja, ja.
2: Meistraat of naar Meistraat.
1: Van mij of van mij, van zij.
2: Snap je? En later is Appinti gekomen aan de verlengde Gemiddellandse weg.
1: Juist.
2: Het is er nog steeds, hè?
1: Ja, nog steeds. Ze zijn begonnen daarboven toch, daar verder gaan.
2: Ja, in de stad daar, aan de Dominee-straat.
1: Dominee-straat had ook de vervuurd gebouw.
2: Vervuurd was daar, ja, klopt.
1: Ja, daar hebben we een beetje.
2: Ja, Migro, konang aan een soort stations, dat je maar nooit meer met Santag laat naar de Halenstraat. Want mijn tante, ik ben tandrapen, ja, voor mijn benen, ik ben 105 jaar.
1: Zo.
2: De Akondede, laat naar de Halenstraat, ja.
1: Ja, volgens mij. Ja. Vrouw dat beta Ambras heeft de enge toch, of niet?
2: Dat van in dan.
1: Oma de bekeren, oma.
2: Mijn is alleen bakken hoor.
1: Nee, mijn man kon hem pakken. Het
2: familie van, hoe heet die zang weer?
1: Boegroen.
2: Max Nijman.
1: Oh, Max Nijman familie.
2: Familie van haar, van hem, sorry.
1: Van hem.
2: Hem.
1: Oké. Okay.
2: Maar, ja. Nou, dit is aan dat hier. Nou, pas die jongen, Isap Tori. Maar dan bent u ook nog niet. Hoeveel lente stelt u dan?
1: Nou, ik ben op Chimboy.
2: Maar is dit niet klinkelijk van Chimboy?
1: Ik heb 60 tent hier aan de VV.
2: Oh, dan ben ik ook mooi, joh.
1: Ja, ja, ja. Ach ja, je moet ergens leren fietsen, toch?
2: Ah, dit is maar ik.
1: Als je wil leren fietsen, moet je ergens beginnen, toch?
2: Oh my god. Nou nee, het klinkt goed hoor, je stem. Je hebt echt een radiostem.
1: Dank je wel.
2: Van meneer aan de vervuur, VB Karane, Bram, Harold Bram.
1: Harold Bram.
2: Ja, zo ja. Klinkt u ook hoor. Heel mooi.
1: Dank je wel.
2: Dus voortaan je taxus er aan tongo naar Radio Maart.
1: Nou, meestal op de verkering, op de maandag en de vrijdag.
2: Op de maandag en de maandag en oh jee.
1: Meestal ben ik maandag van 6 tot 8 uur. Dan begin ik met nieuws in Sernantongo. En nadat ik dat heb gedaan, dan ga ik verder in het Sernantongo met Godoro naar mijn uitzending.
2: Maandag en vrijdag.
1: En vrijdag begin ik om 5 uur tot 7 uur.
2: Ik bezet eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: Mijn Klaverjas Club.
1: Ja, ik had het een keer gehoord, ja, dat ik ben qua Klaverjas.
2: Klaverjas Club.
1: Maar dat ding is toch troefkool?
2: Was er een naam, ik haren.
1: Troefkool.
2: Dat nou aan het rasoort van je.
1: Ja, maar goed, men zegt dat je er zou aan. Troefkool aan het Klaverjas.
2: Maar goed, anyhow, ik zal u niet verder ophouden.
1: Nee, ja.
2: En ga maar lekker door.
1: We gaan lekker.
2: 8 uur, hè?
1: Ja, nog een kwartier.
2: Oké. Okay. En mocht u de zoon van meneer Albert zien...
1: Mm-hmm.
2: Wilt u hem ook de groeten doen namens mij?
1: Nee, hij luistert mee, dus hij heeft het ook meegekregen. Hij luistert niet hier, maar hij luistert thuis mee. Zal wel eens een nopje zijn dat hij daar...
2: Oké, okay, dan ga ik hem groeten.
1: Ja, man.
2: Dag, meneer.
1: De zoon van oom Albert...
2: Oké, de zoon van oom Albert, die naam heeft hij van mij hoor, dus nog go to Obama.
1: Nee, maar naar zo, met Karen toe.
2: Oh, tegen Karen zo.
1: Vaak, als ik in de uitzending ben en ik bijvoorbeeld...
2: Oh, als je in de uitzending bent, maar aan de vorig jaar hier bij Karen zo.
1: Nee.
2: Maar die met beginnen aan,
1: nee, het is spontaan, bij mij begonnen met beginnen aan ook toe.
2: Thank you.
1: Oh ja, mijn Brit.
2: Maar ik wil voor dat je maar zoon van oom Albert,
1: ja.
2: Wanneer gaat hij beginnen?
1: Hij is morgen weer in de uitzending vanaf.
2: Morgen, is, dan kan ik hem morgen ook bellen.
1: Morgenmiddag is hij
2: en
1: er.
2: Ik zal zeggen, de zoon van oom Albert,
1: mm-hmm.
2: De gouden kalf, is onderweg.
1: Zo, aan de sport toe.
2: Aan de

Voor het humor, die sprak, ging ook verder met het verhaal van de radiozenders. De radiostation doet bij Abin Senang. Wallo ben je, in Syrië. En aan de beste aftak, La Jogo, bij de Latendalenstraat. Tenminste, ik ben op Chimboy, ik ben zo dit. 12 jaar, of zo, 10 à 3 jaar in Babi, of 10 à 4. Ja, begrijp je. Ja, wat kan ik aan mijn want voetbalfamilie, dan pas je dat ook naar Latendalenstraat, die serie. Dus zodoende. Ja. En, maar je ziet dat gewoon, maar ze zijn ons aan het komen, Jimmy. Oh, nou, ik ben ook aan het rennen. Maar mijn lobatoor, want dan ben je laf. Maar breed hier, die mannen zijn de zevende hemel. Maar hoe nog elkaar neemt. Hoe nog elkaar neemt. Boentori, boentori. Ja, man. Ja, nou zo. Hoe nee. Als we krak toe schrijven, we hebben power toe schrijven. Nee, zie. Voor mij kies Odi in hem. Kies Ati Brongen van Jarusso. Nee. En trouwens, kies hartelijke groeten in breed jaman. In een kangajarus of je berdo jama. Dat je ontvangt. Zij zei me ga dame naar Jimmy Odios. Nee, als een nafamang. Nafam. Een manchis zijn Odi. Niet meer dan dat. Niet meer dan dat. Na, I go over Odi. A wan kan je wan trauma wan Odi. Sonro fu moros an lologwa baka. Of baka garden. Is it ook? Want je begrijpt. Uno sabi. Uno sap sane ma apna also if dema apo frona also if dena abi if dena abi ye begrip ma if wan trawang if a wise en oji ja trawang there is a niks aan de hand niks aan de hand ja wan poko ook to di dakar niks aan de hand dat na a nefa poko fu mi ma sa van en kankantri van maar uit me vergiet altijd me vergiet aan dat die ding. Je ziet ook maar, aan mijn met mooi pokoe toe. Je ziet, mooi pokoe aan mijn mekie. Ja man, en zo, I want to ben, ja bi, voor de kade, awang, ja wel ben, ja. Conscientie, ja bi, de man voor corona, ja bi, ja ba, abi bent voor mijn maaien ook toe. Dus de bent lai. Maar atori sam betak je, er is niks aan de hand, want amantjes bos. Amantjes grand odi, dus amantjes odi tanso, ifiri. Amantjes zijn odi, en mek amantjes odi, nou een fast defeat. Niks aan de hand.

0: Mami.
1: En dat was de formatie Kankantri met niks aan de hand. Natori, zei dat ik me draai poko, dus niet die betaki heeft een trouwantje van Odi. En er is niks aan de hand. Awan kan kiezen Odi. En dat wan taki, dat no wan tak tak na trouw des mogo trouwjara. Awan is een Odi ga trouwang, niks aan de hand. Jere, maar zijn Kankantri, of van Brian, no, of van Fama Benning. Assassin ego. Ya lo biwana osho. Sebi wentiki libunu fu dora yuru fu aichuru. Misto herpisang unu. En me optaki ube loba fas dati. Ube loba tori. Ube kisi juan lo tori fiere. Ube interview. Ube takanga masara seder fu Black Harmony. En bakadati mi chanyong so in Sernantongo, ook to mi dry poko, ook to mi ben fertero wan tup si tori, fa uno le klibisma fa we charu serefi, ifiri, en sa ukondu jata buro tapu, ala de tora tu betaki, en mi hop taku ubelob den tori na fas di fiti. Nga ala le speche nga grani de me baru wan odi, en wan san mi me aksyonu nanga ala saka fasi nanga ala tanyi u lip sutan u serefi u no mek troban u serefi u no feti u bondru en u mekanga u serefi en de wan san kau baka en fo namku den pitani nanga den yaba sorgu den bun me den kis bun skoro u la las aina den tapu na dat me aksyonu nanga ala lespeki nanga ala saka fasi bas dali o para botogwe. En dan was Dali de, ja, voor de Uroko Neti. Voor de Uroko Neti, mi de baka, begin voor 10 euro Neti, komitie 12 euro. Dan een show, music train, poku train, zo boom. In vier. Met Baruan Odi en Tamara, yo chisi, a man boy voor Albert. Heer baka na te komit neta u daan aan uno dosu. We stand by. Okay, bye bye. Swai swai. De formatie Conjunto Latinos. Met enough actie. Dit is na mi poko. Mi jeje poko. Ogribusi. Abuso groi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek. En vind je kracht.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja. Mine goite ara. Mine goite quet queti. Quet quet mine goe. I firi. Mes don wachti. Pane kardeman. Gordon Cruden. Maar maar FD no kong. Dan wa aksi sisa. Sisa marita. Samo soup samo rofara wan. Te no mina man shi de ete. Ifiri. Dus mi denk tak isi na go de sa kong. Maar fosa ten dati. Dan wa drama poko juno. En dan wa takanga sisa marita. Wan dan. Want dan kan tap jijf dan ook om. Want toen de... Dan zie je een jinge waka. Dan ik het ook naar sisa... Mana eng. En eng het hè. Dus dan wil ik ook... Sepsa. Wat er aan poko joon even?

0: Ja, dames en heren, het is 11 mei en het jaar is 2062 geworden. Het jaar is 2026, ja. En het is tijd, het is maandag. Wat voor tijd is het? Nou, het is tijd voor de heren van stand. We zijn er van 8 tot en met 10 uur. En met we bedoel ik ikzelf, Gordon Kruder. En natuurlijk niemand minder dan Vito Boone, die een zwaar weekend achter de rug heeft. Televisiekijker zou een beroep kunnen zijn. Hè? Heb ik me laten vertellen, toch, Vito?
1: Dat klopt. Ja, ja, ja.
0: Dan ben je analist. Volgens mij is dat het, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan ben je analist. Sorry, neem me niet kwalijk. Hij is fanatiek aan het volgen. Je hebt onder andere de NBA-playoffs ben je aan het volgen, toch?
1: Ik ben de NBA-playoffs aan het volgen, ja.
0: En jouw favoriete team is?
1: New York Knicks.
0: New York Knicks.
1: En ze zijn door.
0: En ze zijn door, ja.
1: Ze hebben Philadelphia gesweept.
0: Ja.
1: Dus 4-0.
0: Niks best of 7. Bij 4 is het klaar.
1: Ja, en we zijn naar de Eastern Conference Finals.
0: Daar zijn ze pas, hè. Want let wel, dus ze moeten eerst East en West moeten het eerst uitvechten. En dan kom je in de
1: finale, ja.
0: In de World Series, toch? Of niet?
1: Ja, ja, ja. Dan word je wereldkampioen.
0: Nou ja, daar gaan we het niet over hebben vandaag, hoor. Want,
1: dus we gaan tegen de winnaar van Cleveland. Detroit.
0: Ja.
1: En dan
0: de Detroit Pistons. Zijn die weer een beetje terug?
1: Ze zijn eerste geworden in de conference, in Eastern Conference. Dus ze hebben wel een sterk team.
0: Voorheen wel een van mijn favoriete teams.
1: Ja, ja. Ze spelen op dezelfde manier hoe ze altijd speelden.
0: Ja, de Bad Boys. Nog steeds.
1: Ze spelen heel verdedigend en ijzersterk.
0: Ja.
1: Zo, dat staan ze onbekend. En nu hebben ze weer zo'n team. Detroit basketball, zeggen ze dan.
0: Detroit basketball. Ja, ja, ja. Beetje rof aan de eindjes.
1: Ja. Zo.
0: Nee, een van mijn favoriete basketballers was Isaiah Thomas.
1: Oh ja. Ja.
0: Dat was echt een...
1: Legende.
0: Ja. Nee, maar ik hield van... Van Detroit. Het was, vooral in die tijd was het een stelletje. Ja. Nou, niet een stelletje ongeregeld, want ze konden natuurlijk wel basketballen.
1: Detroit Bad Boys.
0: Je vergeet soms wel eens, in die tijd vergat je wel eens dat het eigenlijk ook wel hele goede basketballers waren.
1: Ja, maar er was meer geoorloofd, hè, dan nu.
0: Ja, dat klopt. Net als met voetballen.
1: Ja, net als met voetballen.
0: Ik zie tegenwoordig ook wat oude beelden van het WK 1970 en zo. Ja. Nou, dat was knap om op de been te blijven.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, dat is... in ieder geval. Oké, dus de Eastern Conference finale, die gaan ze spelen.
1: Ja.
0: En dan vervolgens spelen ze dan... is het dan direct East tegen West en daar wordt dan de kampioen uitgegroot?
1: Ja. Ja.
0: Dat is een beetje het idee, hè?
1: Alleen nu zijn die, zeg maar, die halffinales ook nog bezig in West.
0: Ja.
1: Dus dat is... LA gaat eruit. LA staat al volgens mij met 3-0 achter tegen OKC. Dat is de kampioen van verleden jaar.
0: Ja, dat is ook wel eens een ommekeer geweest, dat weet je toch?
1: Ja, ja.
0: Vanaf 3-0 terugkomen naar 3-1, 3-2. En dan laten ze
1: nu 3-0 is nog nooit gebeurd. In al die jaren, volgens mij 70 jaar of zo, heeft iemand met een 3-0 achterstand is nog nooit gebeurd.
0: Nee,
1: 3-1 nog wel. Er zijn ook maar 20 teams of zo, hoor. Ook niet heel veel, hoor. Misschien 20, 21 teams. Maar van een 3-0 is nog nooit. Maar ja, er gaat altijd eens gaat het gebeuren wel. Maar
0: ja, natuurlijk. Het kan natuurlijk in elkaar storten. Maar het is ook psychologisch, hè, met 3-0.
1: Ja, precies. Want dan moet je dus 4 wedstrijden achter elkaar winnen. Dat is... vrij moeilijk.
0: Het is bijna net als zo'n wedstrijd. Maar die hebben we ook wel eens gezien. Hè? Dat bijvoorbeeld 6-7 minuten voor tijd... het nog bijvoorbeeld 2-0 is of zo.
1: Ja.
0: En dan, als je dan soms even naar de uitslagen kijkt... dan zie je opeens 3-2 in 90 plus 4 minuten of iets dergelijks, toch?
1: Ja.
0: Dat zie je wel eens. Dus, vandaar. Hey Vito, even het volgende. Ik had een gesprek. Ik switch even van onderwerpen.
1: Ja.
0: Ik had even een gesprek en het ging dus over... Dat is een ernstig onderwerp, dat hoor je aan mijn stem. Het ging over bezit.
1: Ja.
0: En bezit binnen onze gemeenschappen. Hè? Ja. En met name dan de Afro-gemeenschappen. Hoe gaan wij om met bezit? En weet je hoe ik daar eigenlijk op kwam? Niet omdat ik daar zo'n lumineuze ingeving aan. Maar het is dus opvallend veel in mijn omgeving... en misschien ook in de omgeving van de luisteraars... dat er heel veel conflicten zijn die gaan over bezit... En laten we zeggen een erf in Suriname, een huis. Of een huis en een erf in Suriname. En heel veel mensen hebben heel veel verhalen van waarom het mis is gegaan. Waarom mensen het kwijt zijn geraakt. Waarom mensen dingen laten verwaarlozen, et cetera, et cetera, et cetera. En dat deed me eigenlijk denken, Vito, van is het nou zo dat de Afro-Surinamers... slecht met bezit omgaan, het overdragen van bezit. Zorgen dat het in de familie blijft of dat het een vermogen is waar ook toekomstige generaties opteren. Is dat nou, is dat ook jouw indruk of denk je bij jezelf, Gordon, waar heb je het over?
1: Nou, het gebeurt wel, ja, natuurlijk. Ik zie het wel, ik heb het wel veel zien gebeuren. En er kunnen grote ruzies ontstaan binnen families.
0: Ja, maar hoe zou dat nou komen? Waar denk je nou dat, nou, het nou misgaat in de kern?
1: Eigenlijk zou je het vast moeten leggen, hè? Dus een erfenis, ja, vastleggen.
0: Testament bedoel
1: testament.
0: Je?
1: Testament, ja. Het testament, dat soort, ja, weet je. En als je dingen niet helemaal, want bepaalde dingen kan je in het testament doen. Maar bepaalde dingen kan je ook voor jezelf opschrijven. Bijvoorbeeld, weet je, nou ja, alles kan je eigenlijk bijna in het testament doen.
0: Je kan alles
1: doen,
0: in het testament.
1: Maar bepaalde emotionele waarden kan je bijvoorbeeld, als je niet helemaal tot in de detail in een testament doet, kan je dat gewoon bewijzen van opschrijven voor jezelf. Dus dat degene weet van,
0: dat is de manier waarop je het wil.
1: Ja, bepaald. Zo'n armband is voor, weet je, dat soort dingen. Hè? Dus als kleinere details, maar testament. Maar vaak hoor je wel eens dat tussen bij Afro-Surinamers, ik ga niet over mijn dood, ik ga niet. Het roept iets op je af.
0: Ja.
1: Dus als je gaat praten van, als ik er niet meer ben en ga je het helemaal vastleggen, dan lijkt het van, dan gaat het sneller
0: dan
1: komen.
0: Gaat het sneller.
1: Dus ik wil het niet te veel daarover hebben. Terwijl, als je dat bijvoorbeeld niet in een testament zet, dan is er een bepaalde wetgeving. Maar dan is er ook bijvoorbeeld iemand die getrouwd is,
0: ja,
1: in gemeenschap van goederen.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dan heeft de vrouw,
0: ja,
1: ook een bepaalde recht erop.
0: Absoluut.
1: Ook al is die niet, is die een aangetrouwde, maar die gaan scheiden. Maar je hebt het verkregen in een huwelijk.
0: Ja.
1: Weet je, dus je hebt een heleboel van dit soort dingen die, als je het dus niet vastlegt, ja, dan kunnen er, of kinderen, als je het niet goed vastlegt, of kinderen van de man of van de vrouw. Weet je, dan,
0: maar hoe zou dat komen, dat het zo matig wordt vastgelegd? Ik wil niet zeggen slecht, want er zijn natuurlijk ook mensen die het doen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik heb een lichte steekproef. En trouwens, die steekproef is gewoon mijn steekproef. Hè. Het is niet een soort wetenschappelijk verantwoorden. Ja, ja. Ik heb gewoon eens links en rechts aan mensen gevraagd, als er verhalen zijn die te maken hebben met bezit, het overdragen van bezit, erfenissen en dergelijke. En iedereen, bijna, van die mensen, dat waren mensen, ik denk misschien 10 mensen heb ik zo beetje lukkerig gevraagd, heeft bijna een horrorverhaal.
1: Ja, ja, ik heb het zo om je heen.
0: Een horrorverhaal in de zin van, nou, daar zijn ze ruzie van gekomen, of sommige ruzies stammen zelf van ouders, hè, of, ja, broers en zusters onderling, die families eigenlijk uit elkaar trekken, waardoor de kinderen die dan in die gezinnen zitten ook niet met elkaar meer praten en eigenlijk niet meer opgroeien totdat ze een leeftijd hebben dat ze wel met elkaar kunnen komen. Maar ik vroeg me dus eigenlijk af van, ja, hoe zou dat nou eigenlijk komen? Hè? Dat er zo weinig, ja, goede wettelijke afspraken worden gemaakt. En dat de mensen denken dat, want kijk, grond zien men als een stuk grond. In Nederland spreekt men van vermogen. Hè?
1: Ja.
0: En het verschil tussen vermogen en geld, zeg ik altijd, maar geld gaat op. Weet je? Ja. Vermogen is iets wat kan, wat blijft. En hopelijk ook nog in waarde toeneemt. Neem bijvoorbeeld een heel duur horloge of een hele dure handtas. Om het zo maar even te zeggen, misschien wat gekke voorbeelden. Maar dat zijn investeringen die een bepaalde waarde vergroten. En die worden na loop van tijd worden die ook meer waard. Een woning is daar denk ik een van de beste voorbeelden van. Maar het interessante is dus, en nu haal ik het een beetje persoonlijk naar mezelf toe. Als ik dan bijvoorbeeld kijk, dan zie ik dus heel veel conflicten voorkomen in mijn generatie, ook in de generaties van mijn ouders. Terwijl dan heel vaak, laat me het even op grond houden dan bijvoorbeeld in Suriname, dat het heel vaak is aangeschaft door mensen die eigenlijk van vrijwel niets kwamen, hè, zich op hebben gewerkt en in staat zijn geweest om een stuk grond, een huis te bouwen of noem maar op. En dan vervolgens eigenlijk aanbieden aan die nieuwe generatie. En gek genoeg loopt het dan met die generatie. En dan reken ik even voor het gemak vanaf mijn ouders en nu naar ons. Dat het altijd tot problemen leidt. Want op de een of andere manier zijn heel vaak geen afspraken gemaakt.
1: Ja, kijk, als je geen afspraken maakt. Stel één iemand heeft wat. En het gaat naar 4 kinderen. Ja, dan heb je al een en het is niet goed vastgelegd, hè? Want het gaat automatisch, ja, laten we zeggen, automatisch. Maar dat, ja, zijn er dan 4, laten we zeggen 4. Dan heb je al onderling van, Nou, ik wil wel verkopen, ik wil niet verkopen.
0: Ja, precies.
1: En normaal gesproken bij verkoop moeten allemaal moeten ermee eens zijn. En ja. als eentje dus niet, dan krijg je dit al. Of eentje zegt van, ik ga niet Suriname, ik ga niet naar Suriname. Als het in Suriname is, hè, het kan ook natuurlijk hier
0: dan
1: zijn.
0: We hebben het in dit geval even precies. over Suriname, want dat is natuurlijk in de realiteit.
1: Ik heb niets mee, ik hoef niet. Nou, dan kan degene het vrijwillig afstaan of gewoon zeggen van, ik geef het of zo. Maar dan,
0: of dwars liggen.
1: Of dwars liggen. Ja, dat kan. Ik wil uitgekocht worden. En dan zegt de ander, ja, ik ga niet zomaar, want ik heb geen geld om je zomaar. Ja. Weet je, dan krijg je dat soort dingen. Maar als dat dan nog een keer doorgaat naar een volgende generatie, dan zijn daar weer kinderen van. Dus precies. dan gaat het ineens door 8. Nou, dan wordt het nog moeilijker.
0: Maar is het zo dat de mensen misschien niet beseffen wat vermogen is? Nee, wat vermogen kan betekenen? En als je nou wel of niet naar Suriname wil komen, het is in dit geval, het is geld waard.
1: Ja.
0: En dat zou je dan eigenlijk, als je slim bent, en ik weet niet wat voor constructies daar zijn, maar misschien is het ook interessant om eens een keer met mensen te praten die er veel verstand hebben, van dat je het voor de familie behoudt. Want het vertegenwoordigt waarde. Want mensen kunnen bijvoorbeeld opeens naar de bank gaan om een lening te krijgen op basis van het feit dat ze een stuk grond hebben.
1: Dat klopt. En kijk, je moet het op zo'n manier vastleggen dat bijvoorbeeld, ook al is degene getrouwd, bij wijze van, hè, het kan nooit buiten, bij wijze van, de familie gaan.
0: Ja.
1: Dus de aangetrouwde kan er nooit aanspraak op maken.
0: Precies.
1: Als je dat niet zo vastlegt, kan degene er aanspraak op maken. Want het is, je krijgt het in het huwelijk. En alles wat je in de huwelijk, als je in huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.
0: Ja.
1: Of je hebt nu een beperkt huwelijkse voorwaarden. Dat noemen ze dat. Dat was
0: meestal
1: van goederen vroeger.
0: Ja.
1: Ja. Dan heeft de partner dus ook recht erop op de erfenis
0: precies.
1: van jouw ouders. Ja, en dan kan het.
0: En daar is dus heel veel ellende over.
1: Precies, daar is heel veel. Maar ook als er een erfenis of een testament is, kan je dus vastleggen, mocht het naar de drie kinderen gaan, diegene beslist.
0: Ja.
1: Dat kan je gewoon vertellen. Ja. Want anders is het van, nou ja, ik ben de oudste. Nee, ik heb de beste band.
0: Ja.
1: En weet je, dan ga je zo ruzie krijgen.
0: En ik heb altijd voor mama en papa gezorgd.
1: Precies, dat soort dingen. Maar je kan dus ook vastleggen, diegene, dus je noemt gewoon een van de drie of vijf of zo, is degene die uiteindelijk de dingen
0: mag
1: regelt.
0: Zeggen.
1: Ja, mag zeggen of wat dan ook, of bepalend is. Dus die dingen kan je zo leggen. Want er is zelfs nu een, ze noemen het, nou, doordat er die MH14 of hoe heet dat? Die vliegtuig die is neergestort.
0: Ja,
1: zijn er hele families.
0: De Russen is neergeschoten, ja.
1: Of die verdwenen was ook.
0: Ja.
1: Die Malay. Zijn er hele families gewoon overleden?
0: Ja.
1: Dus nu kan je zelfs gewoon vastleggen. Stel dat zoiets gebeurt. Stel je gaat op vakantie met jouw partner. En het vliegtuig stort neer. Wat dan? Als je dingen niet hebt neergelegd. Ja, dan gaat het gewoon volgens een bepaalde regel. Maar er was een keer, twee mensen waren een keer naar de Dominicaanse Republiek. Ze waren net getrouwd. En toen waren ze overleden daar. Ik weet niet of je daar had gelezen. Ze hadden iets gegeten. Ik weet niet of ze waren vergiftigd of zo. Daar ging eerst die vrouw dood. En toen ging die
0: man niet bij,
1: vlak naast elkaar. Oké, het was in het nieuws. Op dat moment, wat er toen gebeurde, ze gingen alle twee dood. Ze waren op huwelijksreis.
0: Ja.
1: Die vrouw gaat eerder. Dan gaat die man. Dus al die spullen van die vrouw gaat naar die man.
0: Ja.
1: Die gaat dood. Dus gaat het naar de familie van de man.
0: Ja.
1: De familie van die vrouw. Terwijl het was misschien binnen een uur of zo. Hè?
0: Ja.
1: Of binnen twee uur of zoiets was het gebeurd.
0: Ja.
1: Maar automatisch, als de ene... Weet je, als je bent getrouwd, dan gaat het automatisch naar de partner.
0: Ja.
1: Gaat die dood, gaat het dus naar de familie van degene.
0: Ja.
1: Zo. Maar omdat die vrouw eerder was gegaan, heeft die familie van die vrouw heeft dus
0: een voorrang gekregen, inderdaad. Ja.
1: Omdat die andere later is doodgegaan. Dus gaat het alles naar de. Weet je, zelfs die man later is, gaat alles naar die man op een gegeven moment. Zo. Dus zelfs dat soort clausules kan je helemaal met een testament vastleggen. En als je bepaalde dingen niet vastlegt van tevoren, dan kan het ruzie veroorzaken. Als het grond is in Suriname of een huis hier of in Suriname.
0: Ja.
1: Als je dat niet vastlegt gewoon van wie wat, welke percentage, wie mag erover beschikken, wie mag uiteindelijk de beslissing nemen. Of Ja, dan kan het moeilijk ook zelfs. Je hebt hoort zelfs met begrafenissen.
0: Klopt.
1: Hoor je wel eens ruzie van nou, degene wilde het zo of die andere wilde.
0: De ruzies beginnen natuurlijk daar al.
1: Maar het is ook emotioneel. Iedereen is in een emotionele periode.
0: Maar dat snap ik. Alleen het interessante is dus, sorry ik je onderbreek, maar het interessante daarbij is wel dat als mensen nog leven, ja, er heel weinig geregeld wordt. Of nee, te weinig geregeld wordt. Laat me niet in absolute termen, want sommige mensen doen het natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Maar ik moet de hand in eigen boezem steken. Als ik naar mezelf kijk, heb ik een testament? Is het antwoord nee.
1: Ja.
0: En aangezien ik dus die gesprekken laatst weer heb gehad en de verhalen heb gehoord en ik praat niet meer met die, want zo en zo en zo en die praat niet meer met die. Of een ander probleem is soms wel eens dat er buitenechtelijke kinderen oppoppen.
1: Precies.
0: Op bepaalde ogenblikken die dan weer aanspraken, die terechte aanspraken doen. Maar waarvan bijvoorbeeld een ander deel van de familie er niet van op de hoogte was.
1: Ja.
0: Hoeveel bezit zou op die manier eigenlijk niet verloren zijn gegaan? Verloren in die zin dat mensen er niks mee doen. En het verwaarloosd achterblijft. En tot niemand meer weet precies wie wat heeft en dergelijke.
1: Ja, nou, die dingen krijg je dan. En dan krijg je hele rechtszaken of dan krijg je hele advocaten dingen. En dat wordt een grote ruzie wordt dat op een gegeven moment. En dat is best wel kwalijk binnen families wat het gebeurt, hoor.
0: Ja.
1: Want het kan, ja, je hoort het wel eens veel. Dat die niet met jaren niet meer met die praat.
0: Klopt.
1: En dat soort dingen. Om dit soort dingen. En omdat die dit wilde regelen. Of die wilde bepaalde alles tijdens de begrafenis.
0: Ja,
1: en die
0: mocht
1: daar niet komen.
0: Ja.
1: Zoiets. Kijk, als je dat niet voor jezelf gewoon regelt.
0: Van tevoren regelt.
1: Ja, je kan niet wachten.
0: Je hebt de kans om het te regelen. Net als ik de kans heb om het te regelen. En het nog niet geregeld heeft.
1: Ja.
0: Ik voel me trouwens wel geïnspireerd om dat wel te gaan doen. Dat meen ik serieus.
1: Nee, maar dit soort dingen moet je gewoon. En het is net als met, hoor je wel eens nu met begrafenissen. Als jij wensen hebt met je begrafenis. Of je wilt in bijvoorbeeld in Suriname begraven.
0: Ja.
1: Dan moet je dat nu.
0: Ja.
1: Je kan niet wachten tot. Want dan wordt het al moeilijker, hè?
0: Dan wordt het, dan
1: want als je ziek bent, is het moeilijk om een verzekering te krijgen. Want
0: klopt.
1: Iedereen gaat zeggen, ja, je bent nu al ziek.
0: Ja,
1: ja, dat betekent,
0: die ga je niet krijgen.
1: Nee, die ga je niet krijgen. Dus kijk, er kan altijd iets gebeuren dat het onverwacht is. En dan hoor je nu veel van, weet je, crowdfunding.
0: Dat zien we vaak, ja.
1: Dat zie je. Maar als jij nu weet een verzekering, kan je het liever nu gaan afsluiten. Want je kan niet wachten tot. Als jij bepaalde wensen hebt. En dat kan je dus nu ook al vastleggen. En je kan ook vastleggen wie degene is die het moet gaan regelen. En niet dat er een onderlinge ruzie gaat komen van. Maar dit soort bezittingen, zo raken veel mensen ook bezittingen kwijt. Ja.
0: Ja, ze raken dingen kwijt. Dingen raken in verval. Op een gegeven moment weet niemand meer wie is. Maar hoe zou het nou zo komen dat die want eigenlijk zou je zeggen, het moment dat er sprake is van vermogen waar een familie van zou kunnen profiteren. En wetende de moeite die de mensen hiervoor hebben gedaan om dat stuk vermogen te verwerven, is eigenlijk toch wel. Zou je bijna erbij kunnen zeggen van, nou, volgens mij kunnen wij niet zo goed omgaan met vermogen. Ik chargeer in deze, dus als mensen boos worden, dat is voor de gezelligheid, voor het gesprek. Maar gaan we wel goed, weten we wel goed om te gaan met vermogen? Weten we wel wat het waard is? Weten we het wel op de juiste manier in te zetten? En over te dragen?
1: Nee, ik denk het nog niet. Maar goed, dat is iets wat dat is iets met bewustwording heeft dat te maken. En als jij denkt van, nou, het komt wel goed, of je gaat het verbaal tegen iemand zeggen, dan wordt het al lastig.
0: Dus
1: stel
0: lastig,
1: dat je als tegen een kind gewoon, weet je, iemand die altijd bij degene kwam, weet je, of zorgde voor vader of moeder of zo, en dan ga je het verbaal zeggen.
0: Ja.
1: Nou, op een gegeven moment gaan ze zeggen, het klopt helemaal niet. Je zegt zomaar wat, maar ma of pa heeft het altijd tegen me gezegd. Ja, maar weet je, en dan wordt het al lastig. En vooral, wat je vaak wel ziet, hè.
0: Ja.
1: En je ziet het bijvoorbeeld ook wel eens in, je hebt het op tv toch, familiediner.
0: Ja.
1: Vaak de aangetrouwde, die heeft een invloed op degene. Nou, je broer.
0: Ik
1: weet niet hoor, want die pakt alles. Je broer of je zus. Of, die heeft invloed op dat hele ding. Terwijl het is niet. Zij zit niet in de lijn van de familie. Maar
0: klopt.
1: Dat soort dingen gebeuren.
0: Maar
1: dat zie je
0: maar degene is in de familie.
1: Die is in de familie.
0: En dat is een stoorzender.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, hè, zou je dan bijna niet kunnen zeggen dat. Want ook bijvoorbeeld het argument, hè, zoals je zegt, ja, ik heb niks met Suriname, et cetera, et cetera. Ja. Maar dat zou kunnen dat je niks met Suriname hebt. Maar aan de andere kant, vermogen is vermogen. En het is iets waard. En het betekent dat het overal waar je bent ter wereld, is het iets waard.
1: Ja.
0: Namelijk, weet je, en wat je, dus ik bedoel niet alles naar de bank te brengen, maar het staat voor iets. Dus ook al ben je niet geïnteresseerd, zou je dan ook niet geïnteresseerd zijn in de waarde die het vertegenwoordigt en de mogelijkheden die het je misschien kan bieden.
1: Dat misschien weer wel, maar stel dat jij grond krijgt.
0: Ja.
1: En je moet een investering doen.
0: Ja.
1: Maar één zegt van, ja, ik ga niet betalen hoor. Want ik ga er toch nooit. Ik ga niet betalen. Dat kan.
0: En dan zegt diegene. Ik doe niet meer mee.
1: Maar het punt is, ik doe niet meer mee. Ja. Als je dat niet goed vastlegt. En stel dat het bloeit.
0: Ja.
1: Dan kan degene altijd terugkomen.
0: Ja.
1: Want je kan niet zeggen van ja, het is ook van mij.
0: Ja.
1: Kijk, en dat kan weer van gevaar. Dus eigenlijk, als degene niet meer meedoet, moet je diegene uitkopen. Maar
0: precies.
1: Alleen het uitkopen kost ook geld.
0: Dat kost allemaal geld.
1: Dus,
0: of degene moet zeggen, ik heb niks met Suriname, ik
1: precies.
0: draag het hierbij
1: ik
0: over.
1: Draag het.
0: En
1: ja.
0: ik hoef er niks meer
1: klaar.
0: Mee te maken hebben. Succes iedereen.
1: Precies. Maar, en dit soort dingen, want sommigen denken van, nou, ik ga wel dat huis verbouwen. Of ik ga wel iets doen. Maar als je dat dus niet vastlegt, dat degene er niets meer mee doet.
0: Ja.
1: En afstand doet.
0: Ja.
1: Dan kunnen op een gegeven moment, bijvoorbeeld, stel dat degene zegt van, oké, ik doe het niet meer. En die laat het gewoon met rust, hè, gewoon. Maar die kinderen daarvan, die kunnen wel zeggen, dat was mama's deel of dat was papa's deel.
0: Ja, klopt.
1: En dan wordt het weer anders.
0: En dan wordt het weer een ander verhaal,
1: Zij hebben dan gelijk, want degene, mama of papa, is niet uitgekocht.
0: Nee.
1: Dus wij hebben een derde of een vierde van dat huis. En dan zeggen, ja, maar jullie hebben nooit meebetaald. Ja, maar wij hebben een vierde van het huis.
0: Wij hebben een vierde van het huis, inderdaad,
1: En dat kan wel heel lastig worden dan op dat soort dingen. En het is natuurlijk nooit goed, maar dan op dat moment kunnen er grote ruzies ontstaan.
0: En dat blijft toch een beetje...
1: Omdat het vermogen groeit, hè? Het gaat niet om een 500 euro op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Het gaat om duizenden.
0: Het is natuurlijk veel waar. Ik ben net eigenlijk ook benieuwd, hè, luisteraars. Ik weet niet als u je genegen voelt om hierover te bellen. Want ik merk dat als er wat gevoeligere onderwerpen zijn, dan zijn we iets minder happig. Maar dit zijn ook dingen die besproken moeten worden. Want ik denk wel eens van, hoeveel vermogen heb ik? En dan kijk ik puur alleen naar mijn eigen familie. Hè? Dus ik kijk niet naar andere families. Ik kijk in mijn eigen beren, om het zo maar te zeggen. Hoeveel dingen hebben we niet zien vergaan? Hoeveel dingen hebben we niet als bouwvallen zien staan? Hoeveel dingen hebben we niet grond hebben gezien overwoekerd en nooit onderhouden? Waar andere mensen brutaal genoeg, omdat ze zien van, hé, er is heel lang niet iets gebouwd. Laat me mijn grenspalen een klein beetje verschuiven. Want ik zie dat die mensen er toch niet mee bezig zijn. En lijkt het wel zo, alsof we geen idee hebben dat de dingen een waarde vertegenwoordigen. En een waarde die jou van pas komen, een waarde die jouw familie van pas kan komen. En het liefst heb je eigenlijk nog dat vele generaties daarna ook nog kunnen profiteren van de waarde die het vertegenwoordigt. Schieten wij nu daarin tekort? Of hebben we er helemaal geen verstand van? Zijn we gedoemd om te mislukken? Of Gordon, jongen, je ziet het allemaal weer een beetje te zwart-wit. Hè?
1: Ja.
0: Het is helemaal niet zo, want je ziet dat hele ding verkeerd. Ik ga het telefoonnummer roepen. Ik ben benieuwd als mensen hierop gaan reageren. Wat denk jij, Vito?
1: Nou ja, je kan er altijd algemeen op reageren. Maar ik denk dat
0: Ik heb liever dat het specifiek. Ik bedoel, je hoeft niet de hele casus uit te leggen waar het mis is gegaan.
1: Ja, ja.
0: Maar zeg maar als ik gelijk of ongelijk heb. Of dat ik in de buurt van de waarheid ben. Maar bepaalde factoren over het hoofd zie. Het telefoonnummer is 020-471-4291. Ik ga het nu langzamer zeggen. 020-471-4291. Hebben wij verstand van... wat wilde ik ook weer zeggen? Hebben wij verstand van vermogen? Wat het is, hoe je het opbouwt en hoe je het behoudt voor je familie.
1: En weet je wat ook, ook behalve dat het gewoon vermogen is, het heeft ook heel veel emotionele waarde. Daardoor lopen de spanningen ook op.
0: Maar misschien is het veel te veel emotie en te weinig reden waardoor dat bepaalde afspraken die zijn vastgelegd. En nogmaals, hè, luisteraars, ik steek de hand in eigen boezem. Nogmaals, heb ik een testament? Ik heb geen testament. Heb jij een testament gemaakt?
1: Ja.
0: Vito heeft een testament gemaakt. Zo zie je maar, hè? Kijk, goede jongen.
1: Goeie jongen.
0: Heeft hij
1: je toon verandert een beetje.
0: Nee. Ik zeg goede jongen. Hij heeft erover nagedacht. En ik denk hier dus wel over na. Maar ik handel niet. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Ja.
0: Ja, want ik ben me er dus te degen van bewust. En het was een periode dat ik opeens drie, vier verhalen. Die is dat. En het huis staat daar. Dan is er een buitenkind wat oppopte. Die wil niet, want die moeder wil eindelijk ook een... Of de vader, in dit geval was het dan de moeder... die wil dan toch rechten hebben op dat huis. Eindelijk gebeurt er niks. Een huis in de tropen dat staat te staan... is klaar om te vergaan. Het wordt opgegeten door houtluizen. Het wordt geteisterd door de weersomstandigheden. Het raakt overwoekerd. En volgens mij zelf als terreinen overwoekerd raken... is de overheid gerechtigd volgens mij om beslag te leggen. Ook
1: ja,
0: nog een keer.
1: Ja, en dan ben je straks kwijt.
0: En daarmee glippen bijvoorbeeld dit soort dingen door de vingers. Dingen die waarde vertegenwoordigen. Dingen waar we, denk ik, op bepaalde momenten niet goed genoeg mee omgegaan zijn. En we kunnen dat niet berekenen. Maar ik ben toch heel erg benieuwd hoeveel van het vermogen al vergaan is. Wat kwijt is. Wat uit de boezem van de familie of de familieleden is verdwenen. En waardoor je dus eigenlijk armer wordt, toch?
1: In principe wel, ja.
0: Die conclusie
1: mag wel. Het is waarde die alleen maar groeit natuurlijk. En ja, kijk, als je er met z'n allen uitkomt om het te verkopen... en dan krijg je dus een deel, ja, dat is dan...
0: Familie of de familieleden is verdwenen. En waardoor je dus eigenlijk armer wordt, toch?
1: In principe wel, ja.
0: Die conclusie mag wel.
1: Het is waarde die alleen maar groeit natuurlijk. En ja, kijk, als je er met z'n allen uitkomt om het te verkopen...

0: hoe moet ik het zeggen, weten wij onvoldoende hoe je vermogen behoudt, verwerft en vervolgens behoudt. En eigenlijk duurzaam maakt in de zin van dat het in de familie blijft. Te weinig verstand daarvan?
1: Dat denk ik wel. Maar weet je, het, is ook wat je zegt. Hè. Ik wil niet praten over de dood van mij.
0: Ja.
1: Weet je, het is een beetje een delicaat onderwerp.
0: Een delicaat onderwerp.
1: Van om te gaan praten alsof ik morgen zoiets. Dus het
0: maar
1: is een beetje bang,
0: vast.
1: Straks ga ik het praten en dan straks, je zocht het zelf een beetje.
0: We gaan allemaal, precies.
1: Beetje als het snel gebeurt daarna, hè?
0: Kijk, sowieso staan we klaar om dat te roepen. Dat ben ik met je eens. Maar het ontneemt niet dat er toch een verantwoordelijkheid. Ik voel eigenlijk nu een soort van verantwoordelijkheid. Want je hebt kinderen en je wil dat die kinderen in een bepaalde harmonie ten opzichte van elkaar blijven. Althans, dat voel ik.
1: Ja.
0: Dat ligt natuurlijk ook aan hunzelf, hè, van hoe ze met elkaar omgaan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar de potentiële problemen die ik kan voorkomen daarin, voel ik mij verplicht dat ik daar zorg voor draag.
1: Ja.
0: En daarnaast is het natuurlijk prachtig als je zegt van nou, dat hoor je wel eens hè, in andere families. Vooral die tv-series van vroeger, een familie leeft op het vermogen wat ooit is opgebouwd, misschien wel 200 jaar geleden. En tot op de dag van vandaag. Hè, profiteren daar de nazaten van. Op de een of andere manier. Toevallig hadden we het over de film Michael.
1: Ja.
0: De film Michael is een project van het Michael Jackson Trust, geloof ik of zo.
1: Ja.
0: En daar leven eigenlijk dus de hele familie Jackson leeft daarvan. En ik weet het. Niet iedereen heeft een familie als de Jackson 5. Ik hoor het u zeggen thuis. Maar dat is ook zo. Niet iedereen heeft dat. Maar dan nog moet je het geld verwerven en behouden. Want volgens mij is geen van de kinderen die we daar zien hebben een dagje moeten staan om in de supermarkt aan de slag te gaan. Dat idee heb ik namelijk heel sterk.
1: Ja, je geeft je kinderen dan ook gewoon een voorsprong, hè?
0: Ja.
1: Gewoon. Ja, toch?
0: Je geeft ze een voorsprong.
1: Je geeft ze een klein setje in de rug.
0: Ja.
1: Mocht het verkocht worden of wat, dan hebben ze in ieder geval een bedrag waarbij ze. Ja, als ze er iets goeds mee doen, maar dat ze iets kunnen kopen, bij wijze van. Stel dat ze een huis kopen, nou ja, dan hebben ze in ieder geval een eigen vermogen erbij.
0: Een eigen inbreng.
1: Ja,
0: want
1: zoiets.
0: Luistert u wel, de banken die nemen dit aan, hè, natuurlijk, als onderpand.
1: Ja.
0: Dus dat is niet helemaal onbelangrijk. Heb jij dingen voor jezelf waarvan je zegt, nou, ten aanzien van dat vermogen en wat aan mij is overgedragen, ben je daar in voldoende goede mate mee omgegaan, Vito?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Je hebt het idee dat je dat goed hebt belegd voor jezelf?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Ik wel, ja.
0: Je bent een van de weinige mensen die me dat zo volmondig zegt, hoor.
2: Ja, nou ja. Ja, dat klopt.
0: Maar hoe komt dat? Waar komt dat vandaan?
2: Ik weet niet waar het komt vandaan.
0: Is dat iets wat je thuis hebt geleerd?
2: Maar hoe bedoel je?
0: Nee, maar het gevoel dat je het goed moet regelen. Hè?
1: Nou, ik heb ook wel familie gewoon dat ruzie gezien bij een overlijden.
0: Is dat je voorbeeld geweest?
1: Ja, dat denk je van, dat wil je dus niet. Maar dat was dus ook gewoon van. Het was niet goed vastgelegd.
0: Ja.
1: Nou ja, als je dat al ziet en je ziet het ook om je heen, dan kan je toch niet denken van, nou, dan wacht ik tot het bij mij gaat overkomen. Je kan ook denken van, dan ben ik er niet meer.
0: Nou, feitelijk.
1: Je kan ook gewoon denken, ja, dan ben ik, dat is niet mijn zaak.
0: Feitelijk in mijn geval, ik ben me er dus wel van bewust, maar ik heb er zelf geen actie ondernomen om, weet je. Terwijl in tegenstelling tot mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben van alles en nog wat geregeld. Dat moet ik ze in ieder geval meegeven. Dus dat hebben ze fantastisch gedaan. Kijk ik dus naar mezelf, ook als kind, hè, wat opgevoed is door die beide ouders, is dus het besef er wel, maar de actiebereidheid, in dit geval dan een testament of dingen vast te gaan leggen, dat is dus nog niet gebeurd.
2: En waarom niet dan, denk je?
0: Nou, dat vind ik dus ook een hele interessante vraag. Want ik kan niet helemaal zeggen waarom ik dat dus niet heb gedaan. Het zal te maken hebben met een bepaalde mate van laksheid. Ja?
1: Ja.
0: Misschien ook wel, dat zal er meespelen dat je denkt, ja, maar ik ga voorlopig nog niet dood. Hè?
1: Ja.
0: Alsof ik daar enige zeggenschap over heb. Maar wat ik wel heb de laatste paar jaar al, maar bij mij gaat het niet zo snel, is dat ik dus steeds wel meer me ga realiseren wat voor verantwoordelijkheid ik heb naar de rest van mijn familie. Hè? Om te zorgen dat ik niet de bron van conflicten word, omdat ik alleen maar niet wilde dat ik iets ging afsluiten. Ik zie dat we een beller hebben. Gaan we een spannend verhaal horen? Ik ben benieuwd. Goedenavond.
3: Ja, met mij, Marita.
0: Marita? Hoe gaat het, Marita?

0: Interessant. Andere werk, ga je strafpunten geven,
1: Gordon? Ai baya, okay. Ai baya. Ai baya, Marita.
0: Nee, maar het is een zeer interessant onderwerp, hoor.
2: Ja, toch?
1: Ja, toch?
0: Jullie hebben me echt getriggerd.
1: Nou, maar het triggerde mij dus ook. Want zoals ik zeg, ik geef toe. Ik bedoel, zelf heb ik het niet voldoende geregeld. Nou, zo zie je, bij Vito heeft het dan wel weer gedaan. Maar daarbij denk ik wel, hoeveel hebben we wel niet verloren?
0: Ik heb het gedaan. Maar ja, wel niet bij de notaris vastgelegd. Ik heb het na drie. Ik heb alles geschreven wat ik wil.
1: Ja.
0: Wanneer ik er niet meer ben. Mijn titel heet Wanneer ik er niet meer ben.
1: Ja,
2: oké.
0: Okay. En dan heb ik een map op mijn computer en mijn telefoon.
1: Ja.
0: En die ga ik naar drie mensen sturen.
1: En die weten dan precies wat ze moeten doen.
0: Die weten precies wat er moet gebeuren.
1: Maar Marita, maar waar komt dat idee van jou vandaan om het zo op deze manier te regelen?
0: Ja, ik zie te veel ruzie onderling, te veel dingen die niet goed gaan. Mensen, als iemand er niet meer is, bijvoorbeeld als zijn ouders sterven, dan willen kinderen dat precies doen zoals zij dat willen, niet hoe de ouders willen. En ook het feit dat hoe kan ik het uitleggen? En heel veel mensen die hebben ook geen begrafenis, uitvaartverzekeringen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: En dat heeft me ook. Nou, ik heb mijn uitvaartverzekering al heel erg lang.
1: Ja.
0: Vanaf het moment dat ik hier ben gekomen, het eerste wat je hoort, uitvaartverzekering sluiten.
1: Maar Lidl, wie heeft je dat gezegd? Uitvaartverzekering afsluiten? Wie?
0: Mijn familie die hier waren.
1: Okay,
0: die hier aan waren.
1: Ja.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ik zei, dat is het belangrijkste. Uitvaartverzekering, rechtsbijstandverzekeringen.
1: Ja.
0: Inboedelverzekeringen, al die dingen, weet je wel. Al die verzekeringen heb ik afgesloten. En op een gegeven moment zie ik dat ik het niet meer gebruikte. Daar heb ik een paar afgezet, behalve mijn uitvaart. En mijn rechtbijstand.
1: Ja, dat heb je gedaan.
0: En gelukkig heb ik dat gehad, heb ik het nodig gehad de afgelopen weken.
1: Ah, kijk.
0: Dus dat is wel mooi geweest. Als je eerst met de bel bent, dan weer.
1: Nee, maar dan is het fijn als je daarvoor hebt verzekerd natuurlijk. Maar hoe denk je dat het komt binnen... Ik hou het even beperkt tot onze Afro-Surinaamse gemeenschap.
0: Aha.
1: Dat ik zoveel van die verhalen hoor waarbij het eigenlijk niet goed is gegaan. Hoe komt dat, denk je?
0: Ik denk langzijd.
1: Ja?
0: Gewoon laks.
1: Weten mensen het wel?
0: Als ik dood ben, ik word begraven. Hoe dan ook, ik ga me niet zo laten.
1: Ja.
0: Ik word toch begraven, hoe dan ook.
1: Maar
0: familie gaat me niet zo laten.
1: Maar Marita, denk je, zijn mensen voldoende op de hoogte, denk je?
0: Ik weet het niet, ik denk het wel. Maar het is gewoon laks.
1: Ja.
0: Ik denk het wel, want we hebben genoeg programma's gehad waar wij dit stimuleren. Maar mensen doen het gewoon niet.
1: Ja, die mensen zoals ik.
0: Heel vaak worden er gelden gevraagd voor mensen die overleden zijn door familie om bij te dragen.
1: Ja.
0: En dat vind ik ook bij Surinaamse artiesten heel vaak.
1: Ja.
0: Weet je, en dat vind ik een beetje laks.
1: Een beetje laks. Dus, en dan doen ze uiteindelijk een beroep op de gemeenschap om het dan toch te regelen.
0: Ja. Ja. Ja. En dat ik vind het een foute instelling. Ik bedoel, je bent bewust van dat je leeft.
1: Ja.
0: En je weet ook dat je een keertje doodgaat.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dan moet je het gewoon regelen. En niet overlaten aan anderen.
2: Ja.
1: Nou ja, is echt geen spel tussen te krijgen, Marita. Ik durf niet eens wat te zeggen meer in deze.
0: Nee.
1: Maar waar zou je het moeten leren, zoiets? Moet je dat je kinderen leren? Moet je dat op school leren? Moet je daar zelf naar op zoek gaan? Of moet je begrijpen dat het nu eenmaal zo werkt? Wat vind jij?
0: Je moet het begrijpen dat het zodat het zo werkt.
1: Ja.
0: Je kan het ook op school leren.
1: Ja.
0: Maar voor mij moet je gewoon begrijpen dat het zo hoort. Bij leven hoort dood.
1: Ja.
0: Je viert elk jaar je leven. En dan moet je ook denken, als ik dood ben, moet ze mijn dood ook vieren.
1: Ja.
0: Maar op mijn manier.
1: Ja.
0: Dus dan ga ik me daarvoor moeten verzekeren.
1: Ja, het klinkt toch...
0: Of tenminste geld opzij zet.
1: Ja, maar ook geld opzij zet, dat is ook verzekeren, toch? Ja.
0: Als je elke keer die jaar bent, zet geld opzij voor je dood, als je dood bent. Als je bijvoorbeeld... geld krijg in cadeau krijg in geld. Oké. Okay. Wat dan moet je niet geen temidede. Weet je wel? Zet het, maak een spaarrekening.
1: Maar Marita, denk je niet dat het... Want Vito zei net van ja, mensen doen dat niet... want ze willen niet al over de dood gaan praten... want daarmee hebben ze het idee dat de mij versnellen aan toe, riep je in zo.
0: Dat kan ook. Dat kan ook. Maar ja. Ik ben niet bang voor de dood, hoor. De dood hoort bij het leven.
1: Ja, dat is helemaal waar, inderdaad, ja.
0: Het is doodkeilig van mensen kies ik ja met z'n sukkel.
1: Ja.
0: Ik zie maar al dat temiedere dat mijn familie moet komen mee. Ik zal me doodschamen. Niet mijn opa, man kan het pas in Nederland, maar ik ga verder leven.
1: Ja.
0: Temi aan mijn verzekeren, dat ook aan Bermie. Ik zal me doodschamen.
1: En heb je dat ook met bezittingen gedaan? Je hoeft niet in detail te treden, hoor, maar gewoon in algemene zin. Dus, dat heb je dus ook met bezittingen gedaan? Op die manier om te zeggen...
0: Nou... Ik heb alles wat ik bezit aan waardes...
1: Ja.
0: Heb ik uitgegeven, afgegeven aan mijn peetkinderen en zo.
1: Ah, ja, ja, ja. Oké.
0: Okay. Veel heb ik niet, hoor. Ik heb niet veel.
1: Nee, maar je hebt het in ieder geval gedaan.
0: Ja, ik heb het wel gedaan. En wat er ook overblijft qua financiën, die gaat... We hebben een kameliteitenpot hier.
1: Ja.
0: Voor de familie.
1: Oh, netjes, ja.
0: En de rest gaat naar de kameliteitenpot.
1: Oh, maar dat heb je met de familie gewoon afgesproken van dat, dit doen we en dan met potpompje money.
0: Dat heb ik geschreven.
1: Ah, dat heb je geschreven.
0: Ik ga proberen natuurlijk alles een beetje opmaken.
1: Ja.
0: Ik denk niet, ik ben te zuinig.
1: Ja.
0: Dus dan gaat er altijd wel een risje. Maar de rest gaat naar de communiteit. Mocht er zijn dat er iets gebeurt in Suriname, dat die mensen ook wat geld hebben.
1: Maar, kijk, wat me opgevallen is, want ik was op vakantie naar Suriname... en ik heb natuurlijk familie gezien en dergelijke. En ook daar hoor je dan weer verhalen. Verhalen die ik ken van familieleden die ik niet al te goed ken... maar waar heel vaak een soort joege-joege is... met wat vaak te maken heeft met er was een erf... er was een huis op dat erf of er was alleen een erf.
3: Ja.
1: En nu ga je voorbij en dan sta ik eerst maar boes-boesie hè, op dit ogenblik.
0: Ja,
1: niks neppen staat op, hè.
0: Ja, nee, maar gelukkig bij ons is dat niet zo.
1: Ah, en dat komt doordat de mensen dat vonden, of je ouders of je grootouders dat zo hebben ingeprint van hey
0: nee,
1: mensen?
0: Mijn moeder, voordat mijn moeder overleed, heeft mijn moeder ook alles vastgelegd, hè?
1: Ja.
0: Het ouderlijk huis mocht niet verkocht worden, iedereen had moeten tekenen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, mijn moeder was een bewuste vrouw.
1: Dat hoor ik.
0: En we moesten echt allemaal tekenen. En het staat op een stichting.
1: Ja.
0: Weet je, dus...
1: Dus Anouk was zeer zomaar toe, hè? Dus, dit geval.
0: Nee, men kan niet zomaar zeggen, oké, je gaat verkopen... als een broer of een zus van een gekke ideeën krijgt.
1: Ja.
0: Maar dat gaat het niet worden, dus... ik denk niet dat ze dat gaan doen.
1: Nee, oké, maar dat is wel positief.
0: Het enige wat we willen, dat huis nu even gaan renoveren.
1: Ja.
0: Weet je, en iedereen zet wat geld erbij... En dan wordt het huis gerenoveerd.
1: Ja, en dat is een idee van hoe families en de mensen die deel uitmaken van de familie zichzelf kunnen opbouwen. Hè? En iets aan de toekomstige generaties kunnen hebben om over te dragen.
0: Ja, daarom.
1: Dat is het idee erachter. Maar,
0: ja, dat is het idee erachter. Je moet geen troep laten voor degenen die achterkomen.
1: Nee, want vaak merk ik toch wel, als je kijkt naar vroegere tijden, hè, dat laten we zeggen, de ouders van mijn grootmoeder en grootvader, die hebben allemaal hard gewerkt. Hè. Ze zijn van heel ver gekomen. Zijn toch in staat geweest om die dingen voor elkaar te boksen. En het lijkt dus daarna dat de generaties daarna het allemaal niet zo serieus hebben genomen. Niet in alle gevallen nogmaals, hè, maar die dingen gebeuren.
0: Ja, het gebeurt. Ik zie het. Ik zie het. Ik merk het. Ik hoor het vaak.
1: Hmm.
0: Dat er heel vaak ruzie onderling is. Allemaal gekke perceel, terwijl de familieband zo hecht was.
1: Ja.
0: En door een of ander perceel of weet ik veel wat of gouden spullen... Dan bar de familie helemaal uit elkaar.
1: Maar niet aanmiddag al kort, het is 1:59. En we kunnen de nummer 1 vrouw van Mart niet zomaar onderbreken. Ik dank je in ieder geval voor je bijdrage.
0: Oké, okay, goed.
1: Ja. We gaan naar de reclame en dan hopen we je weer te horen na 9 uur. If you only knew the power.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius waar het Hantavirus uitbrak meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen zal de Hondius naar Rotterdam varen waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Toujours, toujours, naoui eigi reisbureau Capricio Stoers. Is a padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grond tapa lontu, dat wantaki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een landje vrij, gua para Maribo, na kande, is a fasande, trase grond tapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije moun de manteng, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna... Capricciostours.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Welkom aan de andere kant van 9 uur voor het tweede deel van de Heren van Stand. En ja, de discussie die raaste verder hier in de studio. Daarmee wil ik niet zeggen hoor dat we die gaan voortvoeren. Maar het is toch een interessante gedachte om mee te geven. Hè? Bezit. Hoe gaan we om met bezit? Eigenlijk moet ik zeggen vermogen. Hoe gaan we om met vermogen? Wat is vermogen waard? Hoe houden we vermogen in de familie? En heel veel Surinamers die ik ken hebben vermogen in de familie of hebben het gehad. Zijn het in sommige gevallen kwijtgeraakt en anderen die dragen het keurig over van de ene generatie op de andere generatie. Want soms heb je wel eens hè, dat je bij collega's komt, Nederlandse collega's en waar je dan mee werkt. En dan zie je bijvoorbeeld, nou, dat is een knap huis, toch?
1: Ja, precies.
0: Wat 9 van de 10 keer me niet helemaal binnen de P-range zou vallen. Ja. Maar dan hoor je van, hé, dat is het huis wat mijn opa heeft ooit gekocht. En toen mijn vader en moeder en die hebben het verbouwd. En die hebben toen een ander huis gekocht. En toen ik ging trouwen, of toen ze overleden, kwam dat huis naar mij. En kijk waar ik nu woon. Toch, Vito?
1: Zeg, precies.
0: Zeg
1: ja,
0: maar
1: ja.
0: Precies als ik jong, toch?
1: Ja, ja. Nou ja, goed. Als je, je ziet gewoon bij witte mensen dat ze al vrij jong al een woning kopen.
0: Ja.
1: Zeg maar. En dan is heel vaak doen hun ouders hebben dan een hypotheekvermogen verhoging.
0: Ja.
1: Of ze hebben hun huis al een keer verkocht. Dus ze hebben vermogen. Ja. En dan springen ze bij.
0: Dan springen ze bij.
1: Ja, springen ze bij. En dan kan jij een lagere hypotheek qua kosten kan je dan nemen. En zo bouw je door. En die gaat dan weer naar de kinderen.
0: Familiehypotheek hebben we tegenwoordig. Hè, ja. Dat de familie bij kan springen.
1: Precies.
0: Om dan toch een huis te komen. En mensen, dat vermogen waar we het over hebben. Dat zit hem dus niet alleen in huizen. Dat zit ook in dat stuk grond.
1: Ja.
0: Hè? Waar u misschien nu niks mee doet. Of wat verwilderd staat te worden. Want let ook, Suriname staat niet stil. De wereld verandert vanaf 2028. Oil en gas. Wat het tot gevolg gaat hebben, dat weten we allemaal nog niet. Maar we weten wel dat de prijzen gaan stijgen. Dingen gaan in waarde toenemen. Er gaan meer mensen naar het land te komen. En meer mensen moeten een plek hebben om te wonen. Nou, we weten allemaal dat er een wooncrisis is. In Suriname, het is ook bijna niet meer te betalen. Hè? Laten we ook eerlijk zijn. Er moet harde valuta moeten worden neergelegd. Dus denk nog eens goed na over dat vermogen. Informeer jezelf, informeer ons of informeer elkaar. Hè?
1: En leg het vast.
0: En leg het vast, vooral dat laatste. Vooral dat en laatste, ik doe bij hier de plechtige toezegging dat ik een testament ga. Hoe noem je dat ook weer? Testament ga. Hoe zeg je dat eigenlijk van een testament?
1: Gaan maken.
0: Ja, ja. Maken, ja.
1: Normaal als je daar gaat... Zeg maar
0: afsluiten.
1: Als je naar een notaris gaat, die leg je ook stap uit. Hè? Dus je zit daar en hij legt uit van nou, dit kan je doen en zo ga je doen. Dus gewoon stapsgewijs gewoon kan je alles doen. En dan op een gegeven moment kan jij het zelf... dan wordt het gewoon in een register gezet. En dan krijg je bijvoorbeeld een bepaalde link, zeg maar. En dan kan jij het altijd aanpassen.
0: Op die manier, ja.
1: Ja, of iets erbij zetten of aanpassen of zo. Dat kan altijd.
0: Mocht je nog rijker worden, kan je er meer dingen bij zetten. Mocht je armer worden, kan je beginnen door te strepen. Maar oké, wat kost dan zo'n testament? We hebben even de gegevens erbij gehaald. Het opstellen van het testament kost in 2026 gemiddeld tussen de €400 en €1200. Sommige mensen roepen volgens de WVV, nou een ticket, dappe. Ja,
1: precies.
0: Ja, nou een ticket, inderdaad. Maar wel een ticket naar een peace of mind, waarbij je weet dat het geregeld is. Dus de gemiddeld zijn de kosten tussen de €400 en €1200. Ik weet niet wat nou het verschil is tussen de €400 en die €1200, maar laat u... informeren. Er staat hierbij afhankelijk van de complexiteit en de notaris. Dus de notaris heeft een prijs, maar ook hoe ingewikkeld je het wil maken, toch?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Voor een simpel testament ben je vaak goedkoper uit. Dat is €250 tot €650, terwijl maatwerk duurder is. Online aanbieders zijn doorgaans voordelig en met prijzen vanaf €400 voor een enkel testament. Maar wij raden u toch aan om daar een persoonlijk contact op te bouwen om u ook te laten informeren door de desbetreffende personen. En om nog maar even een idee mee te geven. Stel dat u 10 mensen in uw omgeving heeft die een testament zouden willen afleggen. Ga naar een notaris en maak een deal voor 10 mensen. Ik kan u garanderen dat de prijs lager zal liggen. Want iedereen heeft liever 10 klanten in één keer. Hè, dan dat je moet hopen dat ze één voor één vanzelf bij je komen. Toch een goed
1: precies.
0: Idee?
1: Precies, ja. Dat klopt.
0: En dan hebben we hier maatwerk versus standaard. Een standaard langst levende testament is goedkoper dan een ingewikkeld testament met bewindvoerder of speciale legaten. En de notariskosten, ja, die kosten worden door de notaris betaald. Maar er zitten grote verschillen tussen, dus stel u op de hoogte. Houd het idee van dat collectief is in gedachten. Stap met z'n 10 ergens op af en je merkt dat je altijd korting krijgt. Waar je ook gaat. Hè, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: En de kwaliteit van advies, de kosten hangen samen met de tijd die een notaris besteedt aan het doorspreken van uw persoonlijke situatie. Nou, goed om te weten, het is geen aftrekpost. Hè? Je kan het niet van de belasting aftrekken. Kosten voor een testament zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Notaris verplicht. Een testament is alleen rechtsgeldig als dit via een notariële akte wordt opgesteld. En vergelijken, nou, als mensen zeggen het is belangrijk om te kunnen vergelijken om de meest gunstige prijs, de prijs, goede prijs-kwaliteitsverhouding te hebben. En misschien bent u geïnspireerd en misschien kunt u ervaring met me delen. Ik ben ook naar de notaris geweest om het te regelen. Ik zeg bij deze toe, ik breng het in de wereld dat ik het ga doen. Vito gaat me natuurlijk er weer aan herinneren.
1: Ja,
0: het zal niet in het eerste half jaar zijn, Vito.
1: Waarom niet in het eerste half jaar? Ik moet
0: nog even op vakantie.
1: Oh ja? Ja. Is dit belangrijk? Is toch belangrijker, denk ik, toch? Vakantie is belangrijker.
0: Nou, zo zie je. Maar misschien is dat wel een reden waarom ik het tot op heden niet gehad heb. Want dat ik altijd wel een reden heb om het niet te doen.
1: Ja, maar ja, dan is het daarna is het weer iets. Is het sparen voor de volgende vakantie of zo? Of,
0: ja, misschien wel. Ja, misschien
1: eens,
0: wel.
1: Moet toch gaan doen.
0: Voor ik het vergeet, als het Suriname betreft, geldt het Surinaamse recht, hè? Ook nog een keer. Als het een stuk ontroerend goed zich in Suriname bevindt, dan zal u zich moeten op de hoogte laten stellen bij de notaris in Suriname. Wat ook prima gaat. Je moet natuurlijk wel een goede notaris hebben, maar dat geldt overal waar je naartoe gaat, toch?
1: Ja. Dat klopt.
0: Nou, een interessant onderwerp. Wie weet komen we daar nog een keertje over te spreken. Maar wel interessant om eens over na te blijven denken.
1: Ja.
0: Wat is jou het meest opgevallen gevallen dit weekend, Vito?
1: Wat is het meest is opgevallen?
0: Ja.
1: Ja, niet echt. Kijk, misschien kan je de luisteraars een beetje informeren. Want wij hebben het er wel eens gewoon over.
0: Ja.
1: Wat er eigenlijk gebeurt in Burkina Faso, met die Fransen allemaal, daar bij Mali. Weet je wat er gebeurt? Want wij volgen het af en toe, hè. We hebben bepaalde sites, maar het wordt niet groot gebracht in het nieuws. Iedereen heeft het over Hormuz en wat er gebeurt met Iran. Maar wat er daarin... Is het Midden-Afrika een beetje? Een beetje
0: Sahel-gebeelden. Dat zijn de Sahel-staten.
1: Ja. Nou, misschien kan je de luisteraars een beetje informeren. Het is best wel belangrijk. Nieuws.
0: Het is zeer belangrijk nieuws. Het is ook nieuws wat invloed op ons heeft. Zonder dat we dat doorhebben.
1: Ja.
0: Een van de meest opvallende dingen van de afgelopen periode is de oorlog. Eigenlijk zijn de landen Mali, Niger en Burkina Faso. Die zijn de hoe noemen ze dat? De Verenigde Sahellanden zijn ze gaan vormen. Tezamen vormen ze een nieuw blok. Ze zijn dus uit ECOWAS gestapt. En ECOWAS was een soort regionale organisatie van West-Afrikaanse landen die in de Sahara liggen. Om economisch samen te werken. Nou, ze hebben gezegd, het is eigenlijk meer een koloniaal instrument. De Fransen maken op die manier nog steeds de dienst uit. Dus daar gaan we uit. En wij gaan met z'n drieën verder. Maar wat deze landen hebben, die hebben een enorm probleem. Namelijk het jihadisme, om het zo maar te zeggen. Dat zijn islamitisch gemotiveerde groeperingen. Die eigenlijk de macht willen overnemen in die landen. En constant zijn daar dus gevechten gaande. En waardoor die landen instabiel blijven. Heel veel van hun middelen die ze ter beschikking hebben, moeten ze dan aan defensie. Moeten ze die gaan uitgeven. En die islamitische extremisten, zoals ze zichzelf noemen. Ik vraag me trouwens af in hoeverre dit überhaupt iets met de islam te maken heeft. Maar het heeft voor mij meer met macht te maken. Die voeren constante aanvallen op. En zelf hebben zelf delen van die landen hebben ze dus in bezit. En wat gebeurde er in Mali? Er waren 12.000 vechters die in een gecoördineerde aanval op verschillende plekken tegelijkertijd aanvallen hebben gepleegd. Waar onder andere de minister van Defensie van Mali is te komen overlijden. Volledig weggevaagd. 3 panden met een zelfmoordauto. Die reden ze dan in op het huis en het ontploft. Dat probeerden ze dus ook met de president van het land te doen. Dat is dan in ieder geval mislukt. Maar ja, dat is dus gaande. En die jihadistische groepen die zijn voornamelijk een uitvloeisel van die partijen die de Amerikanen hebben geronseld om in Libië een zogenaamde opstand uit te voeren tegen toen de toenmalige leider van het land, Muammar Gaddafi. En daar is heel veel geld naartoe gegaan. Heel veel wapens zijn daar naartoe gegaan. Sommigen hebben zelfs meegedaan onder de belofte dat als je hier meedoet, dan steunen we jullie wanneer jullie je eigen onafhankelijke staat willen hebben. En dat is het probleem wat nu gaande is. En in Mali's geval heeft Mali heel sterk gezegd van nee, dit is een complot waarbij NATO-landen bij betrokken waren. Inmiddels is ook duidelijk dat de Oekraïense geheime dienst betrokken is geweest bij de informatieuitwisselingen en de ondersteuning in de logistieke processen. En die Sahel-landen, ja, die hebben zich verenigd, hebben een eigen legermacht opgericht, vechten, proberen te vechten alleen. Ja, ze zijn ze hebben te maken dus met een goed gefinancierde en een goed gestructureerde en een goed getrainde zogenaamde rebellenleger, zoals dat gezegd wordt. Voornamelijk bestaan uit ISIS, ISIS-geleerde organisaties en Al-Qaeda. Dat is namelijk gaande. Nu is de vraag, Vito, waarom vechten ze daar toch in die landen?
1: En ook wat de Fransen dus erachter zitten.
0: De Fransen zitten daaronder achter. De wapens die ze in beslag zijn genomen in Mali, die komen uit de zogenaamde stockpile, zoals ze dat zeggen, die voor de Oekraïne bestemd is. Dus dan zie je wapens die naar de Oekraïne zouden moeten gaan worden, dan weer verhandeld op de internationale wapenhandel. Daar zit macht als Frankrijk achter. De Verenigde Staten laten dat natuurlijk een beetje oogluikend toe. En, misschien nog wel veel erger, is dat omringende landen zoals Benin en de Ivoorkust, dat landen zijn die ook actief bezig zijn om het gezag in die landen te ondermijnen.
1: Maar, en waarom?
0: En waarom? Nou, de inzet is eigenlijk zoals bijna altijd. Hè. Het is geopolitiek, het gaat om grondstoffen. Zeldzame grondstoffen. Mali is een enorm grote goudexporteur. Dubai bijvoorbeeld is daar een goed voorbeeld van. In Dubai wordt er enorm veel goud verhandeld, wat voornamelijk uit Soedan komt, maar ook uit Mali. Uranium ligt er, heel veel zeldzame aardmaterialen liggen daar. Ze hebben eigenlijk alles om als een rijk land, rijk en welvarend land, door het leven te gaan. Alleen ja, door die constante aanvallen die eigenlijk gevoed worden door met name Frankrijk en andere Europese landen, maar ook bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten is erg actief in op dat gebied om dit soort jihadisten te steunen en voor instabiliteit te zorgen.
1: Ja, want die Verenigde Arabische Emiraten die zijn verder gegaan. Ze waren, hun eerste plaats was olie.
0: Ja.
1: Maar je ziet nu dus dat ze zich verplaatsen. Hè? Ze verplaatsen ook naar granen, graanvoorraden.
0: Landbouwgrond.
1: Landbouwgrond, zelfs in Oekraïne.
0: Ja.
1: Zelfs in delen van Afrika. Dus ja. Je ziet gewoon dat de Verenigde Emiraten, daar zie je gewoon, dus Dubai bijvoorbeeld, dat ze zich ook heel veel nu op grondstoffen, behalve olie. En ze zijn dus ook uit de OPEC gestapt. Eigenlijk klappen ze gewoon, wat dat betreft, de olieprijs, zeg maar. Want zij zijn eruit gestapt. US vindt dat fantastisch, natuurlijk. Want weet je, zo begint het machtsblok. OPEC begint nu
0: af te brokkelen.
1: Want als mensen, als je niet bij elkaar blijft, ja, dan. En je ziet dus dat de Verenigde Emiraten, vooral de genocide die plaatsvindt in Sudan. Ja. Nou, dat zijn hun zijn de hoofddaden.
0: Zijn de hoofddaders daarin, ja, absoluut.
1: En het Westen ziet dat ook gebeuren. Maar goed, Verenigde Emiraten, Dubai, die is heel goed met de US en het Westen. En je ziet dus die verschuiving die zij hebben van olie richting voedselvoorraden, dus granen en goud, weet je, grondstoffen. Daar, je ziet gewoon dus daar een verschuiving in zit, omdat zij ook eigenlijk denken zij vooruit dat olie blijft natuurlijk niet.
0: Dat gaat een keertje op.
1: Ja. En op een gegeven moment zie je ook nu ook andere landen door wat er in Hormuz gebeurt gewoon, bijvoorbeeld Zuid-Korea en ook een gedeelte van Australië en zo. Die zijn nu
0: Aan het overstappen
1: om van de olie af te komen gewoon. Dus de olie gaat niet, laten we zeggen, 10 jaar, 2035 op een gegeven moment.
0: Er wordt niet langer de enige koning zijn die regeert.
1: Precies.
0: Alternatieve energiebronnen komen in beeld.
1: En de Verenigde Emiraten zien dat.
0: Ja.
1: En die beginnen zich nu ook op een andere manier te roeren in de wereld.
0: Klopt.
1: En dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Want doordat ze wat ze doen in de Sahel-landen, maar ook bijvoorbeeld in Soedan, de vluchtelingenstroom, die krijg je daar ook. Die krijg je ook daardoor.
0: Ja, die ga je ook krijgen. Alleen heel weinig mensen geven om wat er in Soedan gebeurt.
1: Ja, dat klopt.
0: En het is dus eigenlijk ook een beetje een strijd tussen groepen die zich als Arabisch identificeren en de mensen die zich als, laten we even zo zeggen, zwarte Afrikanen identificeren.
1: Ja.
0: Al lijken ze gewoon op elkaar. Dat is natuurlijk ook een beetje een vreemd iets. Maar klaarblijkelijk zal het ergens in de naam zitten. En dat is wat gaande is. En wat die landen proberen te doen, en met die landen bedoel ik Niger, Burkina Faso en Mali, die proberen zich eigenlijk te ontworstelen aan dat juk. Dat ze op die manier onderdrukt blijven. Ze hebben de Fransen eruit gegooid. De Franse taal is afgeschaft.
1: Met Traoré.
0: Ibrahim Traoré is natuurlijk de posterboy daarvan. Alleen het land bloedt langzaam maar zeker dood, omdat ze constant te maken hebben met allerlei groeperingen van buitenaf. En sommige komen bijvoorbeeld vanuit Noord-Mali, wat grenst aan Algerije in dit geval, waarvan ook bekend is dat ze een basis hebben voor een deel in Algerije. Dus ze zijn eigenlijk allemaal omgeven door vijandelijke krachten. En natuurlijk ook de backstabbers uit bijvoorbeeld de Ivoorkust en Benin en dergelijke, die actief meedoen om die staten te ondermijnen.
1: Ja, nou, ik vind het vooral erg, want je ziet nu een heleboel die Arabische landen, maar hier ook, hè, gewoon in Nederland en die protesten. Dat gaat dan vooral over de genocide in Palestina.
0: Ja.
1: Heleboel Arabische, want ik ken ook een paar Marokkaanse en maar de Arabische broeders die doen datzelfde in Soedan.
0: Zeker.
1: Maar daar hoor je gewoon veel minder over.
0: Nee, klopt.
1: Dus kijk, ze protesteren dan wel, maar dan is het Palestina.
0: Palestina, ja.
1: Vreselijk wat daar gebeurt.
0: Ja.
1: Maar de mensen Dubai en consorten, die doen dat wel, doen hetzelfde
0: zeker,
1: eigenlijk.
0: Ja.
1: Oké, het is niet hetzelfde op een andere manier. Maar ja, wat is
0: er? Daar is er genocide, want daarvoor was er al een genocide.
1: Precies.
0: Dat kunnen we gewoon zeggen.
1: En het was er eerder ook.
0: Ja.
1: Gewoon. En dus wat Israël, zeg maar, aan het doen is in Palestina, doen de Verenigde Arabische Emiraten ook nu gewoon in Soedan.
0: Precies.
1: En dat is wel natuurlijk kwalijk. En daar is er heel weinig van. Nou, af en toe zie je het wel in het nieuws. Maar de aandacht is vele malen kleiner.
0: Vele malen minder.
1: Wat er in Afrika gebeurt.
0: In dit geval naar Soedan. Maar we kunnen ook naar Congo overstappen, waar al jarenlang er een bloedige oorlog is. Die gaat over grondstoffen.
1: En het is meestal de buurland die gewoon betaald wordt.
0: Het buurland en de Amerikanen die daar nu
1: Rwanda,
0: precies.
1: Die gewoon betaald krijgt om gedeeltes over te nemen van Congo.
0: En daar horen we zeker onder onze eigen mensen, onze eigen groep, horen we heel weinig ophef daarover.
1: Toch? Ja, dat klopt. Want,
0: heel weinig ophef, heel weinig aandacht, heel weinig kennis toch wel van wat daar dus allemaal voor problematiek aan de hand is.
1: Maar je moet het ook echt willen. Je moet echt opzoeken, hè? Het is heel weinig in het nieuws. Weinig, weet je, als je stel dat je een NOS-app of de nu.nl... Er zit heel weinig in het nieuws.
0: Ja.
1: En, weet je, het Midden-Oosten, daar ga je gewoon zien. Daar zie je het gewoon heel weinig. Maar wat er bijvoorbeeld in Mali gebeurt of wat er in Soedan, heel weinig komt dat in beeld gewoon.
0: Klopt, helemaal.
1: En je moet echt zoeken. Maar je moet het ook willen opzoeken. Hè? Want tegenwoordig kan iedereen het als ze willen het opzoeken.
0: Maar ik zeg wel van, weet je, ga er ook naar op zoek. Want dit zijn mensen die lijken op u en ik. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, ik ben geen Afrikaan, toch? Dat is toch een beetje van, ik ben geen Afrikaan.
1: Ja.
0: Dat hoor je toch?
1: Ja, het wordt wel steeds minder, hoor.
0: Nee, het is minder, maar we horen het nog steeds. En soms zeggen mensen het ook niet bewust. En er worden steeds veel meer mensen bewust, natuurlijk. Omdat het voor ons bijna onmogelijk is om onze Afrikaanse roots uit te wissen. Want zonder dat continent waren we er allemaal niet geweest.
1: Maar ook dat uranium dat ze willen hebben. Hè?
0: Uranium is daar een heel belangrijk.
1: Frankrijk pakt heel veel uranium die uit die landen, landen komt.
0: Nu steeds minder. En dat is dus de reden waarom er nu opeens een hele grote gecoördineerde opstand is geweest.
1: Er zijn
0: aanslagen op Ibrahim Traoré. Er zijn al ettelijke aanslagen gepleegd.
1: Maar Rusland heeft ook een rol daar, hè?
0: In Mali inderdaad, ja klopt. Want vroeger hadden we de Wagner Groep, die kennen jullie nog wel. Die zijn toen ingevlogen door de Malinese machthebbers. Omdat ze de Franse troepen die daar waren, die deden eigenlijk niks. Sterker nog, die leken een beetje samen te werken zelf met die Touaregs.
1: Ja.
0: Zodat er net genoeg instabiliteit was. Want je moet bijvoorbeeld weten dat Frankrijk uranium, gewoon een derde van zijn uranium uit Niger haalde.
1: Ja, Eiffeltoren en al dat.
0: En uitermate goedkoop ook, want de wereldmarktprijs lag iets op van 200 per kilo of iets dergelijks. En zij betaalden daar een fractie van. En daarmee worden natuurlijk de lichtjes aangehouden in heel Frankrijk. Want dat uranium gaat naar de kerncentrales al daar. Frankrijk heeft heel veel kerncentrales.
1: Ja.
0: En dus dat uranium is heel erg belangrijk voor de stroomvoorziening al daar. En nu ze eruit zijn geschopt daar en uit zijn geschopt in Burkina Faso, ook geen plek meer hebben in Niger, begint die positie af te brokkelen. Nou, maar Frankrijk laat dat natuurlijk niet zomaar over zijn kant gaan. En die probeert weer de macht terug te grijpen. En dat is eigenlijk de strijd die we nu zien. En nogmaals mensen, het is absoluut een aanrader om te gaan dit soort dingen ook proberen te volgen. Want het is allemaal onderdeel van het grote spel, het grote wereldspel, de geopolitiek. Want wanneer je denkt dat er iets in Iran gebeurt, dan is het gaat er weer een radartje ergens anders op de wereld aan.
1: Maar hoe zij ook die landen in bedwang houden, is die Franse frank, hè, die gewoon nog in Afrika is. Dus zo,
0: nou, de CFA. Dat is een speciaal gecreëerde munteenheid. En al die landen houden namelijk enorme buitenlandse valutareserves aan in de Centrale Bank van Frankrijk.
1: Ja, er zijn dus 210 miljoen mensen. In 14 Afrikaanse landen wordt dat gewoon gebruikt, de CFA.
0: Dus de CFA.
1: Doordat zij de munt daarin hebben geïntroduceerd,
0: juist,
1: controleren ze al die economieën van...
0: Die controleren ze, ja.
1: Zoveel, dus 210 miljoen mensen gewoon. En zoveel landen, die houden zij gewoon onder controle. Doordat zij een bepaalde Franse frank, de CFA...
0: De CFA,
1: daar hebben geïntroduceerd. Klopt. En het zit helemaal verweven in de economie. Dus iets ook waar ze ook mee bezig zijn, om een bepaalde Afrikaanse munt.
0: Munteenheid. Ja.
1: Alleen, daar was Gaddafi ook al mee begonnen. Ja, dat heeft hem ook met zijn...
0: Gebaseerd op goud en dat heeft zijn nek gekost.
1: Dat heeft zijn nek gekost. Ja. Dus je ziet wel dus dat... En wat je dan ook krijgt, is dat die ECOWAS, dat die worden aangezet om aanvallen uit te plegen.
0: Of je uit te sluiten, sancties op te leggen, wat ze ook hebben gedaan. Want zoals ik al zei, die drie landen zijn uit die ECOWAS gestapt.
1: En dat willen ze niet natuurlijk.
0: Waar Nigeria een belangrijke rol speelt. En nu is, omdat Frankrijk posities verliest in Afrika, zijn ze nu heel cozy met Nigeria aan het worden.
1: En ook gewoon voor de vraag, wat doen het leger van Kenia bijvoorbeeld in Haiti?
0: Ja.
1: Ja, je moet denken, Kenia ligt helemaal in het oosten. Hè? Dus het is ook niet aan de kust van Amazone.
0: Nee, nee, nee.
1: Het ligt helemaal aan de andere kant.
0: Het is een eindweg, ja.
1: Wat doen zij in Haiti?
0: Ja.
1: Er is gewoon een
0: kijk, heel vaak verricht je dan vriendendiensten om andere dingen weer gedaan te krijgen. Dus ten koste van de Haitianen sturen ze een politiemacht naartoe en in ruil daarvoor komt er dan weer iets anders. En op die manier zijn mensenlevens eigenlijk de inzet van het verbeteren van je eigen positie. En dat is een kwalijke zaak. Want dat gebrek aan eenheid maakt namelijk ook dat landen bijna niet onder het juk vandaan kunnen komen.
1: Precies, want dat was ook met Rwanda. Die had ineens een deal om vluchtelingen op te vangen uit
0: de asielzoekers uit de UK.
1: Die mochten dan daar naartoe komen.
0: Ja.
1: En dan,
0: maar zulke deals zijn er ook met Algerije, hoor. Laten we dat ook alsjeblieft niet vergeten. Sommige deals zijn niet doorgaan, maar andere deals die bestaan al. He?
1: Veel Europese landen zoeken dat. Zelfs Nederland zoekt dat. Hè?
0: Natuurlijk zoekt Nederland dat.
1: Die
0: ook
1: zoekt een land gewoon waarbij ze denken van, luister, in Afrika, als ik daar vluchtelingen kan
0: Ze zullen zich ook misschien gaan richten op Suriname. Want als je ergens een plek hebt waar genoeg ruimte is, dan is dat Suriname wel.
1: Ja, er is wel eens over gesproken.
0: Daar is wel eens over gesproken, ja.
1: En maar zou je dat willen? Moeten willen?
0: Nou ja, weet je...
1: Er zijn wel veel bevolkingsgroepen daar. Tussen aanstekens vluchtelingen. Want je hebt Haitianen, je hebt Brazilianen.
0: Ja, die heb je. En de Surinaamse samenleving is tot nu toe heel erg goed geweest in het absorberen van al dat soort mensen. Maar het is bijna wel te kwalijk dat het op die manier gaat.
1: Bevolkingsgroepen daar. En ook veel, tussen aanstekens vluchtelingen. Want je hebt Haitianen, je hebt Brazilianen.
0: Ja, die heb je. En de Surinaamse samenleving is tot nu toe heel erg goed geweest in het absorberen van al dat soort mensen. Maar het is bijna wel te kwalijk dat het op die manier gaat. En dus al die conflicten.

0: Is u niet opgevallen als je bijvoorbeeld een pakje Krusli of weet ik veel wat koopt, dat er meer lucht in zit en minder inhoud? Tegen een hogere prijs?
1: Ja.
0: Toch? Hè? Dat is wat we merken, want mensen, er wordt bezuinigd, maar althans, er wordt bezuinigd op de kosten voor de productie. Maar ze proberen nog steeds een hoger rendement te halen. En dan zijn dus de prijzen gaan stijgen vanwege de toestand in de wereld. En al die dingen hebben met elkaar te maken. En vergeet ook niet die groene revolutie, want Vito had het er net over. Die elektrische batterijen, het lithium en het kobalt wat daarvoor nodig is, dat komt met name uit die Afrikaanse landen.
2: Ja.
0: En dat is dus de inzet. Die hele groene revolutie die kan alleen maar plaatsvinden als die Afrikaanse landen in staat zijn om genoeg te produceren.
1: Maar wat ook daar is met die lithium en die mijnen en zo. Want Amerika die heeft een beetje zo gezegd van ik wil wel vrede, maar dat gedeelte van Oekraïne wil ik gewoon hebben bij de Donbass.
0: Ja.
1: En dat gaat dan een gedeelte naar Rusland en dan komt er wel vrede.
0: Waar de grondstoffen zijn.
1: Precies, waar de grondstoffen zijn. Dus die zeggen van Europa boos natuurlijk, want die werden niet eens betrokken in
0: want die willen eigenlijk, ze zijn niet boos omdat het gebeurt, ze zijn boos omdat ze er niet meedelen. Niet meedelen
1: in
0: dat ding,
1: het stelen gewoon.
0: In het stelen. Ja.
1: Maar US zegt gewoon van nou, weet je, zij kunnen gesprekken plaatsvinden. Gedeelte van Donbass ben je gewoon kwijt. Gedeelte nemen wij. Maar wij nemen die mijnen daar in bezit. En dat is dan ook met lithium.
0: Ja.
1: En, maar ik heb horen vertellen, dat is dan bij mijn werk, dat, dat het bijna 5 tot 10 jaar gaat duren voordat je echt eruit krijgt.
0: Voordat je erop hebt gezet. Ja.
1: En heel veel patenten zijn in bezit van China.
0: China, ja.
1: Dus het is ook niet zo dus dat je China helemaal gaat uitsluiten omdat de mijnen, omdat
0: ze moeten betalen.
1: Ga je ze moeten betalen, want zij hebben de kennis daarover.
0: Ja.
1: Zij, voor wat betreft die grondstoffen. En zo hebben zij Trump ook, ik wil niet zeggen klein gekregen.
0: Ja.
1: Maar zij hebben op een gegeven moment gezegd gewoon van, dan komt er, hij kwam steeds met tarieven verhogen. Hè. Ik had, alle landen die waren helemaal in paniek. Want, maar toen heeft Xi Jinping gewoon gezegd, dan gaan we dat stopzetten. Dan gaan we die kritische grondstoffen, dan wordt het niet meer, uitgevoerd. En toen is hij gaan, nou, dan moeten we even gaan praten.
0: Ja,
1: toen, is hij bijgedraaid.
0: Hij is binnenkort in China op staatsbezoek, Donald Trump. Dus laten we dat ook niet vergeten.
1: Maar zij weten dat zij de kracht hebben om die kritische grondstoffen.
0: Ja.
1: Dat heeft gewoon wereld, eigenlijk in de wereld heeft China dat in, volgens mij 80% hebben zij.
0: Het hele productieproces,
1: in, precies, dus zij hebben dat in handen. En zij hebben ook die heleboel staatsobligaties van de US.
0: Ja.
1: Dus als ze die
0: verkopen,
1: dan gaat heel US gaat failliet.
0: Ja, en het leek allemaal zo ver weg allemaal. Maar we merken nu ook dat de landen aan het wegbewegen zijn van de dollar. Weet bijvoorbeeld de petrodollar is een deal tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Of eigenlijk een deal van de Golfstaten met de Verenigde Staten. Waardoor alle olie in de wereld tegen dollars wordt afgerekend. Nou, dat is langzaam ook aan het afblokken.
1: Ja, en zij hebben dat ook dat SWIFT-model.
0: Ja.
1: Dat zijn alle betalingen die internationaal gedaan worden. Dat gaat door een SWIFT. Dat is een soort een soort ideal. Laten we zo simpel gezegd gewoon. Dus alle betalingen die bedrijven doen met elkaar gaat door dat model heen.
0: Ja.
1: En dat is allemaal gekoppeld aan de dollar.
0: Allemaal gekoppeld
1: dus
0: aan
1: het is,
0: de dollar.
1: De dollar is zo machtig gemaakt door dat bedrijf. Want het is een internationaal bedrijf. En centrale banken zijn er ook. Dus de SWIFT-model, centrale banken zijn er ook aan gekoppeld. Maar ook daardoor, door het SWIFT-model, zijn er ook sancties kunnen eraan gekoppeld. Dus dan stel dat je een betaling zomaar doet aan een land.
0: Ja.
1: Die gesanctioneerd was. Laten we zeggen Iran op dit moment.
0: Nou, dat is ook heel lastig om geld naar over te maken. Ja.
1: Dan komen er hits eruit van, luister, je kan het niet overmaken, want er zijn sancties.
0: Ja.
1: Daar moet je dus ook aan houden.
0: Ja.
1: Want als je daar niet aan houdt, kan je geen zaken meer doen.
0: Precies.
1: Maar dan kunnen ze je uitsluiten. En dat is wat er. En daardoor zijn een heleboel bedrijven, landen, die willen uit dat SWIFT-model. Want het is niet de bedoeling dat Amerika, want het is Amerika die het controleert, je door sancties gaat. Dus dat je gestraft gaat worden.
0: Klopt.
1: Dat kan gewoon niet. En daardoor zijn bijvoorbeeld buiten Rusland ook bedrijven failliet gegaan. Omdat zij worden gewoon, kijk, als je uitgesloten wordt in dat SWIFT-model, dat is een transfer voor geld. Ja, dan is het vaak.
0: Dan
1: is het klaar.
0: Helemaal niks meer.
1: Dan helemaal niks meer. Dus, en daardoor zie je nu dat landen uit dat model willen en op een andere manier geld naar elkaar willen overmaken.
0: En die alternatieven zijn ontwikkeld, maar nog niet wereldwijd. Maar we zitten in de fase dat we daar

0: naartoe gaan. Misschien nog even dit, hè. Handiger toch, Google Maps, hè? Als je ergens naartoe moet. Ik gebruik het.
1: Ja, ja.
0: Jij ook. Het is uitermate handig. Toen ik laatst in Suriname werkte het ook uitstekend, hè, om de weg te kunnen vinden. Dus wat dat betreft handig. Maar weet u wie eigenaar is van het GPS-systeem? Nee. Heb jij enig idee? Nee. Het is van het Amerikaanse leger.
1: Okay.
0: Die draait GPS. En dat is wereldwijd. Dus alle verplaatsingen en alles. Dat is, dus we zijn klanten van het Amerikaanse leger.
2: Ideal gaat ook richting Amerika.
0: Ja.
2: En Ideal heb je nu voor alles nodig.
1: Ideal, ja, als jij, of het nou zorgverzekering is, of bank, of ik weet niet wat allemaal. En dat gaat straks ook allemaal via die, tenminste, die krijgt dan de server in handen.
0: Dat klopt inderdaad, dat wordt ook allemaal Amerikaans, ja.
1: Dat wordt ook dan helemaal Amerikaans. En ja, dus dat Ideal, dat DigiD, toch? Dat DigiD.
0: Klopt, ja.
1: Nou, daar zitten alle sociale verzekeringen in. DigiD heb je ook met belasting.
0: Klopt.
1: Teruggave of gewoon belasting.
0: Ja.
1: En als DigiD dus richting de US gaat... Nou, dan hebben zij een soort macht... Over, nou eigenlijk alles hier. Eigenlijk DigiD heb je volgens mij bijna voor alles nodig.
0: Ja, klopt. Nog even terug, hè, dat GPS, dat betekent Global Positioning Systems, is het eigendom van de Amerikaanse overheid. Let op. En wordt beheerd door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Wat nu het ministerie van Oorlog heet. Hoewel het ontwikkeld is voor militaire doeleinden, wordt de technologie gratis en wereldwijd ter beschikking gesteld voor civiel gebruik. Nou, dat gratis is mooi, want daar gebruiken u en ik gebruiken dat systeem. Maar tegelijkertijd weet men dus in Amerika exact waar u bent. Waar u bent geweest, naar welke winkels u binnen bent gelopen. Wat u voorkeuren heeft, waar u misschien op gegoogeld heeft. Hoe vaak u vandaag naar de winkel bent geweest. Hoe vaak u vandaag van en naar uw werk bent gegaan. De Amerikaanse luchtmacht, dat is de US Air Force, die beheert de satellieten. En die zijn dus onderdeel van het zogenaamde NavStar-netwerk. En het geeft dus wereldwijd nauwkeurige positie, navigatie en tijdmetingdiensten. Ja, zult u zeggen, misschien, ja, dat zal wel allemaal. Maar er moet iets opgevallen zijn in die Iran-Amerika-oorlog. Want in de Eerste Oorlog werd men nog veelvuldig geraakt en waren ze zelf... onnauwkeuriger.
1: Ja.
0: Maar de Iraniërs hebben een overstap gemaakt naar de Chinese variant van GPS.
1: Ja.
0: Waardoor het Israëlisch leger en in dit geval ook de Amerikanen niet langer meer exact weten waar dingen naartoe gaan. Want bedenk, als zo'n raket werd dan afgestuurd en die werd met GPS werd die ergens naartoe gestuurd. Maar als degene die dat systeem beheert, die kan natuurlijk dus ook zien wat er allemaal gebeurt. En een deel waarom dat bemoeilijkt is, is dus omdat de Chinezen een alternatief hebben gemaakt en men nu daar naartoe is overgestapt.
1: Maar dat hebben ze met alles doen ze dat. Hè? Kijk, iedereen kent dat ChatGPT.
0: Ja.
1: Die ook, men waarschuwt al, ga niet alles in ChatGPT zetten.
0: Nee.
1: Want alles wordt meegelezen.
0: Alles wordt meegelezen en alles wordt bewaard. Ja.
1: Dus nu China heeft ook een variant daarop.
0: Klopt.
1: Dus die, weet je, dus bepaalde dingen tegenwoordig. Ik had het toevallig nog afgelopen zaterdag hadden we het. Kijk, sommige mensen komen met, we hadden het wel eens over de UFO en dat soort dingen. Zij zeggen, wat er nu met de Terminator, ken je die film? Ja, toch?
0: Ja, die Terminator.
1: Skynet.
0: Ja.
1: Wat er is. En dit was uit, volgens mij, eind 80 jaar of zoiets. Hè? Zoiets, 88 of zo, of 89. Wat er nu met AI gebeurt, is eigenlijk Skynet.
0: Ja.
1: Wat er daar, voor de mensen, Terminator, op een gegeven moment is er een oorlog tegen machines.
0: Ja.
1: Gewoon. En die nemen de mensheid, die nemen de macht over. Op een gegeven moment kan het zo ver gaan, zeg maar, want een AI denkt voor zichzelf. Die kan gaan denken, de mensheid maakt de wereld, dus de machine, door hoe zij met in het milieu, hoe zij omgaan, maakt het kapot. Dus wij moeten de mensheid eigenlijk vernietigen om niet kapot te gaan.
0: Ja.
1: Want de computers kunnen voor zichzelf steeds meer gaan nadenken.
0: Ja, nou, nu kunnen ze dat nog niet. Maar inderdaad, die kunstmatige intelligentie die zit er wel aan te komen.
1: Ja, maar eigenlijk, als je bent soms bij ChatGPT, dat is gewoon niet normaal gewoon.
0: Nee, dat is soms rotzooi.
1: Dat is, nee, maar ook gewoon al degene die, hoe hij antwoordt.
0: Oh ja.
1: Hallo,
0: ja.
1: Je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Ze zeggen soms gewoon dat ik dingen.
0: Je beste vriend.
1: En weet je dat je nu gewoon kan bellen? Gewoon stel dat jij voor jouw bedrijf, gewoon, ja. Je hebt mensen. Ik wil een voorstelling. Dan kan jij degene laten bellen voor jou. Ja. Van luister, het moet gereserveerd worden voor 8 personen.
0: Klopt.
1: Dan gaat er een robotstem gewoon praten met diegene.
0: Ja.
1: En die zegt, ja, maar het kan niet om 8 uur. Ja, maar heb je echt geen plek voor haar? Nou, kan je me dan op de reservelijst zetten? Ja. En we willen op zo'n... Degene kan gewoon voor jou nadenken, voor jou praten.
0: De zogenaamde agents. Klopt. Ja.
1: Het is echt... Eigenlijk kan je ook gewoon... Ik heb het nu toevallig met vakantie gedaan. Wij zijn daar en daar op vakantie gegaan. Ja. Dat, zo'n hotel, dit vonden wij leuk. Ja. En hij zegt gewoon, nou, je moet naar die plek. Qua budget. En hij geeft het gewoon
0: voor
1: je.
0: Hij geeft het gewoon. Dus er staat een enorme toekomst te wachten. Zijn er alternatieven voor GPS nog even? Ja, Galileo, dat is van de Europese Unie. Misschien minder bekend, maar die hebben een eigen systeem. GLONASS, nou, dat klinkt Russisch, maar dat is het dus ook. En dan heb je natuurlijk Baidu. En dat is dus het systeem, het satellietensysteem waar Iran naartoe is overgestapt. Dat is het equivalent van GPS.
1: Ja.
0: En de Chinezen hebben iets minder satellieten, maar wel meer sophisticated. Dus wat dat betreft zijn ze misschien nog wel beter. En dat blijkt dus met name ook hoe accuraat namelijk de raketten van Iran zijn neergekomen op Amerikaanse bases en bedrijven en dergelijke in de Golfregio. Dus dat zijn de dingen die allemaal spelen. En het lijkt een beetje op een Big Brother ver van mijn bed show. Nee, dit is onze dagelijkse realiteit. Hier hebben we mee te maken.
1: Dat klopt.
0: En dit zijn systemen. Ja, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, dat is een andere discussie. Ik ga hem niet helemaal openen. In China is alles van de staat, toch?
1: Ja.
0: En de staat heeft overal een invloed. Maar hier aan deze kant van de wereld wonen we. En dan is al die macht en al die informatie over mij, over Fiet, over u en ik, zit bij particuliere bedrijven.
1: Nou ja, particulier, ja. Is
0: particuliere
1: nog
0: bedrijven, Meta en weet ik veel.
1: Ja, die zijn dus goede vriendjes nu met
0: klopt, maar die informatie zit bij hun.
1: Ja, ja.
0: En niet eens bij de overheid. Dus als ik dan toch mag kiezen...
1: Dan wil je liever bij een Chinees bedrijf?
0: Dan zou ik dan toch voor een overheid kiezen dat daar mijn gegevens zijn dan bij een particulier bedrijf. Dat is waar ik voor zou kiezen. Nou zeg ik niet dat de een veel beter is dan de andere, want dat is het natuurlijk niet.
1: Ja.
0: Maar men weet heel veel van ons, toch?
1: Ja, en soms heb je wel eens het gevoel van alsof er een microfoontje in je telefoon aan zit.
0: Maar die zit er ook in.
1: En dat je denkt van ik zeg wat en ik zie het ineens oppoppen.
0: Ja.
1: Maar ik heb niet gebeld.
0: Nee, maar dat is altijd. Als we het nu hebben over vakantie naar Mexico, kunnen we er vergif op innemen dat ergens op onze tijdlijn komt te staan van... reizen naar Mexico.
1: Precies. En dat je denkt van, hoe weet die het nou?
0: Ja. Want
1: dat je denkt van, hè?
0: Er zitten microfoontjes waardoor we kunnen praten. Maar dat zijn ook microfoontjes die de andere kant op gaan. En die kunnen horen wat we bespreken. Die kunnen zien op je telefoon waar je naartoe scrolt.
1: Maar het kan ook nadelig zijn, want het hangt af wie het in handen heeft.
0: Natuurlijk.
1: Want als jij kritisch bent over een bepaalde, laten we zeggen, president...
0: Ja.
1: Dan kan het lastig zijn.
0: Dan
1: ga je ineens een ESTA aanvragen en dan zeggen ze geweigerd.
0: Ja, dan wordt het geweigerd.
1: Hoe kan het nou?
0: Of onduidelijke reden. En opeens kan je ook geen betalingen meer doen. Hè? Dat is dan ook weer de andere kant. Hè?
1: Dan denk je, waarom? Zomaar.
0: Ja, maar ik...
1: En dan, ja... Dan krijg je dat.
0: Te veel om op te noemen. We zitten alweer aan de grens. Het is 1:01. Wij danken u hartelijk. Een andere uitzending dan normaal. Maar u kunt van alles verwachten bij de Heren van Stand. Wij groeten u. En we hopen u volgende week weer te begroeten. En dan zijn wij er weer met een nieuwe editie van de Heren van Stand. Ik zeg bye bye. En bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De Ere-Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Laat mij u vertellen, lieve luisteraar, dat ook dit programma mede mogelijk gemaakt wordt door de New Draver aan de Tweede Oosterparkstraat nummer 2 in Amsterdam-Oost. Een traditioneel Afro-Surinaams restaurant. De New Draver is al langer dan 30 jaar bekend om haar authentieke, lekkere Surinaams gerechten, dranken en snacks op het allerhoogste niveau. En als u mij niet gelooft, pak de telefoon en bel. Behalve op de dinsdag hoor, want dat bereikt u niemand. Maar bel met 020-6630-230 of kijk voor het menu van de dag op newdraver.nl. Restaurant De Draver is ook een vertrouweling van deze zender en daarom zorgen ze ook voor de ondersteuning van dit programma. Maar de radio en de New Draver hand in hand. U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ik ben nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: FlyFM.com. Odi, odi.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodríguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodríguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen en het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar...